0: doen.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieke?
2: Steent meer op.
1: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: dagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en Tolven.
6: En een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid, vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moorn.

0: als ik dans.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in.
4: omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: It's a rainy afternoon, 1990.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, meldde Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: really the first time.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger, met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste.

0: Fleisoverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
1: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
2: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij ons daarin zetten is geen extra overlast, maar een toetsing.
0: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prutsen.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat is niet anders.
1: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

ik ben weer vrij. Want de zinnen die ken het zonder schuld. Ligas plus, nee het is zonder men. En zo, zo is ik ons leven. Wat een hel, maar ik een hemel, wijs ik in. En ontiteert, bist u welkom, welkom in mijn schimmerwraad. En zet je die masker vooral maar af.

0: Welkom bij Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Twaanjongerd.waar FM.
2: Het laatste nieuws.
0: De actuele sport.
2: Het Waberjocht.
3: En die favoriete muziek.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Nou in Friesland.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Acht uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. In de Amerikaanse staat North Dakota is een vrachtwagen met honderden bijenkasten gekanteld, waardoor zo'n 2 miljoen bijen zijn ontsnapt. De truck kantelde toen hij moest uitwijken. De chauffeur werd honderden keren gestoken en ligt in het ziekenhuis. Lokale imkers hielpen bij het vangen van de bijen. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen een afwisseling van zon en wolken. In het oosten kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Er komt een gedragscode voor alle toeristen op het watergebied. Dan zijn we het aanstens door hebben. En ik hoor de zoutwinning in datzelfde watergebied. Voor- en sinstanders die roeren haar. Nou in Friesland, hoor oren minuten.
12: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
13: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Voor een nieuwe Fiat. Hi man, service en auto's is er voor Elsen.
2: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
15: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
16: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toe in toekomst keer.
17: Waar kan ik veel over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen des alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
2: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
12: Iepen losspul, wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
1: Noe in Friesland.
20: Erik Enema.

0: Elgon. Caribisch swingend dit programma, maar de Miami Sound Machine. Met Gloria Estefan. The rhythm is gonna get you.
1: Van 8 tot 9 uur,
2: Noe Friesland.
0: Exact 8 minuten naar 8. Goedemorgen, vanuit de wolken bij Noe in Friesland. Op is sneu en 30 maaien, 2020.
3: In de Waddenzee of rondom de Waddenzee actief is en impact heeft op wat er in die Waddenzee gebeurt.
0: Ja, er komt een gedragscore voor alle toeristen op bij het waad. Likkers de wettersporters al volle langer hebben. En de provincie Friesland wagen juridische stappen om uitruiding van de zoutwinning onder de Waddenzee bij haar Sint-Egin. Maar Friesia zelf, die is wies maar het besluit van het Riek.
4: Het bevestigt dat wat wij al jaren beweren, namelijk dat onze activiteiten geen schadelijke effecten hebben op de natuur of de mens.
0: Maar eerst waar in het kwart. Jan Jonkman, een goeie morgen.
5: Ja, Erik, ik een hele goeie morgen. We hebben hier een rustige dag, maar vol op de zinnen erbij. Uitentro wat hege bewolking kunnen we waarnemen. En daarin de temperatuur nu op naar zo'n 20 tot 21 graden in het waadgebied. Dat zijn 20 tot 24 graden meer de provincie. De wind die doet het naar rustig gewoon is van een morgen westelijk, van een midden wat mat westelijk. En is heegstens een kracht 2. Jong om 8 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Dan maar een mat eerst dat eerste wind. Vannacht hebben we temperaturen om de 11 tot 14 graden. Morgen opnieuw een afwisseling van wolken en zinnen. Het bloed droog. En dan werd temperatuur om de tussen de 20 en de 23 graden. Dan maar een zwak en wat eerst het nattelijke wind. In de nacht is het nog droog, klaart het op. Is het 12 tot 14 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons nieuwe oren.
2: Noe Friesland.
0: Er komt een gedragscode voor alle toeristen op en bij het Nederlandse Waad. Het gaat om zo'n punt dat elke keer een onharemat, dat is in het Deense Esbjerg bekendmaken, op de Waadzee regeringsconferentie die juist eruit sleppen waard. De erecode van de Wadvaders wie een voorbeeld vaardische gedragscode. Het is een initiatief van de plottenpartijen die als gast hier werken op het Waad, waaronder ik de gemeenten. John de Haan is coördinator Waadzee World Heritage van het Nederlandse Waad bij UNESCO. En highlight u wat deze gedragscode nou bedoeld voor is.
3: Eerst in Nederland voor alle activiteiten die er gebeuren in de Waddenzee op recreatief gebied. Dus dat kan gaan over het wandelen, fietsen, fotograferen, al dat soort activiteiten. Iedereen die in de Waddenzee of rondom de Waddenzee actief is en impact heeft op wat er in die Waddenzee gebeurt.
6: Wat wij u vaststellen bij zijn gedragscode, wat zullen er ongeveer instemmen?
3: Nou, eigenlijk moet het vooral heel erg simpel zijn. We komen nu uit op 7 regels die super simpel zijn, zoals te beginnen van kijk, informeer je wat er lokaal gebeurt. Dat zijn de lokale regels. En daarnaast hebben we dan zijn regels als over honden. Honden aan de lijn in de gebieden waar het mag. Er zijn ook gebieden waar je de hond niet mee mag nemen. Dus hoef je ook niet aan de lijn te houden. Maar je mag gewoon niet mee. Blijf op de paden. Allemaal hele simpele dingen die eigenlijk je met common sense al wel weet. Hè. Dat zit gewoon in het systeem. Hè. We hadden net even een gesprek over tijdens de presentatie. Van wat is nou common sense? Hoe groet je elkaar? En het bleek dus dat verschillende mensen op verschillende manieren elkaar begroeten hier in Esbjerg. Die elkaar weer zien. Dat geldt ook voor de Waddenzee. Als je niet precies weet wat moet, ga je het ook niet doen. En dat is eigenlijk het idee wat we willen hebben met de communicatiecampagne. Om mensen zover te krijgen dat ze de goede dingen gaan doen.
6: En je moet een voldoende slagkracht hebben. Dat je er super wist van wijze kennen. Dat die gedragscode ik echt helpt. Dat mensen die ik echt broeken.
3: Ja, en je moet het ook uiteindelijk ook bewijzen. Hè? Want gedragscode, 95% houdt zich eraan. En die 5% die het niet doet, die kunnen net verstoren. Dus dat geldt ook voor die afgesloten gebieden. Er hoeven maar twee mensen zijn die de hond daar loslaten. Ja, dan hebben die andere 95% van de mensen die daar zijn geweest dat voor niks gedaan. Dus daar moeten we de handhaving ervan, het elkaar op aanspreken, dat is een heel belangrijk onderdeel ervan.
6: Wanneer is die gedragscode clear?
3: We hopen deze eigenlijk voor de zomer voor de recreatieve sector klaar te hebben. We hebben nu met de natuurorganisaties hebben we hem al afgestemd. Dus er worden de laatste dingen nog op aangepast. En dan moeten we nog met andere stakeholders in overleg. Maar we verwachten dat voor de zomer dat we dan hem klaar hebben. En dan gaat er eigenlijk vanaf volgend jaar gaat er een brede campagne lopen om hem ook echt uit te dragen. Dat mensen weten van, hey, hoe gedraag ik me nou als ik in het wat ben?
0: Zou je John de Haan dus, hij is van de UNESCO. Visit Wadden als toeristisch portaal voor het water, komt ik maar in onpak. Die de relatie tussen recreatie en de natuur verbetering mat. Dat nemen ze dan regeneratief toerisme. Vee de Koning van Visit Wadden, die weet wat dat betjut.
7: Het gaat eigenlijk voornamelijk omdat de toerist eigenlijk iets teruggeeft aan de regio. Zeg maar van de plek die ze bezoeken. Nou, je kan dan denken aan bijvoorbeeld afval oprapen wanneer je bijvoorbeeld een bezoekje brengt aan het strand. Maar bijvoorbeeld een concreet voorbeeld uit het Waddengebied, bijvoorbeeld het Siltepad. Een lange wandelafstandsroute. Meer dan 400 kilometer waar eigenlijk in de voetstap treedt van een pelgrim. En onderweg heb je de mogelijkheid om in kerken te overnachten. Om aan te schuiven voor een avondmaal bijvoorbeeld bij de lokale bevolking. Nou, dat zijn eigenlijk momenten waarin je stukjes ontmoeting zeg maar, met de lokale bevolking. En daarnaast wordt het geld wat je bijvoorbeeld betaalt voor overnacht van kerk, wordt meteen weer teruggestopt in de kerk. En dat is nou een voorbeeld van sociale impact. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat regeneratief toerisme is. Het gaat om impact maken. Dat kan op ecologisch vlak, dat kan op sociaal vlak. En economisch vlak hoort daar natuurlijk ook gewoon bij.
6: Is het iets waarmee je ecologische druk van de massa zeg maar, kan opvangen op termijn? Zit er zoveel toekomst in?
7: Zeker, ja, dat denk ik wel. Los van het feit dat regeneratieve recreatie of toerisme, dat je daarbij echt de toeristen uitnodigt om zelf wat bij te dragen op ecologisch vlak. Dus bijvoorbeeld dat afval oprapen, denk ik dat het ook een stukje bewustwording al is. Dus mensen educatie geven over waarom dit zo belangrijk is. Dat er bepaalde regels eigenlijk zijn waar je bijvoorbeeld goed is om aan te houden in een natuurgebied. En gaan afstand houden van broedvogels, honden aan de lijn. En dat zijn al grote stappen die heel veel impact hebben uiteindelijk.
6: Recreatie is eigenlijk een vorm van spelen, hè, eigenlijk. Hè? Dus het is eigenlijk spelende wijze leren hoe je met de natuur omgaat.
7: Zeker, ja. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat op een laagdrempelige manier ook doen. Dat het inderdaad blijft voelen als spelen, als recreëren. En niet iets wat je opgelegd wordt. Maar wat gewoon echt een nieuw normaal gaan we creëren. Dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. Dus dat het onderdeel wordt van een tripje die je bijvoorbeeld maakt naar het Waddengebied.
0: Zou je Vee de Koning dus van Visit Wadden in de bijdrage vanuit Denemarken van Remco de Vries. De politie heeft beelden deeld van de plofkreek in Drachten van Tongens de Moon. Op de beelden is te zien hoe de dieren te werk gingen. En ik vertrok hier naar mijn jeelt. De dieren is kamerplak, maar een lichtkleurige scooter. Zien donkere kleren en een van haar een opvallend reetgele moffen aan. Naar de plofkreek naaien de dieren uit in de richting van de Zuiderdwestveert. En daarna de graaide. De politie roept op een meisje die het meer weten. Om de dieren herkennen op de beelden om contact te nemen. Maar diezelfde politie. Zuster Midi, een soort ruimwet ervan in wat bompatten van Friesland. Even zwaarman Jan Jonkman voelt begeleid zijn nije harske in een oerentiet van 20 mm. In Bakkeveen weer het krijgt wat minder, 18 mm. Het verschil in de provincie weer groot van begeleid de Pijn en Ljout hebben heel dag geen ruimwet ervan. De bui kwam even Jonkman bij Starm de provincie binnen en Lutz onder de Jouwer, Del via de Aarsson naar Grensland. En dat ruimwet is waar ik voor gevaarlijke situaties op het dik op meerdere plakken baten ongelukken, mogelijk toch aquaplaning. Op de Aarsson bij Arde-Harske kwamen twee auto's met elkaar in botsing. En bij Arde-Hot-Waard rekken een auto van de dijk. Het ruim werd zwaarlijk veroorlaasd in gebouwen, in de Skons. Op de Looierstraat op Griek kwam het wetter het gebouw binnen. Wie nog maar oorlog aan de Iepen, na een grote opgetapbeurt. Maar nu al is het vernijde Sikkinga-park bij de Tjerken van Wolvergeer dicht. Voor het eerst in 250 jaar zou het park tenaai voor elke nieuw toegankelijk wezen. Voor een kuier of wat oors. Maar in kwart tijd hebben we er een protte vernielingswest en er afval dumpt. Dat weer loods oorlijst, al je gedocht. De gemeente die kon eigenlijk net een oorlogsoplossing betinken als het sluiten van de stekken en daarmee dus ik van het park. Wethouder Roelof Teun Hoen hieroor.
8: Dat liep zo de spuigaten uit met ook op een gegeven moment heel veel lawaai. Dat het onacceptabel was dat we helaas hebben moeten besluiten het park te

gong het liek op, maar uiteindelijk slag het Arendse Pijl mij tolf het zien om de winst binnen te hellen. En Arendse Pijl binnen de mij terug naar de achtste finale derde op Roland Garros. En SC Cambuur hoopt het night weekend met Sky Fink een nieuwe onvaller te presenteren. Onderhandelingen tussen de verschillende partijen binnen in een vier stadium, zo melden ze. Fink moet in de spits de concurrentie omgeven met Jort van der Sande. En daarnaast hoopt het Cambuur nog een spits te hellen. Fink en dan wat ik als onvallende middenvelder uit de voeten. Hij is jongetje hier, hij speelt in de jeugdopleiding van Ajax. Dit seizoen kwam er in actie van het belofte team van de Amsterdammers dat Likas Cambuur in de eerste divisie speelt. Cambuur natuurlijk net meer intussen. In de 20 wedstrijden scoorde Fink. Ik saai keer. Eerder deze week in Cambuur. Ik de linkerverdediger Lucas Jetten. U datzelfde Amsterdam op. En dadelijk in de Nooi in Friesland de provincie. Hoe wagen juridische stappen om de uitruiming van de zoutwinning behaast in te gaan? Maar directeur Bart Hendricks van Friesia zei dat mij het voorlopige besluit van het week duidelijk worden is dat het bedrijf dus geen skeer daar brengt. Om natuur en mens. Dadelijk is er anders oor.

0: vaak coveren dit nummer, maar nooit zo mooi als het origineel. Zelfs vind ik de meesten. Dionne Warwick, ja, dat is een Walk On By. Harun Tonzi nam het kabinet het besluit om de zoutwinning in de Waadzee te zien. Het zoutwinningsbedrijf Frisia, die had een voorlopige vergunning gekregen. Ons 2052 betingsties wilde dat de boeien net hun hutten zakken als de natuur zelfs herstellen kan. Nou, de provincie Friesland, hoe waren het juridische stappen om de uitbreiding van die zoutwinning onder de Waadzee bij haar stien te gaan? Deputaire Friso Daustra reageerde juist midden in het radioprogramma Om de Wijs.
1: Als provincie Friesland vinden we dat, weten we dat er wel zout nodig is, en ik voor het loon, en binnen de mogelijkheden om dat te winnen. Maar waar jij er al zei, dat maakt net in de kom, de schade komt van Haas of van de Zeediek. En dan hebben we met het wetenschip Zwaargoer Uteren. En nou, dan zullen we het naar de Riekse keren toch wel.
0: Ja, en daar is de provincie het dus eigenlijk net maar eens. Zei deputaire Friso Daustra, Jerrester. Bart Hendricks is directeur van Frisia Zout in Haas. Ja, maar duidelijk wijst dat hij wakker in om is, maar het van om besluit van het Riek.
2: Wij zijn natuurlijk erg blij met dit voorgenomen besluit.

0: van de minister. Het bevestigt dat wat wij al jaren beweren, namelijk dat onze activiteiten geen schadelijke effecten hebben op de natuur of de mens. Dat het nu bevestigd wordt door instanties die er heel veel verstand van hebben. Dat doet mij deugd uiteraard. Ze zijn het met ons eens dat onze activiteiten veilig kunnen.
1: Ja, en het is wel een beetje onder voorbehoud dat de bodem niet daalt door de winning. Hoe gaat hij daarvoor zorgen?
0: Nee, de bodem zakt wel degelijk. Alleen wij maken gebruik van de ruimte die de natuur ons biedt. De Waddenzee is aan het dichtslibben, zoals de meeste mensen wel weten. En dat is een netto effect wat de gebruiksruimte wordt genoemd. En die gebruiksruimte, wat dus het opslibben is minus de zeespiegelstijging die al plaatsvindt, daar zit ruimte tussen. En die ruimte die de natuur ons gunt, die benutten wij voor onze activiteiten. En zolang we binnen die ruimte blijven, de zogenaamde gebruiksruimte, dan kunnen we veilig onze activiteiten ondernemen. Dat zijn de voorwaarden.
1: En provincie Friesland en meerdere natuurorganisaties die zijn wat minder blij. Die hebben wat kritisch gereageerd op het besluit van het kabinet. Omdat ja, tot 2035 of na 2035 zou er geen mijnbouw meer zijn in de zee. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Ja, dat jaartal van 2035 is denk ik geboren uit het feit dat op basis van een prognose van een zeespiegelstijging er dan geen gebruiksruimte meer zou zijn. En dus ook geen ruimte meer voor onze activiteiten. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar dat zij teleurgesteld reageren gezien hun generieke standpunt over mijnbouw is een algemeenheid, dat verrast ons natuurlijk niet.
1: De provincie geeft dus aan dat uit eerder adviezen bleek om het bolgebied niet te vergroten, aangezien dat eventueel instabiliteit zou kunnen veroorzaken aan de dijk of aan Harlingen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Nou ja, kijk, we veroorzaken bodemdaling. Dat is een feit. Dat hoort nou eenmaal bij mijnbouw. De daling onder de dijk is heel beperkt. Dan heb je het over 2 tot 3 centimeter als we ons volledige winningsplan kunnen realiseren. Die dijk wordt sowieso de komende jaren opgehoogd. Dus dat betekent dat het wetenschip, die daar verantwoordelijk voor is, de dijk 2 centimeter hoger zal moeten maken dan ze oorspronkelijk gepland hadden. Nou, dat kunnen zij natuurlijk prima doen. En die extra kosten die daarmee gemoeid zijn, die nemen wij voor onze rekening.
1: Dus het is niet zo dat het minder stabiel wordt, de dijk, omdat er onder geboord wordt, of dat Harlingen zelf minder stabiel wordt?
0: Nee, absoluut niet. De bodemdaling is op zo'n enorme diepte dat je ziet wel degelijk een daling aan het maaiveld. Die is heel beperkt, zoals gezegd. Ongeveer 2 centimeter bij de dijk hier in Harlingen. Maar stabiliteit, daar is geen enkele sprake van dat die minder zou worden.
1: Snapt u dat bijvoorbeeld de provincie daar bang voor is?
0: Nou ja, ik snap natuurlijk heel goed dat er bepaalde emoties loskomen als het gaat over mijnbouw, bodemdaling, bodemtrillingen, etcetera, naar alles wat we beleefd hebben in Groningen. Dus daar heb ik alle begrip voor. Nou is het wel zo dat zoutwinning volkomen anders is dan gaswinning. Als je naar de ondergrond kijkt, en het is een feit, en daar is iedereen het gelukkig over eens, dat bij zoutwinning geen bodemtrillingen, zoals aardbevingen, kunnen voortkomen. Dat kan gewoon niet. Maar bodemdaling is er wel degelijk. Alleen die is heel geleidelijk en heel mild, omdat het meeste van de bodemdaling onder het wat plaatsvindt. Dus ik ben ervan overtuigd dat onze activiteiten geen enkele risico's met zich meedragen. Maar ik snap dat andere mensen, gezien wat er gebeurd is in Groningen, daar anders over denken.
1: Ja, meerdere partijen, waaronder dus de provincie, die sluiten ook juridische stappen niet uit. Maakt u zich er zorgen om?
0: Nou, eigenlijk niet, nee. We hebben een wet, daar hebben wij ons aan te houden. Daar heeft iedereen zich in Nederland aan te houden. We hebben adviezen gekregen van allerlei gespecialiseerde instanties, zoals Staatstoezicht op de Mijnen, TNO heeft er kritisch naar gekeken, de Mijnraad heeft naar onze plannen gekeken. En al die drie partijen zeggen, ja, dit kan, veilig, geen enkel probleem. En het moet gezegd worden dat staatstoezicht is natuurlijk de afgelopen 10 jaar wel een stuk strenger geworden. Dus als die zeggen van ja, dit kan veilig, maar dan denk ik dat het voor een rechter heel lastig wordt om te zeggen van ik denk het toch anders.
2: Zei Bart Hendricks, hij is directeur dus van Frisia Soorts in Haas. Het besluit van het kabinet is nog net definitief. Er kan nog bezwier inchinnen worden. En dat zal ongetwijfeld gebeuren. Dit is nou in Friesland, we zijn er ontjongen oer. Maar dadelijk komt ik van de Friesland-dok, die het Jutamon Institute werd. Die het Sonak, het Flies afvalverwerkingsfabriek bij Somar, Burgum. Het Sjongfabriek, Renda kitte dat vroeger. Dat zwaarde toch altijd voor een soort trillit. Praat als mij de collega die dat programma maken heeft. En we winnen bij de finale van de bekerwedstrijd bij Rustervingen, Tjen Hogeveen. Slag van die wedstrijd, eerst aangezien ik hier in de nou in Friesland. Maar dadelijk eerst het Nijsuit binnen Boetelaan bij de NOS.
3: Ze maakt de hele sjerre steek moe.
2: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
3: Ja, lekker, lekker, lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
4: Ik vind het op een moment erop.
2: Zoog op YouTube.
4: Het de wien, jaasjes.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
5: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Iepen losspul, wie het Marsum speelt van 12 tot en met 6 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdesk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
17: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
18: Hoe kom ik je waai?
17: Of in die tij wekker had.
19: Hoe kom ik aan het werk?
17: Vragen die toe in toekomst keer.
20: Waar kan ik veel werk leren?
17: Vragen die praktisch binnen.
21: Hoe vind ik personeel?
17: En vragen des alle dagen mij omrinst.
22: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
17: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
23: Noe Friesloon.
24: Erik Enema.

0: Rob Friesland.
1: Het is trein helemaal dus. Oer Jel van Jongeren, dit is nooit Friesland. Ont Jongeren hoort daar. Dadelijk komt ik van een Friesland dog die dit weekend in Stuart werd. Oer Sonak, het Sjonkfabriek in Samar. Dat al, ja, eigenlijk al heel lang voor gedogs waren het. Maar ik recentelijk nog, daar maak ik Simone Schef van een documentaire oer. Ja, we haar dadelijk ik hoor. En ja, Sruisterveen, FC Sruisterveen. Ziet je er in de finale van de beker van het district Noord. Maar het ging net goed. Zien de spelers van Hogeveen. Ik deed er dadelijk een verslag. Maar eerst het Waberjocht, Jan Jonkman, een goeie morgen.
2: Ja, Erik, ik een hele goeie morgen.
1: Nou goed, dus deze in de laatste dag van maaien. En onder de varioen van de meteorologische zimmer fantastisch waren.
2: Het weer, ja, het weer in de jeugd, dan een hele warme dag, brozige dag. Dan moest je op het einde van de dag bekeep je met wat met een storing met een tonger. En het ene plek is wat meer vallen dan de oren. Dat is pas ik al even melden. Het vannacht weer nog helder. Het kwollen oorden zijn 10 graden. Ja, en van ons ding wat diezen. Maar de scène die baande de diezen vanmorgen wel mooi voet. Die hebben een prachtig gezicht. En dat resulteert dat we nu weer temperaturen hier in Eger. Maar hier is dat 16 graden. Hier in de jeugd 4 millimeter. Gisteren is ik zo 16 graden. Bleun droeg. Bakkerveen 15 graden, hier 18 millimeter. De neerst Friese Pjallen luidt er vlakbij, hier maar 8 millimeter. Dan wordt is dik zo'n 15 graden, wie bleunt ik droeg. Dat doet de pijn ik aan mij, 15 graden bleun droeg. Laaksem is ik zo'n 17 graden op het stuit, hier 8 millimeter. Na je hoske 20 millimeter. En Akkerum zit ik op zo'n 17 graden en hier maar een hele millimeter. Nou, we hebben een joerte en we hebben een rijstige dag. Een hege drukgebied, het luidt buurzien om Jouwen en die waar het voor het rijstige waar. Er is hier een soort rondte voor de zinnen. En ik werd een hege UV-index. Zo is dat zo, dus het wordt hier bij smarten. En er is hier trouwens wat hege bewolking. En dan hebben we temperaturen van zo'n 20, 21 graden in het waardgebied. Tot zo'n 22 tot 24 graden in het eerste, tot zuideerste. Ja, maar van de morgen nog een westelijke wind die heel zwak is. En stelt amper wat voor. En wordt die vanmiddag die wat om naar het westen daar. Dan wordt die zwak. En dan is je een kref 2, hey, u treien. En dan kan ze dus een vlaagje van fjouwer inzetten. Het viel dan ik dan wel warm hoor, want de lucht is dan vochtig. Het is wat brotzig en neer, kan je voorstellen. Jong is ik naar rechts, want jong om 8 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. Vannacht op mijn hoor in opklaringen is hier de temperatuur onderuit naar zo'n 12 tot 13 graden.
1: Oké, okay, nou dan kunnen we Joen nog lekker lang boeten doorzetten. Als we dat wat willen en ontontiet hebben natuurlijk. Hey, en morgen ja. Brengt eigenlijk wel zo'n mooie dag?
2: Nou, het is minder, maar het bloed morgen in ieder geval wordt droog. Het is ook rijstig. We hebben dan wel wat meer wolkenvelden, wat stapelwolken, wat wolken. Ja, en de zinnen er ik nou wel bij. Met 22 graden meer de provincie in, tot zo'n 20 graden op een waterland. Ach, en de wind die stelt morgen, ik ben net een heel soort voor. Dat hege drukgebied luidt nog steeds buurtje in de buurt. Maar dan hebben we een matte eerste wind in de middag wat maddelijk. Ja, en in de jong en in de nacht bloed het ik nou droog. En dan heb ik zo'n 12 tot 14 graden als minimum temperatuur.
1: Nou, dan hebben we het weekend gehad. Hoe liep het de nieuwe werkweek? Hoe liep het de maand van juni, de simmermaanden dus eigenlijk te starten?
2: Dus ja, de simmermannen die doet even een stapje weg waarom we gewend zijn. Want het is man die naar wol droog geregeld te zinnen. Maar dan maar in westelijke wind hebben ze zo'n 20 graden. Maar dan wordt het even wat wisselvallig. Nou, die ene zal er blij mee wezen en oren net. Maar de natuur die er wel ontstaat. Dan hebben we tegen, wordt een bewolkte, ruinige dag. In de middag zelfs nog even een klap tonger. En het is dan zo'n 18, 19 graden. Nou, wens je, dan hebben we een alwissing van wolken en zinnen. Uit een tronen wordt even een stoot. En het is zo'n 18 tot 20 graden. En dan zit er wel een krachtige zuidwestenwind. En zullen we dan naar Tongersie, even wat verder al in de week. Dat is al een heel lang fut. Dan is het maas naar droog, maar in de middag komen de buien alweer. Nou ja, sageer vetsend. De temperaturen gaan omleeg. En de airco ken ik wel even op rust de komende dagen.
0: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland.
1: Ont Jongen Oeren.
0: Nooi Friesland.

0: Hier is Jovan Bergsma, het verskeert Romte. Sonak, het afvalverwerkingsbedrijf bij Somarenburgum, had de gemoederen de oude trei hier behoorlijk dwaande. Het fabriek wil green gas installaties plaatsen om dwarsom gas te produceren. In 2023 gaan de eerste aanvragen en in januari van dit jaar joeg de gemeente hier van die Tsjechische deel langomlet akkoord op het oujaan van een verklaring van geen bedenkingen. Oftewel green licht voor de provincie om de vergunningsverlening verder in gang te zetten. Maar het protest weer volledig. Een groep inwoners van de Tsjechische deel richtte een actiegroep op via de juridische street met de provincie en bezocht het alweer op te keren. Nou, die street waart volgen toch Pieter-Jan Wouda en Simone Scheffer. En met Simone heb ik het er nou over. Simone, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Waarom weer draait street in deze vergisterd? Het is green gas installaties.
1: Nou, green gas installaties of biovergisters, daar jaren we wel volle meer over. Hè. Er is in heel goed plakken is daar verzet in. Omdat mensen vinden dat er oerlijst van komt, jonkoerlijst, wat komt er uit die vergisters. En bij Sonak is daar nog eens een dimensie bij. En dat is dat het een vleesverwerkingsbedrijf is, een afvalverwerkingsbedrijf. En daar hebben ze al een soort lijst van qua stjonk. Hè? Mm-hmm. De stank, de fabriek hiet ik in de volksmoele, het stjonkfabriek. Ja. En dus daar kwam nog meer vragen over. Omdat, ja, wat komt er dan uit die green gas installaties? Wat zijn de zoendensrisico's? Wat is het gevaar ervan? Al dat soort vragen kwamen op. Omdat er ik al een soort van geur over die fabriek heen leidt.
0: Ja,
1: zeg maar.
0: Ja, extra stjonkerij. Waarom Sonak die installaties dan ze graag hebben willen?
1: Nou, ze willen ze graag hebben omdat ze dwarsom wijzen willen. En green gas, ja, dat is dwarsom. Ja. Want je restafval, dat zet je om ta gas. En dat is volle greener als het gewone gas, waarvan we weten dat er al een heel soort problemen terugkomen binnen. Ja. Dus daarom wil Sonak dat. En de gemeente, of in elk geval het college van Tsjechische deel, wil ik nog eens dwarsom gemeente wijzen. Dus het college van Tsjechische deals die er ik positief zien hoor.
0: Ja, maar er is dus verzet in die plan van Sonak. Het is een ingewikkeld proces voor een heel soort mensen. Wat maakt dit dossier nog zo complex eigenlijk?
1: Nou, al dit soort dossiers binnen complex, maar zeker als het om, nou, tussen kraskes risicobedrijven gaat. Want de gemeente die gaat over vergunningen, over inpassing in de omjouwing, hè, de omjouwingsvergunning. Ja. Binnen die silo's net te heeg. Is er nog green omhinnen? Is er nog afstand aan de bewenners? Dat soort zaken. Hè, past het in dat stikje groen? En de provincie die gaat weer over milieuvergunningen. Hè? En dan gaat het weer over die geuroerlijst en over risico's op zoenens. Hè? Van wat komt er dan inderdaad uit piepen? Nou, hè, die biovergisters helemaal geen piepen. Dus daar gaat het net om. Maar dat is wel het beeld wat erbij
0: is. Ja, er is wel sprake van uitstiert natuurlijk. Bij
1: ja,
0: zo'n,
1: ja, er komt wel, ja, wat erin gaat, matricus.
0: Ja, uiteindelijk wel. Dat is meestal zo. Ja. Ja. Hey, de actieserie die binnen al jarenlang waren maar die street, een trein hier. Hoe gaat het met haar?
1: Nou, ze bleven behoorlijk vol na het trein hier. Want het is een lang proces. Ja. En ze hebben, ze witten een heel soort, ze doeken er helemaal in. En hebben inderdaad, was het ooit Craig Seiders, de juridische street viert met de provincie. En daar wordt het ik heel complex. Want de gemeente, die neemde ze het ik al, die verklaring van geen bedenkingen. Dat is dat de gemeente het in de provincie site van nou, wij sjoggen vol dat die vergisters net te heeg binnen en dat soort dingen. Mm-hmm. Provincie, nou, Matthijm Derma Mayonegong, maar in eerste instantie het de gemeente in december 2023 zijn, nee, wij vinden net dat het in de omjouwing past. Dus ja. Die jochen die verklaring net al. En toen hier de provincie in de egen van die protestmeesken, mm-hmm, zei ze matten van, oké, dan stoppen we de procedure, want de gemeente wil het net. Ja. Maar die hebben dat geenlitten. Dus die hebben nooit een besluitnaam daarover. Van nou, oké, dan keer wij ik net verder.
0: Ja.
1: En daartoch heeft zij een juridische strijd in de provincie viert. Van je hier een besluit nemen, matten. Dat heeft de dien. Daar heeft te lang mee wachten. En dan heeft die zaak heeft ze ik woon. Maar intussen is de gemeente toch teruggegaan. En ja. Het is heel ingewikkeld om u te lezen.
0: Nou ja, het valt best mee.
1: En is het dit hier ver op de agenda van de gemeentekamer en Sonak het de plannen onpast. En nou het de gemeente hier uiteindelijk met de rechts in de morgen, zoals deze gemeente die het leden dat ik, zijn van ja, die silo's binnen al leger, er is meer green, een greenstrook is grutter. Dus ja, nou mag we toch maar akkoord gaan, want wij kennen net oors.
0: Ja. Spirit, en ik denk dat dat in die documentaire zit, maar Spirit op achtergrond, ik maak dat Sonak zaait van ja, wij zijn zo lang in onzekerheid, als het gaat om de toekomst van ons bedrijf hier, als het nog langer wordt, gaan we hier waaien?
1: Ja, nou, dat zit er wel een beetje in. Omdat er zitten in de documentaire gemeenteraadsleden die het vertellen dat zij die druk vielen van Big League's claims. En Sonak is onderdeel van een heel groot Amerikaans bedrijf. Nee. En die interesseert het in de egen van die gemeenteraadsleden en die mensen die protesteren, niks. Of er economisch wat goed gaat in Summar en Burgum.
0: Nee.
1: Dus dat hing het er wel boppen. Maar bij Sonak, die het ik zien verhaal vertelt, Richard Dijkstra, de directeur, die ontkent dat. Die zei, nee, daar had het niks mee te krijgen.
0: Oké.
1: Nee, nou, maar het hing het er wel een beetje boppen.
0: Ja, dat zit altijd wat op achtergrond spelen, ja. Natuurlijk, Maaien.
1: Ja.
0: Het is in elk geval een zierige zaak. Die ik nog net uiteten is, maar we maken je
1: lang,
0: inderdaad.
1: Nog langer.
0: Precies, ja. Maar de documentaire over Sonak, de eerste Shen, dit weekend bij Omroep Friesland. Kun je het precies vertellen op Hokka Stjoerder en Hoelet, Simone?
1: Joet op NPO 2.
0: Ja.
1: En dan is dat nevens mij kwartier voor jou. Of jou voor jou. Dit is heel dom van
0: check
1: mij.
0: De krant eventjes, check de krant eventjes.
1: En dan komt ik een artikel online aan. En daar stiet ik bij. En morgen om Ian Hoeren, ik op NPO 2. En morgen de hele jongen te zien bij Omroep Friesland.
0: De documentaire is over Sonak. Simone Scheffer, dank je wel voor dit verhaal.

0: Heel zelfskippetje van deze productie. Mayburke, Damiano David, Jerrist, Tyler en Nile Rodgers. Van Chic voor natuurlijk. Het noemt Talk to Me, Jerrist. Skiet en Skrouwer ziet er juist net in van Rustaveen. De voetballers van de FC gongen bij 4-0 onderuit in de bekerfinale van het district Noord. In het sportpark in Haren in Grijnsland waren de spelers van Hogeveen te sterk voor de Friesen. Verslagjouwer Willem Vermeldvoort, wie erbij?
1: Voor beide clubs is dit dus een prachtige avond. Voor spelers,
2: het sportpark Essenberg in Haren rint vol met 1000 supporters van Rustaveen. Die hingen de laatste spandoeken op. Mooi ook koren sterkst die er in de clubkleuren. Het Peerse en het oranje-achtige FCS stiet ernaast. Mooi ook al sterk, dat is het thema van deze bekerfinale. Want bestuurslid clubman Joost Nieuwenhuis verstoor hommels op 43-jarige leeftijd. En dat docht vastzitter Jan Lammers heel bol pine.
3: Ja, dat is een klap. Een klap voor iedereen binnen de vereniging. Het was een man die heel leefde voor de vereniging. Hij had altijd in het eerste spelen en... hij zit in een technische commissie zitten en die brood voor de jeugd. Ja, jongen, dat ben je een gruwelijke klap. En dat is zo'n maar hè. We leven heel bot naar zijn wedstrijd daar. En in één krijg je een telefoontje en laat alles op kop. Maar goed, het is van de vrouw en de band. Lucas doet van jou nog mij. Ik ben blij om. Ik hoop dat die jongen het een beetje van hem afzetten kan.
2: Ja, Lucas is zijn zoon.
3: Dat is zijn zoon, ja. En ik hoop dat hij hem een beetje van hem afzetten kan. En dat het veel nog straalt. Kan ik me verklappen dat er naar Cambuur gaat. Onder de 21. Gaat er een jongen handtekening zet. Dus, dat is al geweldig. Dus, daar ben ik trots op. Als lidse club zijn. Dus dat we dat aan kennen. Naar Ivan Henstra. Nou de Twarre naar Cambuur. Dus prachtig. Prachtig.
2: Ik schilder dat jouw record inderdaad. Dat jouw Joost praten.
3: Ja, wat borst. Je zit bij mij aan tafel. Hé, dat doet je wat. Ja, daar kijk het nou moeilijk om, hè.
2: En dan begint de wedstrijd. En die is ons net al te best voor Rustaveen. HZVV is volle better en wint mooi 4-0. Wibo van der Werf, onvierder van Rustaveen. 4-0 verlies in de beker. Kan je dat nog een beetje beseffen?
4: Wordt terecht. Uiteindelijk gewogen en te licht bevonden in de finale. Maar een mooi avontuur al. Dat is het belangrijkste.
2: 1 minuut 43 galmt er in een applaus van alle supporters hier op het park. Die is voor Joost Nieuwenhuis. En dat nog trainer Gert van Duinen een heel soort.
5: Ja, dat is wel even kippenvel dan, hè. Dat iedereen gaat staan en ook de HZVV-kant. Ja, dan merk je dat voetbal is fantastisch. Ja, maar als er zoiets gebeurt, dan zie je dat ook allemaal verbroederen van welke club je dan ook bent. Ja, dat is wel even een kippenvel moment.
2: Welk gevoel blijft hangen na vanavond?
5: Nou, nu zijn we vooral even heel zuur. Maar ik denk dat we over een tijdje wel hier trots op terugkijken op onze bekercampagne. En helaas, het was één wedstrijd te lang wat dat betreft.
0: Ja, gewogen en te licht bevonden, Jern, de trainer Craig Sezen. Jern, skierenskreeuw dus voor FC Rustaveen in die bekerfinale in Harentje. Hogeveen, 4-0 waren het uiteindelijk voor de Drenten. Nou, dat wie het verhaal dat Willem vermeld voor het bij wie. Intussen is Maaike van Roek ons coach. Maaike,
6: een hele goede morgen.
0: Want toen maak je alweer kleren van een peer oeren op en uit. Die hadden maar tijd.
6: 3 uren lang. En het leuke is, Juwet is de ontknoping van de Johan de Jongbeer. Dus daar willen we dadelijk om te zien in oeren.
0: Ja.
6: Bij degene voor de door, als verrassing. Ik weet het zelf ook nog net, dus het wordt hartstikke spannend. Verder dan hebben wij het oer de première de Iepen Lofspul door. En Gerben Douwstra is er voor de Pijendij.
0: Oh ja, het feest in Drachten.
6: Het feest in Drachten. Ja. En hij zal vanzelfs ook even voor u optreden live in de studio. En het Iepen Lofspul, Akkehel Wiet Mars. Titia Huisman, die is hier voor de recensie. En Jan Willem, die scoot dadelijk als eerste om voor de natuurrubriek.
0: Hartstikke goed. 3 uur lang op en uit.
6: Pak een bakje koffie bij, ik kan er lekker voor zitten.
0: Zeker.
6: Dat is een hele leuke morgen.
0: Op radio en televisie, mijn Maaike en mijn Ted. Dank u wel, Maaike. Succes. Ik meld me op een hele oer. Hield dit maar het Frieske Nijs. Dit weer het Nijs in No in Friesland. Van deze sneun 30 mei, want dat is het woord. Het wordt een prachtige dag. Qua waar in elk geval, qua activiteiten, Nick. Bleu erbij, harde omroep hoor. En ik meld me dan op een heel oren, dus mij het Frieske Nijs. En om 12 uur mij een nieuwe aflevering van No in Friesland. Boenter de Boer, Boenter de Bruin en Erik Enema. Wij zeggen een hele mooie dag nog.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ja, wij zitten er hier onder kleervaren. Op en uit is de weer mij een mooie morgen vol uitgeerstips. Zak is het geniertje van handpantrommelaars. We hadden 2 Iepelofspullen in de aanbieding. En de winnaar van de Johan de Jong BM wordt om 10 uur verrast.
18: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's is er voor Els.
19: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
21: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
20: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
21: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
22: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-62. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
23: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
24: Op en uit.
25: Ted Rosendaal en Maaike van der

0: Welkom bij weer een frisse nieuwe op een uur aan tol voeren. Jester Sjocht, wat de leukste uitkindstips binnen van de komende dagen en weekend. Ja, en Joet binnen Maaike van der Hoek en ik een Pink Power duo. Want wie hier van de morgen hetzelfde idee. Ik look een roze blouse om mij een soort gotjes erin.
1: Heel toevallig, hè? Ja. Maar ja. Mooi matching, ja. En nou ja, we zien zullen we vooruit op het Iepen Lofspeel in Wiedmarsum. De legende van een zeebonk is het verhaal achter avonturenpark Okke Hel.
0: Ja, een theater kende Titia Huisman periode van een Lietz vlaagje humor en horror bij het Iepen Lofspeel van de tienje. En ze vertelt wat ze ervan vindt.
1: En we zetten dadelijk zo'n heel mooi de natuurrubriek. En ik zei het niet correct, iets verkeerd, maar boswachter Paula Swinkels, die is hier weer. In Makkum is morgen een tour met culturele verrassings. En we jaren dadelijk live hoe dat klinkt.

0: All My Loving, Los Manolos.
1: Zien hoe het meest bekend wat de zesde winnaar is van de Johan de Jong BM. De drie finalisten die binnen in afwachting van een cameraploeg, mooi jury. Misschien zitten we mooie klamme beeldjes al tussen te wachten, maar ik ben benijd. Twee van die zitten verneerd in de pronk, want ja, er kan maar één de winnaar wijzen. Om die tijd starten we de morgen op met de natuurrubriek. Mooi Paula Swinkels van Steeds Bosbeheer. Goedemorgen, Paula.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik hier die onder telefoon. Dus zei ze, ik wil haar oren Shen Rin Yoku. En omdat ik Fries ben, verstond ik Shen Rin Yoku. In het bos kijken, lopen. Maar het is heel wat anders.
2: Nou, eigenlijk vat je het daarmee al wel redelijk goed samen. Ja, we gaan een beetje de grens over. We gaan naar Japan. Shinrin Yoku betekent eigenlijk bosbaden. Wij kennen de term zonnebaden. Ja, je gaat liggen en je geeft jezelf eigenlijk helemaal over aan de warmte van de zon. En Shinrin Yoku, bosbaden, is eigenlijk hetzelfde. Je geeft jezelf eigenlijk helemaal over aan het bos. Ik heb een prachtig boek. Dit is geschreven door Dr. King Lee. Een Japanse wetenschapper. En bosbaden is eigenlijk heel leuk. Dat is in de jaren 80 is het gelanceerd als een mediacampagne. Omdat, nou ja, in Japan is heel veel stress. Hè, de mensen werken daar zo hard dat ze letterlijk dood neervallen. En om dat terug te dringen, hebben ze Shinrin Yoku in het leven geroepen. En naarmate de tijd vorderde, zijn er steeds meer wetenschappelijke onderzoeken naar gedaan. En het wordt dus echt gewoon keer op keer bewezen dat bomen en dat de natuur heel veel gezondheidsvoordelen heeft. Shinrin Yoku, bosbaden. Het is eigenlijk een manier van zijn in het bos. Van al je zintuigen gebruiken. En op die manier eigenlijk alle gezondheidsvoordelen uit de natuur te halen.
1: Ik is dan in het bos lezen en dan roeken, vielen of reinstuurstroen of beide?
2: Ja, het belangrijkste is eigenlijk vertragen. Dus je telefoon, die laat je thuis.
1: Die Bluetooth, ja.
2: Je horloge doe je af en je gaat langzaam. Je kiest van tevoren een route uit die je kent of die goed aangegeven staat, 3 tot 5 kilometer lang. En daar mag je echt wel even de tijd voor nemen. Daar mag je gerust 4 uurtjes de tijd voor nemen. En dan ga je langzaam. En tijdens dat langzaam gaan, zet je al je zintuigen aan en ga je heel bewust met je zintuigen bezig om in de natuur te zijn. Nou, dit boek biedt daar leuke handvatten voor. Dus ik wil eigenlijk eventjes de zintuigen bij langs, zodat je een beetje een idee hebt van wat je dan zou kunnen doen. Geluid is eigenlijk de eerste. En ik vind dat heel leuk, want er zijn natuurlijk heel veel geluiden constant om ons heen. Hè? Je hoort altijd geluid. En ook in de natuur hoor je eigenlijk altijd geluid, maar dat zijn natuurlijke geluiden. Dat is natuurlijke stilte. En dat is heel fijn. Maar dat moet je leren opmerken. Japanners die hebben voor heel veel geluiden hebben ze woorden. En dat vind ik echt heel mooi. Zo hebben ze bijvoorbeeld shito shito. Dat is het geluid van zachte regen. Maar ze hebben ook za za. Het geluid van harde regen. En saku saku. Dat is het knerpende geluid van sneeuw onder je voeten.
3: Oh, mooi.
2: Ja, mooi hè? Dus om heel bewust te zijn van de geluiden die je hoort om je heen. Als je in de natuur bent. Zicht. Wij zijn hele visueel ingestelde wezens, hè, mensen. Zicht is voor ons heel belangrijk. Nou, nog zo'n mooi woord wat de Japanners hebben is komorebi. En komorebi laat zich lastig vertalen. Maar je kan het zeggen als het zonlicht dat tussen de bladeren van de bomen doorschijnt.
1: Oh ja.
2: Dat is prachtig. En dat geeft heel veel verschillende beelden. 'S Ochtends vroeg als de ochtendnevel nog hangt en je ziet die stralen zonlicht door de bomen heen schijnen.
1: Schitterend.
2: Of als je omhoog kijkt en de blaadjes of de schaduwen van de blaadjes.
3: Dat schijnt zelfs neurologisch wat te doen, hè, met
2: nou,
3: je systeem.
2: Precies, ja. Precies. Want je kijkt dus naar patronen. Ja. Bijvoorbeeld een blad van een varen wat zich ontkrult. En die patronen, fractals heten dat, die hebben een rustgevende werking op ons brein. Dus patronen en details bekijken. Volg maar eens een boom helemaal vanaf de wortel tot aan het uiterste puntje van het takje wat je kunt zien. Geur. Weer zo'n mooi woord. Dit is dan wel Grieks, maar goed. petrichor.
1: Ah, ja,
2: ken je dat?
1: Ken ik. Ja, ja.
2: Petrichor is de geur die vooral in het bos, maar ook op straat hangt na een regenbui.
1: Ja, hele herkenbare geur. Het ruikt heerlijk, ja.
2: Het ruikt echt heel lekker.
1: Ja.
2: En in het bos is dat omdat planten en bomen maken olie aan. En die olie die komen op een gegeven moment, slaan ze die op. Want dat is ook een manier voor hun om vocht vast te houden. En als het dan regent, dan laten ze die olie los. En dus dan heb je echt de essentiële olie die men ook wel thuis gebruikt met geurstokjes en dergelijke. Maar die krijg je dan gewoon gratis.
1: Van de natuur.
2: Van de natuur.
1: Ja.
2: Dus geur. Tast. Nou, deze is eigenlijk heel makkelijk, maar misschien ook wel de moeilijkste voor veel mensen. Tast kan je op heel veel verschillende manieren doen. Maar een hele leuke is eigenlijk om gewoon je schoenen en je sokken uit te doen en op blote voeten te gaan. Vinden sommige mensen misschien spannend, maar dat moet je ook loslaten.
1: Of een beetje gek.
2: Ja, ja, maar dat moet je ook gewoon loslaten. Ja. Want joh, als je al iemand tegenkomt, die zie je toch nooit meer. Maakt niet uit. Jij bent er voor jou. Hè, dus stap eroverheen en ga eens even op blote voeten. Ga maar lopen. Als je dat nou niet wil, om wat voor reden dan ook, stop je handen in een bult met blaadjes. Of ga eens even leunen tegen een boom. Je mag hem knuffelen, dat mag. Hè? Maar gebruik je tast.
1: Ja.
2: En smaak. De smaak is eigenlijk de laatste. Nou, niet per se het laatste zintuig, maar goed, het vijfde zintuig. Alleen daar moet je heel voorzichtig mee wezen. Hè? Wild plukken ben ik altijd heel voorzichtig mee, want je moet echt 100% zeker weten wat je plukt. Ga alsjeblieft geen giftige besjes lopen eten, omdat ik gezegd heb dat bramen lekker zijn.
1: Nee, daar ben je echt wel wat kennis van.
2: Ja, ja, ja, ja. Maar wat je wel kan doen, is een thermosflesje heet water meenemen op pad. En op een gegeven moment dennennaalden of sparrennaalden, daar kan je wat van plukken. En dan kan je een heel lekker theetje van trekken. En dan kan je een theetje van dennennaalden drinken op een rustig plekje, terwijl je met je blote voetjes op de bosbodem zit.
1: Is dit zelf weer al een keer hier, dit bosbaden?
2: Ja, ja, ik doe het. Ja, ik probeer het eigenlijk wel vaker te doen. Niet zo hardcore als dit, maar ik probeer het eigenlijk altijd een beetje, nou ja, een hele kleine microdosis te doen, ook al tijdens het werk.
1: Mm-hmm.
2: En als ik dan toch in het bos ben, dan neem ik eventjes de tijd om stil te staan, om te luisteren, om te ruiken.
3: En waar dit nou ik wel? Hier stik nog een tip, hè?
2: Ja, klopt. Mijn collega's in Appelscha, in Drentsch Friese Wold, die hebben nog een, die organiseren een aantal gezondheid, een aantal Shinrin Yoku excursies.
1: Mm-hmm.
2: Je kan kiezen voor een dagretraite, dus dan ben je echt een halve dag onder de pannen. Dat doen ze nog twee keer deze zomer. Maar morgen is er een bosbadwandeling voor beginners. Anderhalf uur. Die start vanuit Appelscha, het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer. En ik checkte net, waren er nog 3 kaartjes beschikbaar. Dus als je wil, moet je even naar de website van Staatsbosbeheer en dan kan je nog mee.
1: Ja, ontzettend mee. Inspirerend. Ja. Dus van de dokter Kingly.
2: Kingly. En het is een prachtig boek. Shinrin Yoku, de kunst en wetenschap van het bosbaden.
3: Hartstikke mooi.
1: Paula Swinkels, dank je wel.
4: This is just a little samba built upon a single note.

0: One Note Samba, Frank Sinatra en Antonio Carlo Jobim.
1: In Makkum kun je morgen een verrassingstour op een fiets doen. Van pleats naar pleats en dan kom je langs een aantal muzikale en theatrale verrassings. Daar zitten we door bij Aart Cornelissen. Hij is voorzitter van cultureel podium Makkum. En er zitten twee handpan-trommelaars voor uw kleren om straks wat te spelen. Dat binnen Simone Koster en Vladimir Koistra. Maar ja, Aart, wie moet het eerst even haar over dit... Oh ja, dit is top secret, deze verrassingstoor.
2: Ontzettend secret.
1: En waarom had het zijn geheim?
2: Ja, het woord verrassing. Misschien dat dat al een beetje iets verhult... waardoor het een geheim is. Verrassing, het element. Nee, maar dat is denk ik wel een beetje ook het idee van... dat je nou, wat geen verrassing is, is dat je moet om 1:30 verzamel je op het plein in Makkum. Tussen de Zwaan, juffrouw Nini en Postuus, daartussenin. Iedereen weet dat waar dat is. En dat is het enige wat je weet. En dan word je in groepjes ondergedeeld. En dan ga je dan van plaats naar plaats. En wat je dan tegenkomt, dat is juist leuk. Want dat weet je niet. Je weet ook niet wat voor plaats je naartoe gaat. Dus dat is wel een dingetje. En dan kom je op een gegeven moment ergens en dan kom je iets tegen van... zien wat er gebeurt.
1: En waarom gunnen je meesten om dat zo te vielen? Wat willen je graag der in mij aan?
2: Ja... Nou ja, de verrassing. Ja, het is leuk om. Ja, dat is wel waar. Waarom wil je mensen verrassen? Omdat het leuk is om verrast te worden, denk ik.
1: Hou je zelfs van verrassing?
2: Ook zelf van verrassing. Nee, ik hou absoluut niet van verrassing. Ik wil graag weten waar ik aan toe ben. Nee, maar het element van je kunt van alles verwachten. Het is toch een beetje een avontuur. Dat is misschien.
1: Ja, een avontuur. Maar je weet dat je er met de fiets wezen maakt. Dus als ik nou bijvoorbeeld wat haas kom... en ik denk, ik wil toch meedoen... dan mag je er of hinnen fietsen of de fiets achter op een auto. Want het is net te keuren, hè?
2: Maar dat kan. Je hebt tegenwoordig fietsen. Dus je kan als je van verre wil komen,
1: dan kun
2: je op een haakje erop een dingetje. Ja. De fiets met mij, dat ken
1: je
2: alles.
1: En de route weet je dus net als je weer opdeelt in groepjes.
2: Ja.
1: En dan zit er een soort fiets,
2: iemand van ons bestuur die gaat mee.
1: Ja.
2: Dus die weet de weg.
1: Die weten wij.
2: En dan ga je natuurlijk, het is niet zo van, je gaat van A naar B naar C. En de andere groep gaat van B naar C naar A. En de andere groep gaat weer van C naar A. Je weet wel wat ik bedoel.
1: Ja, dat precies. Dus dat is dan om jou over 12 en dan hast de elektrische fiets mij, of is het net Saphir? Want dat is ook even belangrijk.
2: Die hoeft geen LCD-tocht te rijden. Je hoeft niet te stempelen of niet te doen. Er zit zo'n beetje, denk ik, fietstijd met opstappen. Iets van een kwartier, 20 minuten hooguit.
1: Maar elke pleats.
2: Ja, dat is dan met opstappen ertussendoor. De voorstellingen duren ook ongeveer 1/2 uur. 35, 40 minuten misschien. Dat is net een beetje hoe dat loopt.
1: Ja, want de meisjes is net hoe ze zeggen wat het is. Maar het is al hier wel in de theatrale, muzikale...
2: We hopeloos. We verklappen nu al een deel van het programma. Ja. Maar dat is natuurlijk ook leuk. Je moet ook mensen proberen te trekken.
1: Prikkelen.
3: Dat ze komen.
2: En dat is een beetje, weet je... Want dit is dan een voorbeeld wat je zo meteen te horen krijgt.
1: Ja.
2: Verklap ik ook niet. Dat weet iedereen zo meteen.
1: Ja.
2: Maar die andere dingen kunnen totaal anders zijn.
1: Ja.
2: Maar wel op het theatrale en culturele vlak. Dat zeker.
1: Ja. Nou, leuk. Dan geven we dus nou toch een tipje van die sluierlichtje. Dat is uw slagen. Om toch een leads secret te onthullen.
2: Ja, we zijn gezwicht. Maar goed.
1: Ga je hem toch oerhellen. Het wierdreeg, maar het is slagen. De handpantrommelaars Simone Koster en Vladimir Koistra... die jouwen morgen een workshop in handpantrommelen. Maar we moeten natuurlijk even jaren. Hoe klinkt dat nou? Ze treden live voor u op in Op en Uit.

0: Ja, prachtig. Simone Koster en Vladimir Toistra. Kom er maar
1: helemaal het idee dat ik in Azië ben.
0: Ja, in Azië.
1: Ja, die herstik ik altijd van deze skaal.
0: Ja, wacht maar. Maar eerst even zitten, Simone, als jij de meesken.
2: Ja, ik zei, wat zij kreeg, zei dat denken een heel soort meesken.
0: Dat het Aziatisch is.
2: Ja, en dat het heel oud is, ik.
0: En
2: ja,
0: vertel, is dat helemaal net zo?
2: Dat is helemaal net zo. Nee. Dus het meeste zeggen van, oh, dat zijn klankschalen. Maar je kent Shen, dat zijn geen skaal. Nee. Want een skaal is hol en dit is bol.
0: Wat is dan het begin van de handpan?
2: Het begin van de handpan luidt in Zwitserland. Er is een man, ik ben zijn naam even kwijt.
3: Felix.
2: Felix en die hele muzikale familie. En die man die maakt alle instrumenten. En deze is baseerd op de steeldrum die is Wossa hol. En daar heeft hij de handpan van maken zo'n 24 jaar verliezen. En hij hier het patent. Dus als toen handpan hebben, dan moest dat onvreden in treienfout. En dan moest hem zelf persoonlijk ophellen in Zwitserland. En hij besliste als het waardig wierde.
0: Wow.
2: Ja, wow.
0: Maar dat is wel verorden, want ik zie nou overal handpan.
2: Vladimir Hettersan hier, zo'n hele bijzondere.
0: Hoe bent u daar ook aan, Vladimir?
3: Ja, via een man die had hem al 15 jaar, die was er een beetje op uitgespeeld. Want je gaat nou meer naar meer tonen, 16 tonen, 17 tonen. En ja, deze heeft er maar 7.
0: Dus die man wil meer tonen en doet toch een keer deze wel haal, deze originele.
3: Ja, hij zegt van, ik kan hier niet zoveel meer mee. Want het,
0: Maar je bent er wel echt fanaten, want je hebt zelfs een handpan als ketting.
3: Ja, klopt.
2: Uw doel is een pandemie ontketen, niet?
1: Ja.
2: Maar dan maar muziek.
0: Oh, wat waarom is dit zo fijn om te dwalen?
2: Nou, wist hoe is geen orden te lezen. De spielers op het gevoel. En dat liep het heel makkelijk, maar dat in het zo. Sommige mensen vinden dat juist heel dreig. En daarom willen wij dat juist de wereld inbrengen. Dat mensen, je moet even rustig, je moet goed zitten, je moet even ziek helpen. En dan speel je vanuit het gevoel. En dat lijkt het heel simpel, maar dat is nog net zo simpel. En wij zijn een soort komisch duo, want Vladimir is echt van een percussie, dus die is heel ritmisch. Nou ja, en je merkt het wel, ik ben een beetje meer van de flow en van de tralalala.
0: Ze verstoort de hele tijd in ritme. Is dat wat ik gebeurt, Vladimir?
3: En dat vind ik ook heel mooi, dat het in één instrument kan ook. Want het is meestal of percussie of melodie. Maar dit zit eigenlijk in één instrument.
0: Ja.
3: Dat vind ik ook het mooie eraan.
0: En als we nou morgen op een fiets bij hem omkomen in een plaats die we nog net nemen, dat is nog geheim. Ja. En ze krijgen deze handpan-workshop. Wat kist dan verwacht je?
2: Als je meestal mutten niks. Dus wij zijn van meestal ken ik luisteren. Want als er de dwang op luist, dan blokkeert.
0: Ja.
2: Maar toch wie ik ben, krijg ik meestal wel gauw, want ik werk in heel soort met mensen, om te praten van, nou rood je dat ding nou eens aan. En de techniek, dat ik dat heel snel even uitlees, nou, dat is soms zo leuk. Dan zitten mensen met 10 minuten zitten ze te spelen, heel serieuze gezichten van, mis mij nou Shen. En dan rob ik er altijd, hebben we er nou lol in? Met wat luid je vanzelf? En dan, dat is zo leuk.
0: Het komt
2: is
0: het zo leuk,
2: ja. En wat we morgen doen is meestal ik tegelijk, want mijn gevoel ik van morgen is verbinding. Dat doet het instrument, verbinding met jezelf, verbinding met je oor. Ik liet het in mijn koor zitten dan waarschijnlijk. Die het wollen. Ja. En dan zie je het wel.
0: Nou, geweldig. Ah, dit klinkt toch heel goed, hè?
4: Ik word er helemaal rustig van al, ja.
0: En wat nou denkt, ik wil dat morgen, ik wil mij op de fiets, ik wil handpannen, ik wil naar het theater.
4: Ja.
0: Hoe kennen ze hun op, Jan?
4: Via de website is sowieso cultureelpodiummakkum.nl. Als je daarop komt, dan zie je ons programma ook. En dan kun je ook via daar kun je ook je kaartjes bestellen en kopen tegelijkertijd. We zijn allemaal modern. Je hoeft niet meer naar de kapper toe, zeg maar, voor het kaartje. Je kunt ook gewoon via de website, zeg maar, ook kopen.
0: Nou, heel dan verzwaardig.
4: Cultureelpodium.nl.
0: Heel goed. Ik wees
4: Cultureelpodiummakkum.nl.
0: Oh, ja, maar wel goed. Nog één keer.
4: Cultureelpodiummakkum.nl.
0: Nou, ook het net meer mis. Nee. Dank voor je komst uit Cornelissen en handpantrommelaars Simone Koster en Vladimir Koster.
2: Tegen gedank.
1: En na het nijs van jouw zin praten we verder over theater in de Boeteloft. Tietja Huisman die zegt het de musical Little Shop of Horrors in Wiepmarsum steeds in de startblokken. Voor haar een eerste Iepenlofspul zoent Jeren het avonturenpark van Okkehel.
5: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
6: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Tipje, 4 uur kuppensoep.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: Zwaanjoegedug.2FM.
1: Het is Jelve Sien. Heeft hij het voor het Nijs uit Friesland? Mooi Erik Enema. Erik, goeiemorgen.
15: Ja, goeiemorgen. Er komt een gedragscode voor alle toeristen op en bij het Nederlandse Waad. Het gaat om standpunten dat elke nieuw dan een harde mat. Dat is in het Deense Esbjerg bekendmaken op de Waadse regeringsconferentie die juist trouwens letten is. De erecode van de Wadvaders wie een voorbeeld voor deze gedragscode. Het is een initiatief van een plotte partij die als gastheer werkt op het Waad. Waaronder ik de gemeenten gaat om zakenlijkers op de paden lullen of je op beheer te stellen van de hieldende regels in het gebied. John de Haan is coördinator Waadzee World Heritage van het Nederlandse Waad bij UNESCO. En hij laat uit wat deze gedragscode voor bedoeld is.
16: Wandelen, fietsen, fotograferen, al dat soort activiteiten. Iedereen die in de Waddenzee of rondom de Waddenzee actief is en impact heeft op wat er in die Waddenzee gebeurt.
15: Zei John de Haan, Visit Wadden als toeristisch portaal voor het Waad komt ik maar in oppak. Die de relatie tussen recreatie en de natuur verbetering maat. Dat nemen ze dan regeneratief toerisme. Dat betekent eigenlijk dat je de natuur en de streek als toerist eens beter achterlitten maat dan dat je hem oortreffen. Begrijpst terug afval maar te nemen. Soms maat net offline worden, maar hoe dat dan wol moet, dat weet Vee de Koning van Visit Wadden.
17: Ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat op een laagdrempelige manier ook doen. Dat het inderdaad blijft voelen als spelen, als recreëren. En niet iets wat je opgelegd wordt.
15: Ja, bleef een beetje op het waard. Want toen zien namelijk het kabinet het besluit om de zoutwinning te testen voorlopig. Het zoutwinningsbedrijf Frisia die krijgt die vergunning onder de Waadzee rond 2052. Voorwaarde is wel dat de Boaien net hudders zakken als de natuur zelfs herstellen kan. De provincie die wagen juridische stappen om de uitreiding van de zoutwinning onder de Waadzee bij Haas te gaan. Bart Hendricks is directeur van Frisia Zout. In Haas en het maar duidelijk wijzen dat hij wies is maar het van om een besluit van het Riek.
18: Wij zijn natuurlijk erg blij met dit voorgenomen besluit van de minister. Het bevestigt dat wat wij al jaren beweren, namelijk dat onze activiteiten geen schadelijke effecten hebben op de natuur of de mens. Dat het nu bevestigd wordt door instanties die er heel veel verstand van hebben, dat doet mij deugd uiteraard. Ze zijn het met ons eens dat onze activiteiten veilig kunnen.
15: Zij directeur dus van Frisia Zout. Het besluit van het kabinet is nog net definitief. Er kan nog wel bezwaar ontekenen worden. Het waard er nog, Joert en Droege Daai. Een soort zinnen. Er zit een zwakke ontmatige noordwestenwind. De temperaturen lezen om 20 graden heen op het water. Rond trein 20 graden verderop in de provincie. Vannacht is het droeg, het klaart het op. Het is 13 graden. Ik moon en mandi droeg, maar een mooie mix van zinnen en wolken. Want die is die oude legere temperaturen. En dan krijgen we ruimwetter.
1: Nou, dat is ik wel weer goed voor de tuin. Erik, dank je wel. En oeren, dan best je weer.
15: Ja.
1: Ja. En meer nijsvies in de tussentijd op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
19: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
20: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
25: Op een uurt.
26: Ted Roosendaal en Maaike van der Hoek.

0: ik stap. Ja, we hadden Shimmer in de Kop met Briekebek en Jaap Lauwers.
1: Op en uit.
2: Een goed begin van het weekend.
3: Er zitten alle keer weer nieuwe gasten bij zo'n tafel. Een rondje in het Loftheater, hoe ze ik wel zeggen. Tietje Huisman, die zegt bij de première van A Little Shop of Horror. En op de tiende wie dat. En vertelt Sarah wat ze ervan voelen. En we starten nu met de allereerste, maar eigenlijk tweede keer. Ja, toch?
0: Ja?
3: Ja, even losspel in de Boeteloft in Wiedmarsum.
0: Ja, want wie jaren kreeg dat ze in Wiedmarsum in 2015 een keer een Iepelofspel hadden, maar dat dit hun tweede wordt. En ze knallen er voort in met een Friese legendarische skipper Okke uit Haas. Het stikje het avonturenpark Okkehel. En tak om tiersje giet het in première. Oorskoot binnen regisseur Sjoerd Blom en speler Kobi Intema. Welkom beide. Sjoerd, mag u even helpen? Okkehel, waar wie dat ik alweer?
4: Snap ik, best net de enige. Ik moest zelf opziekje op Google toen ik jaren oer Okkehel. Wie is dat eigenlijk? Okkehel is een mythisch figuur, dus ik ben verhaal oer. Maar ja, of de verhalen gebeurd zijn en of ze zo gebeurd zijn, ja, dat is een beetje wik en wegen. Hard natuurlijk, een beetje spannend. Maar Okkehel is eigenlijk dus een heel oud verhaal, een mythe. Je hebt een oude zeevader en die heeft een deal sluiten met de duvel om er zelf beter uit te komen. Maar ja, we kennen al je de duvel wel een beetje. En had je een deal met de duvel, is het maar de vraag, had je er zelf beter uitkomen?
0: Nou, en?
4: Ja. ja, het antwoord
0: is het goed ouderen? Is het goed ouderen?
4: Ja, het antwoord is natuurlijk wel een beetje duidelijk. Het is net helemaal goed ouderen. Wij meiden natuurlijk in uurse vaststelling krijg een beetje een oren touch on.
0: Ja, want hoe komt de skipper uit Haas in een avonturenpark?
4: Ja, dus de skipper komt zelfs net in het avonturenpark. Maar er is wel uw verhaal dit oer een personage, oer Siberen. En Siberen is ontzettend fan van Okkehel. Okkehel, der lippen te varen en die verhaal vindt hij geweldig. En hij had betocht, we hebben avonturenpark Bommel. Is net als met Krekkie hier en ergens in Drenthe. Oer de geweldige verhalen van Bommel. En hij denkt, oer Okkehel, der met een avonturenpark voor.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Dit is betochter nog Eelco.
4: Ja, Eelco Venema.
0: Die had dit skreun, ja. Maar die had het een beetje in gearworking met die als regisseur, die had ik begrepen.
4: Ja, dat is altijd wel fijn dat als Nijstik ontwikkelen we dat als regisseur toch krek. Peteer ik mij de skreuwer aankest om te zeggen van ja, de mythe, dat willen we broeken. En wat vind ik fijn als regisseur om zelf nog mij te gaan in een vaststelling.
0: En wat is dat? Wat was erin kregen dat dacht, oh, dat vind ik nou zo leuk.
4: Nou, wat ik heel fijn vond is omdat Okkehel is een man, even heel plat zijn. En wat ik steeds vaker merk is dat achter elke sterke man een twakkische sterke vrouw stiert. Dus ik heb heel erg vregen om Eelco, dit werd een man en het haatpersonage werd een man. Maar kennen we de verzwaring dat de vrouwen net weer een soort van side character worden?
0: Ja, net een aangeefrol.
4: Precies, ja. Maar dat ze echt onderdeel binnen van het verhaal, sturen binnen in het verhaal. En daardoor te Gerrit het verhaal vertellen in steeds van de man leidt en de vrouw volgt.
0: Om nou,
4: te
0: Kobi.
5: Ja.
0: Wat vind je ervan?
5: Ja. Nou, ik ben een kenau, hè.
0: Want toen spielers die. Ik ben een zo'n sterke vrouw.
5: Nou, zo. Ja. Ik ben dus de vrouw van Siberen en ik probeer hem. Ik wou natuurlijk wel heel graag dat het oorsgeert, maar. Siberen die. Het is een onnabel regen om Siberen Safir te krijgen, weet ik hem graag hebben. Oh. Want hij is heel erg in die band van Okkehel en hij meent dat alles. Ja, hij denkt gewoon te makkelijk over dingen. En dan denk ik, kom op, het maakt oors.
0: Ja?
5: Ja.
0: En kun je eens een voorbeeld nemen in een scène waarin we dat zien als publiek?
5: Het duurde te lang voordat het park iepen kan.
0: Ja.
5: De gemeente wilde de vergunning net al aan. En er moeten dingen gebeuren. En als dat net gebeurt...
0: Dan wordt het niks.
5: Nee.
0: Dus daar zit je bovenop.
5: Daar zit ik bovenop.
0: Ja. Spannend om te spelen. Is het leuk? Is het,
5: ja. Sowieso is het heel leuk om in een totale oren omjouwing, in een totale oren setting, een eerbeloft. Dat is toch altijd weer oors als bin op een kneuterige podium.
0: Toneeltje, ja, correct. Ja, want wat voor locatie had je hem voel?
5: Er zijn verschillende locaties, betocht en besjoend. En uiteindelijk ben we uitkomen bij Menno de Vries. Die werd toen een boeteranen van Wiedmarsum. En het schijnt ik te wijzen dat een stukje land daar, dat dus ik Okkehel hiet.
0: Oh.
5: En Nou ja, dat is het. Dus we zijn gewoon te plaak.
0: Ja.
5: We zijn gewoon te plaak.
0: Je bent te plaak.
4: Ja, misschien ook de kwad op. Ik hou het kort. Hel is het dus deelmaker met de duvel als zeevader en is der toch juist zonken. En het skin dat werd het skip zonken is dat wij der in de buurt spielen.
0: Nou.
4: En het skin zelfs zat er zo volgens de mythe dat de mast van het skip ergens nog onder die groen der leidt, maar niemand weet waar.
5: Nee.
1: Nou, wat een mooi verhaal.
0: Ja, heerlijk, wat een mooi verhaal, zijn Tietje. Ja,
6: helemaal roem,
0: ja, dat maakt het dus helemaal roem. Ja. Hey, en Sjoerd, kies toen nog eens wat voorbeelden nemen. Dat stinkt van, oh, dat vind ik dus echt een scène waar ik nou wel zin in hou om aan ze naar de gym.
4: Nou, wat heel fijn is, is Ilke Venema heeft het vrij textueel skreun. Vraag binnen Iep Loften. Ja, is misschien een beetje plat zijn, maar het gaat wel lekker op het woord spektakel.
0: Ja.
4: Dat is fijn. Grutte groepen, grutte decors, een soort meesken erbij. En bij u is dat wat liedser. En dat vind ik eigenlijk heel fijn. We door de tekst echt een goede werking krijgt. We kunnen echt inzoomen op de personages. En we kunnen volop in focus lezen op de tekst. In steeds van dat er al je ensembleleden omheen doen. En dat er een, weet ik veel, al je wat gebeurt. Wat ik heel vet wijze kind, maar ik ben ook heel blij dat we nou dus een oren, of voor mij in elk geval een wat, bijna wat intiemer Iep Loft meidje kennen. En dat we wat meer op de thematieken inzoomen kennen. En ik ben gewoon heel blij dat de spielers dat ik pakken kennen. Want het is best wel lastig om vanuit jezelf te spielen. Vaak is het lekker om een personage te pakken en
0: even om te denken.
4: En het is volle lastiger om bij die zelf te blowen en heel natuurlijk te spielen.
0: En hoe gaat u dat van ook kregen, Kobi, in de regie van Sjoerd? Hoe ga je hem daarom werken?
5: Oh, dat vind ik altijd heel lastig om het is bij mij altijd. Ik ben een gevoelsspieler. Ja, je leest het stik op een bepaald. Of je leest het stik en dan denk je, nou. En dan vind ik het nieuwsgierig om te zien van wat voor figuur is mijn rol. En maak het ik een ontwikkeling terug. Ja, en Sjoerd heeft dan bepaalde ideeën erover. Nou ja, soms ben ik het er mee eens en soms net. Dus dan zeg ik dat ik wil.
0: Dus dat begint het op in dat ze tegen die zelf haast. Dus denk, vind ik het thema in of zorg ik dat ons?
5: Ja. Ja.
0: Dat helpt misschien al, denk ik. Sjoerd, dat spelen ze op die manier hun karakter nog leven.
4: Ja. En ik denk dat we in het begin, ik heb heel erg bezocht om het constant eigenlijk waarom te halen naar je eigen realiteit. Wat gebeurt er in je eigen lippen? Wat gebeurt er om je heen? En hoe verhoudt dat zich daar de vaststelling? Eigenlijk is het heel mooi bij elkaar kwam. Sibren, het haatpersonage, wordt eigenlijk een soort van betune troch okke hel. Die zit ergens, ik een soort van iets in holle. Is het een geest? Is het een, ja, we weten eigenlijk, ik net helemaal duidelijk wat okke hel is. Hoeft ook helemaal niet, maar het zit in ieder geval in de holle van Sibren. En was het wel steeds misjust in de verhaal van Sint-Wurg is dat benamen jongeren beïnvloeden worden door externe factoren. Dat ken social media wijzen, dat ken freun wijzen, noem het maar op. En de omjouwing krijgt er steeds minder zicht op. Dus jongeren die komen dingen tjin op social media. Neem dat misschien mijn oude sugge net wat er op social media
0: En wat er
4: gebeurt.
0: Dus in die holle zit.
4: Precies, ja. Wils de jongeren wel veroor je. En dat vind ik heel mooi, dat het eigenlijk in uw stik, wie het is, misschien per se. Dat we die link direct lissen wonen. Maar Sibren werd ik heel erg betune terug een externe factor, terug die ook hel. Werd terug zijn vrouw, Kobi speelt zijn vrouw, zijn dochter, maar ik de mem van Sibren, die verliezen Sibren, maar weten net waarom, hoe dat komt. Dus ik ben heel blij dat soort thematieken die Jewett en Dij echt voor voorbij komen, dat we die mij niet meer kennen in het stik en dat het net een, wat ik zijn kracht herken, een betocht verhaal is, wat een Romeo en Julia verhaal wijs ik in bij wezen van, maar dat het toch rekket om wat Jewett en Dij ik om in zinnen gebeurt.
0: Nou, waar denkt je wat ik heen, avonturenpark Orke Helge, dat je takomt is, die in première, hoe komen we van kaarten?
4: Via, daar heb ik nog wat voor nog opzocht.
5: Surprise met Massum.nl.
0: Helemaal goed. Dankjewel voor je komst. Sjoerd Blom en Kobi Intema.
5: Oké.
7: Een goed begin van het weekend.
8: Op en uit.

0: Dream van Liam Bailey.
1: Wat voelst ervan?
0: Ja, vind je het wel wat of vind je het net wat? We hinten krijg ik het eigenlijk ook al even noemen. Maar daarvoor is de recensent Jeff Vassels ik elke week om te vertellen wat ze vinden van een bepaalde film, een boek of een theaterstuk. Tietje Huisman, die zegt de première van het Even Lofspul Little Shop of Horrors op de 10e.
2: Ja.
0: Wat voelst ervan?
2: Ja, wat voel ik ervan? Nou, juster is dus het Even Lofspul-seizoen openen op het 10e. My Little Shop of Horrors. My een klapper, dat klinkt die sezen. My een klapper, ja. Little Shop of Horrors, ik zal eerst even een beetje over het verhaal vertellen. Het begint in een blommenzaak en die rent net. En dan is er een maaiwerker van die blommenzaak die het een plantje opkweekt. Hij weet zelf ook net hoe het heet. Hij weet het ook nog nooit voelen. Hij kent op internet ook net vinden. Maar dat is een heel bijzonder plantje. En die zet ze in de etalage. En dan begint opeens, komen er al je meisjes in die blommenzaak. Het is ook een heel bijzonder plantje. Want dat plantje wordt geen water gaan, maar bloed. Dat wordt wel apart.
0: En, ja.
2: In het begin kind dat maar een uitkniepte vinger, een dripke bloed.
0: Ja.
2: Want het is een iets plantje. Maar dat plantje groeit en die groeit best heftig. Het was een hele grote plant. Dus ja, die had net genoeg meer dan een paar drippen bloed. Dat werkt het net meer. Daar maakt meeskevlees in. Nou, het is een enorme plant. En het geheim van die maaiwerker Seymour, heter, en die plant, is dus de voeding van die plant. En eigenlijk, daarmee gaat het stik over. Omdat die plant zo groeit, komen dus een heel soort meisken en een heel soort yield verzinnen en wordt er succesvol. En daar gaat het stik over. Van ja, we streven al jaar naar meer yield, meer succes, meer bekendheid, meer dit, meer dat, meer dat. Maar wat is de prijs die we rijden binnen om daarvoor te betalen? En toen ik naar huis reed, dacht ik, ja, er zit nog wel een laag in. Het is een heel lief, onschuldig plantje uit het begin. En we vinden het al je mooi. Maar uiteindelijk kan soms iets dat wat in aanvang dus mooi lijkt en leuk lijkt, kan dus eigenlijk letterlijk opfretten en vernietigen. Nou, dat is eigenlijk nog wel een laag die te kring zegt.
3: Het is soms just bij ambitie.
2: Ja,
3: bijvoorbeeld.
2: Ja,
3: iets wat fijn begint, dus, maar in de macht krijgt.
2: Ja, het krijgt dus in de macht. Ja. En dan wordt het omdraaid. Dus eerst koesteren we dat. Maar als het ergens omdraait, dan wordt dat de baas over ons.
0: Ja.
2: En dan fret het ons dus op.
0: Ja.
2: Nou, dat zijn de lagen eigenlijk in dat stuk. Het is een muzikaal stuk, het is een musical. Nou, binnen is dat net mijn eerste genre. Maar ik vind dit ook een bijzondere musical. Want het leunt soms eigenlijk tegen het principe van opera aan. Want het verhaal wordt verteld in Veskes. En zoals bij opera wel, of bij musical wel, dan wordt er iets verteld en dan wordt het even weer stilzetten, want dan komt er een soort illustratief Veske. Dat is, en dat kan ik vertragen. En dat gebeurt hier dus absoluut net. Dat gaat gang en het verhaal wordt verteld in de Veskes. En hoe? Er wordt omraak zongen in deze voorstelling van. Fantastisch. Wat een kwaliteit aan stemmen en zongen en muziek. Het is werkelijk waar de eer naar de oren, denk ik. Hebben die meisjes al hier waaikloud? Wat een talent hebben wij hier in Friesland. Geweldig. Streekfest. Er zit een toon naast. Het is echt super. De meeste jongens binnen echt. Nou, echt hege kwaliteit. Het decor is een houten gebouw wat iepen en dicht kan. Dus de blommenwinkel iepen en dicht. Het speelt in Westwijk, een dorp. Ja, nou, volgens mij is dat net een heel riek dorp. Dus er gebeurt van alles op het moment dat die plant rijkdom genereert eigenlijk. En we volgen in het stuk Seymour. Die we het spelen door Gert-Jan Veenstra. En ik wil hem apart nemen, want ik vind hem werkelijk de star of the show. Fantastisch. De speelstijl in het hele stuk, het is geregisseerd door Theo Smeders, is over de top. Dus het is het vet spelen, was toch correct sized. Dat werd je. Maar het is goed doseerd. Dus het irriteert nergens, helemaal net. Het is heel. De gis gewoon mij. Dus het is net een realistische spelstijl. Het is meer dan dat. Het is vet onzetten. Seymour, Gert-Jan, die had dat helemaal bij zich. De kist helemaal maai-maai. Dus ik vind hem echt fantastisch. Hij wordt, zijn zinspeler is Mayra Marijt. Dat is Audrey. Nou, een heel verhaal. Dus ik vind het net, al je even klappen.
0: Goed, ja.
2: Maar ik, die had ik natuurlijk een sjongstem. Dan ben er drie vrouwen die heel tijd opereren als, ja, als sjongend verhaalleider eigenlijk. Ik dat, drie stemmen, pereltjes. Ik dat zit super strak erin, mijn doens en hoe dat al hier is. Er zit een live band die het geweldige muziek maakt. En wat ik dan ook nog wil nemen wil, is de plant beweegt. Naarmate die grutter wordt, mm-hmm, beweegt die ook ingenieus. Maar de stem van de plant, het zijn dus twee meesten eigenlijk dit die plan betjenen. Dus de beweger en de stem. Ik, de stem van de plant. Nou, ik vind het fantastisch hoe ze dat betocht hebben. En hoe dat klopt en hoe dat maalkoor opharbeidt. Dus ja, echt ontzettend leuk om te zien. Feestje om mij te maken. Theo Smeders in deze regie. Nou, ik vind de felicitatie weer echt fantastisch.
0: Best helemaal onder de
2: indruk. Ik ben zo enthousiast. Ik vond het zo leuk. En dan denk ik, oh, wat leuk om zo het Iepenloft seizoen te iepenen. Dus ben ik heel enthousiast.
0: En maast ik een beetje uw bloed kennen?
2: Nou, dat valt mij. Oh ja, dat is echt nog wel heel leuk om te vertellen. Die ledematen, die komen natuurlijk van meesken. Hè? Dus ja, bloed is net zo'n soort de Shen. Maar het wordt wel, de suggestie is genoeg, ja? Maar er zit ook een tandarts in.
3: Ja, ik wil zeggen, ik wil die nog één vreemd. Wat voest van de tandarts mij het tandarts gniesgas?
2: Geweldig, mijn gniesgas. En die tandarts, dat is een hele foute man, zeg ik maar zeggen. Die hoort van bloed en kiezen trekken. Lekker in de gebitten om verrotten, vind ik fijn. En, maar hij geeft uiteindelijk, hij stiert een net zachte deer. Nou, ik vind het een fantastisch verhaal. Dus meesken, had je hem in de gelegenheid binnen, geen naar de tien.
0: Ja, het is horror dus. Ja. Je zit in de titel. Ja. Is het horror? Is het spannend?
2: Ja, is het spannend? Nee, ik vind dat ken ik er net in fine. Maar de horrorgedachten zitten natuurlijk wel in. Op het absoluut moment dat een plant vierden wordt bij ledematen. Ja, die komen toch echt ergens bij.
0: Ja,
3: Theo, die zie je vorige week. Die zei van groep 8 ongeveer is het Ekvaband.
2: Ja hoor, prima.
3: Het is net te luguber.
2: Oh nee, helemaal net. Helemaal
0: nou,
2: net.
0: Je bent razend enthousiast, ja, Titia. Ja.
3: Dus, wanneer is het nog te zien?
0: Ik merk hier de kritische noot erbij. Het is toch de channel van Trietige, dat het wie juster dus, of Juwet dus.
2: Ja.
0: Want mij vier. SOS juni.
2: Oh, ja.
3: En de kaartje heb je het hut leuk. Dus,
2: ja, dat zit wel.
0: Nou, nou heel dan.
2: Ja,
0: natuurlijk. Ja, dan hoor je er iedereen.
2: Drama, ja.
0: Titia, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Iepenloft spul wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Iepenloftse legende komt daar leven in een Juwedijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
6: Men wat komt men wat dreig uit die stoel? Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
7: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
6: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
7: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
5: Big Green Funny zakje. Kind 1034, maar €925. Inclusief installatie.
7: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt, zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
8: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Was het een leuke tip voor een voorstelling, een theaterstuk, opera, concert of een leuke culturele activiteit? Stuur dat dan al op via de Omroep-app. En waar we het, komt het dan dadelijk wel voorbij? En deze woorden, waar wordt de winnaar van de Johan de Jongbeam? De seksde Johan de Jongbeam alweer. We maken het door een paar minuten bekend. En Wendy Kennedy, die zit al in de stritten van de winnaar. Wendy, goeiemorgen.
10: Ja, goeiemorgen, Maaike. Ja, ik steer hier ergens op een plak in Friesland. Werd we samen 10 oorbellen bij de winnaar van de Johan de Jongbeam. En ja, dat is dus hier een grote verrassing nog. Nog even en een witwet.
0: Dankjewel, we jaren die dadelijk weer.
11: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
12: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elk sunien.
13: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker had.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toe in toekomst keer.
16: Waar kan ik veel over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen des alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
13: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
4: Iepen Lofspul, wie Marsum speelt van 12 mei zo'n juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
8: Op en uit.
19: Ted Rosendaal en Maaike van der Hoek.

0: weer. Je mooi verder mooi de tweede oren op een uur. Een tijd visto wat ik zo spant. We maken het dadelijk bekend.
1: Ja.
0: Wat de winnaar is van de Johan de Jongbeer.
1: Ja, de spanning erin denk ik net alleen nog bij u op. Maar ik wie de drie finalisten. Ze zitten griffen de televisie of radio. Want over een paar minuten zit bij een van haar een cameraploeg van de door. Ja, en dan weten ze nog.
0: Ja, verder komt Klaas mooi de bloem en de planten. En hast wat leuks voor in de net stille de hinnenrubriek. Hast nog wat leuks georganiseerd. Nou, dan kist wel wat reuring broeken. Stuur het terug in de Omroep-app. Dit is nou eerst Paul Simon, me en Julio, down by the schoolyard.

0: Me and Julio down by the schoolyard van Paul Simon.
1: De stem binnen telt en de uitslag is bekend. Wij weten nog van eerder, het is echt tegenspannend. Dus de vraag is, waar is de winnaar van de Johan de Jong BM? Is dat Marjolein Staal, Jan de Jong of Tjepke van der Honing? We gaan gauw naar verslagjouwer Wendy Kennedy, want die staat in de stritten van de winnaar.
2: Ja, hoi. Toch even een beetje zachtjes, want wij staan voor de schutting door. Houtje Riepstra, de directeur van Omroep Friesland, werd de prijs van Isse. Ja, die zit op het punt om nou naar binnen te gaan om de winnaar te verrassen. Dus dat gaan we. We rennen nou de tuin in. Oeh, ze zoeien weer, mate, want ik had al een beetje verklapt. Maar het is rustig. Ik denk dat we even achter een klopje, Matten.
3: Oh, Marjolein.
4: Oh, leven.
3: Van het Lokmeester.
4: Oh. Dat is de zesde winnaar van de Johan de Jongprijs.
3: Lokmeester.
4: Oh. Oh. Nou, ik jou die tuut.
3: Ja. Oh, geweldig.
4: Ja, mooi.
3: Wauw.
4: Nou.
3: Ik ben even sprakeloos, jeetje.
4: Kijk niet vaststellen. Ja. Zal ik je dan even vertellen waarom als het hem krijgt? De wie is de absolute publieksfavoriet van de draaien nomineren?
3: Ja.
4: 41% van de stem had gekregen. Want toen zei hij al jarenlang maar hele grote passie in van natuur- en milieu-educatie in wat is het Friesland. Van zelfs. Door beste professioneel coördinator. Maar die inzet je het verder als alleen nog maar beroepsmatig. Door best de klister. Onder die leerling groeide de klister uit aan een inspirerend centrum dat alle jaren duizenden bijen leren over natuur, biodiversiteit, landschap en dwarsemens. Door die enthousiasme zetten bijen net alleen nog naar boeten om over de natuur te leren, maar vooral ook om de natuur echt te belibben. Deze meisken Odai. Door verbiest onderwijs, natuurbeleving, dwarsemens en de Friese taal op vernaaiende wijze. Dus die is dan de basis van bijzondere projecten, like als het twaalfstalige NME-centrum en het bekroonde biodiversiteitsproject Onderwijs. Daarmee heeft zien dat natuur net los zit van onze maatschappij, maar krijgt onderdeel is van wat wij binnen en uw toekomst. Door wist vrijwilligers, squallen, gemeenten en natuurorganisaties bijna te brengen om maalko te werken om meer leefde en zorg van natuur en landschap. Die inzet krijgt net alleen nog lokaal, maar ik landelijk waardering. En krijgt daarom de jaarlijkse Johan de Jongprijs voor die onuitputtelijke inzet, die verbindende krijgt en die blauwende bijdrage onder natuur in de breedste zin van het woord. Van harte Lokwijnske.
3: Nou, jongens, geweldig. Ja, nou, ik... daar mis ik al hier. Hey, Jong! Nou, wat leuk! Oh, ja, hoe voelt dit?
5: Nou, echt, ik ben een bloe rompel. Ik ging natuurlijk al stiekem een beetje zo uit het keukensruutje, hoor. En ik denk, nou, die gaat naar een oor. Dus, nee, ik vind het zo leuk. Ja, ik ben heel... de orenkandidaat vind ik top. Maar ja, als dan mij dorst, dan is het toch ook wel heel erg leuk... Nou ja, dat je hem hier nou steen. Ja.
3: Van harte Lokwijnske. Ja, wij praten zo meteen even rustig verder over deze prijs. Even bekomen van de schrik. Nou, dus ontazen.
1: Wendy, dankjewel. En wat wie ze verrast net.
3: Ja, prachtig.
1: De winnaar van de Johan de Jong BM. Op en nu.

0: Boston van Stella Lefty.
1: De winnaar van de 6e Johan de Jong BM is Marjolein Staal. En die is krijgt verrast, goed verrast ik, mooi de prijs en een prachtig juryrapport. We gaan weer gauw naar verslagjouwer Wendy Kennedy, die dus bij de winnaar is, Marjolein Staal.
2: Ja, wij zien hier, ze is denk ik intussen een beetje bijgekomen van de schrik. Maar wat ik ook wel nieuwsgierig vind, Jan van Slageren, jou haar oondroegen voor deze prijs. En waar ben je van en waarom haar jou haar oondroegen?
3: Ik heb jaren werkzaam geweest in onderwijs en dat was in Kalmersweg. En daaruit ben ik in een klister te lang gekomen in de werkgroep van het onderwijs.
2: Ja, want de klister is?
3: Dat is de NME van Damwaarde en Dongerendeel en Kalmerloon.
2: Ja. Een natuurmilieu-educatiecentrum hier voor Ben?
3: Ja, natuurmilieu voor Ben vooral. En daar ben we dus mijn leren kwallen, altijd bij West. En Marjolein, wie daar dus dan de coördinatrice van. En daar winnen we met hem uitzien. En die heeft ervoor zorgen dat Ben van alle squallen in de hele omgeving. Mij het NME te uitzien kregen. Wat 12, 3 keer in de squallenloopbaan. En dat wie gewoon altijd heel mooi. En nog steeds. Het is nog steeds, altijd nog steeds, hield hij binnen nog op squallen onwezig.
2: Ja, en je had toch een cijfertje in het prijs.
3: Ja, ik ben helemaal, helemaal flabbergasted dat ze dit kregen had. Maar ze verdient het ik. Want ze is echt altijd bezig geweest met de natuur. Dus ik vind echt dat ze het verdient. Ja,
2: ja, glunders heel en al, of net?
4: Ja, dat is heel bijzonder om dit te jaren. En het is een beetje een kroon op mijn werk. Ik krijg mijn 25-jarige jubileum viert. Dat krijg ik een paar weekjes verleend. En november vieren we het 30-jarig jubileum van de klister. Dus er komen nog wel een paar dingen heel mooi bij elkaar. Dus, maar ik ben ook nog wel wat oerrompelen. Ja? En het rekent me ook wel, Max is. Hè? Ik vind het echt heel mooi. Mooie wedjering.
2: Ja, wat maakt dit werk zo belangrijk en om te dwalen vrij?
4: Het allerbelangrijkste is dat, dat wij Ben beloeken moeten bij die natuur. En ze komen net automatisch meer in contact met de natuur. Want er zijn protte concurrenten. Hè? Het mobieltje, de computer, de roewaai om het dorp. We trokken ze net lekker het loon in kennen. Jet iets koer dat wel. Dus de actieradius van een Ben van hoe ze nou lekker voortgaan is volle liedser worden. Ja, en als zo die boom bij de natuur net haast, dan haast er ik geen leefde voor. En dan worst hem letterlijk net beschermen. En sterker nog, dan just net hier is dat het min geert met de natuur. En dat is wat me heel bot motiveert. Plus dat ik denk dat Ben van nature, wozen die natuur kennen leren. Want Ben horen van de natuur. Dus het jouwt hun een hele protte gelok en plezier. En dat ben ik twee drijfveren. Ja.
2: Ja, mooi win van de winnaar Marjolein Staal. Chris Bakker van het Frieske Geer. Jim Binnen Ekke, blussel met deze prijs. Ze is ook in de jury. Hoe zie je het eigenlijk met de nomineren dit jaar? Ja,

0: om boeten te komen. En een mooi voorbeeld is in de noordelijke Friese Walden. Daar helpen de beren te snoeien in de houtwallen. En dan leren ze tactiek ook wat, maar ze binnen ook lekker boeten, lekker actief. Een fantastisch voorbeeld van ja, hoe dat werkt uiteindelijk ook een heel plotte beren rekken. Dus meer als verzinnen.
1: Dank u wel. Wij binnen Kleer, wij zitten denk ik onder taart en onder koffie. En nog even een bezinkelitten, denk ik, Marjolein, of ja. Net. Het is bekend. Marjolein Staal, die is de winnaar van de Johan de Jong BM dit jaar.
2: Wendy Kennedy, prachtig. Dank je wel, Fadine, verslag derde bij Marjolein. En volgens mij had ze nog een hele mooie dag, hoort Ted. Wat denk je?
3: Ja, ik denk het ook in die prachtige tuin. Lekker taart eten, lekker koffie drinken, feest vieren.
2: Inderdaad.

0: Miley Cyrus, Malibu en de Foyer, de Scarabe, de Palo, mooi. Bonito.
1: En oorscoot van het Friese Nijs is Erik Enema. Goeiemorgen.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het hart giet.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: FM. Het is Jelve Alven. Hier het van het Nijs het Friesland. Mooi, Erik Enema. Erik, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen. Het is juist een middag een soort ruimwetterval. Ik woon deel van Friesland. Even zwaarman Jan Jonkman voelt in Nije Harskebegliks in een oeret iets aan 20 mm. In Bakkeveen wie het 18. Het verschil in de provincie wie ik grut, want in Begliks de Pijn en in Liaut had het juist een heel dan het ruimt. De bui kwam even Jonkman bij Starum de provincie in. En lus onder de Jouwdel via de A-Zoon naar Grijnsland. Het ruimwetter zwaarde van gevaarlijke situaties op het dieken. Op meerdere plakken baden ongelukken. Mogelijk toch aquaplaning. Op A-Zoon bij Orde Harske kwamen 12 auto's maar mekaar in botsing. Bij Arnoud Waarde rekken een auto van de diek. Het ruimwetter zwaarig ik voor oerlijst in gebouwen. In de Skans, onder de Looierstreet op het diek, kwam het wetter het pand binnen. Dit is maar een oormane Ierpen. Hij kunt een opknap beurt. Maar nou al is het vernijde Sikkinga Park bij de Tjerke bij Wolvegeer werd dicht. Voor het eerst in 250 jaar zou het park tenaai voor elke niet tegonkelijk wijzen. Maar in kwart tijd hebben we er een soort vernielingswest die er afval dumpt en wie er loods oerlijst. De gemeente Bestellingwerf koek hier een oorenoplossing betekenen als het sluiten van het park en de stekken. Het houder Roelof Teun Hoen hieroor.
12: Dat liep zo de spuigaten uit met ook op een gegeven moment heel veel lawaai. Dat het onacceptabel was dat we helaas hebben moeten besluiten het park dicht te doen weer.
11: Vier historische tuinbeelden van beeldhouwer Jan van Lochteren binnen Nijmeros 200 jaar waarom bij huizen Lindenstein in Beesterswerg. Op omswervings binnen de 18e eeuwse beelden in jontje 24 in de collectie van het Fries Museum bedaren in depot. Daarna hebben ze wel op een paar plakken stingen, maar nou dus binnen waarom in Beesterswerg. Helene Verhagen van de stichting Historisch Beesterswerg is hier blij om.
13: Ze zijn gewoon heel bijzonder en het is een prachtig sieraad om te zien voor iedereen die hier langs fietst door de hoofdstraat van Beesterswerg.
11: Tennisser Sander Arends van de Ljouwet het juster in het tiergespannen wedstrijd met 2-1 woen op het Grand Slam toernooi Roland Garros naar zijn Parijs. Arends en zijn maat David Pell woen met 2-1 van de Amerikaan Austin Krajicek en de Kroaat Nikola Mektic. Moesten twee keer een tiebreak om te pas komen. In de tweede set ging de tiebreak maar Njoggen Saar naar Arends en Pell. In de derde set ging het om de winst en wie de tiebreak nog spannender. Lange tijd ging het leak op, maar het slagen Arends Arends en Pel om mij tol wat zien de winst binnen te hellen. Arends en Pel binnen de mij terug naar de achtste finale van datzelfde Roland Garros. Het waren nog joed en droege dui, maar een soort zinnen. Er zit een zwakke ontmatigende noordwestenwien. De temperaturen lezen om het 20 graden heen op het water. Gewoon 23 graden in het zuidoosten van de provincie. Vannacht is het droeg, het klaart het op. Het is dan een graad stretchen. Ik moon en mandi droeg, maar een mooie mix van zinnen en wolken. Van Tiesiau krijgen we wat legere temperaturen en dan krijg ik ruimwetter.
0: Erik, dankjewel. En hoor een oeren jerwe die weer meer nijsvist in de tussentijd op omroepfriesland.nl of in de Omroep-app.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
16: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Op een uur.
18: Ted Roosendaal en Maaike van der Hoek.

We moesten uit Tersol, we gingen uit Tersol. We moesten uit Bedaad, we gingen uit Bedaad. We moesten een keer riepen, gongen een keer riepen, joelen op een keer dieken, hoe als het publiekje, zelfs in met slavier, ik dat we net te vier, we zijn er nooit van even, gongen hier op hier. Op tournee. Een jontje van het nut, maar eerst een matinee. Wij hier in het heefde wut, is die eens op Jesterzee. Of op het jubileum van plaatselijk belang, door aan je comité, met sprekers en gezang, wij hier in een hele deel, want feestelijke hielden, maar eens keer een live en een ordeneel. Die, yo, die. Naar je dorp of een stad, altijd weer op reis.

0: We marsten naar de Peen, we gongen naar de Peen. We marsten naar het Veen, we gongen naar het Veen. Dus gauw een bolke hak in die toren plakken, nog een bak patat, want altijd die te kwart te breken. Altijd dicht, maar via de zolles maar de willen wie je spreekt, we gongen daar en daar hier. Op karwaai. We marsten naar het Beeld,
1: zak onder onze geld.
0: We marsten naar Sint-Niek,
1: dat houtje van de Dink.
0: En soms naar Boetenpost.
1: Ze kom je ohne kost van vrouwen tolven bij. Ze maat je dat was je een hulde en applaus. Ze hebben inclusief, daar is het onbekomen, dat houd je dan actief. Joem, nou joem.

0: Peter uit de school.
1: Onderwijs, Rins Gratema en Peter Sibinga.
2: De tuntips van Klaas.
3: Goeiemorgen, Klaas.
4: Goeiemorgen. Als het Rins wie dat hiek net jet, dan is het goed. Maar ja.
3: Ja, ja. Ik voel er wel van. Maar wie zit de kleur van die tuintips? En het is al je green, peers, wiet. Wie maakt de jere? Wat haast al je mij?
4: Oh ja, ik heb eventjes van alles mij. Met name even plantjes van de bijen. Dus dat is heel erg actueel natuurlijk. Het meest actuele is eigenlijk de pulmonaria en de winterheide. Hè, van de maaitijdsbijen. Dat is eigenlijk, hè, dan bloeit er het minst. Dus dan is ben die eigenlijk het wichtigst. En van het najaar ben eigenlijk de hemelsleutel, de sedum spectabilis. Ben ik de sedum karl, is een mooie bodembedekker daarin. Ben dan hele wichtige planten. En op het stuit. Ik zie hem hier staan. Even als zeist van ik wil de nijsimmer wat langer trolhoeken. Dan heeft de jestaster. Heel wichtig voor de bijen. De jestanemoon, heel leuk. En dan heel mooi te combineren met deze bloeit alvast. Siergessen. En dat ben eigenlijk als dan de Echinacee, de anemoon, de jestaster pakst. Mij siergessen, je houdt dat een heel mooi effect. Dat ben planten die heel mooi matchen mij gessen. En natuurlijk in er ook bij de kattenkroot, Nepeta. Bloeit de complete simmer, dus ik een enorme bijen- en vlinderplant. De salie, en toen dacht ik, die hing de vorige keer ook op mij. Maar ik denk, ik neem ik even, want ik haal die de blauwe mij. Maar de roze en de wieten, die binden natuurlijk ook. En die bloeien iets, ja, de wieten vind ik iets minder sterk. Maar die bloeien in principe ook de hele simmertra. Als ze nu bloeit binnen ronde langs de dij, dan is de meeste bloei west. Knip ze even aan, rennen ze weer helemaal op naar uurtje. Ik voor de kattenkroot en de salie. En nog meer bijenplanten is de de Achillea, de duizendbloem. En de meeste mensen, nou, hij is net heel, nou, hij is redelijk populair ontwikkeld. Ik het zag ze, vindt hem ook in de bermen, waarom? Die bloeien op het stuit trouwens. Ik prachtig alle bermen. Al hij ze bij een heel deel vat meent, helaas. En opzoeken vind ik altijd heel erg jammer. Litte lekker bloeien, denk ik altijd. Maar Vendes zitten, die zit ik rampvol met beestjes en zweefvliegen en dat soort dingen. Achillea is direct een hele wichtige in. Ik zal hem even pakken.
3: Wat een joekel!
4: Heel letsie. Ja, ik denk, ik neem even een volwassen vorm mee. Ik hoop dat er hem in beeld krijg in. Ik zal hem even een beetje draaien. Ik draai krijg de verkeerde kant uit, denk ik. Zo. Ja, dan komt het mooi in beeld. Dat is echt een prachtige landingsplaats voor alle bijen en vlinders en alles wat erop leeft. Ze heeft een heel fijn letsie. Dus hij oekristelijk goed zijn droegte. Want hij wattelt heel erg diep met hele fine watteltjes. In het begin, zodat er nou is, maakt er alle dagen een slurpter. Dus dan maakt er echt een soort wetrast. Zo'n plantje, ze ben ik in het liedje te krijgen natuurlijk. Maar als zo'n plantje in de tuin zest, jouw verzwarging dan eerst wel even. Want hij broekt in het begin volle meer als alle orenplanten. Dat is heel gek, maar de meeste planten die het heel weinig wetter verbroeken in de tuin. Dus die droogte minnen binnen. Die slurpen zonder dat ze in de groenstenen zijn, maar in een blompadje.
3: Oh, dan, hoe kent dat dan?
4: Als ik in minder goed wattel zet, er wordt een lichtere padgroenbroek. En nou, dan krijgt ze dat ze meer wetter verbroeken in hun blompadje. Ek een hele wichtige bijen- en vlinderplant, de vlier. Ik heem ze net in gewoon green steen, want die ben eigenlijk het beste, de gewone groene vlier. En ek een hele, eigenlijk ek een beetje een fietten plant. Als je een grote tuin hebt of een mooi boerenhiem en de planten stem en ze nou dan even snoeien, dan krijg je een hele mooie, frisse, groene structuur van in plak. Dat het ook griezelig goed in skaat. Dus mooi is onderbeplanting. Als de elzen of oren bjemmen hesten staan, dat er het heel goed onder. En dan met die grote witte blom en de letter, daar komen de bijen en de vlinders en alles op aan. En daarna krijg je al die vlierbijen erin. Nou, dat is natuurlijk de heerlijkste sjems van meidje. Maar de vogels eten ze ook heel graag. Daar is wel een beetje verspreiding. Dus dan zie je dat ze overal in de tuin opkomen. Maar dan plukt ze er heel makkelijk weer uit. Maar dan, dat is echt een hele mooie, nou, een beetje maagdelijke plant om in de tuin te zetten. Een heel mooie sfeer. Je houdt dat als een oud boerenhiem hebt en daar wat van die wiete planten omheen. Een wietje houdt altijd een hele mooie, rustige uitstraling. Maar ik ga nu even zien, rare variant mijn naam. De meeste mensen ken hem denk ik net, maar het is een hij bloeit iets minder uitbundig, iets minder grut, vandaar dat er iets minder waarde het voor de bijen, maar dan nog, ze komen er aardig op aan. En hij heeft een hele mooie bladkleur en mooie bladstructuur. Dit is een fijnbladig, hij is rekking grofbladig. Ja, heel mooie reerde kleuren, leuk om als kleurcontrast even in een tuin die een beetje saai is en wat, nou ja, wat kleurbroeken kan, heeft er een hele grote sierwaarde. En zelfs als het net bloeit, want dat blad dat zit er ironie of Iroen, maar dat zit er van de Maite tot de Jestonta in. Dus een hele waardevolle plant om daarvoor te broeken. Tevens in de Jestuin, Jessetuin, Skaduwtuin, ben ik heel leuk te broeken. De vingerplant, de fascia. Mm. De tuintekenaar Nico van Kloppenborg broekt hem ik vaak wel in de tuin. Heb ik wel eens jongen. Dus alleen, ja, hij is net heel winterhut, maar we krijgen steeds minder strenge winters. Als er een beetje een beskut plakje hebt, dan dat er het toch wel vrij gauw. Vroeger wienen we er wat banger voor. Het zien we dan, kinderen meer.
1: En hij had alleen een bladen of had hij ook nog een knop?
4: Hij krijgt echt bloei. Het grappige aan hem is dat het een hij is familie van de duivelswandelstak, de Aralia alata. Hij is familie van de klimop, de hedera. Die kennen de meeste mensen wel. En als hij hem dan goed besjust, dan sjust dat hij, vooral ik bij de duivelswandelstak, de omzetting in de bladen, die bingeliek eigenlijk. Als de tak sjust, dan sjust hoe die bladen eruit komen, die bingeliek. En hij krijgt als de volwassen hedera hast, die krijgt van die baltjes er al een keer in te zitten. Hey, dan kun je hem als struik krijgen en dan krijgt al die baltjes, worden met kriest, een soort broekt in kriestukjes. Al die baltjes, die komen exact gelijk in de fascia, in de vingerplant. Dus dat is zien zie je het. En ik is dan zien dat het familie van man er is. Dat is, ja, heel grappig is dat om te, als dat wist.
1: Ja, leuk om leuk feitje. Ja.
4: Tip van Flip.
3: Wat dan leuk.
4: Als klap op de vuurpijl, als wintergreen trucje. Ik dwarm omdat we steeds wat minder strenge winters krijgen. En dit een opgeende soort is. Dit is de Ceanotus Impressus Victoria.
3: Roept die nou zo lekker?
4: Dat weet ik net.
3: Ja, van wie wel.
4: Net zo vol, ik zal hem al bij aan. Hij is wintergreen en een enorme bijen- en vlinder-onlooker. Dus ik denk, die mag even meenemen als wintergreene plant. De meesten kennen hem als de bodembedekkende. Maar die ben langzaam winterhut net. Deze is als struikfarm. Het mijn collega in hun vorige tuin, wie er een orelmeter heeg en die het er jaren in stingen. Dus hij is op een beskut plak. Dwarren we het om, omdat de ervaringen nou has dat git mij dit type. Dus die kist rustig in de tuin zetten als wintergreene plant. En bijen en vlinders. En een hele aparte bloemkleur. Blauwsjes net zo volle.
3: En best al kleer van een paar vragen?
4: Ik ben kleer van vragen.
3: Mooi, want familie De Vries die had een prangende vraag van die. Wie had een abrikozen bij hem, verliene hier hebben we soort fruit, maar doet ze riep. Wie in de hier haast 98% een insectenriem, met name eerwierms. Je kent het net aan de boetekant van de vruchtje. Hoe kunnen we dat dit hier voorkomen?
4: Oeh, even zien dat er ik nematoden binnen, alleen de natuurlijke vijanden. Alleen nog binnen die boeten doorbroeken is dat heel moeilijk, want die kan alle kanten nu. Dus het is de vraag of dat werkt. Dat werkt mij. En er zit ik een heel soort van die wiermkes en spinselmot op fruitbiem. Dat is echt heel moeilijk te bestrijden, mijn nematoden. Daar is wel een middeltje voor. Maar dan maak je zien dat Jerek in werkt. Dat maak even in doeken. Maar Ecostijl had een bacterie die de roepjes oppakt die het in de planten zitten. Dat spuiten ze erop. Dat is een bacterie. Die bacterie gaat op dat bladje zitten. En de roep iets van dat bladje. En die krijgt het in zijn maagje. Het maagje hoest je horen en hij houdt op te eten en hij houdt op te leven. En daarmee voorkomt dat het in die fruitbiem
3: zit. En hast ik nog huistuin- en keukenmiddel, zoals afwasmiddel, maar
4: Kistbeziekje. Kist ik altijd een insecticide meidje mij brandnetelgier. Hè? Dus verdiep even op internet hoe het precies maakt. Maar een bak wetterdel zetten en daarin brandnetel planten gewoon afknippen of afsnijden en dat er gewoon inlezen. En dan loeken litten en dat wetterbroeken over de planten in. Dat werkt het ook heel goed in insecten. En dan ben ik middelen te keer natuurlijk mij een insecticide erin. Als de pyrethrum, als natuur natuurpyretrinen. Dat is een biologisch middeltje in beestjes. Maar het deert het alles wat libbet. Dus men zei het wel eens van, daar biologisch, dan is het goed. Mij in de biologische teeltbroek werden. Maar het is een insecticide. Alle beestjes die het onrekken, het ginnen deer. Dus men denkt dan chemisch is volle erger. Maar als dan Begeliks een middeltje pakt zoals Desect, dat is een chemisch bestrijdingsmiddel. Daar zit deltametrin in als werkzame stof. En het deltametrin is een namaakpyretrine. Dus het wordt vaak namaken van een biologisch artikel. Werd trotter eigenlijk dezelfde eigenschappen had. Lieke erg is als het biologische middel dus.
1: Ja, dus ja. Als het echt natuurvriendelijk dan was ik eens beste die brandnetel.
4: Eigenlijk is dat nevens mij ik dedelijk. Een bepaald merk mij bezig is op het stuit. Alleen nog een heel soort chimwerken wordt. Omdat het wordt bestrijding net broeken of verdrieuwing. Dat is het alleen nog maar plantversterkers. Denk je me nou net aan. Maar die meidje trot de geurstof van knoflook en dat soort dingen. Meidje ze de plant onaantrekkelijk voor beestjes. Dus die beestjes die worden net onlutsend trot die plant. Zoals de lavendel, die geurt heerlijk. Ja. Trouw die geur, de reden van die geur is het oustieten van beestjes. Dus die plant die bouwt van nature een weringsmiddel in om dat te doen. En die pyretrinen, die natuurpyretrinen, die komen uit een stofje, uit een magrietwei, uit Afrika. En die heeft het in zich bouwd, zodat er de insecten die op hem zoegen, die hel je het net. Dus en de buxus uiteindelijk ook op de roep naar.
1: Ja.
4: He, maar daar zie je ik nooit ergens last van.
3: Hey. Nou, nee. Het is wat. Familie de Vries, succes met de abrikozen. Ik hoop dat je
4: hem er even in verdiepje trouwens. Dan misschien wat er zien werkt.
3: Ja. Dan hoop ik dat je hem nog eens wat lekkers van de BMI te kennen. Klaas, dankjewel voor alle tips en inspiratie. We zullen die graag horen.
4: Graag. Tot na je weekend.
2: Op en uit.

0: Nutre digna, Cesaria e fora.
1: Nou, je werd er wel lekker fleurig van.
0: Ja.
2: Op en uit.
3: Erop uit.
0: Valt het je op, Klaas, dat we beide in het roze binnen?
4: Zo een opmerking om mij. Ja. Dat hier dan zijn en hier kijk even een roze blouse komen die. Ja. Ik ga zeker in het roze lezen, dus.
1: Dat hier ook in.
0: Ja, orde keer.
1: Ja, maar ja. Zelf ik al even nog horen, maar wie toevallig. Ja. Dus, maar ja. Wel heel leuk.
4: Mooi.
1: Nou, wat is er al je te dwalen in de provincie? Wat voor culturele activiteiten staan er op het programma? Ja, doe kist we bellen voor net stinnen erin. En de eerste die dat in had is Ali Frankena. Goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen.
1: Want jullie hebben een leuke activiteit in Raad.
5: Ja, de documentencommissie heeft daar een expositie voorbereid over Raad en de Raders, dus over het dorp en zijn bewenners. En Raad is al een heel oud dorp van vroeger uit. Dus dan liet ze een nederzetting aan een moezel, want nou hoe het er nou uitziet. Nou, wat heel bijzonder is, dat hebben we een hele grote tijdbalk maken. En daar staan alle gebeurtenissen die Westha in tekst en foto's staan daarop. Nou, verder hebben we nog themaborden, bijvoorbeeld over het boerenleven, over het tjerken, over jonge maestaten, over de merken, de brandweer, sportvereniging, koor, toneel en volle meer.
1: Alles van het dwarpraad. En waar is het, Ali?
5: Het is in Dwarpshoes in Raad. En het is vanmiddag van Jelwi 12 tot 5 uur.
1: Hartstikke leuk. Nou, had je nog kinderen, kun je de zaag in again?
5: Ja, het is vergees en iedereen kan komen. En later is het nog in tjerken te zien, maar het tjerkenpaard in de simmer op de sneurende middags van 4 juli tot 5 september.
1: Superleuk. Nou, allereerst een mooie weerriet aanwezig. Dankjewel, Ali.
5: Ja, dank je. Hoi. Ja.
0: Hoi, wie geef je mij Roel Pot? Goeiemorgen, Roel.
6: Goeiemorgen. Wie het Marijke of wie het Ted? Ik weet het net. Ik jij het net goed.
0: Ted. Maar wie ben je te geren, ja?
6: Oké.
0: Okay. Maar vertel, ja. Snuffel je keepje en verbinden. De Friese radiomarkt is jouwt.
6: Dat klopt. En die is om 9 uur begonnen. En het zit vol. Ongelooflijk wat mensen komen hier aan tafel.
0: En kennen dan nog wel mensen bij?
6: Ja, er kennen altijd mensen bij. We gaan in het verleden hebben wel eens mensen gaan rond de 2500. Nou zult ongeveer 1500 worden. Maar er is altijd plek.
0: Nou, en waar gaan we dan heen?
6: Beestersweg, bij Dwarpshoes in Borskip, aan de Vlaaslaan 26. En we zijn zeker nog hier tot 3 uur van de middag. Dus er is genoeg plek en we zorgen heel graag dat de mensen wat komen. En zeker de elektronica-specialist, die ken je te kust en te keur. De radiocentamateur ken je te kust en te keur. Centers binnen uit de keep. Van de zelfbouwer is er van alles te keep. Een hapje en een drankje is er uiteraard bij. En eigenlijk, zoals ik zei, er is van de elektronica-hobbyist is een walhalla van onderdelen.
0: Nou, het klinkt geweldig, Roel. Ik wens je hem nog een geweldige radiomarkt aan Joet. En alle je erheen, nou, als je daarvan horen, dan zit je er heel nog goed. Dankjewel.
6: Ja, graag in. Hoi.
1: In Mantchem, daar gaan alle garagedwarren in mijn kofferbakken. Want er wordt heel wat verkocht volgens mij. Maaike Kuipers.
7: Ja, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Ja, hoeveel mensen dochter er wel met mij daar in Mantchem?
7: Wij hebben zo'n dikke 50 deelnemers.
1: En wat verkeer je die al jaren?
7: Nou, dat is de vraag. Want meesten hebben als het goed is een hele zolder en voorraad buikogarren. Dus ik verwacht dat het een heel soort verschillend spul is van kleren en accessoires voor in hoes. Neem maar op wat je al je kwijt willen. En er zijn 50 deelnemers die hun garage op oprit vol hebben. En daarnaast hebben we op het plein bij het Dwarshuis de Vjukken hebben we nog een kofferbakverkeep. Mooie Lietse Markt. En daar steen ik zo'n 20 kramen ongeveer.
1: En ze is het zelf op een struun of best ik ontverkeerpje?
7: Nee, het is mijn idee. En ik moest zelf mijn zolder ik legen. Dus ik heb het georganiseerd. Dus ik ken net op een struun.
1: Nee, ik is net op een struun. Nou, dan wist ik ben mooi van die Gwodla, denk ik.
7: Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
1: Ja. En wanneer is het, Maaike?
7: Het is morgen, 23 mei, van 11 tot 3 uur.
1: om 3 uur. En je kan er vergeten in en je kan er gewoon zo de auto parkeren of op
7: een
1: fiets
7: ja,
1: komen.
7: Ja, ja. Het is een gezellige drokte in het Warp waarschijnlijk, want er is ook nog een grut keertswedstrijd op sportveld, een naaie wedstrijd voor squaljeugd. Dus ik kan wel wijzen dat het enigszins droog is maar parkeren, maar meestal voor de garage je ook in de auto hoe rol in het Warp ook kwijt.
1: Nou, ik hoop dat ze dat van Ingo wat aankomst en een soort willen man.
7: Ja, dank u wel.
0: Nou, hast u zelfs ook nog een tip die ik graag Troja was. Dat kind via onze website, website van Omroep Friesland. Geen dan naar het Kopke Agenda. Je kunt de formulier invullen. Mij die activiteit. En denk je, nou, wat een gedoe. Dan kunt ik een appje sturen via de Omroep app. Of mail naar agenda, mij een e dus, @omroepfriesland.nl.
3: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Iepen Lofspul, wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
9: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Else en Ian.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
12: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
11: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
12: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
12: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek niet zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen 1,5 week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tredde oeren op en uit draait het om muziek en theater. Het is hier een gezellig boel om je zin had je de televisie erbij aan. Maar dat is ik op en uit vanzelfs. Gurbe Douwstra, die is Drik, die zongt dadelijk live in de studio vanwege Peijerda in Drachten. Ja, en de meesten van grenzeloze muziek willen een album maatje om ek alle grenzen oer te gaan. Help stozen mooi om dat jeelt bij elkaar te krijgen.
14: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. 1 naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of in die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toet in toekomst keer.
16: Waar kan ik van over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
19: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
14: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
20: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
21: Op en uit.
22: Ted Roosendaal en Maaike van der Hoek.

0: Mooi dat ze erbij wist. Bij wel alweer het tredde oeren open nu. Het is van laatste sneun van maaien. Er binnen nog drie leuke uitkeerstips. En een daarvan is Pijendij in Drachten.
1: Ja, op dit muziekfestival in het centrum van Drachten speelt en Gerbe Douwstra, hoe kent het hoor als Drachter. En hier houdt je dadelijk een foie. En we praten ook over een crowdfunding concert in Ljouwert.
0: Nee, Jelf Tolven hebben we weer rondomdenken van het Iepenlofspul door op het podium, op het eerste stwad after de Sediek in Warkum. Een stik mooi heftig en tegen actueel thema. Femicide.

toch niet zo gebogen? Denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt

0: Sammy van Ramses Shaffi.
1: Muziek kent geen grenzen, maar als je de hele verhaal wil volgen, dan is het wel handig dat de muziek via een cd, Spotify of hoe dan ik op een orenwijze te jern is. Nou, de groep achter het artiestencollectief Grenzeloze Muziek had fans over de hele verhaal en jouw tiesde in Neushoorn in Ljouwert een crowdfundingsconcert om geld op te helpen voor het opnemen van een album. Op tafel is Mees van den Berg van Grenzeloze Muziek en muzikant Setare Senali. Corrigeer me als ik het oors uitspreken mag. En dan is de jongeres en basgitarist. Leuk dat je hem er binnen.
2: Dank je wel.
1: Heb ik het goed zijn? Heb ik het goed uitgesproken?
3: Ja, klopt.
1: Je naam? Ja, oké, okay, helemaal goed. Mees, wat is Grenzeloze Muziek?
2: Grenzeloze Muziek is een programma van Embrace Nederland. Daar ben ik programmamaker en we ontwikkelen allerlei dingen met muziek. Muziek verbindt. Dat hoeven we inmiddels niet meer uit te leggen, zeker niet hier. Maar Grenzeloze Muziek is iets wat we al 6 jaar doen. Ik ken ook oren in het Fries, maar ja, nou ben we in het Nederlands. Dat is verwarrend, hè? Ik dacht nou de orenheld in het Fries.
1: Ja, dat is helemaal goed.
2: We hadden dit programma als zij ze hier in Neushoorn. En dit programma is een plak waar we elke week bij elkaar komen. De band bij elkaar komt. En muziek maakt zit. En dat kan van alles wezen. We halen een grutte groep en ook een groep die wisselt. Want het libben neemt soms orenwendingen en dan verhuizen ze het weer. Of dan wissen nij. Maar het is voor alle mensen die een plak ziekje in jou het. Die je nij binnen. Op een manier. En die muziek maakt je willen.
1: Dus meesken het de hele wereld.
2: Ja.
1: Kun je er voorbeelden van nemen? Hoe zit zo'n collectief er bij elkaar bijvoorbeeld uit op zo'n repetitie?
2: Nou ja, we hebben nu een groep van jonge meesken. Uit het eerste, uit het westen, uit het zuiden. Het is echt alles bij elkaar. Dus we hebben echt Patrick uit de UK. Die kwam hier een aantal jaar geleden. En we hebben Setare die hier is. Maar er is we hebben jongsters van al 16 jaar, 14 jaar oud. En Ian is zondig. Ik zei het net waar, want dat had de Lauwe net. Maar deze verskade groep die schreeuwt van alles. Ja, ze hebben een ervaring die ik net had. Ik ben hier boon, dit wie mijn plak. En ik organiseer alleen nog maar Grenzeloze Muziek.
1: Ja.
2: En zij meidje de muziek.
1: Meestal maar al je verschillende achtergronden die komen dan bij elkaar. Setare, hoe ben je toch bij dit collectief kwam? Hoe ben jij hier gekomen?
4: Ik verhuisde hier voor een beter leven. En ik kwam hier 7 jaar geleden met mijn moeder en mijn broertje.
3: Vanuit
4: Iran. Ik kon niet studeren of werken toen ik hier kwam. En ik heb heel druk bezig was met mijn leven op te bouwen. En ik heb een beetje vermijden van mijn instrument. En ik kon niet zingen. Ja, ik was heel druk. En toen ik naar Leeuwarden gekomen, ik begon een Friese start met een Friese start. En toen ik kon met Grenzeloze Muziek spelen en muziek verbindt.
1: Ja. Ja, want in Iran speelde je ook al muziek en zong je ook al.
4: Ja, klopt. Toen ik 8 was, begon ik met muziek te maken en zingen. Maar ja, het was heel lang geleden.
1: Was het belangrijk voor jou om dat muziek te blijven maken hier?
4: Ja, zeker. Want muziek is eigenlijk een heel grote onderdeel van mijn leven. En ik wilde eigenlijk doorgaan met muziek maken en zingen. Dus Grenzeloze Muziek was eigenlijk de plek waar ik kon creatief ben. En met lieve mensen muziek te maken. En ja, we zijn eigenlijk een familie.
1: Ja, want je komt dan inderdaad ook allemaal mensen tegen die ook hun eigen verhaal hebben en dat komt samen en dan kun je samen muziek maken. Ja, het is dus meer dan alleen maar muziek maken, kan ik het zo zeggen?
4: Ja, zeker. Ja.
1: Zullen we een stukje van jullie laten horen?
2: Ja, uit het repetitielokaal. Kom maar terug.
1: Ja? En Mees, ja, want kist u vertellen wat we straks jaren? Welk stukje?
2: We meidje dus no noemers en we willen dat op een album hebben. Want ze zijn zo goed en ik jaren het dan in het repetitielokaal en we hebben wel optredens. Alleen nog die noemers die mat een breder publiek vinden. Wat zo echt prachtig zei is van ja, het kindervraat hoor en dat willen we nou ook graag. En dit is een van de noemers die Jess straks Patrick. Hij speelt het steelgitaar. En hij had de noemerskreun. En ik denk dat we het jaren dat we het wel begrepen.

0: Now we hadden no Patrick dus, uit de UK.
1: This is now.
0: That was then. En Git dus echt, ik hoor het proces van het verhaal van hem, hoe hij je kan.
1: Ja, we nemen dingen achter ons, we nemen dingen mee. Maar we binnen hier. En we binnen hier no mij zien alle. En daar Git het over.
0: Ja. En dit is een stuk van hem alleenig. Maken jullie ook muziek dus alleenig? Of doen met ik vooral in collectief?
1: Het is één band. Dus jij stekt de piano en letterien noemen komt de percussie erbij. En de bas. Maar soms brengt er één een noemer in. Die had een tekstkreun. Of soms kreunen ze mij zien om. En dan zie ik je altijd iets om het mij zien allen te dwan. Ja. Ja.
0: Hoeveel hield hem nodig voor deze cd?
1: €4.000.
0: €4.000.
1: Dat is een soort, maar het kin.
0: Het kind. En hoe wil hem dat van elkaar krijgen? Mooi, die crowdfunding dus?
1: Ja, we hadden deze tease die een neus hoorn, een openbaar concert. Daar kunnen mensen komen. Het is gratis. Vergeefs om erin te komen, maar dan hopen we dat ze een kaartje keerpje voor het album. Maar we hebben ook daarna nog een code op uw website, www.embracenederland.nl, waar ze doneren kunnen. Want ja, ik weet net of het hel je in jongen, maar we willen het zo graag. We willen die studio in.
0: Ja, en mannen voor die cd opnemen.
1: Ja.
0: En dan terugbrekken. Nou. Is dit een droom?
2: Zeker, ja. Tuurlijk.
0: Nou, ik wens je heel veel succes. Die is je dus 2 juni in Neushoorn om 11:08, mooi, de volledige band.
1: Ja.
3: Ja, weet je, trom bij muziek, want waar het al lang trombrutsen is, dat is uw eigen Gurbe Douwstra. Die tak om zaterdag live op Pijendij speel je zil. Maar ja, no life bij u zin op en uit is. Mij zien prachtige eigen noemer. Dreamer is hier Gurbe Douwstra.

0: Yeah! Gerben Douwstra, mijn dromen. Dit in dit plaatsje zat er zijt heel de wereld hoe het dromen kan in zijn muziek. Maar dan toch ik altijd weer thuis komt. In het heiteland en om krek te wezen. In Drachten. Want dat is werd in hoestje het, hè, Gerben? Ja,
1: hik en tuin.
0: Hik en tuin. Altijd al in Drachten werd eens, hè?
1: Nou ja, op een hier of zes, nee, doe ik wat in Grijnsland en Grijns, de stad Grijns en Grijnsland om te werken.
0: Ja, even verdwaald.

0: Dan even oorschot vanuit de organisatie van Paaiendij. Bist toen naar Vlaardens gekomen om daar wat over te vertellen?
1: Dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Want Ronald, beschrijf het eens even. Wat is Paaiendij in Drachten?
1: Ja, wat is Paaiendij? Paaiendij besteedt, dit is de 49ste keer. En we hier het onderwijs even over van.
0: 49ste keer?
1: De hoeveel stressfestivals in Nederlands onderwijs die zo lang bestaan, zeg maar. Dus het had zichzelf wel bewezen. Ja, het is best wel apart dat het midden in het centrum gebeurt. Over nieuwe podia's en er is van alles wat. En het ene is mooier als de woorden van het publiek misschien. Maar er is een grote variatie en het is gewoon midden in het winkelcentrum.
0: Ja, maar hoe zit het er dan bij?
1: Nou, er zijn nog verschillende plakken met een podium. Dus bij mij voor de door, bij de doodjes in de kerk zit een podium.
0: Wat is die door?
1: Dat is bij Café Markt 16 Drachten.
0: Ja, daar zit een podium.
1: Ja, en dan is het een route tot het hele centrum in eigenlijk. En dat is best wel apart. Vind ik.
2: Meestal podium voor Drachten, dat is best vol, lijkt het mij.
1: Ja, we vallen het weer onder de maand van hoe het dan ook weer.
3: De muziekzimmer.
1: De muziekzimmer, ja. Dus deze maand is er elk weekend is er een festival ergens in Drachten te beleven, zeg maar. Ja, en Paaiendij is gelukkig doen we nog mei. En het wordt hier 50, dus we hopen dan dat we dan echt helemaal uitpakken kunnen. Dat zou echt wel fantastisch zijn. En want we gaan, er is altijd een soort variatie. Wat talenparken een keer bij gaan, dat we geerwerk met je duna, zeg maar. En want in principe had het om 4 uur op. En dat weer best wel saai. Dus toen dachten we van, hé, we doen dat park erbij. En dat werken we fantastisch. Dus beschik je altijd wel in
0: wat
1: die ruimte.
0: En waar is het?
1: Ja, voor iedereen eigenlijk. Zoals, dat zijn hier onderwijs ik hoor. De kerst Griet Weersma speelt. Maar ik, Johanna en de Mountain Boys in Gurbe. En dat dus er zit van alles
0: dat
1: tussen.
0: Dat zijn de Friese artiesten. En is, ja. Is het al hier Friestalen?
1: Ja, eigenlijk. Nou, dat net beslist. Maar de meeste
0: komen
1: wel. Ja, ze wat wel. Ik weet net precies waar de strijd zal die wij komen. Maar nee, dat denk ik dan wel net. Maar in principe zie je er altijd wel in zocht, zeg maar.
0: Want dat vind je belangrijk, dat het uit de eigen provincie komt?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Dat jouwt wel echt ja. Die sfeer. En Gerbe, van die 49 keer, hoe vaak ben je toen ons gekomen?
3: Oh, dat weet ik eerlijk zijn net. Maar ik heb er vanaf dat ik sinds mijn, zeg maar wat robbers, maar mijn Friese muziek heb ik er eigenlijk wel al eerder.
0: En dat was het jaar?
3: Nou, dat...
2: 49 keer lien.
3: Nee, ik denk, dus ik ben in Jongen, toch ben ik voor het eerst solo met Friese op een paard gingen. Maar ik denk dat ik vanaf 2001... Nou, misschien doe ik ook nog.
1: Een keer met de band van de doorsteen.
3: Ja, we hebben met de band van de doorsteen. Ja, mijn Bad Bugs.
1: Ja, dat weer de eerste.
3: Ja, dat weer de eerste. Dat weer daarvoor nog.
0: Maar de band, herken je wel correct van? Of,
3: ja, ja, we hebben een soort folkbandje aan.
0: Aha.
3: Ja.
0: En dat weer dus al langer dan 24 in lien.
3: Ja,
0: dat is
3: langer dan 24 in lien. Dat weer,
1: ja, dat
3: ja, ik denk dat weer doet hij nog leren, denk ik.
1: Ja.
3: Dus,
1: daarna bist u, na die band is hij solo vierde gong. Dus ja. Dat zijn we ook een oude band, zeg maar.
3: Dat zijn we een oude band.
0: Ja, al voor Gerbe.
1: Nee, dat vind ik wel prima.
3: Nee, maar dus ja, ik denk wel meer dan 24. En ik heb er haast al hier wel staan. Het had de peek in het westen in die coronatijd, wat ik geloof. Oh. En ik heb de vorige jaar nog steeds mijn Frisicaan of die de voorraad, denk ik.
1: Die daarvoor,
3: ja. Ja, vorige jaar heb ik net misschien. En ik wie eigenlijk wat kleren met streetfestivals. Op een gegeven moment word er wat te oud voor.
0: Is dat zo?
3: Ja, net wat spelen. En het is ik altijd leuk om te dwalen, omdat het altijd geïnteresseerd publiek heeft. Want wat hij net leuk vindt, er in troon naar de volgende act. Maar zo. Nou, Paaiendij is het van mij de laatste jaren altijd al heel gunstig geweest dat ik op één podium zit. Al wikselt mijn Johannes Mountain Boys, Bluegrass bandje. En wie doet trouwens ook even wat mijen waren. De Dreamer doet bijvoorbeeld mijn Allen, Johannes Mountain Boys en Gurbe Douster. Maar bij de meeste streetfestivals rinst de hele midden van podium naar podium.
0: Maar zelfs maar de gitaar hield hij het verpleerd. Ja, ja.
3: En daar hik je nog maar om.
0: Nee.
3: Dat ik denk, bovendien had ik dat in Dracht nog wel die. Hier had altijd moeite om binnen een jaloeren van die in het podium naar oren te komen.
0: Want dan moest bij iedereen praten.
3: Moest iedereen praten, iedereen hield die jongen. En ja. En dat is eigenlijk in al die, dat is bij Jester, maar hier zat dan ik. En ja, dat was me wat, dat vond ik wat te inspannend.
0: Ja.
3: Want het is qua spelen misschien het eerste slim als de Fjouker en Jelle Hoeken spelers of zo. Maar dan wist wel van hier oren, het zijn oren, zit op een skonken. En dan wil je ouder, papa.
0: Ja, en nou toch, op deze wijze slag het me toch als ik een beetje mijn eigen podium kan gaan.
3: Ja. Nou ja, en weer een beetje omdat Ronald zei van de crew bestaat 101 jaar.
1: Ja.
3: Vorig jaar werd 100 jaar, ik geloof. Dus, ja, en dat is natuurlijk, dat is ik mijn stamcrew. En daar is eigenlijk, die solo carrière van mij is daar begonnen. Eerst dat bandje al, dat Bad Bugs wat we erin, dat hebben we spelen we daar vooral.

0: En ja, en mijn eerste solo optreden weer daar. Weer in april 99, denk ik. Ja.
1: Dus het is ook een beetje een eerbetoon aan dat plak.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen zei Johan en de Mountain Boys, die spelen je direct. Ja. Bluegrass, ze gaan je wel eens west.
0: Ja.
1: Ze gaan net optreden, want er bent de volle muzikanten. Er is dus hoekje te liet voor. Ja. We gaan wel eens wat jaren lid. Maar wat is het van muziek?
0: Ja, dit is de bluegrass muziek. Dit is de traditionele bluegrass muziek. Dus ja, en wat country, dat is er wel wat bij. Maar het is eigenlijk traditioneel bluegrass. Dat is de bezetting, ik nou. Mijn gitaar, banjo, mandoline, contrabas. Wat hebben ze dan?
2: Basboard.
0: Ja, huh? Zoek zo wat. Maar het is echt traditionele bluegrass. En uit generaal gewoon ook in het Engels. Maar zo, ik kan hele proto met Johanna spelen.
1: Geweldige banjo-speler is hij.
0: Echt bij de top van Nederland, vind ik al termje.
1: Ja.
0: En ja, doet ik begreep dat zij er ik om een soort spelen door hek contact zou zijn. Ze zijn vlakbij een rot vallen. Dus ik heb net even een keer een midje melk oefening. Dan weet ik even een setje mij. Maar zo'n dag, nou ja, daar weer ze voort voor in natuurlijk.
1: Leuk, dus dat is mooi te zien. Ze vinden je vakcafé Markt.
0: Nijewieke Zaterdag,
1: dat bedoel ik. En hoe laat ben je hem dan te zien? Van nou, hoe laat?
0: De eerste optreden is om 1 uur. En van 1 tot 5. En dan wisselen we, hield hij het ombeurtend over een jaloer. En tussen trot over 2 keer een jaloerke muizal.
1: Ja, en Ronald, wat ben je er nog meer? Jij de Griet Wiersma?
2: Ja, en dan had je Tweeko. Dat is een duootje, die speel je eigenlijk een beetje jaren 80 muziek. Die hier wij verleden dier. Hm. En dat is best wel geinig, want de eerste al jaren als familie leeft hier best al je noemt, het is leuk vindt. Waar gaan we nog meer?
1: Trouwens, heel mooi dat Griet
0: optreedt.
1: Ja, dat is we begonnen in het, zeg ik in Dan Wout, hier is weer een optreden. Dus dit zal een van de eerste bij wezen. Ja, dus dat is heel mooi.
2: Ik heb want ik ga dan wel contact met mijn collega de RS immer. En ze is van, vies dat dan nog wel leuk? Vies doet dat wel leuk?
1: Ja.
2: En ze zei er van, wat zei ze dan mij? Wat zijn we nou?
0: Hendrik Waringa van Early Bird.
2: En ze zei ja, want dat leidt op de route van het bejaardenhuis. En dan scoot dat hier al je rennen en die mensen al je fantastische medie. Dus
3: schitterend.
2: Iedereen krijgt wat. Als je challenger, die spelen wat harde rockmuziek, zeg maar. Ja, dat is wat grappig van paaienrijden. En als er niks aan is, dan koos ik hem wel erop.
1: Ja, en dat meest denk ik, wil het even nijsjen. Waar kist het programma
2: vinden? Opendrachten.nl. En daar zit ik de hele muziek op, zeg maar. Daar zit ik dat hele programma op. Want van de week is de turfrace, of gisteren is de turfrace begonnen. Morgen is het Waterfrontfestival. Elk weekend is er iets. Ja, het eindigt dan met Simmerdijs. Ik een beetje op een andere manier. Er is nog een festival. Iduna organiseert nog een festival in het Talenpark. Er is nog een groep mensen die nog 3 dagen in het Talenpark wordt. Dus elk weekend is er dan iets muzikaals te beleven in de Drachten, zeg maar.
1: Nou, het is ongelooflijk.
2: Ja, dat vond ik
0: ja.
1: Er zit swing in Drachten.
2: Ja, dat is ook maar een beetje zeuren dat in de zeppel wordt Drachten, maar...
1: Draag je de place to be.
2: Ja,
1: ja, nou, geweldig. Dat is er even door vertellen, woest Ronald van der Molen. Dank je wel, de Stoedrek, Wiers Gurben. En ik nog even prachtig voor uw spielenhaast. Ja, de Weeskie hem tak om wieken. Een geweldige paaiendij in Drachten.
3: Maar mooi waar.
0: Nee, mooi.
1: Ja, en in het laatste oor bepraten we het Iep een loftspul door van de paupers in Warkum. In dit stik stiet geweldje vrouwen centraal.
4: Vleisafvalverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
5: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
6: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij voor inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
4: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
8: Hatsje.
7: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
7: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is Jelve Tolven. En ons coach van het Friese Nijs is Erik Enema. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Johan de Jongbeam, Jernet Krijgt, de Friese Natuurprijs van Omroep Friesland, is dit hier Utrecht om Marjolein Staal van Natuur- en Milieu-Educatiecentrum De Kliester in Damboort. Al jarenlang zet Staal namelijk de passie in voor de natuur- en milieu-educatie in Noord-Eerst Friesland. Staal zie ik op de basis van bijzondere projecten, als het twatalige NME-centrum De Kliester zelfs en het bekroonde biofuskaatsproject Onderwijs. De winnaar van de prijs, Mark Kierse, werd de Johan de Jong BM komt te stingen van Jestput, de BM van Staal planten. Tongensie nam het kabinet het besluit om het zoutwinningsbedrijf Frisia een voorlopige vergunning te verlenen van zoutwinning onder de Waadzee. Omdat het hier 2052 is dat. Voorwaarde is wel dat de Boijem net hun hudden zakken als de natuur zelfs herstellen kan. De provincie Friesland wagen juridische stappen om de uitruiding van de zoutwinning onder de Waadzee bij Haas te beginnen. Bart Hendricks is directeur van Frisia Zout in Haas. Het is duidelijk dat hij innaam is met het vernomen besluit van het Riek.
7: Wij zijn natuurlijk erg blij met dit voorgenomen besluit van de minister. Het bevestigt dat wat wij al jaren beweren, namelijk dat onze activiteiten geen schadelijke effecten hebben op de natuur of de mens. Dat het nu bevestigd wordt door instanties die daar heel veel verstand van hebben, dat doet mij deugd uiteraard. Ze zijn het met ons eens dat onze activiteiten veilig kunnen.
6: Ja, het besluit van het kabinet is nog net definitief. Er kan nog bezwier inzinnen worden. De politie heeft beelden deeld van de plofkreek in Drachten die het oude tongje de Moon weer. Op de beelden is te zien hoe het dier is te werken en Rick van Udjennen, maar het trok in maar het deelt. De dier is kwamen op het plak maar een lichtkleurige scooter zie een donkere kleren aan en een van haar hier opvallend reageerde moffen aan. Naar de plofkreek, naar de dier de zuid in de richting van de Zuiderdwarsveert en daarna de Graaide in Drachten. De politie roept op om mensen die iets meer weten of de dieren herkennen op de beelden om contact op te nemen met diezelfde politie. Vier historische tuinbeelden van beeldhouwer Jan van Lochteren binnen naar meer dan 200 jaar waarom bij huizen Lindestein in Beesterswerg. Bij tal van omzwervings binnen de 18e eeuwse beelden in 1924 in de collectie van het Fries Museum Bedarre in het depot. Daarna hebben ze wel op een peer plakken stieren, maar ze zijn nodig waarom in Beesterswerg. Helene Verhagen van de stichting Historisch Beesterswerg is hier blij om.
8: Ze zijn gewoon heel, heel bijzonder. En het is een prachtig sieraad om te zien voor iedereen die hier langs fietst door de hoofdstraat van Beesterswerg.
6: Het waren nog Joert en droege dag, een soort zinnen. Het ziet een zwakke, onmatige noordwestenwind. Temperaturen die lezen om 20 graden hinnen op het Waad. Rond 22, 23 graden in het zuidwesten van de provincie. Vannacht is het droeg, dan klaart het op. Is het 13 graden, het ziet een zwakke eerste wind. Ik moor een man die nog droeg, maar een mooie mix van zinnen en wolken. Maar van tien is jou legere temperaturen.
5: Nou, dan maken we er nog even bij wezen.
6: Ik zoet ervan geniet, inderdaad. Ja. Joert en morgen, man die.
5: Ja, het keer nog correct even.
6: Daarna krijgen we Rijnwetter.
5: Ja. Dankjewel, Erik. Wie jaren meer van die Oerjeloeren in Nooi Friesland?
6: Zij is het.
5: En waar tussen kan wat meer nijs vinden, wel dat kind op omroepfriesland.nl of in de Omroep-app.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Odido. Op een uut.
19: Ted Roosendaal en Maaike van der Hoek.

0: De Bounty Hunters, mijn hele leven.
1: De première.
2: Henk de Boer van Stichting De Paupers dwaat het aan. Een Ierpeloft speelmeidje oer een beladen onderwerp. De moord op vrouwen, als wel femicide. De voorstelling Door gaat tongsdjoene wieke in première op het Jedere Stwat de Jiske Polen efter de Sediek bij Warkum. En oorskoot binnen Henk de Boer, hij is schreeuwer, kunstner en initiatiefnemer. Gesina Dijkstra, zij speelt een haatrol. En Johan Spiekerman, ja, je speelt je man en vrouw, hè? Ja. Dus beide een haatrol in dit heftige verhaal. Want hoe is dat van die Gien, Henk? Dat is toch dit heftige onderwerp. Ik ging het net u te wij, ik ging ervoor.
3: Nou, als je de bestond praktiseren, wat zou ik nou wel eens doen? We doen eigenlijk één keer in de twee hier een steek. En soms komen er wat tussen terug. Maar toen jij had ik je van op een of andere manier. Ik denk, hé, verrek. Giet dat zo? Is dit zo heftig? En weet ik wat. Misschien moeten we daar wat doen doen. Dus dan begin je te lezen en weet ik wat. En stom toevallig kwam er hier een schilderij bij met de keepje. En ik vroeg van wat doe je dan? Nou, die juristen bij Veilig Thuis. En ze kwamen mooi naar praten. Ik denk, nou verrek. Ik ging aan de slag, ik begin te schroeven en weet ik wat. En dan praten we maar met koor van, zal we dat doen?
2: Want wie is bij de juristen nog een peteer? Dat is toch van, dat inspireert het nog weer meer?
3: Ja, sorry, die kent dan toch een beetje hoe de schouder marschen en ook wat verkeerd door.
2: Want zij is instapt, zij is die helpen gaan.
3: Nou ja, op achtergrond ja. Wat. En dus ik ben wel eens aangewezen dat ik denk van als ik het zou opschrijven, dan moet ik ongeveer zou wijzen.
2: Maar en, zij checkte dat dan even.
3: Ja,
2: want
3: de technische zaken zit ja. Maar dat. En dat is wel handig, want daar wist ik niks van. Dat, ik dacht alleen maar, jeetje, want dat het zaak ken en dat het zaak giet. En vandaar ik dat denk altijd, ja, dat gebeurt net zo vol, maar het gebeurt dus ik achter die door of die door, dat kent wezen. En wij draaien eens om en we denken, nou, het zal wel.
2: Ik want nou is die opvallend qua cijfers of statistieken, of hoe vallen dat vak komt in Friesland?
3: Nou, in Friesland weet ik het net. In Nederland is dan 8 keer in een week ook het goed, hè, dat er al 8 keer in de mannen. En. Maar,
2: 8 keer in de week ga ik lezen, nek,
3: oh,
2: inderdaad.
3: 8 keer in de week. Ja.
2: Nou, dat er een vrouw vermoord ja. Wordt om zijn vrouw is. Hè?
3: Ja, juist.
2: Het dan om,
3: en,
2: ja.
3: En, maar wat er vooral gaat, het intieme terreur. Ja, als dat juist, ja. Weet je, hoe kan je meisje zo komen? Hoe kan het zo gebeuren? En hoe kan je in het zo gebeuren litten? Maar dan lees dat en dan juist dat dingen net meer ergens oors in. En ik vergelijk het wel eens een beetje mooi. Wat de Trump en Poetin en weet ik wat, door al die mensen en Netanyahu, ik, die gijzelen de wereld eigenlijk. En dat zijn precies dezelfde figuren. Zij hebben alleen maar gelijk en wij willen dat. En zo doen wij het. En zo gebeurt het ik. En dan kennen ze de meest idiote maatregelen uitvinden. Hoop geweld. Nou, dat. En zo kent het hier, ik haast een beetje op. Projecteren en dan.
2: Dat had in je verhaal vong, had ik het goed
3: nou,
2: begrepen.
3: Nee, dat zit ik er nou bij ja, om achter, dat het net ja. Alleen dat is.
2: Nee.
3: Het is ik wat er gebeurt. Dat laten wij gewoon machinaal gebeuren. En dan, nou ja, zolang het goed is, zal het goed gaan. Maar we zullen het ik, dan hiek het ik maar over de manensfeer, wat nou bij jeugd alle keer ondergang is. Ja, daar wordt de vrouw ook in hoeken gedrukt en je maakt van alles zin. Een vrouw is hij, maar eigenlijk van alles mooi een vrouw dan. Want dat is toch iets minderwaardigs, neffens us. Nou, dat begint daar al. Dan ben ik bij een Irisfiefje, dan weet ik wat. En,
2: dus dat rekken hij?
3: Ja, dat rekken het mij zeker. Ja. Want wat kennen wij er dan aan doen als ze zaal opbracht worden?
2: Ja.
3: Nou, dan denk ik van. Ja, daar moeten we dan wat van zeggen. En. Ja. Net het idee dat er een hoop onveroordeeld, maar dat zei die jurist. Ik zei, er moet hoe praten worden. We moeten door het te sissen.
2: Ja.
3: Nou, dat. Ja, nou, dat.
2: En dan is een Ierpelofspul een theater van die een vorm dus toe dat Jerrelitte kist.
3: Ja, dat is mijn. Ja, bij theater en soms in tekenen en schilderij en ik wil dat. Maar ja, dit. Kerst heel erg duidelijk kerst het naar voren brengen. En nou, dan probeer je dat. Het is een zwier onderwerp. Tuurlijk, dat is het ik. Maar wist binnen al die dingen een reine gedij het ik zie mooie momenten. Nou, er zit ik gewoon hele mooie momenten in. Het is net alleen de vrouw en de man, maar het is ik, de dochter. Die, of de band, die er mooi de helpverlening zit erin. Ja, en daar zit ik dingen in, dat denk van, de moest er eigenlijk om genezen hoe het gaat. En tegelijk denk van, nou, dan zit ik misschien ik wel om mezelf te genezen. Dat, wist wel?
2: Nou, ja, een spiegel voor horen.
3: Ja,
2: Jim, speel je die rol van man en vrouw in dit verhaal over intieme terreur? Kun je eens wat vertellen over hoe dat gaat in het stik?
4: Ja, ik zal, ja, ja, hoe gaat dat in het stik? Nou, eigenlijk zetten we in het stik del wat de verhoudingen binnen. Hoe het eigenlijk in fases de terreur opbouwt wordt. De houding van de man erin. De positie van de vrouw. En wat dat mij een band doet. Wat dat mij een gezin doet. Dat dat dus ontstaan kan vanuit ja, die vrouw die had geen benul. Ze werd smoor verliefd. Ze werd volledig impact. Werd die man zijn eigen versie natuurlijk van had.
2: Dat nemen ze lovebommen, net in die periode.
4: Ja.
2: Ja. Ja.
4: En voor had je het witte, ja, kom je totaal vast te zitten in een gezin? Zie je wat dat met je band doet? Wat vooral verschrikkelijk schrijnend is natuurlijk. En ken je gewoon geen kant meer uit? En nou, mij dus dat zinlist en spielist, ja, rekken dat die zelf ook wel natuurlijk. Hoe het voortvagen wust als vrouw en niks in te brengen haast en vernederen wust. En vooral de wanhoop natuurlijk en de onmacht die erin naar voren komt.
2: Jeetje, ja. Nou, we gaan er aan even verder op in hoe dat inderdaad in het stik naar voren komt.
4: Mm-hmm.
2: En Henk, je broeken ook een soort muziek in deze voorstelling. En de Harsten Veske, dat zeiden ze, dat wil ik eigenlijk wel jaren litten. In het stik broeken je hem dat op een oren manier. Ja. Maar toen zeiden ze van Tammy Wynette, Stand By Your Man, dat is echt een noemer wat bij dit onderwerp past. Hoe komt dat zo?
3: Ja, ik ben heel erg associatief. En dan verlicht er van alles stroom in Holland. En dan ik denk, verrek, dat nummerke, dat ken ik nog van Doe. En als die tekst aan je is, de haast van een man, ik al doet er nog zulke rare dingen, want nou, uiteindelijk, dat is toch die man, dus dan moest er maar bij blijven. Nou, dus Stand By Your Man. En dat is in dit verhaal eigenlijk, ik zag, bij die man waar ik in kerst eigenlijk net want, dat doorst ik net te vertellen dat het net goed gaat in die relatie, dan meest eigenlijk ik een dwan, want dan wordt de man lelijk en dat wordt steeds lietser en dit veske past daar vind ik heel erg bij. En ik, dat is ik, dat beetje dat country gebeuren van hier en alles opbonden, weet ik wat al. Ja, de zuster voor Fardy, nou, dat dus net voor Beppe, dat dus zelf ik voor de omjouwing, voor de man en weet ik wat. Die verwacht ze dat ik dat zou gebeuren.
2: Ja. Begin even naar het veske lusteren.
3: Ja, door we.

0: Ja, Stand By Your Man van Tammy Wynette. Noem maar wat past bij de voorstelling Door, die tongersjure week in première gaat in Warkum. Henk de Boer, Gesina Dijkstra en Johan Spiekerman binnen hier om erover te vertellen. En Johan, daar spelen ze de rol van een man die het intieme terreur op zijn vrouw loslet, dat past.
1: Ja.
0: Sjoerst u vanuit die rol dat ik zei dat een vrouw gewoon bij die man bleuwe mat, ondanks wat er gebeurt?
2: Volgens mij shot hij net iets dat hij vindt dat zijn vrouw bij hem bloeien moet. Hij gaat er gewoon vanuit. Hij heeft er net iets een mening over. Hij gaat zijn ding, dochter. En zij valt het.
0: Ja, want wat voor man is het, is toespielerst?
2: Een hele aardige man. Hij zit bij de buurtvereniging. Hij gaat met voetbaljeugd op kamp. Hij is geweldig aardig in de maatschappij.
0: Meeske Fien, het is een aardige man.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Belutsen, sociaal.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus het is op het eerste gezicht net te herkennen wat er achter de deur gebeurt. Hè?
2: Nou, als je in de vaststaan komt ik uit dat de meesken in de omjouwing, die vinden hem ik aardig. En die vinden op een gegeven moment ik dat het misschien wel aan haar ligt dat zij wat net zo vaak weer op het dik is en dat soort dingen. Maar ja.
0: Want wat gebeurt er achter de vader?
2: Nou, gigantische terreur. Hij bepaalt gewoon alles. Zelfs het ziekenhuisje van haar bepaalt hij. Als ze zit of dat ze stiert. Of dat zij dingen van plan is te doen. Of dat ze dingen dienen het. Alles wat achter helle is, pakt haar ik maar mooi. Hij knipt haar een hele wraad. Dat heel iets.
0: Wat ongrieselijk benerend, dat zelfs het ziekenhelium bepaald wordt, zoals toen dat omschreeuwst.
2: Hij presteert het om haar denken te verskrompelen. Hij bepaalt het, jongen. En als zij iets zoiets in hem, dan kan hij het, eerst ik nog heel netjes, dat bijna begripvol vertellen dat zij helemaal mis zit. En dan in dezelfde zin slacht het toe naar, nou ja, nou een vernedering. Wat ging er eens meer uit.
0: En kunnen je me zo'n scène vertellen waarin we dat een beetje samen meekrijgen kunnen, hoe dat dan gaat in de voorstelling?
2: Nou, misschien een mooie scène. Daarin is dat hij, want dat slacht en ik dan weer op wat onwest het. Dan komt er dus binnen mooi een jurkje. Dan heeft er een jurkje, het hij voelt ergens. En dat jurkje, dat is van dat ze jinnen, waarom? En dan zei er dus in haar van, dat denk je dan net als dit jurkje weer onderdorst. En dan zei zij bijvoorbeeld, oké.
3: Wat bij mij vertwiefeling brengt, want hij had dat jurkje voor mij uitzocht.
0: Oh ja, ja. Want toen had je een cliënt die het hier net goedkeurt,
2: nee,
0: überhaupt.
3: Precies.
2: Nee, ja. Hij ging ik mooi te winkelen.
0: Dus hij had dit jurkje uitzocht, maar dan is er lulko dat jurkje.
2: Ja.
0: Terwijl de stoetingst, maar dat had er zelf uitzocht.
3: En weet hij het in de context van dat ik hoor een man had wil, dat ik...
2: Ja.
3: Wilst hij dat jurkje van mij uitkozen? Nou, Sam ben er een heel soort voorbeeld natuurlijk, waarin het vertwiefeling bij mij brengt.
0: Verwarring.
3: Verwarring, wat wol, wat net. Tagelijk wordt het altijd omslaat in leeuwkes, wordt het natuurlijk angst.
2: Wat wel mooi is in die voorstelling is het uitknippen van haar rondte. Het gebeurt eerst vrij liets. Hij begint bijvoorbeeld met het feit dat zij raakt die verwachting. En dan zei hij dus in haar dat het verstandig is, dat het hem beter lijkt, dat zij na de bevalling die maan op zou en tuurlijk bij de liedje. En ja, dat hoeft dan net. Hey, maar dat interesseert hem net wat zij ervan vindt. Dat is zien. En dan is het op besluiten.
3: Macht en controle, hè? Dan
2: het en dat wordt heel netjes zijn. Dus, nou ja. Reken je hem bij die cel wel, die een heel vriendelijk en aardig zin die dat. Maar wat er zoiets, dat snijdt hij door de ziel heen en dan denk ik, hé.
0: En wat gebeurt er bij die vrouw?
3: Ja, vertwiefeling, wanhoop. En eigenlijk wordt vooral de angst heel dit grutter. Ook vooral voor uw dochter. Djura die speelt uw dochter. En dat is wat ik als mem dan vooral, ik werd ik vooral mij dwanden ben op een gegeven moment. Van ja, hoe maakt dat met uw dochter?
1: Ja.
3: En zag ik het ook gebeuren in de haar-dochterrelatie. Dus hoe ingewikkeld is dat voor mij?
1: Ik die onveiligheid.
3: Vooral die onveiligheid. De veiligheid net bieren kennen aan die dochter. En voor voortwollen, maar ik weet van ja, dat zal hij nooit al litten. Dus
1: en alles is al zo verskrompelen. Waar is de kracht om dat te doen?
3: Hoe kom ik voort?
1: Ja.
3: En dan tagel ik uw dochter veilig horen. Dat is denk ik in het diepste. Ja. In het diepste is dat nou wel de grootste angst.
1: Ja. En dat is dat ik hoe griezelijke klem zitten was die in het begin al beneemd. Dus hoe is dit van je om te spelen?
3: Nou, ik vind het wel. Het wel wat onderhoud zitten ze nou en dan.
1: Ja.
3: Ja. Om dat personage te worden en wat dan repeteert hij. Ja, ik kom altijd wel in een bepaalde sfeer en ik werd toe. Dus ik denk, oh ja.
1: Maar trek weer even uit.
4: Het is wel sfeer.
1: Het is wel sfeer.
3: Ja, het is het trek het wol. Het is wol. En dat maakt natuurlijk. Hè.
1: En je zet dus... je hem de verin. Meestal komen je naar taal. Ja. Waarom had ze, want het klinkt heftig. Maar waarom is het belangrijk dat meestal komen naar door?
3: Het is echt gewoon een mooi stuk. Op een prachtige locatie. Maar hier en daar lucht.
2: Ja. Plus het feit dat de hele protomeesting het van jaren en zitten bolles oer femicide gaan. Hè?
1: Ja.
2: Maar er zijn heel weinig die het exact weten wat er nu komt. Ja. En bij u krijgen ze dat mooi in theatervorm. Maar ik dat was natuurlijk, want het is theater.
1: Ja.
2: Daar moet ik lucht zitten.
1: Ja. Ja.
2: En
1: dus dat verwerk je kist. En daar heb je mooie manieren van voelen, Henk de Boer. Dus meestal kennen je naar ta van, ta komt toonsje oer en wieken. Hoe komen meestal elkaar? En dat is denk ik wel nog even op een website, je wat meer hoe lezen. Waar is dat te vinden?
5: Nou, dat is www.depaupers.nl. Ingewikkelder is het net. En ik hoop dat mensen zeggen van, kom jongens, we gaan erheen, want dit is gewoon, dit oerstijgt zuur, ik wil een beetje het theater. Mensen moeten er wat van weten. Dan kan je altijd nog zeggen van, ik heb er niks meer nodig. En dan kan je altijd nog omdraaien. Maar als die van tevoren al omdraait, dan denk ik van, dan best zoals al die oren die nergens van weten willen.
1: Ja, diezelfde kans om dit te beleven. Ja, in Workum, dankjewel voor die komst. Henk de Boer, Gesina Dijkstra en Johan Spiekerman. Heel volle sterkte gast met het spelen. En hele bijzondere mooie voorstellingen en weesken. Maaike, dit weer u ze op een uurt. U ze roze op een uurt. Joet, wie zit er midden in de vrouwen paarse roze power?
4: Vlieg weer voorbij, hè? Ja, mooi. Blomke er nog bij van Klaas. Nou,
1: het weer weer een mooie morgen met een soort uitgeerstips. We hopen dat je een mooi weekend hebt en naar mooie, bijzondere voorstellings- en culturele evenementen beginnen. Dankjewel voor het zien.
4: Tot mijn weekend.
1: Doeg.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keren.
10: Waar kan ik veel werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen des alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
8: Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mats Kielgen, de extra 8 miljoen opwasje van de haven en de kade. De plaatselijke politiek is verdeeld. Esther Salazoer, Ino in Friesland.
11: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
17: Iepen losspul, wie het marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
18: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
20: Is jouw keusgebied stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het Kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit en Huis.
21: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit jou goed.
22: Nou in Friesland.
23: Erik Enema.

0: Amy McDonald, hier is en This is the Life.
1: Van Tol woont in Oren, Noe Friesland.
0: Hele goeiemiddag, van harte welkom bij Noe Friesland. Mijn Nijs, ware muziek, de Commodore op je radio. In het Nijs dadelijk verdeelt hij het op Skilge. Maat die extra 8 miljoen van de gemeente voor de haven en de kade op West de Noe welkomen. De Johan de Jongbeam is vaak de klister in Damwaard. En de squalmaster op het Jereveen betocht wat bijzonders om de band daar om het lezen te krijgen. Dat is dadelijk al hier. Maar eerst het waar in het kwad. Jan de Jong, een hele goeie middag.
2: Jan Jonkman.
0: Jan Jonkman.
2: Ja, de jongens in orde niet.
0: Maar
2: het
0: waar...
2: Het hetzelfde.
0: Ja, zeker, ja.
2: Vanmiddag wist ik wel eerst dat de zinnen er volle bij Utentrop wat bewolking. En er rinnen de temperaturen nog op naar zo'n 20, 21 graden op het water. Zo'n 22, 24 graden in het eerste en het zuideerste. De wind die doet het eerste gewoon. Is nu naar westen, gaat vanmiddag om naar het noordwesten. Jong om 8 uur is het nog onnoffelijk. De wind valt fut. Is het om 8 uur naar zo'n 20 graden. En dan gaat de wind om naar het noordwesten. Vannacht hebben we dan zo'n 11 tot 14 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zinnen. Het bloed droog. Mogelijk in het zuidelijke pad van de provincie kan een bui vanuit het zuiden komen. Maar dat is dan maar de vraag. Maar we hebben ongeveer temperaturen van zo'n tussen de 20 en de 23 graden. Dus die is een zwakke wind. In de nacht klert het op, is het zo'n 12 tot 14 graden. Maar aanstaan, meneer, hoe dat waar?
0: Ja, jonkman, ik zal er namelijk goed zijn. Zo'n Jelwin, hier hebben we die weer.
1: Dit is Omroep Friesland. Ons nieuwe oren. Noe Friesland.
0: Want inhoren is dit programma de verzels. Het is nu achter een hele minuut oer tolven. De politiek op Skilge denkt heel verschillend hoe de beste wijze om de verzakkende haven en de Willem Barendskade op het eiland te renoveren. Burgemeester en wethouders willen hier 8 miljoen extra voor uitloeken. Gewoon riersleden hebben er moeite mee. De politieke partij Leefbaar te Schelling is dwaande mijn eigen voorstel. Fractievoorzitter Colin de Beer wil de listplakken voor de fiscus en de Brune Silvloort zien het centrum horen en daarom het voorstel van burgemeester en wethouders wijzen hier. Nevens het voorstel van het college verhuizen de listplakken van de Gustapaat naar de Wurkhaven van Skilge. De variant van Leefbaar Skilge is nevens de Beer minder duur als het voorstel van BMW. En het daarom goede hoop dat een meerderheid van de rieën zien wijzigingsvoorstel typisch zil.
3: Ons wijzigingsvoorstel dat maakt denk ik heel grote kans. Ook voor het aangezicht van Westerschelling is dat beter. Voor de capaciteit in de haven is dat beter. En als er ook nog financiële positieve kant aan zit, dan is het helemaal beter. Dus ik ga ervan uit dat de overige partijen daar wel in meegaan. We zijn nu bezig met het schrijven van de amendementen. Die gaan we van het weekend allemaal delen met de overige partijen. En we gaan zien als er dan dinsdag voldoende steun is.
4: Dus één politieke partij, Samen ter Schelling, ja, die is heel kritisch over het voorstel van BMW. Die vindt die 8 miljoen extra ook veel te veel. Die zijn eigenlijk ook niet blij met dat scheve taluut. Dus dan kan ik niet anders dan constateren dat de eensgezindheid in de, en de unanimiteit in de gemeenteraad van ter Schelling weg is op dit punt.
3: Dat zie ik heel anders. Ik begrijp dat ze daar tegen zijn. Ze hebben altijd aan de kiezer ook voorgesteld dat zij zijn voor de andere variant. Daar zijn zij principieel daarop tegen dat het dat de variant B wordt uitgevoerd. Dat begrijp ik uit hun kant. En ik begrijp ook dat ze daar eventueel ons dan niet in zouden steunen. Dat we voor variant B zouden gaan met eventueel wijzigingen. Dat is helemaal niet erg als de overige raadsleden voor zijn voor dit plan. Dan komt het er zo. Dan kunnen we dit hoofdstuk afsluiten en dan kunnen we aan de bak.
4: Dus u verwacht een ruime meerderheid voor het plan om de haven en de kade te renoveren en ook om er extra miljoenen voor uit te trekken?
3: Daar heb ik zeker de verwachtingen in. En ik hoop ook dat onze amendementen daar in gesteund worden, zodat we een nog mooiere variant met z'n allen voor elkaar kunnen krijgen en dat we eindelijk het project haven kunnen afsluiten.
4: In de lobby van het eiland Terschelling voor de Rijksteun is steeds gezegd, Terschelling betaalt al 15 miljoen. Dat is voor ons het maximum. Ja, nu is het toch blijkbaar meer mogelijk. 8 miljoen extra.
3: Ja, dat is 15 miljoen. Dat was inderdaad het maximum. En we zitten nu in de situatie, het is kiezen of delen. Het is onze levensader. Als we de haven nu niet gaan afronden, dit project, dan staan we misschien voor nog veel moeilijkere keuzes. Het is nu of nooit. En daarom zeg ik, we moeten nu de knopen door gaan hakken en overgaan tot uitvoering.
0: Zei Colin de Beer dus, fractievoorzitter van Leefbaar Terschelling. De politieke partij Samen Terschelling hield dus op zin om die 8 miljoen extra uit te loeken voor de renovatie van haven en de Willem-Barendskade. Nevens fractievoorzitter Gorsum Bos is dat extra geld net nodig, had je de bestingende damwand vervangen door een nijenien.
5: Als we gewoon een nieuwe damwand maken en we behouden alles zoals het is, ja, dan hoeven we ook geen 10 miljoen extra uit te trekken. En de miljoenen die vliegen hier door de lucht. De mensen weten op laatst niet meer waar ze toe zijn. Er komen allemaal mensen van allerlei partijen die komen naar mij toe om helderheid te vragen. Ik sta hier voor het Terschellinger Algemeen Maatschappelijk Belang. Ik ben de spreekbuis voor het volk. En ik wil gewoon mijn zegje zeggen.
6: Ja, en volgens jou zegt het volk van Terschelling, de haven moet blijven zoals hij is. Maar dat ligt dus nu niet op tafel. Want het wordt dinsdag besproken in de raad. En dus gaan jullie een andere kant op?
5: Wij gaan niet een andere kant op. Wij blijven bij plan A. De bevolking heeft duidelijk uitgesproken met de enquête destijds 350 punten voor A en 30 punten voor B. Nou, dat is toch duidelijk? Als we hiermee akkoord gaan, dan komen we uiteindelijk op het plan van wethouder Hoekstra, die in het begin een boulevard wil maken en dan is dit plan. En het plan behelst dat we de werkhaven uit moeten gaan graven voor de helft. Nou, dat willen wij niet. Wij willen de werkhaven, het hele gebeuren, daar willen we... We houden voor één groot parkeerterrein aan te leggen. En dan ga je in onze ogen, los je het parkeerproblematiek definitief op hier voor Westerschelling.
6: Dus daar gewoon houden zoals eigenlijk alles houden zoals het is. Wat is er dan op tegen om dat andere plan, de variant B, om de haven deels dicht te gooien en er een taluut van te maken? Want ze zeggen, het is duurzaam.
5: Ja, duurzaam. Tegenwoordig wordt alles het woord duurzaam gebruikt in... Alles is maar duurzaam tegenwoordig, maar als je in de eerste onderzoeken, de rapportages in het projectteam, daar staat heel duidelijk in over plan A, over de damwand, dat dat ook een haalbaarheid heeft van een 70, 80 jaar. Momenteel wordt er gesproken op 40, maximaal 50 jaar. En dat wordt iedere keer minder, maar in de eerste rapportage stond er ook 70, 80 jaar. Dus waarom zouden we dat niet kunnen doen? En we moeten het gewoon goed onderhouden.
0: En dat zei Gorsum Bos van Samen Terschelling, een van die politieke partijen daar op het eiland. Over Riersleden verschillen, die zullen komende 10 praten hoe dat vaststel van BMW om 8 miljoen extra uit te loeken voor de haven en van de kade. Het is wat kutier oor tol van dadelijk nog in Friesland. Treien Friese maten rieden jarenlang terug Afrika in een oud VW-buske. Hoe de avonturen niet ze hier, dan schuilen ze een boek. Haast is een flapperdeelke.
1: Bij u, Jest het Nijs uit Friesland.
7: Hier volgens de actuele sport.
1: De Jest dat het droeg bloeit of dat het draait.
7: En we draaien de allerbeste muziek.
1: Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
1: Je Jest.
7: Alles wat er spiedt.
1: Alles.

0: Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore, in beste Italiaans. Zijn fietsen erin stappen de auteur Henk Richter, machinematen Minne Bonnema en Matten Mulder, bijnaam Mukkers. Hier in Friesland in een oud oranje VW-busje, maar als eindbestemming Zuid-Afrika. Ja, en wat volgen wie een reis van zo'n treier, grootvol avontuur. Nou, al die verhalen die staan in een boek dat begin juni uitkomt, Dwars door Afrika, dat past ook de titel. Klaasine Hofstee, die praten met Henk en Mukkers over de reis, die na een paar maanden in de Egyptische Sinaï-woestijn al haast om Sinaï kwam.
1: Wij wisten eigenlijk wel, toen wij de grens op kwamen, toen hadden ze een hele boze politie again, of douanebeamten. Maar die zeggen meer boos voor de vorm. Uiteindelijk bedoelen ze het wel goed, maar er komt zoals letter achter. En hij zei op een gegeven moment van ja, je moet er s'nachts net rieden. En dan zeiden oké, is best. En dan zeggen ze zo, en toen zeiden van ja, en als er s'nachts een woord is, dan moet ze geen ongeluk krijgen. Maar ja, dat is goed, ik best. Nou ja, natuurlijk. Togen wij s'nachts op paar trot de Sinaï-woestijn. En daar riet net volle meesken. Maar de mensen die er s'nachts rieden, ja, die binnen stoned.
2: Ja, de inruchte ding.

0: met hun lampen om hier, want dat wie inderdaad alsof ze aan het flitsen waren elke keer. Dus of het nou is om elkaar wekken te maken van hey kom maar aan, of batterijbesparend, brandstofbesparend, ik weet het net. Maar wij vonden dat ik vreemd, dus wij hielden er ik nog geen goede theorie over. Maar wij tochten uiteindelijk om een oor wekker te houden. Ja, dat hebben we uiteindelijk als conclusie ervan maken.
1: Maar je hem herrieden in het donker?
2: Ja.
1: En het ging net helemaal goed?
2: Er kwamen wegversperringen aan. En wij zitten achter een bus. En wij rieden die wegversperring uit. En toen kwam er een Mercedes die toch van... Ja, ik plop hem lekker tussen die bus en de wegversperring langs. En die is nooit schoen, denk ik. En die, die knalde plat bovenop dus. Ja. En toen waren we totaal los.
1: En ging het goed met Jim?
2: Ja, ik riede. Mukke zit naast me. Minnie zit achterin. Maar wij waren... Maar het ging prima.
0: Wie op dat moment wel we dachten van nou, dit is het einde van de reis.
2: Ja.
0: Ja, dat wie wel sneu bak. Het wie gewoon noos in het asfalt en einde oefening. En dus goudvisjes had net overleefd. Maar fuck en sukken.
1: Die hingen je meer een goudvis
0: ja, die hingen we in Israël kocht. Dat zo'n dus een stern op het beeld worden. Maar die had net overleefd. Dus, en zij is het verhaal dat ik maar oud want ik ben niet wit ervan.
2: Dat is
0: ook
2: in mijn boek.
0: Ja, mooi.
2: Ze binnen voor eeuwig.
0: Ja,
3: het zit dus al in dat boek, Dwars door Afrika. Was het hele verhaal van Henk en Mukkes Jerre. Dan was het over die Afrikaanse avonturen mond naar het programma Bureau de Vries Jerre. Dat is maar tussen Alven en Tolven. Hier is Sister Sledge.

0: weken. Dan heb ik hier genoeg bij. Wij zitten wij hier in de studio. En Chris Veske, waarom ik net van de Beach Boys. Njontje Fjouren 60. Ja, dat is The Man with All the Toys. Het rint naar Jalwien. Dadelijk het Nijzen binnen Boetloon. Het waren we jaloeren van dit programma Nooit Friesland. Het verhaal van die bijzondere tuinbeelden. Historische tuinbeelden. Die we hebben rond binnen in de tuin van Huis Lindestein in Beesterswegen. Dan ben ze wakker wie is maar. Het verhaal is dadelijk hier in Nooit Friesland.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodi Noi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Half 1, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht vanwege een actie van buurtbewoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ze hebben ook een aantal sluipwegen bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. Inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Er wordt ook gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot in Laos overstroomde door hevige regenval. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Alleen het congres heeft die bevoegdheid. Ook mag van de rechter een renovatie van het centrum niet doorgaan. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waar iedereen trots op kan zijn. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. Dan is weer nog zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken met vooral in het oosten kans op een bui. En het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
17: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, jawis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
19: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
18: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
19: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
20: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
21: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
20: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
21: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet...
20: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
13: Noe in Friesland.
23: Erik Enema.

0: Dadelijk het verhaal van de leraar die het in de boek schreeuwt. My help van zien leerlingen. Dat gebeurt op het Jereveen. En Marjolein Staal van Natuurcentrum De Kliester in Den Wort. Het vermoorde Johan de Jong BM Woen. Dat is weer een enorme verrassing. Maar eerst willen we weten vanzelf hoe het komt. Maar het waar Jan Jonkman. Ja, prachtig waren eigenlijk de hele dag. Dat bloed ik zal je ook, hè? Gewoon het witte. Wat heb je dat hij me jet?
1: Storing.
0: Storing, zei er. Nou, we kennen die wel jaren, Jan. Dus als het op mij is, dan mag je mij wel vertellen hoe het komt. Maar daar. Nee, dat gaat niet goed.
1: Misschien zo.
0: Ja, misschien zo.
1: Dat wordt saai, saai goed.
0: Ja, kerst op mij, ik versteen.
1: Ik versteen daar nou al, maar ik heb hier een kabeltje stik volgens mij. Maar dat, ja, dat maar door wat saai me zonder microfoon.
0: Ik zei, Jan, prachtig mooi waar je hoort.
1: Het is prachtig waar, jongen. De zinnen er volop bij. En mijn amper wien en volop zinnen vlaan de temperaturen van morgen omheen. Want hier in Heegmariep en Jesterijn is ik al 21 graden. Bakkerveen zit op 21 en heel Dwijm en Kwijm zit op 20. En heel de Poinel op 22, Laaksem op 19. En Vlieland op 18 en heel nou. En dat waardbeeld wat we nu hebben, dat hebben we van Mediac geregeld zinnen. Uit erop wat vrolijke stapelwolkjes en erin de temperaturen op naar zo'n 24 graden in het eerste en het zuideersten. Ja, we zorgen wel dat de wien het gewoon door. Dat komt al uit een hege drukbuis boven ons om jou. En dat scoot er van west naar eerst wat over de provincie heen. En daar trok je te wien. Ik word om van west naar het Wadwesten dan. En die is vanmiddag zwak. Ja, en dan heeg uitmatig. Ik denk dat het krek genoeg is voor de schilderij, maar dat houdt niks over. Maar amper wien en wat vochtige lucht viel het vanmiddag wat neer en brotsen gewoon. Jong, is ik nog wel lang noffelijk, want jong, om een uur of acht is ik rijstig. Is om 8 uur ik altijd naar zo'n 20 graden. Vannacht bloedt het wat op. Het is rijstig, de wind gaat alweer om naar het maat eerst aan. En dan hebben ze een temperatuur van zo'n 11 tot 14 graden en de heegste temperatuur in het westen van de provincie.
0: Dat ligt erop. En hoe ligt het vanmorgen, Jan?
1: Nou, wat lijkt het mooi, lijkt het dat ik weer hetzelfde dag te worden als jou. Dan hebben we wat meer een afwisseling van wolken en zinnen. Maar de temperatuur binnen op mij prima. Je hebt dan 20 graden op een waterland. Dat soort 23 graden in het eerste en het zuideerste. Dus die het wel een matige, nou zwak, heel goed matige wind. Uit het maat eerste waar je in het midden. Je die krimpt, die weer wat naar het matentaap. Maar is altijd nog wel een liedje krijf treien. Dus prachtig ik voor de schilderij en voor de wettersport. Maar we moeten er mooi midden wel even om denken. Want ten zuiden van uw provincie, in het midden van het land, er ontstaan weer een aantal pittige rein- en tongerbuien. Ik denk net als ze u bereiken, maar mogelijk kunnen ze, kennen ze het zuiden van de provincie nog wel bereiken. Maar dat moeten we even in de gaten houden, komt morgen wel even weer om. En dan kan ik wel eens even een klapje tonger weer bijzetten. Ik denk dat het nattelijke pad van de provincie het helemaal wel droog houdt. En dan in de nacht, dan is het droog, dan hebben we opklaringen en is van 12 tot 14 graden.
0: Nou, dat ligt erop morgen, dus ik een mooie dag. En dat is ik Mandy het geval, Jan?
1: Mandy, ik nou het geval, want ja, we starten wel met de meteorologische december. En dan denk je van, nou, de december begint. Maar die december die krijgt even een dipje, want wat ik wat lichtweekselvallig, wat zullen we Mandy nog net? Het is Mandy, hebben we hem ook geregeld zin, het is zo'n 20 graden. Maar zullen we dan naar Tiesje, ja, dan komen de eerste buien, die kant. Dan wordt het wat weekselvallig. De bewolking het hoe daar ze wat oorgaan. Uit en terug vallen er wat buien en kinderen de nedige millimeters. Ik wil wel eens even vallen. Nou, de natuur zit er tegenblieven. Maar wijzen. In het midden misschien nog eens even een klapje tonger in het zuiden. En dan hebben we temperaturen om de 18 tot 19 graden. Wens je wel even wat een herstel van een afwisseling van wolken en zinnen. Maar uitentrot toch nog een enkele stoer is. Ik zeg 18 tot heel goed 20 graden. Nou, en toen hebben we in het midden. Ik heb een kans op buien. Nou ja, sageervetjend. De natuur die schreeuwt om wetter. Nou, en dat wordt na je weken belingenen.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland. Ont 1 uur.
3: Nou in Friesland.

0: Ja, nog even wachten voor de meteorologische simmer. Die begint man die vanzelfs. Maar wij draaien nog vers simmer. Wijma en Van der Werf Jerst. Vier historische tuinbeelden van beeldhouwer Jan van Lochteren binnen na meer dan 200 jaar. Waarom? Bij huizen Lindestein in Beesterswerg. Na allerhande omzwervings ben de 18e-eeuwse beelden in de collectie van het Fries Museum bedaren. Weer conservator Marlies Stoten van het museum hier hoor.
1: Ze zijn in de jaren 30 aan het Fries Genootschap geschonken. En het Fries Museum beheert de collectie van het Koninklijk Fries Genootschap.
2: En hoe is dit nou steeds hier, dat onderhoud? Blowen ze goed of mag ze goed onderhouden worden?
1: Nou, het is net een beetje als met je eigen tuinmeubels. Dat je toch aan het eind van de winter even moet kijken, is er geen groen genesteld in de oksels van de beelden. En dan moet er heel voorzichtig, moeten ze schoongemaakt worden. Ja, ja.
2: Is het eigenlijk bijzonder dat zulke beelden, zoveel hier letter, honderden hier letter, weer op het originele plak weer omkomen?
1: Nou, het is niet helemaal het originele plek. En dat is nou juist zo leuk hieraan. Oorspronkelijk zijn ze gemaakt door één Amsterdamse beeldhouwer. Jan van Lochteren. En hebben ze waarschijnlijk gestaan bij een prachtig buiten aan de Utrechtse Vecht. Dus die uitkomt in de vroegere Zuiderzee. En daar bouwden Amsterdammers en rijke Utrechtenaren bouwden daar prachtige landgoederen. Dat is nog zo. Als je daar overheen vaart, dan valt je mond open. Zo mooi. En daar stonden ze in strakke geometrische tuinen. Maar daar zo rond 1750 verandert dat. En krijg je de Engelse landschapstijl. En dat is de stijl die je hier in Beesterswaag ook ziet. Dus dat is met meanderende vijvers en kronkelige paadjes en grote boomgroepen. En daar horen die klassieke beelden die in zo'n geordende tuin stonden eigenlijk niet meer bij. Dus we denken dat baron van Linden, Reinhard van Linden, die komt uit het Utrechtse, dat hij dacht, oh, hier gaan die beelden weg. Ik woon in Friesland en heb hem buiten. Hij had toen Nieuw Fokkens. En dat hij ze gekocht heeft om hier de renovatie van zijn tuin mee aan te kleden.
0: Zei Marlies Stoter, conservator van het Fries Museum dus. Een bijzonder stikskiernis is nodig, werd zichtbaar op het plak dat het eer begon. En ze had Beesterswaag wel een stukje cultuur waarom. Helene Verhagen van de Stichting Historisch Beesterswaag over hoe het is om die beelden waarom te hebben der in Beesterswaag.
3: Nou, deze beelden zijn in 1780 naar Beesterswaag gekomen en hebben toen diep in de tuin, overtuin van Lindestein gestaan. En hebben daarna allerlei omzwervingen gehad en zijn geëindigd in het depot van het Fries Museum. En dat vonden we nou zo jammer. Dus we dachten, nou, ze moeten weer een plek krijgen buiten, zodat iedereen ze kan zien. En gelukkig dacht het Fries Museum er net zo over. Ja.
2: En nou binnen ze waarom? En waarom binnen deze beelden dan wichtig voor Beesterswaag?
3: Nou, het zijn beelden van best wel een bijzondere beeldhouwer. Ze zijn van Jan van Lochteren. Dat is een Amsterdamse beeldhouwer die heel veel tuinbeelden heeft gemaakt. Onder andere voor huizen aan de Vecht, maar ook voor allemaal huizen in Beesterswaag. Dus ja, ze zijn gewoon heel, heel bijzonder. En het is een prachtig sieraad om te zien voor iedereen die hier langs fietst door de hoofdstraat van Beesterswaag.
2: Dit is, je wilde nou ik een programma hier ook keppelje, lezingen of wat was, wat heen krijgt in gedachten?
3: Ja, nou wat we al klaar hebben, dat is een grote tentoonstelling. Die staat achter Huizen Lindestein. Die gaat over deze beelden, maar ook over allerlei onderzoek dat we de afgelopen jaren hebben gedaan rond Lindestein. We hebben een wandelroute gemaakt over het hele terrein. Het hele terrein is Rijksmonument met allerlei onderdelen. Dus hekjes en de klokkenstoelen, van alles hoort erbij. We hebben een paar lezingen. De eerste is op 4 juni van een echte expert, een tuinhistoricus, hier in Lindestein ook. En op onze website historischbeesterswaag.nl is het allemaal terug te lezen.
2: Deze beelden, ben je nou wie het soort werk om die beelden hier te krijgen? Om dit al jaar voor koor te krijgen?
3: Ja, eigenlijk wel. We zijn er 5 jaar geleden al mee begonnen. En dan moet je eerst natuurlijk met alle partijen op één lijn. Ze staan hier op het terrein van Revalidatie Friesland. Dus die hebben een stukje grond ter beschikking gesteld. De gemeente gaat het onderhoud doen. Het Fries Museum wil ze uitlenen. Wij van Historisch Beesterswaag, wij bemiddelen eigenlijk vooral. Want wij wilden het heel graag. En dus 5 jaar geleden mee gestart. En dan komt een plan en de fondsenwerving. En een gespecialiseerd restauratiebedrijf komt erbij kijken van de Vecht. Nou, en nu staan ze er.
2: Ben je tevreden met het eindresultaat?
3: Ja, super. Ja, het ziet er echt geweldig uit. Ze zijn natuurlijk ook nog opgeknapt, geschilderd en zo.
0: Dus ik ben heel tevreden dus te herinneren. Beesterswaag. Alleen vragen wie dat van de Stichting Historisch Beesterswaag. Hoe die beelden bij huizen Lindenoord. Een leraar die een boek schreeuwt, maar helpt van input van zijn leerlingen. Dat heet Nick Wolcher van Skoalle Kiem op het Jereveendium. De Skoalle jouw onderwijs om bent, dus kunnen het zien en 18 jaar. Wolcher ondervond dat gewoon leerlingen net graag lezen. Omdat de verroering ging in gesprek met de leerlingen. Om te leren wat er nog nodig is om ze wonen het lezen te krijgen. Dat resulteerde in een boek met 12 verhalen. Dat die leerlingen onderspreken. Leraar Nick Wolcher oer zijn boek in de bijdrage van Iris Bosma van Radio Spannenburg.
4: Ik ben al educatief auteur. Ik schroef al zo'n 15 jaar wel mij aan boeken. Maar ik vond het ook wel leuk om om het verhaal te schroeven. Dus daar ron ik al wel een periode mij in de holle. En ja, hier op een gegeven moment... Wij lezen iedere dag lezen we een jaloeren hier op Skoalle, op Kiem. En ja, ik hier zei iets van... sommige band, de meeste band die lezen... Die, maar sommige die komen ook heel moeilijk aan lezen ta. En hier zei iets van, nou, dan... wil ik wel weten van hoe komt dat, waarom les net. Nou, ik ben in gesprek gong met die leerlingen, al wat feedback kregen. En toen ik zei iets van, ja, dat kijk wel mooi broek om te verrukken in het verhaal wat ik in mijn holle had. Dus daar had ik het verhaal wat op afstemd is, maar...
5: En ja, wat voor feedback kreeg je dan zo al van de BN?
4: Het boek is te lang, of de tekst is te lang, of het verhaal sluit net aan bij mijn belevingswereld, is maar. Dus dat soort dingen.
5: En kan je ook wat meer vertellen over het boek zelfs? Waar gaat het bijgelijks ongeveer over?
4: Het gaat Droomgoal, dus het gaat ook over voetbal deels. Dat is een jongen, Max, dat is de hoofdpersoon. En die had een vriend, die heet Jeroen. En ze spelen beide in het tweede team, de Tretje en Twa. En ze wil heel graag in het eerste team, maar dat lukt steeds net. En Max die droomt over dat de wol in dat team zit en dat er scoort. En op een gegeven moment dan gaat zijn droom fout. En dan gaat er echt scoren in het team waarin er zit. En uiteindelijk komt er in de tredje niet aan. Maar zijn vriend Jeroen net. En ja, op een gegeven moment dan moet er een beslissing meiden van wat is nou eigenlijk het belangrijkste, winnen of vriendschap.
5: En is het dan ook echt een jongensboek of is het voor jongens en famkes leuk?
4: Het is wel deels naar aanleiding van dat er de meeste jongens en de meeste leerlingen, zeg maar, die net... tot lezen kwamen, dat weer over het algemeen jongens. Dus daar is het wel deels op bericht, maar het is ook prima te doen voor prima te lezen voor famkes.
5: En wat maakt dit boek nou echt oors als orenjeugdboeken?
4: Ja, dat het ja, dat een aanleiding van feedback van Bernd Skrun is, zeg maar.
5: En wie het dreeg om zelfs een boek te schreeuwen?
4: Nee, eigenlijk net. Het eerste verhaal die ik op zich zou op papier. En het tweede verhaal moest ik wel even nadenken. Want ik dacht van oké, dan moet ik nog een verhaal schroeven. Maar op een gegeven moment hing ik wel vrij snel dat idee daarvoor. Dus ja, eigenlijk ging het best wel vlot.
0: Zei onderwijze man Nick Wolcher van Die Skoalle, dus op het Jereveen Kiem. En een bijdrage weer dat van Iris Postma. Marjolein Staal van Natuurcentrum De Kliester in Den Woord, het vermoorde Johan de Jong BMW. Dat is een jaarlijkse prijs van Omroep Friesland voor bijzondere initiatieven op het gebied van natuur en milieu. Staal die je nomineert, maar dat de jury onder vastzittend schip van Omroep-directeur Houtje Riefstra haar als winnaar kiest. Wie van de morgen, live op de radio en op televisie, dat klinkt net, toch wel een hele verrassing.
6: Oh! Nou, ik jou die tuut. Ja. Oh, geweldig.
7: Ja, mooi.
6: Wauw.
7: Nou.
6: Ik ben even sprakeloos. Jeetje.
7: Kijk niet vast, Ella. Ja. Zal ik je dan even vertellen waarom als het hem krijgt? De wie is de absolute publieksfavoriet van de traaien nomineren?
6: Ja.
7: 41% van de stem had gekregen. Want toen zei hij al jarenlang maar een hele grote passie in van natuur- en milieu-educatie in wat is het Friesland. Van zelfs. Door beste professioneel coördinator. Maar die inzet je het verder als alleen nog maar beroepsmatig. Door best de Kliester. Onder die leerling groeide de Kliester uit aan een inspirerend centrum dat alle jaren duizenden bijen leren over natuur, biodiversiteit, landschap en dwarsemens. Door die enthousiasme zetten bijen net alleen nog naar boeten om over de natuur te leren, maar vooral ik om de natuur echt te belibben. Deze meisken Oudij. Door verbiest onderwijs, natuurbeleving, dwarsemens en de Friese taal op vernaaiende wijze. Dus die is dan de basis van bijzondere projecten, zoals als het tweetalige NME-centrum en het bekroonde biodiversiteitsproject Onderwijs. Daarmee heeft zien laten dat natuur net los zit van onze maatschappij, maar krijgt onderdeel is van wat wij binnen en uw toekomst. Door wist vrijwilligers, skoallen, gemeenten en natuurorganisaties bijeen te brengen om maalkoot te werken om meer leefde en zorg van natuur en landschap. Die inzet krijgt net alleen nog lokaal, maar ook landelijk waardering. En krijgt daarom verzinnen stoot de jaarlijkse Johan de Jongprijs voor die onuitputtelijke inzet, die verbindende krijgt en die blauwende bijdrage onder natuur in de breedste zin van het woord. Van harte lokwijns.
6: Nou, jongens, geweldig. Ja, nou, ik. Daar mis ik al hier. Hey, Jon! Nou, wat leuk!
5: Oh, ja, oh. Ja, hoe voelt dit?
6: Nou, echt, ik ben helemaal rompelig. Ik ging natuurlijk al stiekem eventjes een beetje zo uit het keukensruutje hoor. En ik denk, nou, die get naar een oor. Dus nee, ik vind het zo leuk. Ja, ik ben heel. Ja, de orenkandidaten wie ik top. Maar ja, als dan mij dorst, dan is het toch ook wel heel erg leuk. Nou ja, dat je hem hier nou steen. Ja.

0: echt een vest dat past bij het waar van Hjoerd. Douwe Bob Jerris en Sweet Sunshine.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Dit te doen, ziet al in de startblokken ja. Van... Nou, tot zo is hoor.
2: Ja, 4 voor de langste in Friesland. We hadden er weer zin aan, Erik.
0: Ja,
2: ja jongen, heerlijk. Het is alles net een middags weer een feest. Ik voor Ruus. En nou ja, we doen weer leuke dingen. De voetbalcompetitie zit erop. Dus ja. We komen nu in de Nike-competitie. Dat ja. Is elke wedstrijd is een gevecht natuurlijk. Belsum, Jeuflieden, wieken werkelijk op de nipper nog die Nike-competitie Helikin. En dan wat ze terug om derde klasse te blijven. Tjens Sleert, dat is een... En Sleert wil graag omheen, dus dat werd een leuke wedstrijd. Ja, en wij vregen u zo als Soer naar Owen en Snits en Soer naar Frisia, die dit hier promoveert is naar de divisie, dat een derde divisieclub op de sneeuw komen. Dat zou kennen.
0: Ja.
2: En dat is dan Broekster Boys.
0: Oké. Okay.
2: En die zitten, ja, even een dagje uit in Lichtenvoorde.
0: Zo, dan ben je in de Achterhoek.
2: Ja. Dan wat ze spelen in Longa. En ze Arun Awazi het zijn spelen in Broeksterwaard. En toen hebben ze dat woen. Bij 3-0. Dus die kans is dat hij een ronde verder ging. We hebben daar een speciale correspondent op zetten. Nou, verder hebben we prachtige platen uit de jukebox van Fokke en Verein. Och, Fokke. Moet ik even een betterskip bezig. Fokke chic.
0: Oh ja?
2: Ja, ik kan net onder de telefoon komen.
0: Oké. Okay. Dus, maar hij is in platen draagstoel?
2: Nou, ik heb de plaat wel gekregen. En okay. Die heb ik even opzocht. Dus.
0: En die draagst op om Fokke?
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Ze doet dat. Mooi. Plaat uit 1972. Is dat de Routers?
0: Nee.
2: Nee, ik hoorde het net, maar dat is Fokke. He. Die helden ze de kracht, ja. Jongen. Ja, dat is hartstikke mooi. Nou, die zien we draaien dadelijk. We hebben een leuk pronkje. Want Beth Hart komt in 1 december naar de AFAS.
0: Zo.
2: Beth Hart.
0: Zo.
2: En ik ben een ongelofelijke fan van
0: dat
2: Beth Hart.
0: Dat weet ik, ja. Ja.
2: En dus dan heb ik een hele bijzondere uitviering van een bijzondere plaatsje van Beth Hart. Dat hek promoveert dat pronkje. Jan Jonkman is er. Maar het weekend waar we geen handzinnig, want er ben geen koersen. Hij is eigenlijk skiertsjochter Peter Pol. In na je weekend dan is de dag, Erik. Want dan is het de slotdag van Synactie voor Alzheimer.
0: Ja.
2: Dan matten we 15.000 euro binnenhouden. Ja. De vraag is of dat slagert.
0: Ja?
2: Wij denken wel. Maar ik hoop, nee.
0: Maar dan ben je optimist.
2: Ja, ik hoop het wel. En toen zei er ooit iets in mij, mijn jongen, hoop is uitgestelde teleurstelling. Dus hoor er nou mee op. Ja, dan krijg ik weer een reactie van Harker iets uit ophoren van ik jou preken. En dat,
0: is ik, ja.
2: Ik preek hoop.
0: Ja.
2: Ik
0: ja.
2: Niet eens. Nou, dat is na je wieken. Vertel ik na je wieken al je wel. Maar Peter die had nog een nieuwe competitiewedstrijd. Die zit in Ternaert. En nou, in de bus is mooi. Dus we zitten al hier,
0: ja.
2: Nou ja, en de platen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, nou ja, C is 0, zo is 20. Jou en Jochen af der van Omroep. Uit hier de 60, zondag en 80. We moeten weer een grandioos nostalgisch feest van.
0: Schitterend. Zet haar niet maar hoor. Wat een hoeder zelfs, ja.
2: Is nog fysiekje? Wek maar hier prima.
0: Nou, Tom Jones?
2: Tom Jones?
0: Is dat wat?
2: Ik zie in plaats voor Tom Jones.
0: Ik heb er nog een zin hoor.
2: Nou, Doc.
0: Geweldig.
2: Ja, gaan we doen.
0: Geert, succes jongen. Okay. Dankjewel.
2: Yep.
0: Dit wie Nou in Friesland. Boente de Bruin. Mijn naam is Erik Erma. Ik wens je een hele mooie sneunta.
3: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was het boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 3,5 minuut, sorry, in een Dallas Gal verder mooi sneeuw in Friesland. We zitten er weer helemaal klaar voor in Audio Fjouwer van het Omroepgebouw. En de berichten kunnen binnenkomen op 0620 Fjouwen, in die berichten graag platen uit de jaren 60, 70 en 80. En dan draaien wij die. En dan maak je weer een heerlijke, muzikale, nostalgische midi van. Onvuld bij de actuele sport. We hebben er ongelooflijk zin in. We zijn er goed 2,5 minuut.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden? Naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf? Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft? Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer? Iets dat geen mening heeft? Iets totaal abstracts? Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen? Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Sneun in Friesland.
1: Geert van

0: Ja, ja, Tom Jones, gast 86 hier ondertussen. Dat wie die net toen dit luistert bracht had, want dat is 1968. We draaiden hem op fysiek van mijn goede collega Erik Enema, Delilah.
1: Friesland.
0: Dat is de opening van Sneun in Friesland op 30 mei 2026. Nou, we zijn er weer. 4 woorden lang, mooi nostalgische sfeer, volle muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We nemen weer mooi op een muzikale reis. En we doen dat duurlijk weer in combinatie met de actuele sport. Helco Broersma is weer van Ruus op een paard. Hij is bij de nieuwe competitiewedstrijd, want de reguliere competities in het amateurvoetbal zitten erop. Hij keert voor de wedstrijd Belsum Chin Sleert. Beide met ambities om Takkemeer in de tweede klas te acteren. We hebben een speciale correspondent. Hij luistert naar de naam Teunis Doornbos. En hij is voor u bij de nieuwe competitiewedstrijd in de eerste klasse H. Broekster Boys verdiegen het in Lichtenvoorde. Jawel, eens in de Achterhoek. Een Chin Longa en 3-0 vastrong. Is Broekster Boys, naai ONS Snits in Friesia onderwijs om de tredde Frieske verzintwurdiger in de vierde divisie te worden? Wij blijven het volgen. Ja, Jonkman is direct. Hij komt om die keer nog jouw Sijzen met en Peter Pol, hij vertelt hoe zijn wedstrijd en verzelt de bus voor Alzheimer. En dan hebben we dan die heerlijke muziek verzelt. Mooie platen in de jukebox van Fokke Veenstra en van Rijn Vallinga. Maar we schitteren pronkje in de onderbieding. En we draaien de platen die stograag Jervoort citeren 60, 70 en 80. Viel die van harte uitnodigen om die bijdrage te leveren in dit programma. Mooi een plaat uit die decennia. 06. 20, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Je stek de app van de Omroepbroeken en dan komt het al hier kleren. Dit is een saaizoeren op radio, televisie en internet, Sneun in Friesland. Even naar het begin, Jere Santig, wat is dit toch heerlijk, Sees. Sleet, Maddie Halder, wat een stem, look who done it.

0: Look What You Done van Slade zit Njorretjen Twa Santer van het album 'Cause I Love You. En dat weer nog een dikke hit van Slade. Waar je die heerlijke zanger, genre, die geweldig uit Helly kent. Het is krap om een kwartier worden. Het is tijd om de eerste jukebox eventjes te activeren. Dat toch wel een beetje, gemankeerd, zal ik maar zeggen.
1: De jukebox van Fokker.
0: Ja, want Fokker die is ziek. Fokker heeft hem aanmeld. Hij zei, dat lukt me echt net. Ik lees hem bij het, ik lees heel plat. Dus alsjeblieft, red die dreven mij. Dat doen we graag. Verzels onder de beste Bertelskipsveenske van uw jukeboxman. Want hij is daarna een week gewoon weer. Let maar op. Hij hier wol allang een plaat om mij terug, jong. En dat is weer een bijzonder hitje. Hij helpt ze uit de krochten van de jukebox, ook als ze. Hij komt nou maar een plaat uit 1962. Het is een plaat van de Routers. Het noemen dat dit Let's Go. Het is een instrumentale plaat. Dat het Fokker wel vaker, dat hij die instrumentale pareltjes uit de popmuziek weer te vinden. De Routers, een formatie die zo'n 1961 besteedt, besteedt uit Mike Gordon, Scott Walker, Al Kate, Lynn Frazier en Randy Fierce. Dat winnen ze. En ja, ze maken toch ook een hit. En dat weer dissen uit 1962, Let's Go. Het is zo'n plaatje, ik hier in ieder geval wel weer met Fokker, ik wel vaker, dat ik denk, ja, maar wat zou dat nou wezen? Ken ik dat eigenlijk wel? En dan draai je dat plaatje en dan zeg je, oh ja, dat heb ik zeker wel een keer. Nou, het is tijd voor de plaat van Fokker, uit de jukebox van Fokker. En wij wensen hem nog een keer alle beterschap daar en we treffen na je weken weer. Maar hier is Let's Go van de Routers in de jukebox van Fokker Veenstra.
1: De jukebox van Fokker.
0: Zo is het.

0: Heerlijk toch? De Routers, het jongetje 62. Instrumentaal in de jukebox van Fokker Veenstra. Let's go! 18 minuten nog in is het.
1: Nostalgie.
2: Mooie verhaal.
1: En actuele sport.
2: Dit is Sneur in Friesland.
0: Ja, het is Sneur in Friesland. Is Sneur in Friesland budget dat we platen draaien. Die bij je zo'n vreegje platen die jaren 60, zondag en 80. Soms zitten er prachtige verhalen onvers, mooie herinnerings. En ik kwam al hier bij je squeet op 0620 Fjouwen, Jorgen, of de app van de Omroep. Dus daar kreeg ik een bericht van Tierde Boskra. Hij komt in Frensier en Tierde is lid van de band BRW. En in die band, daar speelt ook Appie Rammers. Verneemd bassist van onder andere de Outsiders. Maar hij ziet ook in de eerste formatie van Shaky Sam's Blues Band. Daar komen we dadelijk nog op. Waarom? Want daar is ook een fysiekie van komen. Nou ja, Tierde die zei van ja, ik heb de les bij hem op radio op Sneurtemiddie. Is Appie Rammers er nog? En we kregen daar al antwoorden op toe. Hij zei ook, het antwoord is ja wis, Appie is er nog en de band BRW is er ook nog. En Appie, jawel, hij is dit weekend, ja, jiddy, op 1 juni dan werd hij 80 jaar. Maar hij wil er al net zijn volle aandacht als kenken. Nou, dat verbreken we bij Disse dan eventjes. Zijn gezondheid, zoals Kreelt irriteerde mij, is uiteraard door de leeftijd slechter dan voorheen. Zo heeft hij door nierfallen ook al een nieuwe nier gekregen. En zoals hij zegt altijd, er is maar één ding, vergeten, daar ben ik goed in. Wij oefenen, ze zei Tierde, als band voor de gezelligheid nog wel iedere vrijdagavond de vingers op de gitaar en de polsbeweging die nodig is om een biertje te drinken. Graag voor zaterdag nummer, het nummer van de Outsiders. En wat we meestal op de oefenavond spelen is het nummer Lying All The Time. Ah, het is een heerlijke rockrakker, die Appie Rammers. Wen het ergens op het beeld en is nog altijd onder is 80 jaar, Lying All The Time van Outsiders. De Wiedi Jekyll bij.

It's a true story, oftewel een plaatsje van Twice as much. Zo'n vlieger terug, Johan, nu tot 10 jaar, hij is er alle weken bij. En hij zei nou, maar de groetnis van de camping in Twente. Dankjewel, Johan. Het plaatsje is hopelijk in Twente echt goed terugkomen. Het is 4 minuten voor jou, 12. Er wordt een keerst van de midi terug, de haardklasse keertjes. Die ben actief op een vrije formatiepartij in Moral Jussus. Eventjes de uitslagen nu, de eerste omloop, want die is verkeerst. Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma winnen in een spannende partij van mij 4 wissen gelijk en 6-2 van Steven Koster, Pieter

Jan Leijenaar en Gerben de Boer. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra wie er maar 4 won mee in en 6 gelijk vissen te sterk voor André van Dellen, Thomas Dijkstra en Lars Pieter van Straten. Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koolstra, superieur om Paul Dijkstra, René de Haan en Jan Tiemen IJsma. 4 won met 12, 6 Fjouwer. Volle spannende partij tussen de nummers 7 en 8. Judy de Groot, Mark Mindersma en Jari Visser. Ginder maar 4 met Fjouwer en 6 Fjouwer Roodje en Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Miedema. En dan de partij, de laatste op de eerste omloop werd heel marrelusjes op zie te wachten, want dat weer toch de confrontatie tussen de 12 toppertoeren. Nou ja, je witte Menno van Zwiet en Rick Mindersma en Jesse Steenstra, die winnen op nota, ik zeg er maar bij, gewoon alles. En ze moesten nou ontreden op de eerste list in Matten Bergsma, Hessel Postma en Erwin Sielstra. Het waard een superieure 4-1 en skinnersize oerwinning voor de patroon van Menno van Zwieten. Ik zit in Hessel Postma te zien, die voetbalt echt bij Belsum. Nou, die is misschien al lang bij in Belsum, maar die weet zodat hij nog maar uitwaan kan aan de wedstrijd zien sleert. Nou ja, dat besluit dat wij dadelijk de losgame bij de tweede omloop. Menno van Zwieten en Simaten. Ja, die steen natuurlijk via een steentnummer al in de prijzen. Maar oren worden, het liep erop dat die formatie op een hei aangeeft op de oorwinning. We houden hem op een hichte echt van het keersen in Moraliusses. Dan moeten wij eens even zien wat hier al hier binnenkomt. Nou ja, ja maar mooie plaatsjes kan bij zo'n vregen. 0-6, 20, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen, je weet dat. Dit is de komst van Jan-Jaap Kikkert uit Wijs. Die zei goedemiddag, team Geert. Arun de Wieke binnen er weer wat grutheden uit de muziek verstaan. Richard, oftewel Dick Perry en Sonny Rollins bij Geleeks. Ja, Sonny Rollins, die geweldige jazz-saxofonist. Die koorde wat van, hè. Dick Perry, daar komt Jan-Jaap eventjes op waarom. Is onder oren te jaren in Money van Pink Floyd op de saxofoon. De single-versie, dat u even weten, door het 4 minuten. Nou, we hebben, sorry, ik toch een iets langere versie gekeerd. Maar toch voor dat Jan-Jaap. Is hier Money van Pink Floyd. Money.

0: Jan-Jaap, het Wijs, die dit onvlieg had. Mooi prachtige saxofoonwerk van Richard, oftewel Dick Perry. Money van Pink Floyd. Dat brengt het iets op exact 3 minuten naar jou wat aan.
1: De bus van Peter.
0: Mooi, even praten over de bus van Peter. De bus is wraad verneemd. En dat is Peter Polen ondertussen ook in voetballen en in uitsturing. Hij mag weer even fluit zien, hoor. Want de Nike-competitie is echt voor Peter nog eventjes een mooi Nike-setje van de competitie. Goeiemiddag, Peter.
2: Hey, goedemiddag, Geert.
0: Want die nieuwe competitie brengt hij naar Ternaard, hè?
2: Ja, Ternaard. Mooi plekje op de klei.
0: Zeker.
2: Prachtig mooi waar. Het waait hier lekker wat. Het centjes kind hier.
0: Ja, het waait er
2: Sportpark,
0: altijd.
2: Sportpark De Borven steen ik nou vlak voor. Oh. VV Ternaard. Ja. Nou, hartstikke mooi.
0: Ja, prachtig. Ja, het waait in die omgeving altijd ietsje hudder. Het is vlak bij de Zeedieke, dus ja, dat is een linker zo. En zij voetbal iets in Veenwoorden, hè?
2: Ja, klopt het. Klopt het. Beide zijn een vijfde klasse, zeg ik, jongen.
0: Ja.
2: Beide een periode pakt.
0: Ja.
2: Treffen elkaar Joert, de winnaar van Joert, die speelt het dan op 6 juni nog de finale, zeg maar. En wij gaan horen finale, maar zij, ja, dat is mooi voor zulke clubs dat ze dat liggen dan natuurlijk. Dus ja. Dat is met die pers een mooie prijs.
0: Ja, dat denk ik, hè. En het is een nieuwe competitie, dus ja, er gebeurt altijd justjes meer dan in een normale competitiewedstrijd, heb ik me wel de indruk. Het gaat ergens om, het is alles all or nothing, zal ik maar zeggen. Alles of niet. Nou, dat vertaalt hem vaak ook wel in een fanatiek potje voetbal. Dus de skiertjochter, die maakt er goed bij de les, wijze, Peter.
2: Ja, de skiertjochter, die had neutrale assistenten, die komen een stuk nog. Ik had ze nog net, Sjoen, ik had wel een app-contact met ze gewoon.
0: Ja.
2: Nou ja, dat is ook wel mooi, dat is 2 neutrale mensen had, zeg maar. En hetzelfde, ik vlagje matten, maar ik mocht, ik vind het wel mooi om te fluiten. En die horen beide man, ik wil natuurlijk, dat ben ik scheidsrechter, maar ik viel me zeer vereerd om te mijn fluiten.
0: Dat we dat even weten, maar dat ontheft er net van de plicht om ik de bus voor Alzheimer natuurlijk nog één keer prominent onder de aandacht te brengen van een voetbalclub Westerkomst.
2: Ja, nou, en dat is hier. Ik ga van de week in contact gewoon met de voorzitter van Ternaard. Die op de socials had hij al van alles deelt en op de website van hun. En die gaan we van je woorden contact gewoon de zelfvers. Nou, wat publiek. Maar echt, ik verwacht je wel een hele mooie midje en ik een mooie opbrengst sowieso wel.
0: Ja, want we hebben het nog wel nodig, Peter. We matten nog die 15.000 euro en we binden nog net.
2: Nee, maar we zijn aan een oorlog en ik op de dij zelf. Ik weet wel zeker dat het goed komt. Echt weer. Ik ga alle vertrouwen. Ik ben hartstikke in de positieve liggen. Goed als Geert. Nee, echt. Ik zie dat wel zitten. Dat komt helemaal goed.
0: Ja. Nee, maar het is een ambitieuze doelstelling. 15.000 euro. Ik bedoel maar.
2: Ja, maar we hebben begonnen bijna op 4. Hè. Ik had 2 keer besteld. Dus dit is al fantastisch. Mooi.
0: Ja,
2: dus,
0: zeker. Maar,
2: dat is verleden tijd. Hè. We hebben nog een nieuw doel. Hè.
0: Dus, nee, dat is weer. Ja. Dat begon in de tweede weekend van september begon het in Halderwijk. Toen hier we de doelstelling 5, dat we de goud zien. Nou is het 15. Ja. Nou ja, prachtig mooi. En dan na je week is de grote dag, Peter.
2: Na je week is de grote dag. Ja. Ja, van de week even oorlezen gewoon en alles zit laar in het fundament zit laar. Ja. Alles elkaar rond. Peer Lietse, denk je, is nog Geert. Hè? Dat best een beetje op de hoogte, maar ik zal nog een contactje maar in. En maar dat wordt naaien, denk ik, fantastisch. Ik hoop je dit water een beetje bij.
0: Ja, dus, dat hoop je bij. Nou, ik vertel nou al verst even, maar we komen er om 24/7, denk ik nog wel even af waarom, dat wij daarvoor zelfs als programma bijwijzen zullen. Inclusief camera, dus alles wat er naaien wieken op dat prachtige sportpark van de Rotterdam gebeuren zal. Sanchez en Sean, voetbaltoernooi, Oud-Jarreveen erbij, Oud-Cambuur erbij, alles erop en erom. Live muziek van een Queen coverband, een geweldige disjockey Dickie, et cetera. En dan maakt je uiteindelijk bekend wat het eindbedrag wordt. En daardoor wij de hele dag verslag van op radio en televisie. Dat je het even weet. Peter, zet de bus even strategisch del.
2: Ja, je zit bij de programmaboekje verkopen. En het opbrengst van de programma's gaan jullie ook naar de doneerbus. Dus wat dat betreft, iedereen in de omgeving van Ternaard komt deze kant uit succes.
0: Ja, een keer heb je een boekje.
2: Een keer heb je een boekje. Ja. 3 uur begint de wedstrijd. Ik hoop dat we een kwartier voor zuiden kleven. Ja, en dan maar als de voorzitter maar even bij jou. Of iemand, weet ik veel uit het publiek. Maar even zien. Begin er vanuit dat het kwartier voor zuiden kleren is.
0: Ja, daar ging ik wel vanuit. Ja, kan er nog een verlenging komen? Jazeker.
2: Ja, verlenging en daarna penalties eventueel. We gaan beleven.
0: Oh, dan is het toch handig dat al het nummer van de voorzitter van Ternaard. Of dan even een alternatief.
2: Doe ook nog wel even.
0: Ja, dan even dat maar even. Prima.
2: Ja, ik kom ook.
0: Ik zou zeggen, in de voorbereiding, Peter, maar het is nog betiet. En dan treffen wij daar, denk ik, eerst maar vanuit om Lieke nog een keer te verzorgen in dit programma.
2: Yo, hey, want straks een fijne middag.
0: Noffelijke middag, Peter Paul, wie dat is, keertje maar de bus voor Alzheimer. En we willen op naar 15.000 euro. Of dat slagen dat Jerry Mal die attack hem wiekem in die hele bijzondere uitsturing die we dan maatje zullen. Graag Lime Clancy, My Broad Majestic Shannon. En de groetjes komen van Harm. Dankjewel, Harm. Het is weer een bijzonder fysiekje. We moesten even snorrie. Maar we hebben een film voor die. Shannon is hier.
3: The last time I saw you, it was down at the Greeks. There was whiskey on Sunday and tears on our cheeks. You sang me a song just as pure as the breeze on the road leading up to Lenox.

Ja, Liam Clancy, hij leefde meer verstoren op 4 december 2009. Echte traditionele Ierse zanger en gitarist. Hij hier een paar broers, Tommy en Patrick. En My Tommy Makem maakte hij deel uit van de populaire Ierse formatie The Clancy Brothers en Tommy Makem. En wij draaiden dit plaatsje op speciaal fysiek van Harm. Die ter net volle worden om smarrig maken, maar wel een prachtige plaat voor is in petto hier. Dan hebben wij dit. Eventjes. Oh ja, dan moet ik even naar Shaky. Sam. Dat is een verzoekje afkomstig van Jappie Weijer. En Jappie Weijer die had vorige week nogal even stevig contact met je zoon. Want hij vroeg een nummer op van Barrel House. En wij hebben dat nummer draaid van Barrel House. En toen weer de vraag van Jappie Weijer. Hij triggert iets wel eens even. Waar wie nou de moelharp speelde op het nummer van Barrel House? Nou, dan weer we gauw achter dat wie Shaky Sam. Die verneemde Fransje Torsjonger die het heel betiet verstoren is. Maar op 30-jarige leeftijd een einde als zijn eigen leven. En hij deed dat in zijn wenplak, toenmalige wenplak Sint-Jabek. Hij die dat in de nacht van sneuren op snijen wilde de sneurtjongens nog optreden hier in Sint-Jabek. Nou goed, dat hebben we dus even pleerd. Dit is de voorskiernis. Nou komt het vervolg, want Jappie Weijer is uit Goedemorgen. Even terugkomend op vorige week na het draaien van Barrel House. Bedankt voor je memories betreffende die Shaky Sam. 14 dagen geleden had ik even stilgestaan bij zijn leven. Maar toen was de crew van Fortuinen helaas met vakantie. Vandaag toch nog een keer Shaky Sam, maar dan samen met bassist Jan de Jong, pianist David Gardeur en natuurlijk Leo Rood half achter het drumstel. Dan is de Shaky Sam Blues Band compleet. En nemen ze in 1977 een LP op, genaamd Shaky Sam Blues Band. En daarop mijn pareltje van deze week, namelijk Too Busy To Be Blue. Het is een van de mooiste bluesnummers die het ooit is opgenomen door de mannen. Shaky Sam is voor mij de grootste blueszanger die Nederland ooit heeft voorgebracht. Lees zijn biografie. De biografie die is geschreven door Sjoerd de Boer, met ook als titel Too Busy To Be Blue. Alsjeblieft, ik kom ik slecht uit. En toch heb ik het boek lezen, Jappie Weijer van Sjoerd de Boer. Het zit bij mij in de boekenkast. Hoop hem nog vele malen te mogen horen bij Omroep Friesland. Vergeet hem alsjeblieft niet. Utropteken. Dat is de harte wens, de harte kreet van Jappie Weijer. We zullen erom denken, Jappie Weijer, want wij zijn echt fan van Simon Vlietstra. Zat de echte naam al uit van Shaky Sam. En dit is een schitterend bluesnummer. Too Busy To Be Blue, Shaky Sam Blues Band.

Wait Not a Friend van de Rolling Stones. In 1981 draaide we op speciaal fysiek van Anske Smit uit Snits. Hij schreeuwt dus het volgende. Mijn fysiek is Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Ik ben een leunstoelreiziger met de muziek van de Stones toen ik tredje ben. En dit verske bevat het een prachtige saxofoonbijdrage van de kwartlintverstoorde Sonny Rollings. Ja, daar is hij weer. Het is de moeite waard om de bijzondere leesbare column van Joost Omen in de Ljouwerter kranten van Joert te besjensen, zei Anske Smit uit Snits. Dat klopt, Anske Smit. Ik heb een mooi genoeg lezen van hem om bij de koffie. En ik ben het vol slime bij de Ingers. Ik verwijs naar de prachtige calling van Joost Omen in de Ljouwerter kranten van Joert. Dat je met even weten. Nou, dan gaan we. Laatste plaats van dit uur. Hoi Geert en crew. Graag hoe ik Bruce Springsteen hier met Badlands. En hier waarom bieden wij in Engeland voor een concert. En wat een energie had die man. Dat is echt geweldig. Goed, dit is komen van Menno. Om 12 uur is hier de boss in het programma. Bruce Springsteen en Badlands. Graag om dadelijks.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zal zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moorn.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
11: Appetito.
10: Appetito.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of in die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
16: Waar kan ik van over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
0: Dit is Omroep Friesloon.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesloon.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3 minuten over 12 is het Dallas Golf. Verder mooi 12 hoeren van Sneun in Friesland. Op deze heerlijke sneuntemiddag in maai. Is die plaat al binnen op 06 20 Fjouwen Jochen Jochen en Jochen Jochen? Nee? Dan gauw even van. Platen in de jaren 60, 70 en 80. En we maken er maar allen een heerlijke nostalgische middag van. We beginnen dadelijk met een plaat uit de jaren. Ja, echt jongetje 60 man. Fantastisch. Die ken je hem al jij nog. Ik ben er wist van. Wat het is? Nee. Dat Jerry moet 3 minuutjes.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net lood opstelst.
16: Hoe kom ik je wooi?
15: Of in die tij wekker houdt.
20: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
16: Waar kan ik van over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
18: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
15: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon, werk het vadij.
21: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
22: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
23: Sneur in Friesloon.
24: Geert van Thun.

0: Let's Dance van Chris Montez uit jongetje 60. Wat is het toch heerlijke muziek die er heel lang lien makkelijk. Met van die tijdloze plaatsjes die het altijd nog door. Zeker aan het begin van een oeren. Met je lekkere tempo even lekker doen als je kennen. Maar Chris Montez.
1: Sneur in Friesland.
0: En wij doen het hele programma. Ik trof vanmiddag aan het zwijzen worden. Maar sneur in Friesland, we hadden een ongelooflijk soort plezier en willen om. Ik zag al je prachtige platen binnenkomen op 0620. We zullen ze allemaal draaien. Maar als 10 platen er nog net bij zit op dat nummer, dan maar even zwaar hier dat er wel bij bist. Wees welkom. 0620. Dat is het nummer. West dus op Berikkenkist. Mooi bericht. Als het een leuke herinnering gaat, zet hem er vooral bij. We lezen dat al hier graag voor. Kist ik broekmaatje van de Omroep app trouwens. Dat is misschien nog wel makkelijker. Nou, het is nog een minuut en over 12. Het tweede uur zetten we uiteindelijk op het sportcomplex De Koekoek in Belsum. Want het gaat los. De nieuwe competitie in het amateurvoetbal. Hier en daar is er al wat spelen de afgelopen weken. Maar we zullen in waar jocht je de blik op de tweede, vierde klasse. En dan komen we weer bij de Belsum Tjensleert. Belsum Tjensleert. Ja, Sleert wel ongelooflijk graag naar boppen. En Belsum die denkt, ja nee, leger de tweede klasse willen we eigenlijk net. Het is best zo'n wedstrijd wat op het spul zit. Als je deze onderlipje, dan krijg je weer een oor het zinstander. Ik weet het al hier wel. Maar we zullen even zien bij Helco Broers, maar die is op het sportcomplex. Trouwens Helco, ik praat met Hessel Posma. Dat is een speler van Belsum. En die trof ik op een boemspartijman die ik zelf het zistoor dan Keertse of voetbal. Ja, zo uit Keertse. Nou, hij weer rap uit Keertse, kan ik die vertellen. Want ze ben werkelijk van het veld door raggen trof Jesse Steenstra. Die is Hessel nou bij het voetbal in of net?
2: Ja, misschien zullen ze nog onderwijs wezen. Ja, ik was even onderop door de voorzitter van Sleert. Maar ik moet even praten met de trainer van Sleert. En die trainer is Arjen Hoekstra, de beste rookdwander van die warming-up. De beste vorige week ik al geweest om Belsum even te spioneren.
3: Ja, we zijn hier de tweede helft heen geweest. En nou, toen werd het eigenlijk nog warmer dan nu. Dus wat dat betreft valt het me nou nog mooi. Ik vind omstandigheden niet mooi van het veld is prima vlak. Ik zou krijgen alleen net daar hier niks in die van waar heb ik een aantal zaalvoetballers bij. Dus die jongens zijn eigenlijk wel wies maar dit veld. Dus ik zou daar in ieder geval geen beperking in. En die hebben zien hoe het van de rest van de wedstrijd doen.
2: Is het nou een competitie een toetje of een must om die tweede klas nog eens een keer de helling als vrienden heen geleerd?
3: Nou ja, wij hoeven net wij mooi heks in de jongens zijn. He, want wij hebben ja, op de valreep nog een periode won. Vorig jaar op de valreep net. En nu op de valreep vol. Dus een maandje echt mooie stappen. En wij zijn van, nou, als wij nog een ronde terugkomen, is dat hartstikke mooi voor de club. En dan nooit tweede klas spelen, dus dat zou wel een bonus wezen.
2: Ja, dat Sleert had ik net zo'n groot achterlaan, hè? Dat komt Sleert in omkritten.
3: Ja, het is Sleert 600 inwoners, Tjergaas 400. Dus wij moeten natuurlijk 1000 man helpen. Dus ja, wij hebben direct nog een aantal spelers van ons bij Balk speel je, maar dat is ik vice versa. Hè? Dan speel ik een Balkse's bus. Dus dat wisselt me wat dat betreft wel mooi uit. En in de jeugd werk je ook hartstikke mooi geer. Dus nee, dat is hartstikke super.
2: In een punt, dan maakt verder maar niet werken. Maurits Flapper die steert in de spits. Ja, je hebt een kanonstingen in Sleert, maar dit is ook een kanon.
3: Ja, dit is een kanon, zeker. Ja.
2: 314 doelpunt?
3: Ja, dat is vrij aardig. Ja. En ik moet zeggen, onze spits is Kellen Cattell, uw centrale spits. Dus Maurits die wat meer op de boeten. Maar die is ook heel belangrijk voor Maurits, want die bereid ik echt een heel soort goals voor. Dus maar daar hebben we inderdaad een voordeeltje, absoluut.
2: Succes, want het was scherp aan de wedstrijd te beginnen, zie ik wel. Oké, ik zal even zien naar de oorman Klaas de Boer bij zijn team, maar zijn equipe vanzelf. Want ja, het is toch een beetje eigenlijk verrassend dat Belsum in die nieuwe competitie zit. Ja, ze staan haast al bij degraderen, dus hij die nieuwe competitie naar Helle. Een paar weken daarvoor ging het heel knap bij Sint-Anna. Maar ja, Sint-Anna is er voor het inbleun en Belsum met die nieuwe competitie spelen. Geert, ik was even onder Brutsen, hier is dat verhaal over Hessel Post, maar dat begreep ik net. Komt hij hier nog in?
0: Nee,
2: of,
0: dat vind ik net. Dat wie al nee. Vraag, want hij is in de eerste omloop, ja, zoals wie een noemer Jochen en Tjensje Steen staan die werkelijk van het veld racht maar vier om in. Ja. En toen dacht ik van, nou ja, ik weet net precies wanneer die partij uitwier natuurlijk, maar je pakt de auto, je bent echt binnen het jaloeren van Moral Jussus in Belsum. Dan zou Hessel misschien nog iets om voetbal in dwang kennen van de media. Maar we kunnen even boven de merking alleen die muziek is er straks even uit zieken.
2: Ja, ik zal Klaas de Boer wel even vragen dat hij dan gewoon afspraken maken. Hij is nooit ook wel een mooie orenspielers even te instrueren. Hij zit op het klokje, vrij intensieve dwanden. Klaas de Boer kwart even. Hessel Post mee draagt. De keerser. Hestelijk nog vragen van dat hij hierheen komt.
4: Ja, dat wie de bedoeling al, dat hier komt zo alleen les van heup.
2: Terug die voetbalwedstrijd?
4: Terug die eerstwedstrijd.
2: Terug die eerstwedstrijd. Nee, want op is net zo'n trainer dat ze blessures opbrengt.
4: Nee. Nou ja, we hier nog praten dat het er snel alles is, dat er ongesloten is. En hier hebt dat het er inderdaad al wie, maar dat de les van heup hier en dat er net ongesloten kan.
2: Nee, vier van mij verlengd, dat zou in niks zelf. Het er dus grandioos verlengd.
4: Ja, ze had ik al kon krijgen. Maar ja, jammer voor hem, maar wie maar de focus je hoort.
2: Zit je in die MJ te wassen, je sleet een dik aan de kont?
4: Ja, dit is natuurlijk voor hun een toetje en voor u is het een toetje.
2: Must om erin te blijven?
4: Ja, nou ja, een must is een goede club, maar je wil er heel graag in blijven. En Sleert, die zit in een goede flow. Hè. Die hoofdwedstrijd in de mannenlijst hier. Dus ja, qua moraal zullen hun dat denk ik beter van steen als u. Alleen ja, wie had voor of het voordeel, wie bent er eigenlijk lastig?
2: En door heeft ondervinding, Meister Rietzjerk.
4: Ja, maar dat telde meer, dat wie heel hoort. Nee, dat zit je los van. Ik ben andere jongens, andere wedstrijd, andere omstandigheden. Dus dat is weer helemaal op 0-0.
2: Ja. Het begint meer trouwens te branden onder wat 44 graden wie het kunstgeestveld van de vorige week net. Zelfs nog 40 geweest, denk ik.
4: Ja, Valentino wie het hartstikke heet. En van hem is het nog inderdaad wel branden. Dus, maar ja, het is zo. Het is eigenlijk nooit goed. Het is hutte wien en koud is het ook niet leuk. Nee. En ons het warm is het niet leuk.
2: Nee, je zet de brand erin, figuurlijk in de wedstrijd.
4: Wie ze hopen dat we vuur kon sterker kennen en dat we daar maar een goed resultaat hadden kennen.
2: Nou, succes erbij.
4: Dankjewel.
0: Daar focussen wij u zek op die wedstrijd tussen Belsum en Sleert. Maar er is meer aan de hand, want er is ook nog een ploeg in uw provincie die mogelijkerwijs de tredde ploeg in de vierde divisie willen kennen. Dat is Brewster Boys. In de eerste klasse H spelen zij een nieuwe competitie. Dat dienen ze Arune Waas, die thuis op eigen terrein in Longa. Dat komt uit Lichtenvoorde, jazeker uit de Achterhoek. En Brewster Boys woont die wedstrijd in Lichtenvoorde, in Longa, met 3-0. Joet is de return in Lichtenvoorde. Ja, het is toch wel tamelijk uniek wat er dan op het programma staat, wat er te winnen valt voor Brewster Boys. Vrienden die slagen dat krijgt net. Nou, misschien wel. Wij hebben daar een correspondent en dat is Teunis Doornbos in die hoort is goed op de hoogte van de ontjouwings bij de wedstrijd Longa Brewster Boys. Nou, dan is er nog wat, want dit komt echt nog binnen van Peter Slump. En Peter Slump, die is van Dalsterhuizen. Ja, die zit ik in de nieuwe competitie. Goeie beste Geert en redactie van Omroep. Joet zit de nieuwe competitiewedstrijd op het programma The Lions in Dalsterhuizen. Ging het toch, geen excuses. Dit is zo'n wedstrijd dat je het hele seizoen van werk hier. Het viel als een finale. Ja, zo viel het, ja. En wij hopen dat er nog in komt na je weekendje in CEC. Dat is Emmer Kompaskum. Wij wensen de selectie en ster van Dalsterhuizen heel veel succes. Street en vanzelfs ik willen. Zet hem op en let je in waar je hem binnen. Sportieve groet van Peter Slump. Als er één sportiviteit u draagt in de Friese voetbalwereld, dan is dat Peter Slump. Wij hopen dat het een mooie wedstrijd wordt tussen Lions in Dalsterhuizen en Peter Silius Griff op de hoogte houden. Dan geven we nou het volgende fysiekje. 17 oh, dat is van Anneke. Anneke van der Paul Hofstede. Die sluit het volgende zin. Goeiemiddag, mooie werkers onder Friesland. Jawel, daar ben ik weer. Trouwe harker en geniertje van de mooie muziek. Een feske van Lobo. Me and You in the Dark Name Boo. Destijds wie ik er een heerlijk grote fan van. Toen ik krijg de petticoat in de kastlijn hier. Saling is het al vol in. Het is een huisje, jongen Anneke. Het plaatje komt in het jongetje in de zondag. En letterzijds, dan op weer een plaatje van mijn man Leo. Matthias fan van QB and the Blizzards. Maar dit is voor jou, Anneke. Me and You in the Dark Name Boo. Lobo. Petticoat in de kast. Een jongetje in de zondag.

0: Me and You in the Dark. Nee, boe, het nieuwtje hier in de Zandag van Lobo. Op speciaal fysiek van Anneke van der Pol, Hofstee uit Snits. Ja, toen hong de petticoat wel definitief in de kast, denk ik, in die tijd.
1: De jukebox van Rijn.
0: Ik weet niet dat Rijn Valling al ooit in een petticoat omroen had. Je weet maar nooit wat voor voorkeur sommige mensen afkennen. Ik denk het eerlijk zo net.
2: Ophouden.
0: Rijn in de petticoat. Nou ja.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, lekker man. Hey, ja, even lekker aan het fietsen, hek de indruk. Klopt dat?
2: Oh, heerlijk. Heerlijk. Zuidwest-Friesland. Wij wonen toch in vakantie lang keer, hè?
0: Ja.
2: Oh.
0: Mooi, mooi, hè?
2: Ja, lekker aan het fietsen.
0: Waar zit? Waar bist? Waar zit stil?
2: Wij zitten nu op een bankje in Warns.
0: In Warns, ja, mooi. Prachtig. Ja. En waar zit de camper?
2: Die staat ergens in Ries.
0: Aha.
2: Ja.
0: Wat heerlijk, net.
2: Ja, dit is het leven, hè? Je moet het genieten van het leven.
0: Ja, er ontbreekt eigenlijk maar niet een ding, Rijn.
2: En dat is een mooi plaatje?
0: Ja, een mooie plaat.
2: Nou, ik denk dat ik een mooie plaat heb. Maar ik denk ook dat hij niet te bekend is bij de meeste mensen. Dus we moeten hem even bekend maken. Of wie die bekend?
0: Ja.
2: Oh. Nou, we hebben het over de Hollies, hè?
0: Ja. En,
2: het liedje dat heet The Baby uit 1972.
0: Ja. Dat kennen we. Wist je wie dat kreun had?
2: Volgens mij Chip Taylor.
0: Is correct en tevens juist.
2: Nou. Ja. Punten, dacht ik.
0: Helemaal goed, ja. En dat wist ik dan weer net. Maar Alan Clark, dat weer de jonger van de Hollies, hè?
2: Ja, maar dit nummer niet.
0: Nee, hij is toen crack,

0: Dat is het ook. Maar als ik een voorkeur mag uitspreken, dan gaat hij naar Alan Clark.
1: Oké. Ja. Nou, dit is weer mooi.
0: Maar goed, die zit hier nou eenmaal niet bij. En dit is ook wel eens leuk.
1: Ja. Lekker fietsen, Rijn. Geniet ervan in de zinnen. En wij draaien de Hollies by the Baby. Ik ken hem, ja, hij komt in 1972. De groet naar Klaske, net de hut voor Rietfiets. Ik weet, hij en BMX van zo'n echtpaar werd van Ian altijd een heel chill voorlezen wol.
0: Nee.
1: Mooi zo. Nou, dan komt er wel wat...
0: Lekker rustig aan.
1: Dan komt er lekker rust in het tempo. Hartstikke fijn. Dank u wel, Rijn. Geniet ervan en ont na je weekend.
0: Ont na je weekend. Ben we erbij.
1: Jojo.
2: De jukebox van Rijn.

En hij is jonger Mikael Rikfors. De Hollies, het jongetje 12 in de baby of fysiek van Rijn Fallinga. Die aan het fietsen is bij Wijs. Daar zit hij op een bankje, zal hij het dus weten. En dat brengt de inwender van Wijs, Jan-Jaap Kikkert, tot de conclusie. Wijs is nu wereldberoemd in Friesland. In de feite van het maar is. Ja, jonge toeristenbureaus kunnen we ze voorbij hebben. Peter Slump, die reageert ook even niet schrikt. Dat is de man van de voetbalvereniging Dalsterhuizen. Jarenlang altijd hyperactief. En die wens ik het zijn club een prachtig succes in de wedstrijd in de Lions. Peter Slump is een topper, zo zei Ine Peter Terfstra, en een oud klasgenoot. Nou, hartstikke leuk om even te heren. Hoi Geert.

0: Ik wil drie woorden succes wensen in de nieuwe competitie van promotie in RWF van de midi. De bus is al onkaam op het parkeerterrein. Daar ben je leuke dingen om te krijgen. Dankjewel, Hiltje Liesinga, voor die mooie bericht. Haré, Geert, Jaantje, technicus. Eind zoek ik 15 knoopjes van Pieter Wilkes aanvregen. Maar ja, dat vind ik net zo leuk voor Elske de Wal, omdat ze daar net oer kan. Doe toch... Geen idee wat dit al sleept, maar het zult ze wijzen. Doe toch die onder de Stones, my mixed emotions. Maar ja, dat begint my button... Button your lip, babe, dat werd hem echt net. Nou ja, doch dan maar, die Outsiders, my summer is hier. En de groet is van Peter Halbersma, beste Peter Halbersma. Summer is hier, dat weer de muzikale opening van uw programma vorige week, omdat de Simmer Toen Eckeltaslijn hier. Dat is net zo slim, maar hebben we de Outsiders van de midi Eckel draait, maar lying all the time, want dat wie echt een fysiekje. Dus, er komt net echt lekker onder de bak van de midi. Maar fijn dat die verhaal wist, die wordt het die getankt ervoor. Nou, even wat anders hoor, de Vondeling van Ameland op het mooie verhaal van afgebouwd in de Ljouter van Hewitt. Ze kiert alweer mooi op naar de PC-café. Groetnis van Dirk Iepma. Ja, prachtig interview van uw oud-collega Afke Boven. Nou, presentator van het NOS-journaal. Die had een boek geschreven over Ameland. Nou, dat is hartstikke mooi. Toen de laatste boot vertrokken was. En het ben Amelander verhalen, zeg ik maar steeds. Omdat ze zelfs een naam... Ik kom na je week uit. En er zijn, ik meen 15 interviews in met Amelanders. Dat zei, het Amelander... gevoel presenteert. Neem ik gewoon. Maar ik ga het boek dan net lezen, want het is toch nog niet uit. En wij binnen nou, ik ben net een programma dat ze dan een present exemplaar krijgt. Dat afgedeerd, ja, dan zullen ze daar natuurlijk binnen de kwaste keer nog even wat te danken. Maar dat denk ik net. Dankjewel, Dirk Iepma. Tiegetank voor die mooie verhaal. Eens eventjes, Jen. En wat moesten we dan draaien? Oh ja, de Vondeling van Ameland natuurlijk. Skreun troch, Freek de Jonge op een prachtige wies op de plaats zet troch, Boudewijn de Groot. Het bloot een juweeltje in de popmuziek.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee

0: Speciaal voor uw soort collega Afke Boven. Nou, succesvol Nijslezeres bij het NOS-journaal en de boekschrijver dus Oer Amelon. Dankjewel, Dirk Ipa, voor dien fysiekje. Eens even jaren of het vuurwerk bij Helco Broersma in Beltsum al uitwerken is.
1: Ja. Ja, het is uitwerken. Ja. Ik steer die dozen die steren. Dus die het Falling Lights 100 comma S, wat het inhoudt, weet ik niet. 1/4 meter in, nou ik kan het wel rekenen, China. En dan skop ik even zo'n blikje om. Daar kwam al die smarige, vieze, zwarte rook uit die richting Waadzee gaat. Ja, je hoeft maar even geen milieumaatregelen. Maar we kunnen het net niet aanzetten, omdat Belsum denkt, sleert zich wel vuurwerk hier litten. Dan maar wij, ik tonen dat wij ook wat spul bij ons hebben. Dus die hebben al die van die rookpotjes met een oranje gloed uitkomt. Dat gaat ik ook veel richting kantine. Ik denk, ik ga maar richting mijn naam steen, want dan komt het die kant net uit. Het gaat richting Sint-Anne. In elk geval, het is een uitwerken. En je hangt een grut spandoek. VVV sleert. Maatje is grutsk. Hè? Want sleert wel zo graag naar die tweede klas. Sjoerd Westra, de skiersrechter. En ik, twee assistent-skiersrechters die in een mooi peerspakje omrennen. Dus die neutraal ben om het zo maar uit te drukken. Die hebben er nou verfluit dat die wedstrijd uit aanzet. Ja, Belsum maar graag in die tweede klas blauwe. En sleert wel omheen. Je hebt het Arjen Hoekstra die het. Wij hoeven net. Maar stiekem, hij wil wel vanzelf. Als kwam je vorige week net even te bespioneren. Nou ja, Heisel Postma, de man die het vijfde doelpunt maakt dit seizoen. Hij docht dus net mooi heupblessure bij het keertsen. Ja, jammer zijn ze in de bestuurskamer. Maar het is een doos. Maar door half het Madouan om er in te blijven. En toen zag ik zien Klaas, hij is awesome bij het keertsen. Nou ja, dat kon net zijn grutli achtje op bij Klaas de Boer verzelf. Maar dat maakte ik niet uit. Hij hield me graag bij hem wel. Maar hij docht dus net mooi. Maar Belsum gaat ervoor. Trouwens, als ze deze wedstrijd winnen, maar ze nog één wedstrijd spelen. Dus ja, in twee wedstrijden kan je weer veiligstellen. Ja. Alle spelers uit de Schiersrechter. Appel van Belsum. Nee, we het net aan Jon. De eerste prikkel in hebben hand. En we zullen straks de voorzetten van Sleert even opzieken. Want zo'n Stetsie. Ja, 600 inwenners. En Belsum, ja, die had hem een paar keer etaleerd als tolfde stad. Maar het is echt een dorp.
0: Ja, absoluut. Daar hebben wij geen twijfel over, want ik ben hier vlakbij. Alken. Dankjewel, Helco. Wij zouden. Nou, dit is echt weer even een zeer bijzonder verzoekje wat nou binnenkomt. Ik begin even op mij. Wij zouden graag een plaatje voor Martijn willen aanvragen. En de groetjes komen van Jelmer en Neeltje. En wij zijn zijn grootste fans uit Waadzijn.
2: Nou.
0: Klopt dat, Martijn?
2: Ja, enorm.
0: Ja?
2: En ik
0: voor hun. Oh. Ja, we hebben dat net helemaal goed mee gekregen, maar Martijn zei het, hij is ook de grootste fan van Jem, Jelmer en Neeltje. En ik ken het maar hier in plaats werden, zo toch blikken uit interne informatie. En dat is deze van Creedence en Fortunate Son.

0: sneunte midi.
1: We draaien die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Vreet je maar aan met de app van Omroep Friesland.
2: Stuur die bericht op omroepfriesland.nl
0: of app 06 20 499 99.
2: Omroep Friesland.
0: Snel in Friesland.

0: I'll be there before the next teardrop fall. Van Freddie Vander heb je ooit lid van de legendarische formatie de Texas Tornadoes. Maar hier echt succes, my solo project. En dit weer er een van. Prachtig nummer, heerlijk om light te luisteren. Het is 20 minuten voor treien.
1: Goeie met je.
2: Welkom bij
1: Sneun in Friesland.
0: Lidden wij de blikken even rjochtje op Maral Jussus, want hij wordt keert door de Maldi Haardklasses. En wij kunnen je vertellen dat Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koolstra in dat prachtige plak in wat is Friesland ondertussen de eerste finalisten binnen. Zij woenen in de strijd om de premie of niet, maar is kinnevierweesten in Zijstwa van Alke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Miedema. Dat betekent dat er nog een hele finale geende is. Die is ik inderdaad geende. Mijn offersviet aan Rick Minnesma en Jesse Steenstra ontnota alle vrije formatiepartijen nog woen. Die pakt dan toch eventjes een eerste efterstandje. Remmel Bouma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolstra. Tolsma, het zei het al hier nog niet, maar we houden het al die ervaring bij. Dit is Sneun in Friesland, met al die prachtige platen uit de jaren 60, 70 en 80. In de actuele sport, die weven wij er. Ach, met een soepel hydrogenne, die zien weer gaan het kind. Ja. Als jij het dan niet zegt, Martijn, dan geef ik mezelf een compliment. Goedemiddag, Geert. Misschien leuk om eens een Franstalig en een niet zo vaak gehoord liedje op Omroep Friesland te draaien. Dat zei het Jan van Noorda, van Jan Noorda. Wat wist dan jij, Jan Noorda? Nou, hij zei het Le Coeur, trois grand pour moi. Le Coeur, trois grand pour moi. Heerlijk. Prachtige plaats. Julien Claire.

0: Een het te grut voor mij. Le cœur trop grand pour moi. Van Julien Clerc, de fysiek van Jan Noorda. Ja, er komen ze stadig alweer wat berichten binnen. Die wat verhelderde blik smieten op dat wat we eerder dit soort programma's zijn. Hè. We beginnen het verhaal van Peter Halbers. Maar ook Knoopjes en Elske de Wan. Ik heb werkelijk geen idee waar het ook hier. Maar Peter die had het eventjes voor iets verklaren. Hij zei het Elske de Wan. Die werden juist in het programma Nijsmakkers besprutsen over het feit dat zij beslist net over Knoopjes kin. Misschien er meer mensen les van te houden. Er is zelfs een woord voor. Dat weet ik dan. Ik ben net Peter Halbers, maar dat hier dank voor het lees. En Jeltsie Kroes die zei, ja, hey ho, Geert, wacht even. Ze is afgeboven, die had interviews in Pateren Home met bewenners van alle eilanden. En het gaat dus net alleen nog om de aanbelanders. Dat is correct en tevens juist, Jeltsie Kroes. Hele fijne onvulling, dank wel daarvoor. En dan komt er een bericht binnen van Johannes Anema, die zei, ik heb wel wat arbeidsvitamine en broeken. De kousels, de rain, de park en other things. Oh nee, wacht even.
1: Helco.
0: Ik moet eerst naar Helco Broers, maar zeker. Ach, Helco, sorry, jongen.
2: Nee, hinder niks, jongen.
0: Dan zit ik zo in die teksten. Wist al wat er een woord voor van mensen die net hoe knoopjes kennen? Daar zit ik om te denken, maar...
2: Nou, misschien die lezen in de knoop, denk ik. Ik weet het net.
0: Nee, ik weet het niet.
2: Ik zou het wel eens net weten. Dus, ja, je kan er wel wat van betekenen. Zelf eerst wel een therapeut geweest die dat oplossen kan. Geen idee maar vanuit. Maar dat kan je soms ook weer zonder diploma, no? Dus dat maakt het niks uit.
0: Oh ja.
2: René Kuil, voorzitter kan je weer zonder diploma, hè?
3: Ja, dat is geen enkel probleem. Dat is niet heel moeilijk, hoor. Je krijgt in de regel de stemmen wel.
2: Ja. Hoe sta je nou als voorzitter van Sleetje aan de kant?
3: Ja, met uiteraard met veel aandacht. Nog niet met heel veel spanning. We willen best wel graag naar de derde klas, maar het is voor ons geen doel op zich. Het is geen moeten. Dus ja, we gaan het aankijken. Misschien dat de spanning straks met een 1-0 voorsprong of in een verlenging om de hoek komt kijken. Maar dat zien we dan wel.
2: Ja. Dick Sijs moet inwinners. Hoe bloot de voetbalclub Sleert in stand?
3: Nou, dat is inderdaad wel een moeilijke opgave. De jeugd hebben we van 7 jaar, 8 jaar in die leeftijdscategorie. En als ze ouder worden, dan gaan ze bij Balk voetballen. Niet dat dat een samenwerkingsverband is, maar ze gaan daar ook naar school. En dan komen ze vaak wel terug als ze een jaar of 18 zijn. En ja, er komen ook wel eens wat jongens van Balk bij ons voetballen. Vanwege de gezelligheid of dat ze daar het eerste niet halen. Dus ja, bij de senioren gaat het op zich wel prima verder.
2: Je dreigt die jeugd net met kanonnen omdat ze bloemen had insleerd?
3: Nee, dat kanonnen is echt puur voor de tegenstanders af te schrikken natuurlijk. Ja. Nee, dat is niet voor de jeugd.
2: Die spits van je, wat voor man is dat, die Maurits Flapper?
3: Ja, dat is in ieder geval een persoon die heel erg trouw aan zijn club is. Want als je 314 doelpunten maakt...
2: Met de Wallonje Lutsen?
3: Nou, dat is wel gebeurd. Inmiddels niet meer vanwege de leeftijd. Maar dat is inderdaad wel gebeurd in het verleden. Maar hij heeft zich nooit laten verleiden. Gelukkig. Het is een clubman, hij is nu ook penningmeester. Dus ja, het geeft wel aan.
2: Allround clubman.
3: Allround clubman, absoluut.
2: En die club heb ik in januari heel mooi werk verricht. Hè? Want je hebt je kantine aardig oppimpt.
3: Ja, die hebben we inderdaad wel leuk gerenoveerd. En iedereen is wel enthousiast over het resultaat. Het is natuurlijk toch voor de gezelligheid op ons niveau. Er hoort een leuke kantine bij.
2: Ja, die kantine is wel tredenklaswaardig.
3: Nou ja. Ja, daar zal het niet aan liggen. Daar zal het niet aan liggen. Nee, dat klopt.
2: Ja, voorlopig is het aan het scorebord. Joch, maak me even boe.
0: Ik ook 0-0, Helco.
2: Ja, 0-0, dat snap ik. De spielertijd, 15 minuten.
0: Oké. Dank u wel. Leven Omroep Frieslanders. Ja, ik wil er al een beetje mee dwanden, maar toen rek ik wat in de war toch voor skaterdingen. Ik ken wel wat arbeidsvitamine en broeken. De kousils, de rain, de park en other things. Mijn groetnis van Johannes Anema.

Ja, ja, het is ook nog een live versie, zoals Johannes Adema. Maar jongen, wij verrassen soms zelfs ook wel, kan ik je vertellen. Het is de valleerste plaat in dit eerste oer, in dit tweede oer van Sneun in Friesland. Ja, we krijgen toch even een reactie op dat net oer knoopjes kennen. Ze nemen dat een knopenfobie. Een kompuno, een kompuno, kompuno, nou ja, zees. Kompunofobie. Of zoiets. Ik zet Tineke die stuur op me dat. Loffelijke medicijn straks. Ja, doe dat maar, ja. En ja, ja, Bek, zei dat, hè? Knopenfobie, kompunofobie. Oké, dank u wel daarvoor. Wij zouden graag een nummer van Level 42 willen horen. Graag voor 3 uur. Nina Bekkers, spreken dat is krek vertraaien. Nina, Lessons is Love is hier om 3 uur. En dadelijks.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
8: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
7: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl. Dan zit hij al goed.
8: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Zonder komponofobie gaan we terug naar het tweede woorden van Steun in Friesland. We binnen nog een saai zoeren, maar heerlijke muziek die er 60, 70 en 80. Die kist bij je zo'n freekje, dat wist hij. 06, 20, 4, van Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen of de app van de Omroep. En we pakken de actuele sportrek bij goeie berichten van de mensen die het Broekster Boys in Welrum hertrouw dragen. Wij jaren dadelijk van die speciale correspondent Teunis Doornbos.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
14: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
15: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
18: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
9: Sneeuw in Friesland.
10: Geert van Thun.

0: maken ze een prachtige plaatsje. De Four Tops in Jorritje Zone zegt er. En Don't Walk Away, Renee. Maar de tiegetank en de groetnis van Auke Heres uit de Lieken.
1: Sneur in Friesland.
0: 8 een hele minuut op trein is het. Ik geef een mooie tredenhoeren van Sneur in Friesland op deze heerlijke Maaitijdsdag in maai. Waar al die beslissingen vallen in het amateurvoetbal. Dat wil zeggen, voorlopige beslissings. Neem nou bij gelijks de wedstrijd in de eerste klasse H in die naai-competitie. Die gaat dus Longa en Broekster Boys. Arroende Waasje won Broekster Boys de thuiswedstrijd. Maai 3-0 van Longa komt dit lichtend voor de. En Joet is dus de return. En het gaat verwonder. Teunis Doornbos is uw correspondent. Goeiemiddag, Teunis.
2: Goedemiddag, Geert.
0: Want 2-0 al voor de Broekse Boys?
2: Ja, het is net al jong. We zitten hier al met 2-0 voor. Het eerste offensief hier vanzelfs van Longa. Maar Riemer Hoekstra die kiept uitstekend. En die haalt de bal eruit. En ja, dat wordt een andere wedstrijd. Daarbij kom je te counter in de 14e minuut op 0-1. Vincent scoort daar prachtig op aanjaan van Edgar Hoekstra. En ja, vier minuutjes later maakt je weer een 0-2. Dus ja, prachtig onval. Bouke zet hem op, Bouke Jan Dauma. En Edgar zet hem voor. En Lennart Kooistra, die speelt wel een geweldige wedstrijd. En die tikt hem binnen. 0-2. Ja. Dus 0-4 is de tussenstand.
0: Ja, wacht even. Zeg maar. Ik pak even de telruimte bij, Teunis. Ik kom, ja, op, ik kom op 5 doelpunten voorsprong.
2: Ja.
0: Dit kan het weer mis, hè?
2: Dit kan het weer mis. Maar ik ben al live op radio. Hoor, zoek ze van, ik eet een tafel op. Maar dat doet maar net.
0: Nee, maar
2: de uitgangspositie is nu nou fantastisch. Ja, het is mooi hit, dat wel, op het kunstveld.
0: Ja,
2: het is hartstikke hit. We krijgen even een kwart drinkpauze gewoon. En we zijn nu aan het tweede kwart het tweede stukje van de eerste helft bezig.
0: Ja, nee, wij matchen op voor de wedstrijd in wie kwik 1880 of Dato, hè?
2: Wacht even, dat wordt even spannend.
0: Oeps.
2: Ze spelen je terug de strafschop. Nee, Piet Wessel had de bal. Wij gaan ervan uit dat wij wagen weer toespelen hier.
0: Ja.
2: Maar van daar komen we later wel even op.
0: Dat toch, we verkeerden de hoed net voordat de BS captain is, Teunis.
2: Zo is het.
0: We houden ze op hechten. Wij bellen die letter weer.
2: Zeker doen.
0: Dank u wel. Terug naar de nieuwe competitie in de tweede klas. Vierde klas, Belsum, Tjens Sleert, Helco Broersma.
3: Ja, het is nog heel tijd 0-0. Al moet ik zeggen dat Sleert wel een beetje beter in de wedstrijd komt. Hij heeft wat corners forceert. En ja, hier staan wat supporters van Sleert. En ja, een van die mannen zei, wij hoeven het, maar je maakt er wel toch?
4: Tuurlijk, altijd. We gaan ervoor. Ja.
3: Maar hij dan wel bij hem staan?
4: Vooruit.
3: Vooruit. Ja, bij jou ik win ik direct. Je draait je direct om. Dat je het net zo dat je zei, het goed eigenlijk net. Maar het gaat dan bij een supporter. Je wil het toch?
4: Ja, natuurlijk wil je. En we gaan er ook voor. Alleen ja, zij moeten. En wij, voor ons is het een mooie dag om mooi te maken.
3: Ja, ben je wel eens in België geweest?
4: Jazeker, ik kom zelf in Sint-Anne Progrie. Dus,
3: oh, dan ben je dichtbij, Bils.
4: Ja, ben ik dichtbij, ja. Dit is nog spannend van Belsum of Sint-Anne, maar het werd Belsum. Maar ja, het is nog steeds 50-50.
3: Ja, wie niet blij dat Sint-Anne het rijden hier naar Belsum het verleer?
4: Ik heb persoonlijk wel mooi voelen dat ik in de bestuurstente van Sint-Anne zou arriveren.
3: Dat ze het in Sint-Anne net, ja.
4: Nee, klopt. Ik ben mooi dat ze het terug binnen.
3: Ja. Nou, je moest nemen winnen. De eerste minuten winnen echt voor Belsum. Maar ja, een paar corners forceren, haast bij die. En misschien een claim van een terjochte pengel.
4: Ja, voel ik net, Jer. Ik vind ze gelijkwaardig en het kan alle kanten nog uit. En ja, we zorgen het wel. We hopen natuurlijk dat het punt nooit leert gaan.
3: Ja, de punten onder een dienst en de overwinning is genoeg. Want dan komen ze in de eindronde. 38e minuut, drinkpauze hebben we al. Je mag je net lezen op dat kunstgasveld trouwens. Want zijn eerste speler krijgt of hier die bron in de kont om het zo maar te drukken.
0: Ja,
3: zo warm is het, hè.
0: Ja.
3: Maar hey, get verder.
0: Oké, dankjewel. Helco Broers, maar 0-0 dus nog bij Belsum Tjens Sleert. Dan komt er een bericht binnen van Charlie. Die zei, hoi Geert, graag de Les Humphries singers. Mooi Mexico. Het grappige is dat ik toen de tijd mijn eerste radio met cassette recorder had. En dat nummer opnam van de radio. En ook Jaap nam toen dat nummer op. Natuurlijk wisten we dat toen niet van elkaar en we konden elkaar wel van de MAVO. Maar we waren nog niet getrouwd. Dat was eind jaren 70. In de groetnis komen van Charlie. Een klassieker bloot het. De Les Humphries Singers, Mexico. Zing!

0: Nou, om het spoor helemaal even goed te houden, maar als je noemt, komt het nog goed in het verhaal. Mexico van de Les Humphrey Singers. Even naar Keertsen en Marl Justus, Menno Versvieten, Rick Minnesma, Jesse Steenstra, binnen de 12e finalist in dat plak bij de Molly Houtklasse Vrije Formatiepartij. Zij winnen in de hele finale met 4-2, zoals Griek van Remmelt Bauma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Talsma. En neemt in de finale dus op tjen Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Kootstra.
1: Het pronkje.
0: Het is tijd voor het pronkje. Dat is die plaat die krijgt een beetje oors is als oors. Een plaat die dus krijgt een beetje meer ruisje kent. Zo'n plaat die je net alle dagen op de radio jaren, maar die het hoe dan ook een goed plakje nemen kan in je muzikale geheugen. Dat pronkje wiek wel eens wat hoor, is vaak wel bijzonder en bleef dus meestal wel bij. Het pronkje zit alle weken om deze tijd in Sneuren in Friesland. En ik werd wat trickeren terug om berjocht in de kranten de oude weken. Want, wat lees ik daar, Beth Hart fans opgelet. De Amerikaanse zangeres staat eind dit jaar in AFAS Live voor een intiem optreden. Jazeker, op 1 december is de jongeres de gast in de AFAS Live in Amsterdam. En de tickets van het optreden gaan juster om 10 uur in de verkoop. Ik denk dat het samen niet verkocht is. Ik denk, ja, dan mag ik een plaat draaien van Beth Hart, omdat ze zo geweldig is. En toen kwam ik uit bij dat skitterende nummer, de skitterende bluesklassieker I'd Rather Go Blind. Dat bluesnummer dat is gekregen door Ellington Jordan, mijn meewerking van Billy Foster en Etta James. Zeker. En Etta James, wie ik de eerste die dat nummer op de plaat zette, dat die is in Jochtje Zone 60. Ja, en zo'n titiet is het eigenlijk een blues- en soul-klassieker. Wij kennen al die natuurlijk de uitviering uit 1969 van Chicken Shack met Christine Perfect, letterlijk bekend als Christine McVie, en vooral van Edwin met Fleetwood Mac. Beth Hart, wat een jongeres. Bennen in Los Angeles op 24 januari 1972. En zij is natuurlijk een, ja, hoe zal ik het zeggen, een fenomeen, Michael Sassese. En wat heeft ze er een prachtige uitviering van gemaakt van die bluesklassieker I'd Rather Go Blind. Die uitviering van Beth Hart dus is Hewitt officieel promoveert.
1: Het pronkje.

Nou, is dat mooi of is dat prachtig? Wat een heerlijke uitvoering van I'd Rather Go Blind van Beth Hart. Op 1 december dus in AFAS Live te bewonderen. Nou, wie weet ben er nog kaarten. Als het een echte fan bent, ik ben er echt wel om, maar ik denk dat ik al te let ben. Goedemiddag, hier Geert en Jaantje. We wonen even een plaatsje om Freddy Faris Boorman in een feestra uit Wommels. Hij werd komende snijn, 24 jaar. Hij had een soort mooi, mag het laatste tijd. Maar ziekte, et cetera. We hadden Sam bewondering voor hem, hoe hij ermee omgeert te geren met zijn vrouw Lammy. Het binnen sokken leve mensen met een hart van goud. Leers komt van Henny en Thijs. Wij kennen net ooit wel als ik hier de pet aannemen van die twee prachtige, positieve mensen in een feestra. Van Hertel ook wensken. Bij die 24-jarige Jiddy. En wij stellen een mooie plaat voor die draai. Die combineer ik even met wat nou binnenkomt. Goedemiddag Geert, wat hebben we mooi weer. Ik zou graag een plaatje van André van Duin willen aanvragen. Als de zon schijnt, Ida de Jong van Dokkum. Die getankse zei ze erbij. Graag gedaan. Ik verdij in hem, als de zon schijnt.

0: Ja, je wordt er altijd wel een beetje fleurig van als je dit plaatje hier van André van Nijen. Als de zon schijnt, voor de jiddy van Inne Veenstra uit Wommels en voor Ida de Jong uit Dokkum draaiden wij dat plaatje. Even zien, Bouwen en Hanny van der Meulen, die melden u het volgende. Hoi Geert, we zitten weer in Dinxperlo en dat is precies het begrensd. Wist je het al wel, Martijn, dat dat precies het begrensd luidt van Nederland en Duitsland?
1: Nee.
0: Het is zelfs zo dat de grens van Nederland en Duitsland rint troch Dinxperlo. Dus als in, ja, dan zoek dat maar eens even op. Het is hier nog een mooi weekend, zal dit eens weten. Want morgen ben Hanny en ik 20 jaar trouwd. Is net prachtig. Ik zei, wij trakteren u zelfs op een mooi plaatsje in Friesland. Best idee. Dat had nog geen enkel bereidsbarrière van wil ze dit grif al leren, wil graag ik gewoon heren. Zo is het, c'est moi. Jérôme van Saint-Jérôme. Draai ik in. Heerlijke plaat, man, die dieren zondag. Tieke Tankbouw en Hanny van der Meulen. Van het ook wensken. Maar je 20-jarige trouwdij. En de groetnis aan Elsenien in Duitsland, in Nederland, in Dinxperlo. Ja.

Summertime Fun, dit jochtje 82 is een plaatje dat omvlegen we troch Henk Waling uit Drielt, want hij zei ik wil graag een Simmers plaatje omvlegen. Nou, bij deze dan, alsjeblieft. Wij gaan troch naar Harm Dijkstra, die zei het hoi geert, zo is het. Mama, don't let your babies grow up to be cowboy. Och, ja, wat een heerlijke klassieker is dat van Waylon Jennings draaien. Miss Kwanheid, dat is Jappie de Vries, dit kennen gauw, die vond het altijd zo'n mooi nummer. Wat gebeurt er trouwens, dan krijgen we ook een fysiekje binnen voor een plaat van The Highwayman, The City of New Orleans. En ja, je weet dat Waylon Jennings deel uitmaken van The Highwayman. Dus we toch even een combinatie, maatje. Ja, dat is natuurlijk Kill Your Darlings. Begrijp dat goed, daar hebben wij een plotte moeite mee. Wij, jou die verantwoordelijk altijd onder de euro van Jaansie. Die smiet dat ding waar de eigen ticht, ja, die wilde ik net zien. Die smiet dat ding waar de eigen ticht de loft in. En dan litten we de technicus van Tjenst. En dat is Juwet Martijn Engbringhof. Uit Chiki werd dat dan precies opvallen is. En dan hebben we de keuze voor de plaat maken. Nou, zij is het ongeveer geen. En dit, sorry, Jappie de Vries, is het weer een. The Highwayman. Dadelijk iets meer over de Moelhaf spelen trouwens. Right.

0: when the day is done.
1: Ja, en ik zei het al, dadelijk nog even wat meer informatie over die Mulhouse speelde, die Jim Nouwjerre, want dat is Mickey Raphael. En wat is dat een fantastische muzikant. Zit al hier in het vak, zit in de verste begeleidingsband van Willy Nelson, maar speelde ook met Aldi Grutte, met Merle Haggard, hij speelde met Waylon Jennings, maar ook met de Highwayman. Jerry op een hele protte countryplaat en Jerry dat specifieke lood van Mickey Raphael. Het is een zeer bijzondere muzikant, waarvan ik toch eventjes vond dat ik dat je hem even vertellen moest. Nou, dan komt dit binnen van Jelle Komrij, die zei U2 Running to Stand Still. Binnenkort loop ik weer met Walk for Brains Friesland, waar je in de nacht bij de Waddenzee gaat wandelen. En daarbij aandacht voor onderzoek naar hersentumorenbehandeling. Dus daar lopen we, maar we staan ook stil bij diegenen die ons ontvallen zijn door deze verschrikkelijke ziekte. Jelle Komrij zei het van ik wil, en dat verboden graag, dat noemer van U2 Jerry en Running to Stand Still. Het is een prachtig initiatief, Jelle. Je kende er net meer, ja, net genoeg gewoon dwan, zou maar ik het zeggen, om je aandacht van te vregen. Maar dat geldt voor meerdere ziektes zelfs, maar knap dat is de dorst in de nacht. Dit is voor die Running to Stand Still van U2 en we weten waarom.
2: Sushi.

0: Running to Stand Still van U2 op speciaal fysiek van Jelle Komrijn. Ja, er komt nog een bericht binnen van Evesjen. Jaap Kikker, die zei, ja, het is weer voorbij. Die mooie zomer, ja, natuurlijk is de City of New Orleans. Dat is verzeld, het is wel voorbij, die mooie zomer. Dan moet ik wel bij ondertekenen dat Gerard Cox hem net baseerd had op dit origineel, want dat is het origineel. Het is kreuntroch Steve Goodman en Jorritje Jennesondag. Maar in 12 zondag kwam er een Franse versie uit en die heette Salut les Amoureux. En daar het Gerard Cox uiteindelijk zien. Het is weer voorbij, die mooie zomer op baseert. Het is kwartier van Vjouweren bij Sneur en Friesland. Even zijn op de voetbalvelden. Het is bij de wedstrijd tussen Lions in Dalsterhuizen een leak op Geen de Street, maar aan beide kanten kansen. Zo zei Peter Slumpt, de Lions hebben 1200% kansen gehad. Dat is dus nog net scoord. Hoe is dat bij Belsum Tjensleert? Helco.
1: Is ik dan net scoort 0-0, 53 minuten. En Jonker meest het Hessel Porsma. Ja, die had wel scoort in de competitie voor Belsum. Maar ja, dan maak je Keertje morgen. Hoe kon dat Keertje daar in morgen? Doe Maarten Bergsma. Zien het patoer van Jesse Steenstra.
2: Dat wie hoort behoorlijk lastig.
1: Ja. Je maar niks van?
2: Nee.
1: Het is gewoon een maatje te groot hier.
2: Ja, op dit moment ben je zeker een maatje te groot, voor je, denk ik. Ja, klopt.
1: Voor de maat nog een beetje groeien. Alhoewel, je hebt wel twee keer won iets op vrije formatie.
2: Ja, natuurlijk. Ja, je hebt wel twee de prijzen won. Alleen, als ik just maar de afdeling erbij, dan pak je die oorman gewoon safvolle extra omlopen. Dus dat is nou een de voorsprong die ze hebben.
1: Ik deed een interviewtje van de wedstrijd met Klaas, de boerentrainer. Hij zei, ja, Hessel Postman, die er al is. Nou ja, ik zei, hij is er al. Dan komt hij er zeker. Maar toch is het krek bellen met Klaas de Boer.
2: Klopt, ja. Nou, hier een week afgesproken dat we dan meteen een contact zoeken. Hè. En uiteindelijk, maar het tegen op morgen ik dat ik weer Keertje mat, dan is het misschien ook beter om het voetbal aan je hoed te slaan.
1: Ja, dan ben je bang dat het morgen net Keertje krijgt.
2: Nou ja, dat in ieder geval net fit, nee.
1: Sjoen naar de list van Frenzy, dan denk je van, hey, kansen.
2: Nou ja, uiteindelijk moet je altijd die instelling hebben, dat je kansmatje op wat te winnen. Maar het is wel een drukke periode, maar je keert naar voetbal dat in me kom brengt. Nou ja, ik heb nou de keuze maken om wat meer te gaan keersen.
1: Want dat is altijd een wonder, vind ik, in Keersland. Want ik zie hier ook weer mijn een flesje. Daar zit geen bier in, hè? Dat drinks net.
2: Nee, nog steeds net. Nee. Maar misschien ik maar beter. Ja,
1: maar kerst die druk altijd verstingen, want het is je zuster rondom, dan wordt die bier hezen.
2: Nee, klopt. Nee, maar ik film je er hartstikke prettig bij om het net te doen. En ik werd net altijd misschien wat extra opsmieten op het voetbal een keer zult. Maar dat is nou mijn levensstijl.
1: Je komt net meer in actie trouwens van Belsen, want ik is naar Balzert. Waarom?
2: Ik heb nog een keuze maken om een stapje heger op te gaan. Als ik het niveau onken en altijd me bevalt, ik in de combinatie met Keertsen. Dus een nieuw stapje.
1: Even met Keertsen. Aan jullie, ben je hem dan die vorm weer te pakken dat die man Steenstra van je hem verrezen hadden?
2: Ja, je hoopt natuurlijk wel iets meer te gaan winnen de komende tijd. En dan zoals je hem wat in jullie wie maar de haren omsteert. Ja.
1: Nou, ik ken ook goed op het scorebord zijn, Geert. 54 minuten en 0-0 is het overreden.
0: Ja, die helemaal in gedachten. Hessel Postma weer dat. De Keertse voetballer. Hoe dat Keertse spritsen trouwens. Even Scheer. Even gluren, want volgens mij is die finale bezig in Marhaljusse. Daar zit ik nou even naar Sjen. Ja, dat is inderdaad. Johan Sipmer, Gerben, Jan van Papta, Hendrik Kootstra. Die keert ze dus die finale van die vrije formatiepartij in Marhaljusse. Sjen Menno, Versvita, Rick, Minnaspaantje, Jesse Steenstra. Het patoer wat het patoer van Hessel Postma er zou riant afsluiten had. Het is daar in de beginfase. Leek op, eerst een geliek. Dan hebben we dat ook even vermeld. Nou, dan hebben we dat mooi in mijn naam. Ja, soms komen er hier fysiekjes binnen dat we zeggen, ja, het is wel lang. Maar wat is het voor plaat? Is het een echte popklassieker, een rockklassieker? En als het dat is, dan binnen wij toch geneigd om zo nou dan in dit programma de hoorn over het hert te strikken. En is hier wat aan de lange kant. En dat betekent dat je de uitgebreide versie jaren kennen van Stairway to Heaven van Led Zeppelin. En dat is op fysiek van Hidde uit Wergeer. Die neemt je mee naar het tijdstip van Fjouweren. En dan binnen wij er graag weer voor het vierde uur Sneur in Friesland. Ondanks.

0: Hey, wat is een instrumentalistiek benutten voor een doelpunt bij Belsum Tjinsleert? Houko.
1: De thuisclub neemt de leerlingen een mooie corner. Jesse Kemper is de jongen die het al rond Belsum zit voor, maar 1-0 Tjinsleert.

0: way to heaven.
1: Komt-ie.
2: Nijsmakkers. Else Vreet is er een nieuwe editie van Nijsmakkers.
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steen meer op, kom op man.
2: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
2: Janko komt maar zijn lifehack.
4: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
5: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
5: Maar ik blik dat ik net enige ben.
2: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor 1000 passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is precies 12 minuten over jou. En dadelijk al verder met het vierde uur van sneeuwen in Friesland. Maar de actuele sport, het naai-competitievoetbal. We horen ze volle mogelijke tussenstanden bij. En we hebben zelfs heerlijke muziek. Het hier is 60, zondag in 80. En ik is er altijd bij, zo'n vrede. 06, 20, 4, Jorgen, Jorgen, 1, Jorgen, Jorgen. Of de app van de Omroep. We zijn er over 12 minuutjes.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
19: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
21: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
22: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
23: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's, is de Var Elsen hier.
24: Sneeuw in Friesland.
25: Geert van Thun.

0: Jorritje en Twa en Sexter en Put On Your Dancing Shoes van Cliff Richard.
1: Sneur in Friesland.
0: Plaat die onvlegen water ook Adriane Metselaar. Maar de volgende tekst goeie mitigeert een team. Begin van het vorige horen. Hier is een noemer dat heet Let's Dance. Nou wil ik graag het noemer onvlegen van Cliff Richard. My Dancing Shoes. Komt dit jongetje in 62. Nou is daar echt een leuk doenske van daarbij. Dus waar wit Williams kon dat ik wel. Mast het maar eens bezieken. Maar de groetnis van Adriane Metselaar. Wij hebben dat even in alle anonimiteit hier op de gang van de studio bezocht. Adriane Metselaar. Ik kan daar vertellen, oprecht vertellen. Het is helemaal niks voor hem. Maar tieke dank voor die mooie plaats. Het is 8 minuten over 4 uur. Dit is Steun in Friesland. We binden rond 6 uur met dit programma. Mijn muziek het hier, 60, 70 en 80. En de actuele sport. Laten wij eerst maar eens beginnen in Lichtenvoorde. Want daar speelt Brewster Boys de tweede wedstrijd in de nieuwe competitie. Eerste ronde. En dat die verwonder van Brewster Boys. Want ze staan met 2-0 voor. Maar Teun is door de bos.
2: Ja, nou, ze roepen je correct om. Ik kies dat jaren.
0: Ja.
2: Het is helaas 2-2 inmiddels.
0: Oei, oei, oei.
2: Ja, lang gaan loten er nog wel in. We hielden het de laatste 10 minuten van de eerste helft hier met elkaar aardig zwier. Maar ik zei ze, we hebben goed die rust. En ja, het is een pittig wedstrijd. De Schuss gewoon dat het een hartstikke zwier wedstrijd is. Er werd een prutte kaart. En dan krijg ik nog een rare kaart voor de staf van Longa.
0: Oh.
2: En ja, na 4 minuutjes straffen ze een foutje in de verdediging. Heel goed al met de 2-1. En nu krijgt, wat is het, kwartiertje spelen. Is het 2-2 worden. Prima goal, mag ik zeggen. Maar ja, 2-2, het is nog net in.
0: Het is nog net in. Wij houden alles bij. Wij bellen daar als het nodig is. Dank u wel, Teunis Doornbos.
2: Dan
0: ik naar Lions Dalsterhuizen. Ik ga even contact met Peter Slum van Dalsterhuizen. Die vertelt me dat er werkelijk een schitterende goal maken is. Trog Dalsterhuizen. Even zien, trog. Ja, ik denk dat het familie is. Trog Ditmer Slump. Nou, wat maakt het uit? Hij had het wel fantastisch dingen. Na een prachtige onval met Daan van Boom, zal dit Peter Slump eens weten. Nou, 1-0 dus voor de Dalsterhuizen daarin. Die wedstrijd in de Lions. Dan is er echt een bedoel van Willem Brils. Maar binnenkomen die zat, ja, reed via RWF Frieske Pjallen. Dat is die maar 1-0 voor bij Trinwoorden. Maar het is nou 1-1 weer een troge doelpunt van Jacob Riepma. Op een tige warm keertje mooi loon. Ja, dat zult ik wel aardig banen. En hoe is dat bij het sportcomplex De Koekoek in Belsum? Helco Broers, maar bij Belsum sleert.
3: Ja, dat brandt het ook nog op het kunstgeestveld, maar dat brandt dan net bij Sleet. Ze hebben geen reële mogelijkheden in hand om die in de achterstand voor te werken. En dat zelfs dan maar, was de verlenging heli, lidsteen de Pengels. Voorlopig dus Belsum op die 1-0 voorsprong voor de eindronde gezen.
0: Het is terraswaar, dus zo fietje van Johnny Lyon, maar de groetnis van Marijke Bosma. We schreeuwen het jongetje 64. Zij dronk Ranja met een rietje.
4: Zij dronk Ranja met een rietje.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Ja, lekker. In 1964, ik kan me herinneren dat ik voor het eerst op de PC weer in dat hier Hein Sielstra waard doet de kening, de hele jonge kening uit Deinem. En dit weer de grutte hit die het heel vaak draait waard op het Sjoekeloan. Uit de mooie gloesvijn van Radio Faber. Wat is dat toch een heerlijke herinnering. Helco Broersma. Bij het voetbal in Belsum sleert.
1: Ja, ik dacht even aan die blauwpunkradio die we vroeger tussen steen heen. En dat jen je zulke dingen wel. Ja, 2-0 is het worden. Het is misschien nog haast niet wel 3-0. En er zit hier een loodbeslist. Die hier wel in mocht. Ik moet even zien wie de doelpunt maken. Wie dat wie Wessel Brouwer. Ja, en Jonker mij. Hey, Mike, Mike wil zeggen. Hij neemt hier de telefoon. Ik opstip Adamski. Adam Joosten. Maar we zijn toch net assistent skiersrechter geweest. Welke club zal je wel nemen?
2: DUP. Belsum, Minnetski, Werge. Ja, heel soort clips. Ja. Ja. Ze kennen die hoor al.
1: Ze kennen die hoor al. Ja, ze kennen die ook omdat ze op slippers rijden.
2: Altijd.
1: Hoe je dat ontstien?
2: Ja, in 92 al. Dan ben ik één keer, ja. Maar afsteen, tacht fiets of zo. En dan, ja. Maar game op slippers. En dan te makkelijk in. En je bent het beter. En dan zei ze, steun wel weer bij de slippers. En ik zei, ja, hij zit in de kleedhaak. Ja. En zeker dat, ja, het in het oor is een beetje verwend. En het is altijd zo blauw.
1: Ja, het is altijd zo blauw. Maar bij Grijns Rugterij is het net altijd zo blauw. Er is op sneus Bidgem. En s'nachts hier is het altijd werken in. En dan komt Jan Stuyver als trainer en die zei, Adam Joostema, mededeling.
2: Dus hij is nog niet bij de werken twa. En die me heel wat.
1: Ja, dat die zeer. Waarom moest hij voort? Ja, het 3-0. Wedstrijd is beslist. Belsum kan hem opmaatje van de finale op een neutraal terreintje in Elema Bargeres. Maar dat deed hij heel wat. Dan was het aan de kant zetten.
2: Even aan de kant zetten. En telefoons met Jan Stuyver. En ik zei, ja, ik pak niet meer je punt. Ik ben gewoon eerlijk.
1: Je bent geen puntenpakker?
2: Ik ben geen puntenpakker. En ben je al club net? Nee, maar Bidgem ben ik net. Nee. En ondanks ben je onder ons niet meer. Daarna. En als je stel voor, ik ben zo heel mogelijk. Iedereen maakt fouten, hè? En niet is 100%. Maar ja, je was eerlijk mooi vlagje. En dan is het, ja. En dan zei ze, ja, het beste werk is waar nou. Ja, dan, ja. Dan kun je zeggen, we gaan erop allemaal in het roep. Maar, ja.
1: En dan was het mooi vlagje bij werk je 2. Hoe let?
2: Oude woorden. Het zijn de Mildam 2.
1: Echt een wichtige wedstrijd, hè?
2: Ja, ja, heel erg wedstrijd. Ondanks de eerste wedstrijd doen. En toen de laatste... De rest heb je alles slim. Dus ja, met de rendoors. Ik kwam trainings op komst van het werken 2. Dus ja. Maar ja, daar ben ik zelf wat bij. Maar als we hier in heel laag komen, dan neem je de kapjes er meteen. En dan is het gebeurd. En dan we doen het best wel, maar virus, ja.
1: En dat denk je aan Stuyver, let hem mogelijk maar zwitten, want werken moet ik nog een wedstrijd spelen om erin te blijven.
2: Ja, werken met mijn zwitten. Dus ja, na een week snijden, dan ik wel mooi, maar de beurs. Maar alleen van de spelers, want ik ken heel goed van de spelers. Van de eerste. Hier moet je samenwerken, maar we willen wel wat veel zien. Dus ja. Dus ik vind het jammer dat ik op voor hem moest. En zijn nou een vlager, ja, die echt een beter dan mij, maar misschien maakt die boekpunten, maar ja, ik weet het niet, maar ja.
1: Mooi trok in en ik heb Skofke Verlien, hechte grensrechter, assistent skiersrechter van Deinem Utrop, tot de eerlijkste grensrechter van Friesland dit seizoen. Nou, ik zei ja, ex-eco, mooi Adam Joostema, want het is een kind die altijd heel eerlijk vlagert. Nou ja, de vlagers die hier binnen ben gewoon neutraal, die had ik geen belang bij. En ze zei ik dat... Nou, maar nog een minuutje of zo'n kansleze zaak versleerd. 3-0 achter.
0: Ja, dat is duidelijk. Belsum gaat wel terug naar de volgende ronde. Dat is dan de beslissende ronde, de eindronde. Het is Bargeres, zei de stel. En wie meer, Helco?
1: Elim, volgens mij.
0: Oh, Elim, ja, dat is hij. Ja, ik heb hem ergens noteerd. Ja. Elim of Bargeres. Dat is naar een fietsen, Helco. Zit ze in Drenthe, jongen?
1: Wieke. Hey, Nije Wieke, waar zitten we?
0: Oh nee, dat zit ergens anders. Hes de taxi.
1: Ja, nee. Daar breng je die bus net in.
0: Dat heeft al heel goed bekeken. Dat is heel prima. Oké, dat letter. Ja, dit is ook weer een mooi bericht wat ik krijg van Peter Slum. Dat is dus de man van Dalsterhuizen. Dalsterhuizen is ook in diezelfde klasse werd Belsum dwande is in de nieuwe competitie. Spiel je in Ljouwtje, de Lions, ten vol, maar 1-0. En ze zei Peter Notje, maar het is een hele paar apart moment in de wedstrijd. Want een Louis van Gaal moment. Een keeperswissel bij een 0-1 achterstand. Hun derde wisselmoment. En jongens, jongens, wat is het spannend. Ik kan me daar van alles bij voorstellen. Het is zenuwslopend. Even zijn nou, het Keertsen, de finale van de Mali Vrije Formatiepartij Haardklasse. In Maralliusses. Daar lieken die Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenster onderwijs. Nou, wat is het? De treadoverwinning in de Vrije Formatie, denk ik. Ja, want ze staan vol met 400 rijen in Skinnetwaarts. En Johan Sipma, Gabe van Popta en Hendrik Koolstra. Die fietsen het om het treien is gelijk al hier aardig bij. Maar moeten nou dus het gotje vallen litten. Het is 18 minuten en een half jaar. Dit is Sneun in Friesland. Maar muziek het hier 60, zondag en 80. En we horen al die sportieve zaken bij. Zoals bij Gelijksek de zaken rondom de nieuwe competitie. We horen contact met Lichten voor de wet Longa. Dus wat de ronde in had, Chin Brewster Boys. Dit komt van Pauli. Die zei van ja, hoi. Als je, zoals ik, in het ziekenhuis ligt en je verveelt je, dan zoek je dus wat. Neem nou bijvoorbeeld Chef van den Uysten. De zotte morgen. En dat, vrienden van Sneun in Friesland, zo zei Pauli, is echt de moeite waard om te luisteren. Wij kennen het net, Pauli, Chef van den Uysten. We hebben een wolfoen, maar we winnen lieke benijd als iedereen bij dit lied zien. Dat luistert naar de titel De zotte morgen.
3: De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend.

met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij had nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen met het ritme van de zotte morgen.

auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want hun lied wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar en verre groeten stil.

0: maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Dat vinden wij ook. Het is zeker de moeite waard om dit plaatsje even te belusteren. Chef van den Huisten en de zotte morgen. Mooi, dankjewel, Pauli. Brug komt binnen van Herken. Die zei het, hallo Geert. Zo is een plaatsje draaien willen voor de rondleiders van Cambuur. Iets van de Beatles. Bij voorbaat dank in de groetnis komen van Herken. De rondleiders van Cambuur. Ja, dat is een mooie club, jongen. Asterk, nou is de belangstelling voor huis, dan mag je het even melden. Want het is zo dat wij als rondleiders, ik ben er zelf, ik kom er deel van, wel een beetje help gebroeken kennen. Help? Ja, help.

0: Voor alle rondleerders van Cambuur en voor alle mensen die ooit nog eens een keer bij die heerlijke ploeg komen. Help van de Beatles. Nou, Helco, het is clear. Belgium had de boel in de pocket, hè?
1: Ja, 4-0. De wedstrijd is die en Marcel Flapper. Ja, draaien rond 14 op en kost je ook net die emotie, hè?
2: Nee, je moet slag uit krijgen net. De eerste helft heeft nog een paar kansjes gezond. De tweede helft nog een lied, maar nee, je moet net slagen.
1: Je kreeg een winje met de tweede helft op.
2: Ja, nou, op zich ging het gevoel in de rust helemaal niet. We zijn juist wel conditioneel fit. We hebben weinig blessures, dus we zitten er lekker in. Ik denk dat de eerste 15 minuten dat het echt wel even wennen wie een ziekje weer. Maar daarna ging het aardig onder controle. We zijn zeker waardig. En ja, je ging maar een goed gevoel in de tweede helft in. Maar ja, dan valt 1-0 en 2-0 vrij snel erachter.
1: De holsies, hè?
2: Ja, dat is pittig. En dan moet ik even aan onze kant vallen. Maar dat ding, joh, ik net. Krijg net scherp nog in die eindfase. En nee, dan gaat het hurt. En dan is het een raar uitslag, weet ik.
1: Ja, want een beetje flatteert 4-0.
2: Ja, ik denk net, op basis van de eerste helft zeker net wie dit het spelbeeld. Maar goed, tweede helft, we hebben het verjoend. Dus,
1: de Oostergranen, je treedt klas een keer nog, hè?
2: Ja, dat zou wel super zijn om dat nog mooi te maken. Maar goed, elke keer maakt mijn stapje. Vorig jaar kreeg ik een periode, dit hier wel. Wie weet wat de volgende hier al in het vat zit.
1: Je punt nog even, draai een keertje op. In die referent van die carrière, hoeveel aanbiedingen heeft hij gehad?
2: Er is wel zo'n bel, inderdaad. Maar toch clubs uit de buurt. Tweede klas, tweede klas, zelfs de eerste klas wel eens. Maar nee. Voor mij is het VVV Sleert. Is het altijd wist, het had altijd bloeien. Geen punt van nadenken.
1: VVV Sleert, Maatjes Grutsk. In de vierde klas, volgend hier weer. Witse, was naar wat ik zei. De keeper, ja, nul horen is altijd mooi.
3: Ja, nou ja, op zich, ik heb het zo mooi zwart. De eerste helft denk ik draai, maar het waren helft. Ik vertien het denk ik, om een 0 te houden.
1: Ik wil net raar zeggen, maar je maar onder eigenlijk hoor hinder naar die 0-2-0.
3: Ja, ik vond het de eerste kwartier in de eerste helft, wie winnen wij beter. En ik denk dat wij het gevoel hebben van, dat rijden we wel even op. Hien we die rustig even over. Ja, en dan begin je gewoon scherp op die tweede helft. En dan zie je het al wel dat je een klasse hoger voetballen met je staan hangen. En dat die goals nou wel vallen, die er eigenlijk het hele jaar net vallen.
1: Dus ja. Hoe is dat Johan vrij te nemen van het keertje? Na een week is nu maar spon vrij nemen, denk ik.
3: Nou, dan neem ik hem vrij. Dat maak ik weer net zo vol uit. Nee, je bent maar halve man en dan ging je vol gas. En je, hey, ja, zo, en je zit in de eerste selectie. En dan vind ik dat je dat normaal allemaal iets moet. En dan moet ik eerst maar even passen.
1: Kindelijk bargeres. Wist wat Lloyd?
3: Nee, ik heb geen idee.
1: Om mij ergens in de buurt van hem.
3: Ik denk dat het een heel lange reden is.
1: Nou, maar in Appelskeer voetbal tussen de wol.
3: Ja, nou dat mag je net zeggen. Ik zou zeggen dat maar de Bucks voor een mooi, maar dat mag je net. Dat mag je net. Nee, maar nou ja, dat is een mooi uitje. Ik denk dat wij wel met wat bussen die kant op kennen. Want het is een hele actieve vereniging. Dat zie je hoort ik. Als je zo wat meisjes onder ziet, kan iedereen blijven het hangen. En dat helpt Duitsland natuurlijk ook mooi.
1: Ja, dat is eerlijk best bij een slot. Neem jij toch ook in die tweede klas toe.
3: Ja, en ik vind wel dat je volgend die is in zijn taal en manager. En mijn naam is omheen. En AVC bloot erin. Nou, dan heb je hier een hele mooie competitie. Wat hier in de buurt is. Loopt een soort mensen naar die velden daar. En ik vind dat wij daar gewoon in enthousiast in die tweede klas.
1: Dan één keer vlammen, joh.
3: Ja, we zullen ze hier naar een week brengen.
1: Ja, Belgium gaat naar de ronde. Ze winnen dus met 4-0. En Bargeres die is voor.

0: Om het rijden in zijn elem, dat zal dan de zin standaard wel worden.
1: Ja, neem maar weken gewoon in Wietse was naar de Zek en Keerster, maar die komt dus voorlopig even net op de Keersveld in actie. Dat die, die ben ik meestal niet matchen, oren keuzes natuurlijk, maar dat maakt niks uit. Maar hoe Keerster sprutsen, het is clear, daar in Marhaliusses, de prijs gaat zoals verwacht. Wie nou in of Zwieten, Rick Minnesma, Thierse Steenstra, ze winnen in de finale van Johan Sipma, Gabian van Popta, Hendrik Koostra, 4 met rijden. En Remmelt Bauma, Allard Hoekstra en Evert Pieter Tolsma pakken nog een Lietse Remy mooi. Dat is dan clear. Dan is er een bericht komen via Willem Brils, maar denk ik dat Trin Waarden in de wedstrijd in de nieuwe competitie tegen RWF voorstelt met 2-1. Dat geeft dus ook nog de einde. Teunis Doornbos had iets verteld dat het 2-2 is bij Longa tegen Broekster Boys. We hebben verder nog niks van hem yet, dus wij nemen aan dat het nog heel die 2-2 is en dan had de Broekster Boys nog altijd een marge van treien. Belsum wint met 4-0 van Sleert en Lions Dalserhuizen, dat is werkelijk onverstelbaar. Spannend, maar voorlopig is het er nog altijd 1-0 voor Dalsterhuizen. En Peter Slump is correspondent, die fred ongeveer, dat weet ik niet wat hij al erop fred, maar die werd helemaal gek van spanning. We houden het al hier van je bij. Even Shen. Willem Brilsma, die houdt dus op de hoogte van de wedstrijd van Trin Waarden. Hij zei ook van, waar denkst u dat de Champions League finale van die onwint? Is dat PSG, Paris Saint-Germain, of toch Arsenal? Dat werd goed dan ik. PSG en Willem Brils, maar dat is dat even wist. In plaats van ik even het woord vanwege de drukte op een lijn en we moeten ze nou dan eens een keuze maatje. Wij zeiden, het is misschien wel leuk om een leuk instrumentaal vlot deuntje op de radio te draaien. Jawel, zei deze technicus Martijn Engbringhof, tevens muzieksamensteller. En wat werd er omvregen? De kit van André Brasseur. Neffens mij een jingling van de piraat Radio Veronica. Dat klopt, Reense Soetendal.

0: Dat wie Lex Harding dit in broek had, dat was Tjon Neffers mij. De kit weer dat van André Brasseur. 12 minuten oor die 11:05. Nou, opluchting bij alles wat Dolsterhuizen en warm het draagt. Want Dolsterhuizen wint in de slotfase. Hadden ze de 1-0 vastprong beet. Maar de letterlijke tekst die ik krijg van uw correspondent Peter Slump. Wat zwijnen wij in de slotfase, Geert? Ballen van de lijn, et cetera. Maar de eindstand is 0-1. CEC uit Emmerkompaskum is Takomwieke de tegenstander in de finale van Dolsterhuizen. Midden Geert Jansie, dat meesken Oeremus-Roatje van Knoopkes van Pieter Wilkes, dat kan ik mij wel indenken. Hetzelfde heb ik maar het woonske van Anneke Dalma als Sil en Cambuur fan daar wel wat oor zou denken. Ede Staal, die hier minder moeite mee knopen, die beties in een koortje. Ede Staal met geen minim blues. De groetnis komen van Heute Elverdink.
1: Oeja.

kreeg kortje nightles. Ik heb soms het idee, dat is er om deurs. Speel toch een plot, zo in de hoes. Dus als je nog wat wils, dan ook. Yeah. Geef me die blues. Vroeger met knoop, er was maar één begon. En met een rit, er was lopies waar.

0: Ja, er is maar één die dat zou op een prachtige manier in de Kroningsdwang kan. Geef me die blues van Ede Staal. 6 minuten nu 11:05 is het.
1: Goeie met je.
2: Welkom bij
1: Sneunie Friesland.
0: Nou, protte voetbal in dus van de Medimai in de nieuwe competitie. Dat binnen bloedstollende taferelen die het had aan Oorspiri. Hoewel Belsum vrij makkelijk wint van Sleert. Het werd even jouw 0 voor de Belsumers. Die gingen op naar de laatste ronde. Maar hoe was weer de situatie hier op het voetbalveld van de Lions? Met de Lions uit Ljouwt, de tegenstander winnen van Dalsterhuizen. Het werd 1-0 voor Dalsterhuizen en dat is het uiteindelijk echt blunnen. Maar jongens, wat een bloed, zweet en traan wie en daar bij van pas te komen. Popel Leffering, trainer van Dalsterhuizen, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Hier of zo is ouder worden, hoe is het?
3: Ja, ik wil nog op mijn trainen, daarom hoor ik op. Maar ze viel het al even, ja.
0: Ja. Uw fijne correspondent Peter Slum, die jou die stil, wat hebben wij zwijnd in de slotfase? Wat hebben wij geluk gewoon?
3: Zeker. Ja, ja.
0: Wat gebeurt er al hier, Popen?
3: Nou, die op game is, joh. Wij winnen de eerste 20 minuten, vond ik, of eerste kwartier, werden wat overrompeld. Ik vond dat zij het goed in. En het is een hele goede ploeg. En die meidje 82 goals lopen in een competitie.
0: Zeker.
3: Dus dat ken je wat.
0: Ja.
3: En ik dacht eigenlijk dat normaal gesproken een kampioen was hier. Dus dat is een zware dobber. Maar ik vond dus dat hij een kwartier is maar aardig oppakken, wat compacter steen. En nee, dat is dan echt trainersgelul, maar het is echt, ja. En wat de emotie die viert naar hoogtijd toe. Ja. Maar in de rust ik onjong van, hey, dan kunnen we daar wel bij je. Dan maar ze achter zon in en dat ging eigenlijk heel goed. En we kregen een opgelegde kans zelf nog. Maar dit met die voordel koopt, nou, ja, toch is alles is kassa bij hem.
0: Ja, maar
3: en ja, zij ging niet einde. Hè? Wij kregen nog de 1-0. Ja, en dan wist zij spelen jou of vier spitsen. Bal inpompen, keeper pakt nog in.
0: Keeper wil nog wisselt, heb ik begrepen.
3: Wat zijn jullie?
0: Keeper wil nog wisselen, heb ik begrepen.
3: Nou, van hun.
0: Ja.
3: Ja. Ja, daar weet ik net wat er aan de hand. Ik weet niet wat zal hier zeeseren, maar ik weet wel dat wij als dwarsploegje gewoon mooi wonnen. En daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. CEC Emmer Kompaskum is de volgende tegenstander, Popen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Waar wordt zo'n spelen, jongen? Heb je enig idee?
3: Ik weet het. Ik hoop in Friesland, want ik ben een diepvries. Dus wat dat betreft.
0: CEC is Emmer Kompaskum.
3: Emmer Kompaskum, ja.
0: Mooie locatie voor ziekje. Maar hoef ik net alles over het ijsje. Ben hartstikke blij en opgelucht en dat begreep ik. Maar het is een wonderbaarlijk verhaal. Vorig jaar, toen zit je op het randje van degradatie. Ik het een beetje gechasseerd, zei ze mooi. En dit hier.
3: Nou.
0: Ja, toch?
3: Dat is net chasseerd. Dat is gewoon de ultieme. Dat is gewoon een volledige waarheid.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, daar ben ik gewoon maar eens.
3: Ja. Ja. Ja.
0: En dan dit hier, doe je mooi om de titel. Ja, in hemelsnaam, verklaar het mij.
3: Nou, ik zei vorig seizoen, joh, die ploeg die wij hebben, die kan heel wat aan. En dat is een mentaal, een sterke ploeg. En we hebben voetbalvermogen eigenlijk genoeg. Het enige is dat je een beetje in een negatieve spiraal zit. En dan moet je daar even uit.
0: Ja.
3: En vorig jaar, kijk, wil zijn, dit zijn wel momenten dat krijgt even die wedstrijd verliest. Best normaal gesproken om leekspelers dan misschien zelfs woon hier. Ik zeg dat ik denk dat wij toch maar elkaar, als dat een keer de andere kant opvalt, dan ben we supersterk en dan kan ik nog wel vier komen.
0: Nou, en
3: ja,
0: dat
3: het zou uitpakken zo. Ja, zo, wij in de eerste periode 60 punten voor hier hier 60 punten.
0: Ja, klopt, ja.
3: Nee, ik ben wel heel trots. Het is echt prachtig om hier. Ik vond het mooi dat dit mijn laatste seizoen binnen trainer. Dus ja. Prachtig, mooie club.
0: Maar we binnen nog net, Popen. Dan mag er nog even een almuisje, want er mag een promotie komen. En dan mag je hem CEC nog even inpakken.
3: Ja,
0: nou, ja.
3: Ja, zo werd het. Even, hè. Ja.
0: Even.
3: Doe even terug, trof. Ja. Dan ben je terug terug. Ja, dat komt goed. Maar ik weet nog wel dat Geert Buus weer. Dus weer het complex.
0: Ja.
3: En toen zei hem, en toen stek me Buus wat een gek hoor. Dat ben ik doping voor u allen hier. Hè? Als je kind net een volle hier, als je kind onderhoorn, als je best zo goed. Ja, dat is fantastisch voor u. Die haak elke jaar al in de box.
0: Ja, de kist mij er wel bij hebben, jongens, als motivator.
3: Ja, heerlijk. Ja, heerlijk in dit.
0: Ja, en ik meerde er niks van, maar ik denk toch even sterk. Even sterker, maar nee, jongen, macht is kitterlijk mooi. Een mooie club, we hebben goede band met hem. En wij wensen je een prachtig succes. Wij houden na je week wel weer even contact op een of andere manier.
3: Superleuk. Hartstikke mooi.
0: Dank je wel, Popen.
3: Succes met de sturing, hè.
0: Neem maar een bierkop, jongen.
3: Ja, ik denk het al.
0: Oké.
3: Hoi,
0: tjen, man. Hoi, hoi.
3: Bedankt, hè.
0: 3 juni, we hebben het Sietse Walster en Johannes Santig hier. Hij zong al rond 50 jaar bij Loof den Heer uit Wienerwaard. Zoen je een nummer van het Urker Mannenkoor draaien? Wel, ik groet eens komen van Elisabeth Woutstra. We combineren Elisabeth met weer een mooie plaat. Hoi, Geert, we zitten heerlijk aan het IJsselmeer bij de Hege Gerzen. Maar Terschelling is en blijft nummer 1. Graag het plaatje Terschelling van Janneke Jager. De groetnis komen van Jan Hille. Ja, dat plaatje is wat on... De naaie kant, Jan Hille, dus die combineren weggeven. Maar wat een prachtige plaat hebben wij van hem kleerstin. We zetten hem er gewoon onder. Medigeert, kist even een splitsing draaien. Mijn winterzeilen, liek het mij wel toepasselijk, Joert. Wij listen op de Langwaterwiel en we hebben weer Wien Sielboorten in zinnen. En de groetjes komen van Cor. Dankjewel, Cor. Wind en zeiling van splitsing draait ondertussen. En Wiels, ik kan vertel dat Broekster Boys twatwa spelen had. Sien Longa in Lichtenvoren. En dat ik Broekster Boys terug is naar de finale ronde van de Nike competitie. Bij Belly Daleks, maar de trainer van Broekster Boys, Jan Bruin. Eerst splitsing.

0: Dat gevoel van je teach.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt al je weer boppen. Maar de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneunie Friesland.
1: My Geert van Thun.

Ach, wat een klassieker is het toch in. Hij bleelt me mooi en hij bleelt me mooi. En we draaiden hem op speciaal fysiek van Jan Timmerman. Die jocht dus de volgende bericht. Hij zei, hallo Geriatie, ik krijg u de Lauwens Marron fiets. Op nog een gewone fiets. Ja, sure, dat is zo iets. En dat hoor ik net zo vaak meer. Het zijn of elektrische fietsen, of fatbikes, of wielrenfietsen. En ik zit nu naar je programma te luisteren. En wil graag een fysiekje ontvreken van mevrouw Metti. Du bist alles van Peter Maffay. Dankjewel, Jan Timmerman. Dit kwam ik binnen van Metje ten Boom. Die zei, ja, ik ga mij dik een viswedstrijd die het meest vangt voor zelfs, maar haha, de dobber van mij lijkt lekker te dobberen en ik doe er echt helemaal niks meer om. Maar een mooie noemelijke van Creedence Clearwater Revival, dat vinden we wel fijn. Wij genieten van de wetterkant. We hebben Creedence al draait, matchje, dus ik ga hem even combineren in dit geval. Dat geldt ik voor het komende plaatsje, want daar had ik even een verhaaltje bij horen. Lies Visser, goeiemiddag Geriatje, mooi werkers, 13 weken te gauw binnen, mooi een gewicht van 840 gram, dat is dan net een leeuwen. Van de week is dus Bebbezuster Lisanne 14 jaar geworden en ik zou graag Neil Diamond jaren willen, maar Girl, You'll Be a Woman Soon. Wat is dat een prachtige plaat en mooi toepasselijk. Lies Visser, maar wat is er aan de hand, Lies Visser? De plaat van uw zwaarman Jan Jonkman is ek van Neil Diamond. Dat verklap ik nou vast maar eventjes. En dus mat ik daar eventjes verwijzen naar de plaat die we dan van Jan Jonkman draaien. Dan is die ek voor die. Dat hebben we ek regelen. Dank even naar Allard en Marijke. Die zei, we liggen lekker op de Friese wateren met ons bootje met dit weer. Zou je voor ons het volgende nummer willen draaien? Dubbele punt, aanhalingstekens. Beautiful People van Melanie. Met voorbedank, Allard en Marijke. Mooi plaatsje. Melanie, Beautiful People.

0: sitting right next to you. Maybe a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll...
1: Beautiful People van Melanie draaiden wij. Eventjes goeie berichten voor Trinwaarden. Ja, dat ben wat minder goeie berichten voor Retewiet Frieske Pjallen, RWF. Want Trinwaarden zit voor mij treien. Het doelpunt, zal Willem Breels maar zitten, is van Piet Koetsier uit Bartleheim. Een prachtige namageert, zo zei hij erbij. Absoluut, Willem. Tegentank. Maar Trinwaarden is echt terug naar de beslissende ronde. Hij geert graag een plaatsje van Fleetwood Mac. Never Going Back Again. Maar Stevie Nicks van mijn broer Anne uit Henaard. Groetnis uit Fitsje uit Zweden van Benny de Boer. Zit ik op het stuit met mijn broer en dus beide zwanen. En vanzelfs harkie wij nou de omroep. Dat vinden wij nou altijd mooi. Dat mensen dus in alle oren landen op een sneuntemiddag de radio moest zetten, oorstemmen op Omroep Friesland en dan naar Uzelustrie. En naar Fleetwood Mac.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 12 minuten of even, dadelijk wel terug. Maar het lijst toeren van Sneun in Friesland. We bellen even maar Jan Bruin, dat is de trainer van Brewster Boys. Er zult wel euforie wijzen in lichten voor hem. Jan Jonkman komt met Wiekoin Waberjocht en Peter Pol met zijn wedstrijd en de bus van Peter. En we draaien heerlijke platen nog op 0620-4-1-1-1-1-1-1. Kist er nog in bij het van. En we zijn er nog gewoon saai horen. En wel TV-chen. Van een hele minuut. Dan ben je er. Get erop. Ga maar.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
20: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
21: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of festers op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
22: Sneun in Friesland.
23: Geert van Tuur.

0: Goeie, Geert is aan. Wij van de Broekste Commissie zoenen graag Cubion, Fregiwol en dan wel Apple Knockers Flaphouse. Maar de groetnis van Gabe Groenendal uit Broeksterwaard.
1: Friesland.
0: En dat brengt de tijd op 8 minuten om 5. En dit is het laatste oeren van Sneun in Friesland. Het is een bijzondere laatste Sneun. Ja, het is de laatste Sneun ja, van mei. Ja, nou, wat een heerlijke Sneun is het. Er gebeurt van alles op de sportvelden. Neem nou bij gelijks de wedstrijd tussen Trinwaarden en RWF. Daar wie je treien in voor Trinwaarden. Niet aan de hand, maar het is ondertussen wel treien worden. Jan Sikko Venema scoort die treien. Het is ongelooflijk spannend, zal dit correspondent Willem Breus maar weten. Ja, hij zei, het is ongelooflijk. Trinwaarden zakken het heel naar voort. RWF krijgt vleugels. Verlenging. Het is werkelijk onbegrijpelijk. Nou, we blijven het volgen in dit oren, want ik Willem Breusmaciel is in dit oren wel op de hoogte houden. Nou, meer succes weer er voor Brewster Boys van de Midi. Dat hij hem jaren kennen via correspondent Teunis Doornbos. Want de boys die spelen met Twatwalik bij Longa in Lichtenvoorde. En dat naar de 3-0 oerwinning in de thuiswedstrijd bezwargert de formatie van Jan Bruin. Een plakje in de finale van de nieuwe competitie. De vierde divisie longt. Goedemiddag, Jan Bruin.
2: Goedemiddag, Geert.
0: Ja, de vierde divisie longt, zei ik.
2: Ja, nee, ja, we zijn een ronde verder, Geert. Dus wij gaan volgende week, weer rustig door. En we zien wel waar het schip strandt.
0: Oh, dus dat is hoe het je maar insteert?
2: Ja, nee, zeker. Wij willen elke wedstrijd knallen. En nou ja, de laatste 11 wedstrijden hebben we 9... 9 van gewonnen. Dus ja. wij doen het hartstikke goed. En meer is het niet. Dus en nu vandaag moesten we ook weer bikkelen om het eruit te slepen. En we begonnen fantastisch. Dus heel snel 0-2 voor. En, ja. Ja, toch tweede helft maken zij dan toch 2-1 en 2-2. Ja, dan moet je wel alle hands aan dek. Maar we hadden een speling van 3 goals. Dus we hebben alles en iedereen erop gegooid. En het was zwaar met het weer, maar we hebben het goed gedaan. Dus,
0: ja, want het is hier warm, maar ik heb het idee dat het in Lichtenvoorde nog gustjes warmer is. Wie ik dan Keusgersfield? Hoe wie het?
2: Ja, ook kunstgas. Ja, dus, die mannen zijn wel helemaal aan het gas gaan. Maar doordat we fantastisch begonnen, dan kun je mentaal wel iets meer. Hè? Dus, ze zijn nog steeds in de kleedkamer aan het feesten. Ik loop er even weg.
0: Ja, prachtig.
2: Kijk, dus wij genieten van het moment en we hebben helemaal niks, maar we hebben wel een fantastisch seizoen en we hebben wel, dit is wel weer heel mooi om tegen een heel lastige club, Longa, ja. En met heel veel leden om die uiteindelijk in 2 wedstrijden te verslaan. Dat is mooi dat we dat met z'n allen bewerkstelligen en... Ja, daar werken die jongens keihard voor. Dus dat is super mooi. En dan mag ze ook even vieren. Dus,
0: zeker, maar dan moet de blik in alle nuchterheid ook wel weer op naar je wieken waard. Want dan spelen in de thuiswedstrijd. Ik denk zijn Deto, hè?
2: Ja, niet in Deto. Dus een leuke uitdaging. En dan gaan we weer met z'n allen vol gas geven. En dan zien we wel wat schip strand. We hebben er 2 wedstrijden voor en het zal heel lastig worden. Dus alleen dat weten we ook wel. Maar we gaan voor alles wat we in ons hebben. En dan is vakantie, Geert.
0: Ja, Jan. Dat is naar Ameland, jongen.
2: Dan gaan we lekker naar Ameland. Ja. En meer heb je niet te wensen. Dus dan is het prachtig.
0: Nee, nou, we hebben nog wel wat te wensen. Maar dat is bij een orenclub. Maar daar komen we letterlijk wel eens op. Waarom? Laten we het eerst even bij Broekster. Nee,
2: maar dat komt ook wel goed, Geert, hoor. Dus zit er niet over in.
0: Nee, hoeven we er net over in te zitten?
2: Nee, daar hoef je niet over in te zitten. Dus dat andere clubje daar in Leeuwarden, dat gaat wel goed komen.
0: Ja, nou ja, voor de mensen die net weten, dat is daar in de scouting. Dus daar heeft eer op, werd je hem zicht op hebben, wie hem hebben. Maar goed, dat komt letter. Deto, nou ja, misschien maar even kwart. Deto is natuurlijk echt zo'n gerenommeerde vereniging uit Friezenveen, hè?
2: Ja, nee, zeker. De divisieclub, die zullen alles aan doen om erin te blijven. En wij zullen alles aan doen om het zo moeilijk te maken. Dus, en voetbal is een raar spelletje. We hebben wel een echt team, dus we gaan met z'n allen gewoon maximaal eruit halen. En dan zien we wel wat dat is. En Dat zeg ik. Wij zijn uiteindelijk een kleine club, maar wel met een groot hart. En dat is, hoe wij het gewoon doen.
0: Ja. Te beginnen, waar zit de Jong om jou wachten op het eigen sportterrein, hè?
2: Ik hoor hier nog even roepen en een goede TC, maar er staan die mensen van de TC omheen. Dus, maar wat zei ik eerder? Dat was je laatste opmerking.
0: Ja, dit soort interviews blinken werkelijk uit door structuur, Jan. Ik ben wel wend. Ik zei te beginnen met een thuiswedstrijd. Waar zit die jongen jou wachten op het eigen terrein? Daar begint het al hier mooi.
2: Ja, dus ik hoop dat er heel veel mensen komen om ons te steunen. En dan gaan we weer alles aan doen om in ieder geval het publiek een mooie wedstrijd te geven. Zoals de laatste keer, vorige week. Dus dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn.
0: Ik zal er wijzen. Jan, dankjewel voor die reactie en tot woensdag.
2: Oké, Geert.
0: Oké, jongen.
2: Yo,
0: hoi. Ja, het is wonderbaarlijk. Maar Trinwaarden had ondertussen een fjouwertrije vastproenaamtje aan RWF. Doelpunt is van Hessel Brilsma. Het is een prachtige vrije trap. En ja, zet Willem Brilsma. Hessel is een omkezezer. Het matse wijze misschien. Het is toch echt wel weer bijzonder wat er al hier op die velden gebeurt. Wij houden erbij. Trinwaarden voorlopig weer onder winnende hoorn. Tien RWF in de nieuwe competitie. Hoi Geert en Jaatsie. Morgen, dan zijn wij alweer 13 jaar getrouwd. En nog steeds super gelukkig met elkaar. En we hopen op nog vele mooie jaren samen. Voor ons graag Boudewijn de Groot met het avond. Dat nummer werd gedraaid op onze bruiloft. Groetnis van Rina en Anne Visser uit Santana. Ja, we hebben Boudewijn de Groot gedraaid, Rina en Anne. Maar Liekwals van het Lokmeeske mooi in trouwdij morgen. Maakt je er een prachtige dag van. Dit komt echt binnen. Ja, dat heb je dan wel eens. Groetjes vrouw Hofma, die zei van ja, goeiemiddag, Geertiaatje. Jongen, zit niet op eerste binnen. Paulien, die wil juist dat jullie. Cadeautje. Nou, cadeautje, maar natuurlijk van die twee komen. Ja, wist, erg contact, kinder, nog, tegen, nog een weekend en groetjes van vrouw Kofman. Vrouw Paulien.

goeie. Ik wil graag Toto aanvragen, maar I'll be over you. De groet is komen van John uit Dokkum. Ja, bleef fantastische muziek van Toto. Dankjewel, John. Er komt een bericht binnen van Gradus. Die zei het volgende letterlijk. Nou, komen die twee ekkel uit de jaren 80. Beste Gradus, er zit cynisme in die opmerking. En weet één ding, wij houden in dit programma net van cynisme. Daarvoor binnen wij te fleurig van toon. Ik vraag me al hoe vaak is dan luistert naar sneeuw in Friesland. En hoe goed is dan luistert. Want als het een beetje normaal luisteren heeft, dan wist al dat wij muziek draaien uit de jaren 60, 70 en 80. Maar dat dat net geldt voor de Friese muziek, want daar hanteren we dat iertal net voor. Dus, bij deze, Friese muziek mag uit alle tiertrekken komen. De rest draaien we uit de jaren 60, 70 en 80. En dus komen die twee net uit de jaren 70, 80. Maar gewoon omdat het Friese muziek is, draaien we dat. Bij deze Gradus van

ZZ in de maskers bij onder oren Jan de Hond in de gelederen. Wat een heerlijke muziek. La Comparsa, je hebt niet helemaal fysiek van Ada uit Eemnes. Bleu Lustrin uit Eemnes, Ada. Wij waarderen dat bijzonder. Hallo, hallo, hallo, hallo. Noffelijke uitzending. Is er nog tijd voor I Walk Through the Fields van de Cats? Geschreven door Kees Veerman, dacht ik zo. Succes en de groetnis komen van Frans. Mooie plaats, knutter Kees Veerman. The Cats, I Walk Through the Fields.

0: I Walk Through the Fields van de Cats. En Ipe Stielstra reageert erop. Hij zei, machtig, ik woel krek om de Cats, Fregie. Morgen dan ben ze in Hilaard. Helaas kan ik daar net bij wezen. Nou, hebben we een beetje goed maken, Ipe Stielstra. De Tribute to the Cats Band is morgen op de high night activiteit erin. Morgenmiddag 11:30 is dat in Hilaard. Maar Ipe Stielstra is er dus net bij. Dan komt er een bericht binnen van Willem Brils. Maar die zei, nou ja, de 12e helft van de verlenging is begonnen bij Trin Warentje en RWF. Nog een kwartierke billen knijpen. Het is zo ongelooflijk spannend. We houden hem op de hichten van die wedstrijd. En ja, dit is nog altijd fjouwe draaien voor Trin Warentje. Want we hebben nog geen verhoring in de stand gekregen. Dus spannend bleef het. Brengt de tijd op exact jouw versuizen. Op de seconde. Oh, hoe krijgen we het voor elkaar? Het is hier voor het weekend waarbedocht. We maken contact met Waarman Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
1: Ja, een goedemiddag, Geert.
0: Het weer een topmiddag, of net dan?
1: Dit weer het meest nog noffelijke. De horende dagen weer echt. Als je dan boeten doorkwam, dan zag je... Die is de beste plek waar je dan heen, wie onder de parabeen, maar net de volle dwaan. Dit weer vanmiddag weer vol noffelijk, het weer mooi rustig. Ja, maar het is goed voor alle boeten dooractiviteiten, want dan kun je wat dwaan. Als je dan zorgt, weet ik dan wel mooie temperaturen. Je hebt hier niet, maar ik vind het 22 graden, bakken veen of 24, dan wel wat 23 en laagse monies van Marcus, ik 29 en heel. Nou, de komende oren, dan bloedt het ik rustig en heel druk bit light bij u in de buurt. De wind gaat van het maatwesten naar het maatwesten. En het is jongelijk dan wel wat noffelijk, omdat de wind dan wat fut valt. En is om 8 uur ik altijd naar zo'n 20 graden. Letter vannacht. En dan klert het wat op. En dan hebben we minimum temperatuur nou van zo'n 12 of 13 graden. Zo is we wat deze ontsteen kennen. Maar dan hebben we hier ook weer een prachtige zinsopkomst. Maar wat mist en deze erbij. Maar dat is om zo'n 8 uur dat ik alweer oplos. Dus de meeste niet uit slepen, die moet het dan van de foto's, hè. En dan morgen hebben we dan weer een afwisseling van wolken en zinnen. En dan hebben we temperatuur, die is weer om de 12, 23 graden. Wol zeggen we dat in het zuiden van Nederland, en dat loopt wat op naar het midden, dat er weer een aantal pittige buien tot ontwikkeling komen. Dan zat het nou leek het, maar het slag om mijn heren. Zullen ze het nou misschien krijgen, het zuideesten van de provincie breken kennen. Maar dat moet alle keer nog. Maar de rest van de provincie leek het zo goed als droog te horen. Maar ja, het ben buien, ze zijn soms wel wat recalcitrant, dus ze horen zich altijd net aan hun afspraken. In de jong en in de nacht, dan is het wel wat droog, klaart het wat op. En dan hebben we zo'n 12 tot 14 graden. En dan zullen we van na je week, en op het moment je begint de meteorologische simmer. Ach. In juni, dan liek het er manje nog wel wat op. Dan is het nog droog geregeld zijn en goed 20 graden. Maar ja, van autisme wordt het echt wisselvallig. Dan vallen er een tal buien. Het wordt zo'n 18, 19 graden. Wens je nou het nog wat zintje, dan was even bij een stoorke. Ik zo'n 18 tot 20 graden. En dan we dan naar Thomas is zeggen. Ik kan nou ja, vooral in de midden weer een tal buien. En dus daar kan ik altijd nog wel eens even een klap tonger in zetten. Wij binnen er net wies mee. Maar ik denk dat de natuur er wel wies mee is. Dat van die buien. Ja, ach, net scheelt je jongens. Ik werd wetter dragen naar de tunde. Dat had ik wel eens in voordeel.
0: Ja, nou, dat is het vooruitzicht. Het is net oors, ik mocht hier wel oermak die zeggen. Maar Kleer,
1: maar voor de sportvelden is het ik wel even goed. Ja. Buiken erop. Nou,
0: ja, absoluut.
1: Want ik ben bij Saar Zouroen een man die dan op het chocolat was zitten. Nou, is ik warm.
0: Ja, hij krijgt even zitten, Jan, van achteruit.
1: Ja, correct. Jusjes.
0: Jusjes even best.
1: Ja. Het liek het hard voor werk, jongen.
0: Ja, jongen, het is... maar ja, gelukkig is mijn hobby, dus dat valt een beetje mooi.
1: Oh, ja.
0: Ik stel voor, Jan, dat we naar de plaat gaan.
2: Dit is het waar.
3: En nou de plaat van Jan Jonkman.
0: Ja, daar hebben we wel wat bij te vertellen. Maar vertel nou eerst maar even precies welke plaat is Tjerne Most.
1: Ik ben bij een uitkwam. Die is geboren in de buurt van New York in 1941. Ja, dat weet ik al een heel skoftling. Het is een Amerikaanse zanger. Hij is kroon zelf ook een soort vestjes. Hij is bekend worden van Sweet Caroline. A Beautiful Noise. Song Blue.
0: Ja.
1: En dat soort nummers. En hij wie, schreeuwde ik dan wel nummers voor de Watermeesking. Onder andere het I'm a Believer voor de Monkeys, het Rick Schreun.
0: Ja.
1: En Red Red Wine van UB40. We hebben het over Neil Diamond. En ik heb Joert uitzocht, I Am, I Said.
0: Ja, het werd een fantastische zin in zit. New York's home, but it ain't mine no more.
1: Ja.
0: En dan gaat het door de vergelijking tussen Los Angeles en New York. Jan, want ik hier in Dermsijk, er is wel even wat bij te vertellen. Ik hier wel wat goed te matchen met die. Want Flint Wicke hier stond een live versie onvregen van Pretty Woman van Roy Orbison.
1: Ja, samen met de Searchers.
0: Ja. Ja, precies. Nou, maar dat wie mij ontgaan, dus dat wie een fout voor mij. En die mic had ik graag jocht zetten. Wat heb ik dus deze week gedaan? Ik heb een van de allermooiste live-uitvierings gezocht van het nummer I Am, I Said van Neil Diamond.
1: Ik ben er stil van.
0: Dat moest ik wezen, want het is een prachtig nummer. Het is een live, het komt van het album Hot August Night. Uit 1971, live in het Greek Theater in Los Angeles. In augustus 1972, die joeg Neil Diamond legde een legendarische reeks van 10 uitverkochte concerten in dat Greek Theater. En de opnames van de show op 24 augustus, die zinnen als basis voor een werkelijk iconisch live dubbelalbum. Ik heb hem al jaren in de kast in en ik draai hem nog steeds. Het is werkelijk meer dan fantastisch. Je kunt het die onbevelen. Als dan denk ik van, ach, laat ik eens even op YouTube zien hoe dat eruit zocht, forget it. Geen enkel beeld van te vinden. Alleen nog maar audio. Maar dat is van Neil Diamond in deze farm meer dan genoeg. En wij draaien speciaal voor die live uitvoering van I Am, I Said. En hij gaat het weer een beetje goed maken, maar die hoop je.
1: Helemaal. 100%.
2: De plaat van Jan.
1: Ik zou zeggen, tot na je weken. Deo Valente.
0: Jo.
4: I weep, I ache, I am, I said, I am.

Ja, het is altijd spannend dat je een live uitvering kiezen van je. Dan maar hoop je dat de man werd het omgekeerd. Want het is Jan Jonkman zijn plaat en mij mooi vindt. Maar ik denk dat hij geweldig is. I Am My Set van The Greek Theater uit Njorgetje Jenne Sander van het album Hot August Night van Neil Diamond. Prachtige plaat, vind ik het. Mooi, ja. Wacht even. Ik moet even naar een brief van Willem Brils. Maar hij is correspondent bij Trinwaarden RVF. Het is 5-3 van Trinwaarden. Ja, nou een paar minuten te gaan. Hij zei, nou, ik denk dat dat wel in de knip zit. Even zien wie de doelpunt maken. Dat is Finn de Vries. Die had nog scoort van Trinwaarden en dat betekent dat het 5-3 is. Nou, dat komt goed. Trinwaarden en ik terug naar de finale ronde van de nieuwe competitie. Dat hebben we gezegd hebbende. En dan draaien wij Neil Diamond trouwens echt nog eventjes voor Lies Visser. Hè? Want dat weer natuurlijk een bijzonder verhaal van haar beppe, zeter Lisanne. Die het tredje weekend te gauw bennen waard, maar een gewicht van 840 gram. En nou is ze 14 jaar geworden en dan wil ze graag Neil Diamond. Ja, my girl, you'll be a woman soon. Overigens, Lies Visser ken ik daar. Dat noem maar echt onreden van datzelfde album Hot August Night. Het is meer dan fantastisch zongen toch Neil Diamond. Dat is clear. Dan gaan wij naar het volgende verzoekje. Even zien of ik dat erbij krijg. En ja, goeiemiddag Geert, mocht er nog een plakje vrij zijn. Zo staan. May we all someday meet again van de Fugees draai kennen van Jan Bakma. Ja, Jan, dat is een beetje moeilijk, maar die plaat is tamelijk recent. Het was dus een treetje nevensuus. En dus, maar we die even combineren, dat ook over graaf. Dan komt er een bericht binnen van Tamo. Die zijn beste Friese omroepers. Zouden jullie het plaatje van The Bridge Over Troubled Water willen draaien? En dan graag voor al die brugwachters die het in deze drukke tijd toch maar presteren om soms de brug voor ons open te doen. De groetjes komen van Tamo. Voor alle bregenwippers van Friesland. Simon & Garfunkel. Klassieker The Bridge Over Troubled Water.

0: Voor alle bregenwippers in Friesland. De plaat die het onvegen water trof. Tammo, een klassieker uit de popmuziek. Uit de Santiger Hirn. The Bridge Over Troubled Water van Simon en Garfunkel brengt de titel op exact 13 minuten verzuizen.
1: De bus van Peter.
0: Ja, dat doen we even hoor. Want we willen graag even de wedstrijd van Peter eerst even. Nou, die zit er echt onder, Martijn. Ja, dat is, ja, ik zeg hem nou, ja, mijn fout. Kan dat, ja, kan dat, ja. Ja, dan doen we eerst even de wedstrijd. Ja.
1: De wedstrijd van Peter Pol.
0: Zit het in Peter te vertellen? Dan zien we Peter Tinkeren met het eerste gedeelte. Net hoe die bus praten, maar hoe die wedstrijd. Maar het is weer zelf een fout. Hadi Peter.
2: Hey, goeie met je. Bijna jammer. Ja. Ja, haast op een kloten kregen.
0: Nee, ik net. Ja, ja, ik heb een tune verkeerd in de computer zet. Dus het is mijn eigen fout.
2: Oké, ja, dat kan gebeuren.
0: Kan gebeuren, nou, ja. Kan gebeuren. Oké, okay, ja. Ik mag die eerst even vertellen dat Trivoorde en RWF eindigen is in 5 treien.
2: Dus oh, dat,
0: ja, dat, ja, dat was ja, mooi verlenging. Daar zie je het alles op en aan. Willem Breus, die had iets op een hecht gehouden. Dank u wel daarvoor, Willem. We hebben mooi gebruik kennen van die informatie. Dan is het een nieuwe competitiewedstrijd. Die gaat tussen Ternaat en Veenwaarden. 4e klasse. Ja. Nou, dat is een stevige overwinning voor Veenwaarden, volgens mij, of net dan?
2: Ja, uiteindelijk wel. Maar zijn maar de eerste, de allergrootste kans in de eerste helft weer voor Ternaat. Dus die hier op hier nog komen kan. Maar dat gebeurde net. En ja, uiteindelijk komt Veenwaarden, had alle goals in de 4e minuut gekregen van rust, komen ze op 1-0. En in de 47e minuut, ik ga in de eerste helft in de bestuurd, die komt op 0-2. Ja, dan ging je lekker de rust in natuurlijk.
0: Ja, dat is lekker, ja.
2: Dus, en uiteindelijk is het 0-4 worden.
0: Ja.
2: Het publiek en meesten van Ternaat wint net helemaal mijn beslissingen hier. Twee geweldige assistenten, Heek, meneer Zwerver en Vogelsang.
0: Oh.
2: Dus top assistenten, dat is ook wel lekker, ja?
0: Ja.
2: Maar als neutraal trio bezig te worden.
0: Dus maar toch wie in de taskorgers van Ternaat en het al publiek, mij begreep ik.
2: Nee, net alleen het Ternaat natuurlijk van beide kanten. Oh, maar eerst die emotie aan de kant, dat is gewoon geweldig. Dan ben ik eigenlijk met Vogels die club.
0: Ja,
2: nee,
0: maar ik giet al het Cine Sign van de week, van de midi. Dit is een nieuwe competitiewedstrijd, die nemen wat extra's mooi. Ik de blik op de arbitrage wordt scherper, zal ik
2: maar
0: zeggen.
2: Maar daarom. Maar dat is juist leuk en dat jij er bij.
0: Ja, nou, dan hebben we dat, Sean. Dat betekent dat Ternaat clear is en dat Veenwaarden nog een wedstrijd maat, denk ik.
2: Ja, die mag je na je weekend nog vol met zijn RKO of zo, een polderploeg.
0: Ja, dat is een polderploeg, ja, RKO.
2: Ja.
0: Oké, okay, Mark Nessen volgens mij. Nee, dat weet ik. Daar ben ik al mee naar waar. Wacht even, dat zie ik even op.
2: Even Google, jongen.
0: Dat is al je zak gebeurd, jongen.
2: Ja.
0: Huppakee, even Shen. Nee, Rutten is het, ja.
2: Oh, Rutten, ja, nou, dat mag ik.
0: Ja, Rutten. Oké, okay, hebben we dat ook weer even. Want dan krijg ik weer een mailtje zo in, dat mag ik net hebben.
2: Nee, want daar
0: heb ik geen tijd meer voor. Oké, okay, Peter, dat weer de wedstrijd. Nou komt hij, hoor, let op. Kom wel, maar Martijn, hallo.
1: De bus van Peter.
0: Dankjewel. De bus van Peter. Want daar hebben we... Nou. Wij meer van de stoel afhalen, Peter.
2: Ja, ik kan niet meer. Ik ben daar ook rijdt bijgegaan, maar zijn trein ben we erbij. Dan ik zit nog even in de auto te bellen in het parkeerterrein. Maar ik kreeg een check doneerd van namens VV Ternaat en Veenwouden voor de strijd tegen Alzheimer. Even een check van €650.
0: Ongelooflijk.
2: En dat is dan de opbrengst van, het programmaboekje en alles. Maar beide clubs hadden gewoon... Ja, dit bedrag bij me kost Karel Jerry Hoort.
0: Ja, nou ja, het is toch een wonderbaar... Dit is een fantastische uitsmeter. De laatste reguliere bus, zal ik maar zeggen.
2: Ja, wij zijn even op een foto weg van het publiek.
0: Ja,
2: de meesten die het net maar beslissingen hier winnen, die klapten dan toch ik wel even. Dus
0: jawel.
2: Al die buigingen die je van de meesten, want het is geweldig dat dit bedrag erbij komt.
0: Ja, het is onvoorstelbaar dat dit gebeurt. Het is echt meer dan fantastisch. Wat een respect voor Ternaat in Veenwaarden dat ze dit voor die dingen hebben. In voor u en voor Alzheimer, en voor de hele actie. Ik ben er echt heel warm verrast, toch, mag ik zeggen. Prachtig.
2: Ja, Ik voor de voorzitter van Ternaat, ik ben zijn naam nog even kwijt. Hartstikke erg voor van mij kregen, maar dat maakt niet uit.
0: Ja, nee,
2: die krijgt van mij een lunchje, wat dat betreft. Hoeveel Of verzetten had, inderdaad. En geweldig.
0: Ja, dit is echt meer dan fantastisch. Dus, nou ja, wat dat betreft kunnen wij net oors constateren als dat dit een geweldig succes is. Ja. Nou gaan we op naar de laatste dag. Dan gaan we naar de laatste dag. Die is komende sneeuw, dat is 6 juni, in de Rottenvallen. Ja. Nou, even heel kwart, ja, want we komen er weer weinig op waarom. Het is een toernooi, een voetbaltoernooi, Saantje en Saan. Hoeveel ploegen? Trijpoels, leuk, hè?
2: Ja, 12 ploegen, Oud Cambuur, Oud Jereveen, team Wilhelmien, hoe we met mijn ouders zitten, 2 teams van mijn werk. Ja. Trui uit de Rottenvallen, geweldige middag werd het. Van jou het waren, dat jou roeren we de voetballen.
0: Ja.
2: En hoor het jou op 4 naar de finale.
0: Precies, en dan maken wij bekend op een bijzondere manier wat het bedrag worden is. Dat moet minimaal 15.000 worden. Hoor, dan Wolf, dan komt de Rottenvallen en maar uit. Ja. Dus dan maken we even nog een loekenmachine aan. Er is live muziek van een Queen coverband. Er is een discjockey die luistert naar de naam Dickie. Nou, Dickie, dat is een fenomeen, kan ik die vertellen, in Rottenvallen en omstreken. Dus dat wordt een hele mooie middag. En wij sturen Helco Broersma erin. Mooi cameraman Ronald Talma. En die litte alles, maar dan ik alles zien wat er gebeurt in de Rottenvallen in de Tuskentrog, door wij hier vanuit de studio al die oren wedstrijden in de Nike-competitie. Het wordt een topdag in Nijewieke, dat weet ik nou
2: wel. Ja, het wordt een topdag. Ja, Saffel en Klaas Kloosterman, die band, die doneerde van een week ik nog 100 euro. En die komt ik nog zeker later in te spelen. En dat is, ja, daar ben ik wel stil van geëerd. Ja. Saffel, geweldig.
0: U spast stilte
2: en
0: dankbaarheid.
2: Ja,
0: dat is het. Voordat we nou in Janke Nuit barsten, voordat we de slot bericht hebben stellen.
2: Dat doen we
0: naar je weekend. Ik ga nog een beetje, want ik rin onder tiet. Peter, wij moeten de laatste plaat draaien. Die is voor Bartle. Bartle wordt naar je weekend 84. Een grote vreun van
2: jou,
0: hè?
2: Ja, Bartle werd morgen 84. En Bartle is die had al zijn 12 vrouwen verlenen. Zeg maar, wij waren maar ik, mijn tante. Zijn 12 relatie weer. Nou, hij zei, ik ben 84, ik werd net wat vregen, maat. Nou, hij zei het maar, ik had me wat betaald, ik schenk het geld, kun je wel aan die actie doneren.
0: Hoppa,
2: dus ik zei, kom maar van een week al je al geld bedragen wij. En hij zei, ik zei, wat voor plaat met Bartle ha?
0: Ja.
2: Nou, dat weet ik zo net. Nou ja, klaar. Nu kwam er maar een hele mooie plaat van een Pat van Dijk, van Marcel Smit en Gerbert van Dekken.
0: Die draaien wij en wij praten er na je weekend verder over. Peter, dankjewel. En om het na je weekend, dan maak je eens op voor de grote finale.
2: Ja, want na je
0: weekend. Ja, techniek Martijn Engbring over de Jaansjolijns met presentatie Geert van Tun. Dit wie sneur in Friesland van de Leste, sneur van Maaien. Een part van Dijs, sluit deze programma wijzezen. Want na je weekend.
3: Dus de brage slenen zien het laatste paard. Het starig droog het lippen rent. Als de dij

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker houdt.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toe in toekomst keer.
6: Waar kan ik van over werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
3: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
11: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moet je om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: De Jong van Friesland.
20: Non-stop muziek.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Ze maakt de hele sjerre stikken.
1: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
0: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
2: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
2: Het de wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
3: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland.
13: Non-stop muziek.

0: rest allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Oui.
1: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
2: Nou in Friesland.
1: Maar het nijste nijs uit Friesland.
3: Ja, dat jou dan.
1: Verslagjouwers die trofregje.
4: Wat ging er toen trof die hinnen?
1: Sportnijs van de profs om te beginners.
5: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
6: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
7: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
8: En een keer en een keer.
1: Omroep Friesland.
9: Ja, ja.
1: Nou in Friesland.
10: Het is perfect. Super.

0: dankjewel.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
2: Non-stop muziek.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland. Bij Willem de Vries.

0: Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij de wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Boedapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: komt een gedragscode voor alle toeristen op en bij het Nederlandse Waard. Die om zo'n punt dat elke niet een harde mat, dat is in het Deense Esbjerg bekendmaken, op de Waardzee regeringsconferentie die juist eruit sleppen waard. De erecode van de Wadvaarders wie een voorbeeld vaardische gedragscode. Het is een initiatief van de plattepartijen die als gast hier werken op het Waard, waaronder ik de gemeenten. John de Haan is coördinator Waardzee World Heritage van het Nederlandse Waard bij UNESCO. En highlight u wat deze gedragscode nou bedoeld voor is.
1: Eerst in Nederland voor alle activiteiten die er gebeuren in de Waddenzee op recreatief gebied. Dus dat kan gaan over het wandelen, fietsen, fotograferen, al dat soort activiteiten. Iedereen die in de Waddenzee of rondom de Waddenzee actief is en impact heeft op wat er in die Waddenzee gebeurt.
2: Wat wij u vaststellen bij zijn gedragscode, wat zult er ongeveer in stemmen?
1: Nou, eigenlijk moet het vooral heel erg simpel zijn. We komen nu uit op 7 regels die super simpel zijn, zoals te beginnen van kijk, informeer je wat er lokaal gebeurt, wat zijn de lokale regels. En daarnaast hebben we dan zijn regels als over honden aan de lijn in de gebieden waar het mag. Er zijn ook gebieden waar je de hond niet mee mag nemen, dus hoef je ook niet aan de lijn te houden, maar je mag gewoon niet mee. Blijf op de paden, allemaal hele simpele dingen die eigenlijk je met common sense al wel weet. Hè. Dat zit gewoon in het systeem. Hè. We hadden net even een gesprek over tijdens de presentatie van wat is nou common sense? Hoe groet je elkaar? En het bleek dus dat al verschillende mensen op verschillende manieren elkaar begroeten hier in Esbjerg, die elkaar weer zien. En dat geldt ook voor de Waddenzee. Als je niet precies weet wat moet, ga je het ook niet doen. En dat is eigenlijk het idee wat we willen hebben met de communicatiecampagne, om mensen zover te krijgen dat ze de goede dingen gaan doen.
2: En je moet een voldoende slagkracht dat je er super wist van wijze kennen, dat die gedragscode ik echt helpt, dat mensen die ik echt broeken.
1: Ja, en je moet het ook uiteindelijk ook bewijzen, hè? Want de gedragscode, 95% houdt zich eraan en die 5% die het niet doet, die kunnen net verstoren. Dus dat geldt ook voor die afgesloten gebieden. Er hoeft maar twee mensen zijn die de hond daar loslaten. Ja, dan hebben die andere 95% van de mensen die daar zijn geweest dat voor niks gedaan. Dus de handhaving ervan, het elkaar op aanspreken, dat is een heel belangrijk onderdeel ervan.
2: Wanneer is die gedragscode clear?
1: We hopen deze eigenlijk voor de zomer voor de recreatieve sector klaar te hebben. We hebben nu met de natuurorganisaties hebben we hem al afgestemd. Dus er worden de laatste dingen nog aangepast. En dan moeten we nog met andere stakeholders in overleg. Maar we verwachten dat voor de zomer dat we dan hem klaar hebben. En dan gaat er eigenlijk vanaf volgend jaar gaat er een brede campagne lopen om hem ook echt uit te dragen. Dat mensen weten van hey, hoe gedraag ik me nou als ik in het wat ben.
0: Zou je John de Haan dus, hij is van de UNESCO. Visit Wadden als toeristisch portaal voor het Waard, komt ik maar in ompak. Die de relatie tussen recreatie en de natuur verbeteren mat. Dat nemen ze dan regeneratief toerisme. Vee de Koning van Visit Wadden, die weet wat dat betekent.
3: Het gaat eigenlijk voornamelijk omdat de toerist eigenlijk iets teruggeeft aan de regio, zeg maar van de plek die ze bezoeken. Nou, je kan dan denken aan bijvoorbeeld afval oprapen wanneer je bijvoorbeeld een bezoekje brengt aan het strand. Maar bijvoorbeeld een concreet voorbeeld uit het Waddengebied is bijvoorbeeld het Siltepad, een lange wandelafstandsroute. Meer dan 400 kilometer waar eigenlijk in de voetstap treedt van een pelgrim. En onderweg heb je de mogelijkheid om in kerken te overnachten. Om aan te schuiven voor een avondmaal bijvoorbeeld bij de lokale bevolking. Nou, dat zijn eigenlijk momenten waarin je stukjes ontmoeting zeg maar met de lokale bevolking. En daarnaast wordt het geld wat je bijvoorbeeld betaalt voor overnacht van kerk, wordt meteen weer teruggestopt in de kerk. En dat is nou een voorbeeld van sociale impact. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat regeneratief toerisme is. Het gaat om impact maken. Dat kan op ecologisch vlak, dat kan op sociaal vlak. En economisch vlak hoort daar natuurlijk ook gewoon bij.
2: Is het iets waarmee je ecologische druk van de massa zeg maar kan opvangen op termijn? Zit er zoveel toekomst in?
3: Zeker, ja, dat denk ik wel. Los van het feit dat regeneratieve recreatie of toerisme, dat je daarbij echt de toeristen uitnodigt om zelf wat bij te dragen op ecologisch vlak. Dus bijvoorbeeld dat afval oprapen, denk ik dat het ook een stukje bewustwording al is. Dus mensen educatie geven over waarom dit zo belangrijk is. Dat er bepaalde regels eigenlijk zijn waar je bijvoorbeeld goed is om aan te houden in een natuurgebied. Denk aan afstand houden van broedvogels, honden aan de lijn. En dat zijn al grote stappen die heel veel impact hebben uiteindelijk.
2: Recreatie is eigenlijk een vorm van spelen, hè? Dus het is eigenlijk spelende wijze leren hoe je met de natuur omgaat.
3: zeker. Ja, ja. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we dat op een laagdrempelige manier ook doen. Dat het inderdaad blijft voelen als spelen, als recreëren. En niet iets wat je opgelegd wordt. Maar wat gewoon echt een nieuw normaal gaan we creëren. Dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. Dus dat het onderdeel wordt van een tripje die je bijvoorbeeld maakt naar het Waddengebied.
0: Zei Fede Koning dus van Visit Wadden in de bijdrage vanuit Denemarken van Remco de Vries.
4: Alles wat je op de dag mist, hebben, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de dag voorbij.
0: Haroon de Tonzi nam het kabinet het besluit om de zoutwinning in de Waadzee te zien. Het zoutwinningsbedrijf Frisia die had een voorlopige vergunning kregen. Ons 2052 betinkt wel dat de boeien net hun hutten zakken als de natuur zelfs herstellen kan. Nou, de provincie Friesland, hoe waren het juridische stappen om de uitbreiding van die zoutwinning onder de Waadzee bij haar stien te gaan? Deputaire Friso Daustra reageerde justermiddag in dat radioprogramma Onderwijs.
6: Als provincie Friesland vinden we dat weten we dat er wat zout nodig is en ik voor het loon en binnen de mogelijkheden om dat te winnen. Maar waar jij er al zei, dat maakt net in de kom, de schade komt van Haas of van de Zeediek. En dan hebben we met het wetenschip zwaargoed uiteren. En nou, dan zullen het eruit naar het Riksregeren toch wel.
0: Ja, en daar is de provincie het dus eigenlijk net maar eens. Zei deputaire Friso Daustra, Jerrester. Bart Hendricks is directeur van Frisia Zout in Haas. Ja, maar duidelijk wijst dat hij wakker in om is, maar het van om besluit van het Riek.
7: Wij zijn natuurlijk erg blij met dit voorgenomen besluit van de minister. Het bevestigt dat wat wij al jaren beweren, namelijk dat onze activiteiten geen schadelijke effecten hebben op de natuur of de mens. Dat het nu bevestigd wordt door instanties die er heel veel verstand van hebben, dat doet mij deugd uiteraard. Ze zijn het met ons eens dat onze activiteiten veilig kunnen.
8: Ja, en het is wel een beetje onder voorbehoud dat de bodem niet daalt door de winning. Hoe gaat hij daarvoor zorgen?
7: De bodem zakt wel degelijk. Alleen wij maken gebruik van de ruimte die de natuur ons biedt. De Waddenzee is aan het dichtslibben, zoals de meeste mensen wel weten. En dat is een netto effect wat de gebruiksruimte wordt genoemd. En die gebruiksruimte, wat dus het opslibben is minus de zeespiegelstijging die al plaatsvindt, daar zit ruimte tussen. En die ruimte die de natuur ons gunt, die benutten wij voor onze activiteiten. En zolang we binnen die ruimte blijven, de zogenaamde gebruiksruimte, dan kunnen we veilig onze activiteiten ondernemen. Dat zijn de voorwaarden.
8: En provincie Friesland en meerdere natuurorganisaties die zijn wat minder blij. Die hebben wat kritisch gereageerd op het besluit van het kabinet. Omdat tot 2035 of na 2035 zou er geen mijnbouw meer zijn in de zee. Hoe kijkt u daar tegenaan?
7: Ja, dat jaartal van 2035 is denk ik geboren uit het feit dat op basis van een prognose van een zeespiegelstijging er dan geen gebruiksruimte meer zou zijn. En dus ook geen ruimte meer voor onze activiteiten. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar dat zij teleurgesteld reageren gezien hun generieke standpunt over mijnbouw is een algemeenheid, dat verrast ons natuurlijk niet.
8: De provincie geeft dus aan dat het eerder advies bleek om het poolgebied niet te vergroten, aangezien dat eventueel instabiliteit zou kunnen veroorzaken aan de dijk of aan Harlingen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
7: Nou ja, kijk, we veroorzaken bodemdaling. Dat is een feit. Dat hoort nou eenmaal bij mijnbouw. De daling onder de dijk is heel beperkt. Hè. Dan heb je het over 2 tot 3 centimeter als we ons volledige winningsplan kunnen realiseren. Die dijk wordt sowieso de komende jaren opgehoogd. Dus dat betekent dat het wetenschip, die daar verantwoordelijk voor is, de dijk 2 centimeter hoger zal moeten maken dan ze oorspronkelijk gepland hadden. Nou, dat kunnen zij natuurlijk prima doen. En die extra kosten die daarmee gemoeid zijn, die nemen wij voor onze rekening.
8: Dus het is niet zo dat het minder stabiel wordt, de dijk, omdat er onder geboord wordt, of dat Harlingen zelf minder stabiel wordt?
7: Nee, absoluut niet. De bodemdaling is op zo'n enorme diepte dat je ziet wel degelijk een daling aan het maaiveld. Die is heel beperkt, zoals gezegd. Hè? Ongeveer 2 centimeter bij de dijk hier in Harlingen. Maar stabiliteit, daar is geen enkele sprake van dat die minder zal worden.
8: Snapt u dat bijvoorbeeld de provincie daar bang voor is?
7: Nou ja, ik snap natuurlijk heel goed dat er bepaalde emoties loskomen als het gaat over mijnbouw, bodemdaling, bodemtrillingen, etcetera, etcetera, naar alles wat we beleefd hebben in Groningen. Dus daar heb ik alle begrip voor. Nou, is het wel zo dat zoutwinning volkomen anders is dan gaswinning. Als je naar de ondergrond kijkt, en het is een feit, en daar is iedereen het gelukkig over eens, dat bij zoutwinning geen bodemtrillingen zoals aardbevingen kunnen voortkomen. Dat kan gewoon niet. Maar bodemdaling is er wel degelijk. Alleen die is heel geleidelijk en heel mild, omdat het meeste van de bodemdaling onder het wat plaatsvindt. Dus ik ben ervan overtuigd dat onze activiteiten geen enkele risico's met zich meedragen. Maar ik snap dat andere mensen, gezien wat er gebeurd is in Groningen, daar anders over denken.
8: Ja, meerdere partijen, waaronder dus de provincie, die sluiten ook juridische stappen niet uit. Maakt u zich er zorgen om?
7: Nou, eigenlijk niet, nee. We hebben een wet, daar hebben wij ons aan te houden. Daar heeft iedereen zich in Nederland aan te houden. We hebben adviezen gekregen van allerlei gespecialiseerde instanties, zoals Staatstoezicht op de Mijnen, TNO heeft er kritisch naar gekeken, de Mijnraad heeft naar onze plannen gekeken. En al die drie partijen zeggen, ja, dit kan, veilig, geen enkel probleem. En het moet gezegd worden dat staatstoezicht is natuurlijk de afgelopen 10 jaar wel een stuk strenger geworden. Dus als die zeggen van ja, dit kan veilig, maar dan denk ik dat het voor een rechter heel lastig wordt om te zeggen van ik denk het toch anders op.
0: Zei Bart Hendricks, hij is directeur dus van Frisia Swords in Haars. Het besluit van het kabinet is nog net definitief. Er kan nog bezwier intjinnen worden.

0: geschiedenisgroeis ziet er just zo net in van Rustenveen. De voetballers van de FC gongen bij 4-0 onderuit in de bekerfinale van het district Noord. In het sportpark in Haren in Grijnsland waren de spelers van Hogeveen te sterk, vaar de Vriezen. Verslagjouwer Willem Vermeldvoort, wie erbij?
1: Voor beide clubs is dit dus een prachtige avond. Voor spelers,
2: het sportpark Essenberg in Haren rint vol mooi 1000 supporters van Rustenveen. Die hingen de laatste spandoeken op, mooi ook sterkst die er in de clubkleuren. Het peze en het oranje-achtige FCS stiet ernaast. Mooi ook sterk, dat is het thema van deze bekerfinale. Want bestuurslid clubman Joost Nieuwenhuis verstoor hommels op 43-jarige leeftijd. En dat docht vastzitter Jan Lammers heel bol pine.
3: Ja, dat is een klap. Een klap voor iedereen binnen de vereniging. Het was een man die heel leefde voor de vereniging. Hij had altijd in het eerste spelen en... Ja, hij zit in een technische commissie zitten en die prodde voor de jeugd. Ja, jongen, dat is een gruwelijke klap. En dan zat Sjoerd maar weer. We leven heel bot naar zijn wedstrijd daar. En in één krijg je een telefoontje en laat alles op kop. Maar goed, het is voor de vrouw en de band. Lucas doet van jou nog mij. Daar ben ik blij om. Ik hoop dat die jongen het een beetje van de maas zetten kan.
4: Ja, Lucas is zijn zoon.
3: Dat is zijn zoon, ja. En ik hoop dat hij hem een beetje van de maas zetten kan. En dat het veel nog straalt. Hey, kan ik wel verklappen dat er naar Cambuur gaat. Onder de 21 gaat er een jongen handtekening zet. Dus, dat is al geweldig. Dus, daar ben ik trots op. Als lidse club zijn. Dus dat we dat aan kennen. Naar Ivan Henstra, naar de Twarre, naar Cambuur. Dus prachtig. Prachtig.
4: Ik schilder dat jouw record inderdaad, dat jouw Joost praten.
3: Ja, wat borst. Je zit bij mij aan tafel. Hé, hey, dat doet je wat. Ja, daar kijk ik nog moeilijk om. Hè.
2: En dan begint de wedstrijd. En die is ons net al te best voor Rustenveen. HZVV is volle better en wint mooi 4-0. Libo van der Werf, onvierder van Rustenveen. 4-0 verlies in de beker. Kan je dat nog een beetje beseffen?
5: Wordt terecht. Eigenlijk gewoon en te licht bevonden in de finale. Maar een mooi avontuur al. Dat is het belangrijkste.
2: 1 minuut 43 galmt er in een applaus van alle supporters hier op het park. Die is voor Joost Nieuwenhuis. En dat door trainer Gert van Duinen een heel soort.
6: Ja, dat is wel even kippenvel dan, hè. Dat iedereen gaat staan en ook de HZVV-kant. Dan merk je dat voetbal is fantastisch. Maar als er zoiets gebeurt, dan zie je dat ook allemaal verbroederen van welke club je dan ook bent. Ja, dat is wel even een kippenvel moment.
2: Welk gevoel blijft hangen na vanavond?
6: Nou, nu zijn we vooral even heel zuur. Maar ik denk dat we over een tijdje wel hier trots op terugkijken op onze bekercampagne. En helaas, het was één wedstrijd te lang wat dat betreft.
7: Alles wat jouw dives mist hebben, jongens tussen het zien en halven.
8: De dive voorbij.
7: Dit is de dive voorbij.
0: De politiek op Skielge denkt heel verschillend hoe de beste wijze om de verzakkende haven en de Willem Barendskade op het eiland te renoveren. Burgemeester en wethouders willen hier 8 miljoen extra voor uitloeken. Congresleden hebben er moeite mee. De politieke partij Leefbaar Ter Schelling is dwaande mijn eigen voorstel. Fractievoorzitter Colin de Beer wil de listplakken voor de fiscus en de Brune Silvloot zien het centrum horen en daarom het voorstel van burgemeester en wethouders wijzigen. Hier. Nevens het voorstel van het college verhuurt hij de listplakken van het Gustapaat naar de Wurkhaven van Skielge. De variant van Leefbaar Skielge is nevens de Beer minder duur als het voorstel van BMW. En het daarom goede hoop dat een meerderheid van de rieën zien wijzigingsvoorstel typisch zil.
9: Ons wijzigingsvoorstel dat maakt denk ik heel grote kans. Ook voor het aangezicht van Westerschelling is dat beter. Voor de capaciteit in de haven is dat beter. En als er ook nog financiële positieve kant aan zit, dan is het helemaal beter. Dus ik ga ervan uit dat de overige partijen daar wel in meegaan. We zijn nu bezig met het schrijven van de amendementen. Die gaan we van het weekend allemaal delen met de overige partijen. En we gaan zien als er dan dinsdag voldoende steun is.
10: Dus één politieke partij, Samen Ter Schelling, ja, die is heel kritisch over het voorstel van BMW. Die vindt die 8 miljoen extra ook veel te veel. Die zijn eigenlijk ook niet blij met dat scheve teluut. Dus dan kan ik niet anders dan constateren dat de eensgezindheid en de unanimiteit in de gemeenteraad van Ter Schelling weg is op dit punt.
9: Nou, dat zie ik heel anders. Ik heb begrepen dat ze daar tegen zijn. Ze hebben altijd aan de kiezer ook voorgesteld dat zij zijn voor de andere variant. Daar zijn zij principieel, zijn zij daarop tegen dat het dat de variant B wordt uitgevoerd. Dat begrijp ik uit hun kant. En ik begrijp ook dat ze daar eventueel ons dan niet in zouden steunen. Dat we voor variant B zouden gaan met eventueel wijzigingen. Dat is helemaal niet erg als de overige raadsleden voor zijn voor dit plan. Dan komt het er zo. Dan kunnen we dit hoofdstuk afsluiten en dan kunnen we aan de bak.
10: Dus u verwacht een ruime meerderheid voor het plan om de haven en de kade te renoveren en ook om er extra miljoenen voor uit te trekken?
9: Daar heb ik zeker de verwachtingen in. En ik hoop ook dat onze amendementen daarin gesteund worden, zodat we een nog mooiere variant met z'n allen voor elkaar kunnen krijgen en dat we eindelijk het project haven kunnen afsluiten.
10: In de lobby van het eiland Terschelling voor de Rijksteun is steeds gezegd, Terschelling betaalt al 15 miljoen. Dat is voor ons het maximum. Ja, nu is het toch blijkbaar meer mogelijk. 8 miljoen extra.
9: Ja, dat is 15 miljoen. Dat was inderdaad het maximum. En we zitten nu in de situatie, het is kiezen of delen. Het is onze levensader. Als we de haven nu niet gaan afronden, dit project, dan staan we misschien voor nog veel moeilijkere keuzes. Dit is, het is nu of nooit. En daarom zeg ik, we moeten nu de knopen door gaan hakken en overgaan tot uitvoering.
0: Zei Colin de Beer dus, fractievoorzitter van Leefbaar Terschelling. De politieke partij Samen Terschelling is dus op zin om die 8 miljoen extra uit te loeken van de renovatie van haven en de Willem-Barendskade. Nevens fractievoorzitter Gorsum Borst is dat extra geld net nodig, had je de bestingende damwand vervangen door een nieuwe.
8: Als we gewoon een nieuwe damwand maken en we behouden alles zoals het is, ja, dan hoeven we ook geen 10 miljoen extra uit te trekken. En de miljoenen die vliegen hier door de lucht. De mensen weten op laatst niet meer waar ze toe zijn. Er komen allemaal mensen van allerlei partijen die komen naar mij toe om helderheid te vragen. Nou, ik sta hier voor het Terschellinger algemeen maatschappelijk belang. Ik ben de spreekbuis voor het volk. En ik wil gewoon mijn zeg hier zeggen.
11: Ja, en volgens jou zegt het volk van Terschelling, de haven moet blijven zoals hij is. Maar dat ligt dus nu niet op tafel, want het wordt dinsdag besproken in de raad. En dus gaan jullie een andere kant op?
8: Wij gaan niet een andere kant op. Wij blijven bij plan A. De bevolking heeft duidelijk uitgesproken met de enquête destijds 350 punten voor A en 30 punten voor B. Nou, dat is toch duidelijk? Als we hiermee akkoord gaan, dan komen we uiteindelijk op het plan van wethouder Hoekstra, die in het begin een boulevard wil maken en dan is dit plan. En het plan behelst dat we de werkhaven uit moeten gaan graven voor de helft. Nou, dat willen wij niet. Wij willen de werkhaven, het hele gebeuren, daar willen we behouden voor één groot parkeerterrein aan te leggen. En dan ga je in onze ogen, los je het parkeerproblematiek definitief op hier voor Westerschelling.
11: Dus daar gewoon houden zoals eigenlijk alles houden zoals het is. Wat is er dan op tegen om dat andere plan, de variant B, om de haven deels dicht te gooien en er een taluut van te maken? Want ze zeggen, het is duurzaam.
8: Ja, duurzaam. Tegenwoordig wordt alles het woord duurzaam gebruikt. Alles is maar duurzaam tegenwoordig. Maar als je in de eerste onderzoeken, de rapportages in het projectteam, daar staat heel duidelijk in over plan A, over de damwand, dat dat ook een haalbaarheid heeft van een 70, 80 jaar. Momenteel wordt er gesproken op 40, maximaal 50 jaar. En dat wordt iedere keer minder, maar in de eerste reportage stond er ook 70, 80 jaar. Dus,

0: Vier historische tuinbeelden van beeldhouwer Jan van Lochteren binnen na meer dan 1200 jaar waarom bij huize Lindestein in Beesterswerg. Na allerhande omzwervings ben de 18e eeuwse beelden in de collectie van het Fries Museum bedaren. Weer conservator Marlies Stoten van het museum hieroor.
1: Ze zijn in de jaren 30 aan het Fries Genootschap geschonken. En het Fries Museum beheert de collectie van het Koninklijk Fries Genootschap.
2: En hoe is dit, nou steeds hier, dat onderhoud, blowen ze goed of mag ze goed onderhouden willen?
1: Nou, het is net een beetje als met je eigen tuinmeubels. Dat je toch aan het eind van de winter even moet kijken, is er geen groen genesteld in de oksels van de beelden. En dan moet er heel voorzichtig, moeten ze schoongemaakt worden. Ja, ja.
2: Is het eigenlijk bijzonder dat zulke beelden, zoveel hier letter, honderden hier letter, op het originele plak weer omkomen?
1: Nou, het is niet helemaal het originele plek. En dat is nou juist zo leuk hier aan. Oorspronkelijk zijn ze gemaakt door één Amsterdamse beeldhouwer, Jan van Lochteren. En hebben ze waarschijnlijk gestaan bij een prachtig buiten aan de Utrechtse Vecht. Dus die uitkomt in de vroegere Zuiderzee. En daar bouwden Amsterdammers en rijke Utrechtenaren bouwden daar prachtige landgoederen. Dat is nog zo. Als je daar overheen vaart, dan valt je mond open. Zo mooi. En daar stonden ze in strakke geometrische tuinen. Maar daar zo rond 1750 verandert dat. En krijg je de Engelse landschapstijl. En dat is de stijl die je hier in Beesterswaag ook ziet. Dus dat is met meanderende vijvers en kronkelige paadjes en grote boomgroepen. En daar horen die klassieke beelden die in zo'n geordende tuin stonden eigenlijk niet meer bij. Dus we denken dat baron van Linden, Reinhard van Linden, die komt uit het Utrechtse, dat hij dacht, oh, hier gaan die beelden weg. Ik woon in Friesland en heb hem buiten. Hij had toen Nieuw Fokkens. En dat hij ze gekocht heeft om hier de renovatie van zijn tuin mee aan te kleden.
0: Zei Marlies Stoter, conservator van het Fries Museum dus. Een bijzonder stikskiernis is nou dus weer zichtbaar op het plak dat het eer begon. En ze had Beesterswerg weer een stukje cultuur waarom. Helene Verhagen van de Stichting Historisch Beesterswerg over hoe het is om die beelden waarom te hebben der in Beesterswerg.
3: Nou, deze beelden zijn in 1780 naar Beesterswerg gekomen en hebben toen diep in de tuin, overtuin van Lindestein gestaan. En hebben daarna allerlei omzwervingen gehad en zijn geëindigd in het depot van het Fries Museum. En dat vonden we nou zo jammer. Dus we dachten, nou, ze moeten weer een plek krijgen buiten, zodat iedereen ze kan zien. En gelukkig dacht het Fries Museum er net zo over. Ja.
2: En nou binnen ze waarom? En waarom binnen deze beelden dan wichtig voor Beesterswerg?
3: Nou, het zijn beelden van best wel een bijzondere beeldhouwer. Ze zijn van Jan van Lochteren. Dat is een Amsterdamse beeldhouwer die heel veel tuinbeelden heeft gemaakt. Onder andere voor huizen aan de Vecht, maar ook voor allemaal huizen in Beesterswaag. Dus ja, ze zijn gewoon heel bijzonder. En het is een prachtig sieraad om te zien voor iedereen die hier langs fietst door de hoofdstraat van Beesterswaag.
2: Dit is, je wilde nou ik een programma hier, een keppelje, lezingen of wat was, wat heen krijgt in gedachten?
3: Ja, nou wat we al klaar hebben, dat is een grote tentoonstelling. Die staat achter Huize Lindestein. Die gaat over deze beelden, maar ook over allerlei onderzoek dat we de afgelopen jaren hebben gedaan rond Lindestein. We hebben een wandelroute gemaakt over het hele terrein. Het hele terrein is Rijksmonument met allerlei onderdelen. Dus hekjes en de klokkenstoelen, van alles hoort erbij. We hebben een paar lezingen. De eerste is op 4 juni van een echte expert, een tuinhistoricus, hier in Lindestein ook. En op onze website historischbeesterswaag.nl is het allemaal terug te lezen.
2: Deze beelden, ben je nou wie weet een soort werk om die beelden hier te krijgen? Om dit al jaar voor elkaar te krijgen?
3: Ja, eigenlijk wel. We zijn er 5 jaar geleden al mee begonnen. En dan moet je eerst natuurlijk met alle partijen op één lijn. Ze staan hier op het terrein van Revalidatie Friesland. Dus die hebben een stukje grond ter beschikking gesteld. De gemeente gaat het onderhoud doen. Het Fries Museum wil ze uitlenen. Wij van Historisch Beesterswaag, wij bemiddelen eigenlijk vooral. Want wij wilden het heel graag. En dus 5 jaar geleden mee gestart. En dan komt een plan en de fondsenwerving. En een gespecialiseerd restauratiebedrijf komt erbij kijken van de Vecht. Nou, en nu staan ze er.
2: Ben je tevreden met het eindresultaat?
3: Ja, super. Ja, het ziet er echt geweldig uit. Ze zijn natuurlijk ook nog opgeknapt, geschilderd en zo.
4: De beste interviews en reportages van Joert.
5: Alles wat er speelt.
6: Dit is de dag voorbij.
4: Omroep
0: Friesland. Een leraar die een boek schreeuwt, maar helpt van input van zijn leerlingen. Dat heet Nick Wolcher van Skoalle Kiem op het Jereveendium. De Skoalle jouw onderwijs om bent, dus kunnen het zien en achtjen hier. Wolcher ondervond dat gewoon leerlingen net graag lezen. Omdat de verroering gongen in gesprek met de leerlingen. Om te jaren wat er nog nodig is om ze wonen het lezen te krijgen. Dat resulteerde in een boek met 12 verhalen dat die leerlingen oorspreken. Leraar Nick Wolcher oer zijn boek in de bijdrage van Iris Bosma van Radio Spannenburg.
5: Ik ben al educatief auteur. Ik schrijf al zo'n 15 jaar wel mij aan boeken. Maar ik vond het ook wel leuk om om het verhaal te schrijven. Dus daar ron ik al wel een periode mij in de holle. En ja, ik hier op een gegeven moment bij lezen iedere dag. Lezen we een jaloeren hier op Skoalle, op Kiem. En ja, ik hier zei iets van sommige band, de meeste band die lezen. Maar sommige die komen ook heel moeilijk aan lezen ta. En ik hier zei iets van, nou, dan wil ik wel weten van hoe komt dat? Waarom lezen net? Nou, ik ben in gesprek gegaan met die leerlingen, al wat feedback kregen. En toen ik zei iets van, ja, dat kijk wel mooi broek om te verrukken in het verhaal wat ik in mijn holle haal. Dus daar haak ik het verhaal wat op afstemd is, maar.
6: En ja, wat voor feedback kreeg je dan zoal van de bijen?
5: Het boek is te lang, of de tekst is te lang, of het verhaal sluit net aan bij mijn belevingswereld, zeg maar. Dus dat soort dingen.
6: En kan je ook wat meer vertellen over het boek zelfs? Waar gaat het bigelijk zo ongeveer over?
5: Die drone goal, dus het gaat ook over voetbal deels. Dat is een jongen, Max, dat is de hoofdpersoon. En die had een vriend, die heet Jeroen, en ze spelen beide in het tweede team, de tretje in twee. En ze wil heel graag in het eerste team, maar dat lukt steeds net. En Max die droomt over dat de wol in dat team zit en dat er scoort. En op een gegeven moment dan gaat zijn droom fout. En dan gaat er echt scoren in het team waarin er zit. En uiteindelijk komt er in de tretje in. Maar zijn vriend Jeroen net. En ja, op een gegeven moment dan moet er een beslissing meiden van wat is nou eigenlijk het belangrijkste, winnen of vriendschap.
6: En is het dan ook echt een jongensboek of is het voor jongens en famkes leuk?
5: Het is wel deels naar aanleiding van dat er de meeste jongens en de meeste leerlingen, zeg maar, die net tot lezen kwamen, dat weer over het algemeen jongens. Dus daar is het wel deels op bericht, maar het is ook prima te doen voor prima te lezen voor famkes.
6: En wat maakt dit boek nou echt oors als orenjeugdboeken?
5: Ja, dat het. Ja, dat een aanleiding van een feedback van Bernd Skrun is, zeg maar.
6: En wie het dreeg om zelfs een boek te schreeuwen?
5: Nee, eigenlijk net. Het eerste verhaal die ik op zich zou op papier. Het tweede verhaal moest ik wel even nadenken. Want ik dacht van, oké, dan moet ik nog een verhaal schreeuwen. Maar op een gegeven moment hield ik wel vrij snel dat idee daarvoor. Dus ja, eigenlijk ging het best wel vlot. On a

0: De stem binnentelt en de uitslag is bekend. Wij weten nog van eerder, Jere. Het is echt tien gespand. Dus de vraag is, waar is de winnaar van de Johan de Jong BM? Is dat Marjolein Staal, Jan de Jong of Tjepke van der Honing? We gaan gauw naar verslagjouwer Wendy Kennedy, want die staat in de stritten van de winnaar.
1: Ja, hoi. Nog even een beetje zachtjes, want wij staan voor de schutting door. Houtje Riepstra, de directeur van Omroep Friesland, werd de prijs van Isse. Ja, die zit op het punt om nou naar binnen te gaan om de winnaar te verrassen. Dus dat gaan we. We rennen nou de tuin in. Oeh, ze zoeien weer, ze maten, want ik had al een beetje verklapt. Maar het is rustig. Ik denk dat we even een achteroonklopje matten.
2: Oh, Marjolein.
3: Oh, leven.
2: Van het lokmeester. Oh. Dat is de zesde winnaar van de Johan de Jong prijs.
3: Lokmeester. Oh. Oh. Nou, ik jou die tuut. Ja. Oh, geweldig.
2: Ja, mooi.
3: Wauw.
2: Nou.
3: Ik ben even sprakeloos. Jeetje.
2: Kijk niet vaststellen. Ja. Zal ik je dan even vertellen waarom als het hem krijgt? Ja. Wie is de absolute publieksfavoriet van de traaien nomineren?
3: Ja.
2: 41% van de stem had het gekregen. Want toen zei hij al jarenlang maar hele grote passie in van natuur- en milieu-educatie in wat is het Friesland. Van zelfs. Door beste professioneel coördinator. Maar die inzet je het verder als alleen nog maar beroepsmatig. Door best de klister. Onder die leerling groeide de klister uit aan een inspirerend centrum dat alle jaren duizenden bijen leren over natuur, biodiversiteit, landschap en dwarsemens. Door die enthousiasme zetten bijen net alleen nog naar boeten om over de natuur te leren, maar vooral ook om de natuur echt te belibben. Deze meisken Oudij. Door verbiest onderwijs, natuurbeleving, dwarsemens en de Friese taal op vernaaiende wijze. Dus die is dan de basis van bijzondere projecten, like als het twaalfstalige NME-centrum en het bekroonde biodiversiteitsproject Onderwijs. Daarmee heeft zijn litten dat natuur net los zit van onze maatschappij, maar krijgt onderdeel is van waar wij binnen en uw toekomst. Door wist vrijwilligers, squalen, gemeenten en natuurorganisaties bijna te brengen om maalko te werken om meer leefde en zorg van natuur en landschap. Die inzet krijgt net alleen nog lokaal, maar ik landelijk waardering. En krijgt daarom verzinnen de jaarlijkse Johan de Jong prijs voor die onuitputtelijke inzet, die verbindende krijgt en die blauwende bijdrage onder natuur in de breedste zin van het woord. Van harte lokwenske.
3: Nou, jongens, geweldig. Ja, nou, ik... daar mis ik al hier. Hey, Jong! Nou, wat leuk!
2: Oh, ja, hoe voelt dit?
3: Nou, echt, ik ben helemaal rompel. Ik ging natuurlijk al stiekem eventjes een beetje zo uit het keukensruitje, hoor. En ik denk, nou, die get nou in oor. Dus, nee, ik vind het zo leuk. Ja, ik ben heel... de orenkandidaten vind ik top. Maar ja, als dan mij dorst, dan is het toch ook wel heel erg leuk... Nou ja, dat je hem hier nou steen. Ja.
1: Van harte lokwenske. Ja, wij praten zo meteen even rustig verder over deze prijs. Even bekomen van de schrik. Nou, dus ontazen.
0: Wendy, dankjewel. En wat wie ze verrast net.
3: Ja, prachtig.
0: De winnaar van de Johan de Jong BM. Op en nu.

0: Boston van Stella Lefty.
1: De winnaar van de 6e Johan de Jong BM is Marjolein Staal. En die is correct verrast, goed verrast ik. Mooi de prijs en een prachtig juryrapport. We gaan weer gauw nooit verslagjouwer Wendy kennen, die dus bij de winnaar is, Marjolein Staal.
2: Ja, wij zien hier, ze is denk ik intussen een beetje bijkom van de schrik. Maar wat ik ook wel nieuwsgierig vind, Jan van Slageren, jou haar oondroegen voor deze prijs. En waar binnen jou van en waarom haar jou haar oondroegen?
3: Ik heb jaren werkzaam geweest in het onderwijs en dat was in Kalmersweg. En daar ben ik in een klister te lanen komen in de werkgroep van het onderwijs.
2: Ja, want de klister is?
3: Dat ik de NME van Damwaarde en Dongerendeel en Kalmerland.
2: Ja. Een natuurmilieu-educatiecentrum in voor Ben?
3: Ja, natuurmilieu van Ben vooral. En daar ben we dus mijn leren kwallen, altijd bij West. En Marjolein, wie daar dus dan de coördinatrice van. En daar winnen we met hem uitzien. En die heeft ervoor zorgen dat Ben van alle squallen in de hele omgeving mij het NME te uitzien kriegen. Wat 12, 3 keer in de squallenloopbaan. En dat weer gewoon altijd heel mooi. En nog steeds. Het is nog steeds, altijd nog steeds, hield hij binnen nog op squallen onwezig.
2: Ja, en je had toch een cijfertje dat die prijs.
3: Ja, ik ben helemaal, helemaal flabbergasted dat ik dat ze dit kregen had. Maar ze verdient het ik. Want ze is echt altijd bezig geweest met de natuur. Dus ik vind echt dat ze het verdient. Ja,
2: ja, glunders heel en al, of net?
4: Ja, dat is heel bijzonder om dit te jaren. En het is een beetje een kroon op mijn werk. Ik krijg mijn 25-jarige jubileum viert. Dat krijg ik een paar weekjes verlien. En in november vieren we het 30-jarig jubileum van de klister. Dus er komen nog wel een paar dingen heel mooi bij elkaar. Dus maar ik ben ook nog wel wat oerrompelen. Ja? En het rekert meer ik wel, Max is. Hè? Ik vind het echt heel mooi. Mooie wedjering.
2: Ja, want wat maakt dit werk zo belangrijk en om te dwanvrij?
4: Het allerbelangrijkste is dat, dat wij Ben beloeken moeten bij die natuur. En ze komen net automatisch meer in contact met de natuur. Want er zijn protte concurrenten. Hè? Het mobieltje, de computer, de roewaai om het dorp. We trokken ze net lekker het loon in kennen. Jet iets koer dat wel. Dus de actieradius van een Ben, van hoe ze nou lekker voortgaan, is volle liedser worden. Ja, en als zo die boom bij de natuur net haast, dan haast er ik geen leefde voor. En dan worst hem letterlijk net beschermen. En sterker nog, dan just net eerst dat het min geert met de natuur. En dat is wat me heel bot motiveert. Plus dat ik denk dat Ben van nature, wossen die natuur kennen leren. Want Ben horen van de natuur. Dus het jouwt hun een hele protte gelok en plezier. En dat ben ik twee drijfveren. Ja.
2: Ja, mooi win van de winnaar Marjolein Staal. Chris Bakker van het Frieske Geer. Jim binnen Ekke, blutsel met deze prijs. Ze is ook in de jury. Hoe ziet het eigenlijk met de nomineren dit jaar? Stut zij er echt boppen uit en hoe weet maar de rest?
5: Nou, Marjolein had een dik verdiende, dat is wis. Al dat werk aan de ene kant achter de schermen en aan de andere kant. Elsnien kent Marjolein en Marjolein kent Elsnien. Ik kan mensen kijken naar Vregen en die zegt ja. Zonder die stuwende kracht in die trogzetterij. Maar ik doch ze een visie over hoe dat komen met mijn educatie en mijn landschap. Zodat er net zou wijzen als dat het er is. De klister en alles eromheen. Zijn wichtig voor Bern om boeten te komen. En een mooi voorbeeld is in de noordelijke Frieske Walden. Daar helpen de Bern te snoeien in de houtwalm. En dan leren ze techniek ook wat. Maar ze binnen ook lekker boeten, lekker actief. Een fantastisch voorbeeld van hoe dat werkt uiteindelijk ook een heel plotte Bern rekert. Dus meer als verdienen.
2: Dank u wel. Wij binnen Cleva zit denk ik onder de taart en onder koffie. En nog even het bezinken litten, denk ik, Marjolein, of ja. Net. Het is bekend. Marjolein Staal, die is de winnaar van de Johan de Jong BM dit jaar.
1: Wendy Kennedy, prachtig. Dank je wel voor die verslag daar bij Marjolein. En volgens mij had ze nog een hele mooie dag, Joert. Ted, wat denk je?
4: Ja, ik denk het ook in die prachtige tuin. Lekker taart eten, lekker koffie drinken, feest vieren.
6: Alles wat er spielt.
7: Yes, hier.
8: Alles wat er spielt.
6: De dij voorbij.

0: hier, hoor het roeg, hoor het roeg.
1: Man, die is er weer.
2: De dag is voorbij.
1: Nou, dadelijk hier.
2: Met het oog op morgen.
3: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
4: Vleisof overwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
5: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
6: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij ons voorin zetten is geen extra overlast, maar een toetsing.
4: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is in Congo op bezoek in ebola-gebied. Directeur Tedros heeft in de provincie Ituri gesprekken met autoriteiten en hulpverleners. Tegen de dodelijke ebola-variant die nu rondgaat bestaat nog geen behandeling. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege in de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen in Budapest. Maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden verschillende concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl. Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
9: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op amico.com. Wacht niet te lang, hè?
11: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Door een protest van omwonenden was er vandaag een verkeersinfarct bij de Brennerpas. Maar de boel is weer open. Een Brenner bypass, denk ik. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. Welke rol kan Nederland spelen in het opruimen van zeemijnen als straks mogelijk de straat van Hormuz weer open gaat? Vandaag kwam daar zo'n zeemijn ineens bovendrijven. Verder zijn Brusselprijsgenomineerde Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hier om te praten over hun boek over Wim Hof. U weet wel, van de ijsbaden. Joep van 't Hek schreef een bijzonder boekje over vijf vrienden die er niet meer zijn. Dit weekend is er een blauwe micromaan te zien. En van een blauwe maan is het ook een kleine stap naar blauwe plekken. Donald Trump heeft daar last van. Door het vele handen schudden, zegt zijn lijfarts. En hij is niet de enige. Daarover meer aan het einde van dit uur. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
3: zaterdag 30 mei.
4: En ik heb er ongelooflijk echt, om het maar even op zijn Amsterdamse te zeggen, de scheid aan.
2: Ja, de burgemeester van Zandvoort is boos op jongeren die zijn stranden terroriseren en heeft daarom een noodverordening afgekondigd. Met borden wordt iedereen gewaarschuwd. En deze ondernemer is daar blij mee.
5: Ik denk niet per se dat iemand door dat bord te lezen dan een heel ander gedrag gaat vertonen, maar wel als er grotere groepen komen, dat ze wel denken, oeh.
2: De burgemeester van Scheveningen heeft al langer ervaring met strandoverlast. En hij luistert altijd goed naar de ondernemers voordat er wordt ingegrepen.
6: Want die zien ook en die voelen ook nou echt aan hun tenen van, oeh, gaat dit goed of wordt het gewoon een leuke dag?
2: En als het dan uit de hand loopt, dan treedt de politie stevig op.
6: Ja, je wil natuurlijk liever geen paarden en politie op het strand. Nee, dat snap ik ook wel. Maar ja, we willen ook dat het veilig is. Net zo goed als ik iedere dag weer mooi weer wil.
2: De noodverordening geldt in Zandvoort voor dit hele weekend. Een goed idee, vinden veel bewoners.
7: Groot gelijk. En als het even kan de hele zomer volhouden.
2: Verder met de oorlog in Iran. De Amerikaanse president Trump wil een deal. En minister Hegseth van Defensie noemt dat mooi.
8: And I'm quite confident with this, with our president who makes nothing but great deals.
2: Hegseth waarschuwt Iran vast.
8: They can either do this now through a deal, or they can deal with the War Department.
2: En dan Arne Slot, de Nederlandse voetbaltrainer, was in zijn eerste jaar bij Liverpool zeer succesvol. En toen dachten de meeste fans zo over hem.
9: Breath of fresh air.
10: Oh, I love him. He's been a revelation since he came in.
9: He's been absolutely phenomenal.
2: Maar in zijn tweede jaar zat alles tegen en toen vonden supporters vooral het volgende van de trainer.
11: What a load of garbage. What an absolute joke.
2: Vandaag kreeg Slot te horen dat hij kon vertrekken. En dat leverde blije reacties op.
12: It's over!
2: Toch wilden ook veel fans liever dat hij bleef.
12: What do you mean, Liverpool sack Arne Slot, man? You sack Arne Slot? No, no, no, man!
2: En dan het nieuws dat alcoholvrij bier steeds populairder wordt. En dat precies op de dag dat Joep van 't Hek hier in het Oog te gast is. Hij haalde eind jaren 80 uit naar het alcoholvrije Buckler.
13: Buckler drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Buckler drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot.
2: Jaren later blikte Joep daarop terug.
14: Daarna was het land echt uit balans, echt waar. Iedereen was in de war. Als ik een café binnenkwam en iemand zat met een glaasje Buckler, die begon meteen raar te doen.
2: Buckler ging failliet, maar uiteindelijk kwamen de alcoholvrije biertjes wel terug. En dat merkte Joep ook.
14: Tegenwoordig bestellen ze een ratler waar ik bij ben. Echt waar. Ik stond laatst in een café en zei gewoon zo, mag ik een ratler? Ik zeg, hé vriend, ik sta hier, hè. Hey.
2: En voor iedereen die niet weet wat een ratler is.
14: Dat is bier met limonadesmaak. Gadverde tyfus tering tandjes, man.
2: Maar ook in huizen van 't Hek is het alcoholvrije bier inmiddels binnengedrongen.
15: Maar bij ons thuis in de koelkast staan ook tegenwoordig van die 0,0 biertjes. Dus we moeten het wel op de wc opdrinken.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, voor de kust van Oman in de straat van Hormuz werd vandaag een drijvend object waargenomen. Volgens de Omaanse kustwacht zou het om een zeemijn kunnen gaan. Henk Warner is kapitein ter zee en docent aan de Nederlandse Defensie Academie. Goedenavond.
16: Ja, goedenavond.
2: Ja, een drijvende zeemijn. Lijkt u dat waarschijnlijk? Wat denkt u?
16: Nou, het kan natuurlijk heel goed. En, je hebt eigenlijk nog eens twee soorten mijnen. Geavanceerde mijnen die op de bodem van de zee liggen. Maar een grootste deel van de mijnen zijn verankerde mijnen. Die zitten met een anker vast aan de bodem. En zitten dan vervolgens een meter of 4, 5 onder de grond, onder de oppervlakte. Maar zo'n mijn kan wel eens losraken van het anker. En dan gaat die ronddrijven als het anker niet goed vast zit. En of nog gaat met het leggen misschien iets fout en dan krijg je drijvende mijnen, zoals je in dit geval kunt afleiden uit het bericht van de Omaanse kustwacht.
2: Ja. En hoe ziet dat er dan uit? Want ik stel me dan meteen zo'n bol met stekels vormen, zoals in de stripverhalen, zeg maar.
16: Ja, dat is ook eigenlijk wel letterlijk zoals een grote van de mijnen, zo'n verankerde mijnen ook inderdaad uitziet. Maar zo'n mijn is ook wat dat er gaat lastig te onderscheiden van een grote groot stuk hout of een drijvende zeeton of dus een olievat of zo, wat ook in de zee. Dus er kunnen ook wel veel vals alarmberichten daartussen door. Hè? Dus dat zie je wel in de Zwarte Zee, zagen we dat ook al afgelopen jaren, dat er dat soort best wel veel berichten kwamen. Maar neem niet weg dat als je alles optelt, dat het toch wel zeer aannemelijk is dat er best wel een groot aantal mijnen in die straat liggen.
2: Ja, daar gaan best wel veel berichten over rond. Is daar een idee van hoeveel van die dingen daar liggen?
16: Nee, eigenlijk niet. Maar op zich is dat natuurlijk het feit dat het toch wel aannemelijk is dat het er best wel een aantal zijn, is al reden genoeg om er wat aan te doen.
2: Nou, donderdag is er een Nederlandse mijnenjager vertrokken naar de Middellandse Zee en die zou door kunnen stomen naar de straat van Hormuz als dat nodig is om mijnen op te ruimen. Is dat ook waarschijnlijk?
16: Nou ja, de Kamerbrief, hè, waarin de regering zijn besluit heeft weergegeven, die heeft nou alleen maar besloten dat ze dus de Willemstad, Nederlandse mijnjager, verplaatsen naar de Middellandse Zee. En daar wordt hij dan onderdeel van een NAVO-soort eskader, wat het mijnenbestrijdingsschepen gaat. Maar dat betekent nog niet dat daarmee ook een besluit is genomen over een eventuele inzet in de straat van Hormuz. Dat hoeft zeker niet een NAVO-operatie te zijn, maar dat schip heeft toch wel een week of twee nodig om überhaupt daar in het midden of van het oostelijke deel van de Middellandse Zee te komen. Dus om te anticiperen op zo'n besluit wat toch wellicht in de toekomst kan komen, dat er wellicht, ja, er zijn allerlei onderhandelingen, hè, dus de meeste Europese landen die zien graag een Europese missie onder leiding van Frankrijk of Engeland en samen in ieder geval los van de Verenigde Staten. Nou, dat wordt er gewoon verhandeld. Sowieso zal het toch iets van een soort veilige situatie moeten zijn. Kijk, die mijnenjagers, die kunnen zichzelf niet beschermen. Hè? Dus die moeten of beschermd worden met allerlei schepen daaromheen, of er moet een situatie zijn die om andere reden veiliger is. Bijvoorbeeld een daadwerkelijke wapenstilstand, zeg ik dan. Dat er dus niet meer wordt geschoten op schepen. Want nu nog steeds, ondanks de wapenstilstand, worden er zo'n iedere week zo'n 10 aanvallen op koopvaardijschepen uitgevoerd. En dat was eigenlijk rondmatig eigenlijk ook al zo.
2: Ja. Dus het is nu absoluut niet aan de orde, maar hij is wel al een beetje meer in de buurt voor het geval dat. En hoe zou het dan werken? Hoe werkt zo'n mijnenjager?
16: Nou, zo'n mijnenjager, kijk, die gebruikt vooral een sonar. Vroeger hadden we dat we een kabel voortsleepten. Dan noemen we dat mijnenvegen. En zo verankerde mijn, als je daar met een staalkabel die je door de zee sleept, zo, die kan je zo boven los trekken. Dat is de ouderwetse manier. Die wordt eigenlijk nauwelijks meer gebruikt. Je kunt dezelfde mijnen eigenlijk net zo goed. En dat blijkt ook wel wat eerdere mijnenoperaties. Het is niet de eerste keer in de jaren 80 en begin jaren 90 heeft Nederland ook mijnenbestrijdingsoperaties in de Persische Golf uitgevoerd. Met een sonar kan je die mijnen lokaliseren. En dan vervolgens kun je er een onbemand systeem of eventueel duikers, kan je explosieven aan zo'n mijn laten aanbrengen. En dan vervolgens breng je hem tot ontploffing. Je zou zo'n mijn naar de oppervlakte kunnen drijven. Dat deed men vroeger. En dan bijvoorbeeld kapot schieten. Maar dat heeft ook weer gevaren. Dan krijg je een hoop scherfwerking. Dat veiliger is om het algemeen op een wat grotere of zo groot mogelijke diepte te laten ontploffen. En dat dus kan op gecontroleerde wijze. Maar met sonar kan je dus zo'n mijn vinden. En vervolgens met unmanned systemen of duikers kan je explosief aanbrengen. Dat is eigenlijk het systeem.
2: En u zei net van, nou, Nederland heeft dat in de jaren 80 gedaan. Hè? Dat was tijdens de Eerste Golfoorlog. En nou, begrepen dat de marines van Nederland en ook België er eigenlijk echt onbekend staan dat ze dat heel goed kunnen, dat mijnen jagen. Hoe is dat zo gekomen?
16: Nou, het wapenmijnen stamt al ongeveer aan de tweede helft van de 19e eeuw. Dus we doen dit al heel lang. En Nederland niet alleen, hè, de Belgen, de Duitsers en de Britten doen dat natuurlijk ook. Maar je noemde inderdaad een aantal mooie voorbeelden. Het interessante is dat de Willemstad, hè, die aan het einde van zijn levensduur, aan het begin van zijn levensduur, in de jaren 80, in 1984 in de Rode Zee, tijdens de Iran-Irak oorlog in de jaren 87, 88, was er eigenlijk een vergelijkbaar Syrië, ook een crisis eigenlijk met de Iran. En toen heeft Nederlandse mijnjagers hebben daar ook een aantal mijnen onschadelijk gemaakt. En volgens inderdaad, ja, wat u zei, inderdaad, in de Eerste Golfoorlog bij de bevrijding van Kuwait 1991 had het Nederland ook 3 mijnenjagers daarheen gestuurd. Toen hebben ze zo'n 35 mijnen daar tot ontploffing of schade.
2: Maar dat is dus hetzelfde schip,
16: type boot. Hetzelfde schip.
2: Wat
16: ja,
2: daar
16: ja,
2: nu
16: het is het begin
2: dus
16: en
2: is
16: einde.
2: Al 40
16: ja.
2: jaar oud. Maar Nederland heeft toch net hele nieuwe hypermoderne mijnenjagers aangeschaft?
16: Die worden nu geïntroduceerd. Hè. De eerste, dus de Vlissingen, is dit jaar zeg maar aan het instromen. Maar zo'n schip komt dan net van de werf. En je moet dan toch allerlei proefnemingen doorlopen. Je moet het schip leren kennen. Er zijn nog allerlei technische dingen die moeten worden opgelost. Dat duurt een jaar voor je zo'n schip daadwerkelijk kunt inzetten. Dus daar is de Vlissingen nu nog niet geschikt voor.
2: Nee, dus we moeten het nu nog met de oude mijnenjager doen.
16: Ja, maar dat betekent niet overigens dat zo'n oude mijnenjager. Ja, vergis je niet. De mijnen die er liggen zijn doorgaans ook nog behoorlijk oud. Dus dat er gaat
2: oh,
16: dus
2: dat
16: toch
2: dat
16: weer sluit
2: mooi
16: een balans.
2: Aan.
16: Dus, oud wil niet zeggen dat het niet geschikt is.
2: Nee. Oké, ik dank u heel hartelijk voor uw uitleg. Kapitein ter zee Henk Warnaar.

0: Dat was Teddy Swims met Bad Dreams.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Brusselprijs 2026.
0: Ja, Volkskrantjournalisten Robert van der Gient en Anneke Stoffelen zijn genomineerd met hun ongeautoriseerde biografie over gezondheidsgoeroe Wim Hof, bekend van zijn ademhalingstechnieken en ijsbaden, en mede door hun onthullingen inmiddels ook bekend vanwege het duistere verhaal dat achter zijn wereldwijde succes schuilgaat. Robert van der Gient en Anneke Stoffelen, schrijvers van De IJsprofeet, want zo heet het boek. Welkom allebei hier in de studio. En gefeliciteerd met de nominatie natuurlijk.
2: Dankjewel. Ja,
3: dankjewel.
0: Het is dus een ongeautoriseerde biografie zonder medewerking van Wim Hof zelf. Hij neemt er zelfs heel expliciet afstand van. Hoe is de relatie momenteel? Luisteren de advocaten mee?
3: Mogelijk wel. De relatie is bekoeld, zullen we maar zeggen. Hij heeft eerder, naar aanleiding van onze artikelen, eigenlijk al een rechtszaak aangespannen. Daar loopt nog een hoger beroep in die zaak. Hij heeft daarna vervolgens niet willen praten met ons over alle andere vragen die we nog hadden. Dus we hebben vooral heel erg veel mensen, een stuk of 100 uiteindelijk mensen om hem heen gesproken. Deskundigen, mensen die hem van nabij kennen.
0: Ja. Want jullie hebben eerder in de Volkskrant artikelen geschreven, onder andere over een geschiedenis van huiselijk geweld. Daar gaan we het later nog wel over hebben. Maar het is ook wel nogal wat, hè, wat er in dit boek allemaal staat beschreven. Kun je zeggen, Robert, dat Wim Hof en zijn methode eigenlijk in dit boek gewoon helemaal onderuit gehaald worden?
2: Ja, ik denk wel dat de mythe die Wim Hof rond zichzelf heeft gecreëerd, want dat is het wel, dat we die wel doorprikken op elk niveau. Je kunt eigenlijk zeggen dat Wim Hof op elk niveau, of het nu gaat over zijn methode, het succes daarvan, of over zijn persoonlijke leven, eigenlijk alles bij elkaar heeft verzonnen, gelogen, verdraaid, overdreven. En dat laten we denk ik wel goed zien in het boek.
0: Ja. Wat was jullie drijfveer om dit te schrijven? Of waar zat de fascinatie voor jou, Anneke, in Wim Hof? Waarom wilde je zo graag je zo in hem verdiepen?
3: Ja, wat wij heel fascinerend vonden is hoe zo'n man met de achtergrond die hij heeft eigenlijk zo immens groot is kunnen worden, ook internationaal. Hij heeft miljoenen volgelingen wereldwijd. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder als je kijkt waar hij vandaan komt. Uit een heel eigenlijk armoedig gezin in Sittard. Met een behoorlijk verwaarloosde jeugd, weinig opleiding. Dus dat vonden wij heel fascinerend. En door de artikelen die we eerder geschreven hebben, hadden wij allebei het idee, ja, hier zit nog zoveel meer achter waar we als onderzoeksjournalisten ook naar willen graven. Want eigenlijk op allerlei details in zijn verhaal blijkt het verhaal steeds net anders in elkaar te zitten als je erin duikt. Mm-hmm. Dus ja, onze handen jeukten eigenlijk na de publicatie van dat tweede stuk om dat helemaal uit te gaan zoeken.
0: Ja, nou, dat hebben jullie gedaan. Over wie hij is, ik denk dat de meeste mensen wel een beeld van hem hebben. Hè? Wim Hof, hij was ook een tijd lang eigenlijk gewoon helemaal niet van de televisie af te slaan. Omdat hij allerlei opmerkelijke fysieke prestaties leverde. Hij kan dus uren in zo'n ijsbad zitten, maar ook met blote voeten bergen beklimmen. Nou, allerlei ongelooflijke fysieke prestaties. Misschien wel een wetenschappelijk wonder.
2: Ja, nee. Kijk, Wim Hof is hoe dan ook een bijzondere figuur. Hij kan echt bijzondere dingen met zijn lijf. Hij is gewoon heel erg goed bestand tegen kou. Dat heeft hij zelf zo getraind. Zijn methode, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daar moet dan bij worden gezegd altijd, dat zijn hele kleine onderzoekjes altijd geweest, waar hele voorzichtige resultaten uitkwamen. Maar het waren wel hoopvolle resultaten. Het probleem alleen met Wim Hof is dat het daar nooit bij blijft voor hem. Je kunt er gewoon blij mee zijn dat je iets bijzonders kan. Maar Wim Hof gaat zichzelf meteen overschreeuwen. Dus om maar een voorbeeld
0: te noemen.
2: Hij maakt
0: het verhaal veel groter.
2: Hij maakt het veel groter. Op een Trumpiaanse manier bijna. Dus je kunt bijvoorbeeld die methode van hem. Nou, wetenschappers hebben gezegd, nou, het zou wellicht kunnen dat hier een positieve werking van uitgaat voor bijvoorbeeld mensen met een auto-immuunziekte. Nou, wat doet Wim Hof meteen? Die gaat meteen lopen roepen dat je er kanker en aids mee kunt genezen. En dat is heel typerend voor de man.
0: Hij vindt ook dat hij de Nobelprijs verdient.
2: Ja, dat heeft hij meermaals geroepen. Meerdere Nobelprijzen vindt hij.
0: Ja. Maar goed, hij heeft rondom die fysieke prestaties een heel imperium opgebouwd. Met hulp trouwens van zijn oudste zoon met name. Maar dat draait dus om ademhalingstechnieken, blootstelling aan kou en positief denken, om het even kort samen te vatten. Met als doel dus om mensen te helpen om dat immuunsysteem te versterken. Vooral in coronatijd heeft dat een enorme vlucht genomen. Ook bijvoorbeeld doordat Arie Boomsma ermee het soort van endorste. Maar jullie zeggen dat is eigenlijk dus wel gebaseerd ook op leugens.
2: Nou, de leugens zitten er vooral in. Kijk, die methode, dat is natuurlijk eigenlijk, die elementen van die methode, dat is allemaal niks nieuws. Dat zijn allemaal dingen die al duizenden jaren bestaan. Zijn zoon heeft dat bij elkaar gegoten als een methode. Waar de leugens vooral in zitten, of in ieder geval de valse voorwenselen zijn, dat je er eigenlijk alles mee kunt genezen. En dat is natuurlijk link. Kijk, het is helemaal niet erg, of misschien zelfs wel lekker, om elke dag onder een koude douche te gaan staan. Moet je vooral doen als je je daar goed bij voelt. Maar het gevaar is natuurlijk dat je mensen gaat doen geloven. Dat je als je bijvoorbeeld echt ernstig ziek bent, dat je niet meer naar de arts gaat. En dat is onder andere een van de grote risico's van deze methode.
0: Hubbo Oekhuis onder andere.

0: Ja, in een aantal gevallen is dat wel duidelijk, omdat er getuigen bij waren en dat iemand letterlijk zei, heeft gezegd, ik ga nu de Wim Hof methode doen en vervolgens verdronken is. Ik bedoel, dan is het vrij helder. In andere gevallen wisten nabestaanden dat degene, het slachtoffer, zich bezig hield met de Wim Hof methode, maar is niet zo één op één vast te stellen.
1: Maar dan is nog de vraag van, wat valt Wim Hof dan te verwijten?
0: Want... Ja, precies. Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Hij heeft zichzelf daarna steeds verdedigd met door te zeggen, mijn methode bestaat uit 3 elementen en die ademhalingsoefeningen en het koud water, dat zijn 2 verschillende dingen. Die moet je niet combineren met elkaar. Alleen wat wij ontdekten in zijn eerdere versies van die geschreven methode, dat er wel degelijk wordt gesuggereerd dat je die ademhalingsoefening in water moet doen. En bovendien staat zijn Insta bomvol plaatjes waarbij hij voortdurend dat door elkaar haalt. Zeg maar. Hij zit voortdurend in het water en hij zit die ademhalingsoefeningen te doen. Dus in de beeldvorming, daaruit maken mensen wel degelijk op dat ze dat...
1: En na dat vond ik ook wel best heftig om te lezen. Na al die incidenten, ze gingen daar niet... heel serieus mee om. Ze gingen niet vervolgens wel waarschuwen.
0: Ja, dat is natuurlijk wel ook veelzeggend hoe er gereageerd werd door het bedrijf achter Wim Hof, Inner Fire. Waarbij zijn oudste zoon op een gegeven moment in een interview zei dat het knap lullig was dat iemand was overleden. Maar ja, dan moet je die ademhalingsoefening maar niet in het water doen. Mm. En eigenlijk nabestaanden vertelden ons dat ze eigenlijk er nooit in geslaagd zijn om met het bedrijf in gesprek te komen van... Hoe kan er nou beter gewaarschuwd worden? Kan er betere voorlichting gegeven worden? Wij willen niet dat dit anderen overkomt. Het is al erg genoeg dat er iemand is overleden. Maar zij slaagde er eigenlijk niet in om dat gesprek op gang te krijgen. En dat is wel veelzeggend ook, denk ik.
1: Dat gaat allemaal over die methode. Een groot deel van het boek gaat ook over zijn persoon. En eigenlijk... is veel, zo niet alles, in dit verhaal draait eigenlijk om zijn persoonlijkheid. Hè? Hij is schijnbaar heel charismatisch en innemend. Maar hij heeft dus ook die duistere kant, waar we het al eventjes over hadden. En dat lijkt ook ergens vandaan te komen. Namelijk die jeugd waar jullie ook ingedoken zijn. Robert, hoe zou je zeggen, heeft die hem gevormd?
2: Ja, daar moet je natuurlijk altijd een beetje mee oppassen met de psychologie van de koude grond. Maar als je kijkt naar hoe hij is opgegroeid in een gezin met 9 kinderen. Een zeer arm gezin, een gewelddadig gezin. Een gezin waar seksueel misbruik voorkwam. Een vader die crimineel was en nog bij de SS heeft gezeten. En zelfs binnen dat gezin was Wim nog het zwarte schaap. Hij was de verschoppeling, omdat hij niet kon leren, zoals dat heet. Daar, dat heeft hij zelf ook wel verteld in interviews, daar heeft zich een enorm minderwaardigheidscomplex ontwikkeld. En wij menen wel te kunnen zien dat hij een enorme geldingsdrang heeft overgehouden aan die jeugd. En dat hij alles heeft aangegrepen om zichzelf te kunnen opblazen, om zichzelf te kunnen ontworstelen aan die jeugd.
1: Ja, en ook misschien om verlossing te zoeken in extreme.
2: Zeker, ja. Nou ja, dat is sowieso, heeft hij daar al, dat zit in die jeugd, maar het zit ook in de zelfmoord van zijn eerste vrouw. Dat is natuurlijk een enorm traumatische gebeurtenis. En hij, waar een ander wellicht naar een psycholoog zou gaan, heeft hij ervoor gekozen om het te zoeken in de extreme in de natuur. Dus hij ging bijvoorbeeld zonder touwen, terwijl hij een weduwnaar was, hè, met een paar kleine kinderen, ging hij zonder touwen, ging die berg beklimmen. Ja. Of hij ging in een ijsbad zitten. Dus hij heeft ervoor gekozen om die extreme op te zoeken.
1: Ja, nou, inmiddels heeft hij zelf 7 kinderen. En dat vond ik eigenlijk het pijnlijkste gedeelte van het boek. Dat ook zij, en mede door zijn toedoen, ook heel erg een zware jeugd hebben gehad. En eigenlijk lijkt die jeugd van zijn kinderen in zekere zin op die van hem.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk als je kijkt naar het verhaal hoe we het gereconstrueerd hebben, zijn voorgeschiedenis, hoe daar steeds eigenlijk die traumatische gebeurtenissen zich hebben herhaald, zie je dat eigenlijk bij zijn eigen kinderen ook het geval is, inderdaad, dat zij verwaarloosd zijn en hij eigenlijk lange tijd niet naar die, zeker naar die 4 oudste kinderen, niet heeft omgekeken en aan hun lot heeft overgelaten.
1: Ja, maar nou is het wel het opmerkelijke dat er eigenlijk een ommekeer heeft plaatsgevonden bij die oudste 4 kinderen, want die hebben hem nou juist geholpen om dat hele imperium op te bouwen. Hoe verklaren jullie dat?
2: Ja, het is wonderlijk. Hij heeft dus zijn kinderen, even voor de duidelijkheid, ongeveer 10 jaar, het is een beetje onduidelijk, alleen achtergelaten in een pand zonder gas en licht. Die hebben zichzelf een beetje moeten opvoeden. En uiteindelijk heeft met name die oudste zoon Enam dus besloten om toch weer het contact te herstellen met zijn vader. Ja, hij heeft daar daar heeft hij

0: zelf ook al iets over verteld, een zakelijke kans geroken. Zijn vader kon iets bijzonders. Hij was erg goed met marketing en hij dacht 1 plus 1 is 2, hier valt geld te verdienen. En dat bleek ook zo te zijn, want inmiddels verdienen ze miljoenen en miljoenen met deze methode. Dus er zit een groot deel, denken wij, opportunisme bij.
1: Blijf toch over de vraag, wat heeft het een, namelijk die duistere kant, met het ander, namelijk die methode, te maken? Je kan ook zeggen, ja, die man die spoort niet. Maar veel mensen hebben toch baat bij wat hij allemaal te zeggen heeft op dat gebied van die koude training.
2: Ja, wij vonden dat persoonlijke verhaal in die zin wel relevant in zijn casus. Omdat hij verkoopt zijn methode met zijn persoonlijke drama. Dus dat hele narratief van hoe hij zichzelf ontworsteld heeft aan dat trauma, nadat zijn eerste vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij zegt, door die methode ben ik er bovenop gekomen en zag ik de verlichting. Als dat verhaal anders in elkaar blijkt te zitten, dan lieg je dus eigenlijk, ja, wat is dan nog het fundament onder die methode?
1: Ja. Ik vond het fascinerend om te lezen. Ik dank jullie voor het boek en voor dit gesprek. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Jullie zijn dus genomineerd voor die Brusselprijs met het boek De IJsprofeet. Zaterdag 13 juni wordt de prijs uitgereikt tijdens een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. En dan ga ik nu tegen de luisteraar praten, want daar kunt u bij zijn. Het enige wat je dan hoeft te doen is een vrijkaartje te reserveren op de website van de Rode Hoed. Is altijd een hele leuke avond, dus ik kan het aanbevelen. En de Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel. We gaan naar Joep van Teek. Heb je eigenlijk wel eens in zo'n ijsbad van Wim Hof gezeten?
3: Ik heb net goed geluisterd en ik blijf lekker warm douchen.
1: Ja, hè? Ja, sowieso verschrikkelijk, die koude douchen.
3: Ja, ik ben niet... Nee.
1: Joep van Teek, jij bent hier vanwege een nieuw boekje dat je geschreven hebt. Vertrokken Vrienden heet het. En daarin haal je herinneringen op aan 5 levenslange vrienden die er niet meer zijn.
3: Ja.
1: Ik zeg boekje en dat klinkt misschien een beetje lullig, maar zo noem je het zelf. Het is een klein boekje met 100 bladzijden, 100 woorden op elke pagina, geloof ik.
3: Ja.
1: Moest het niet al te gewichtig worden?
3: Ja, ik denk dat je het zo goed zegt. Ik wilde de uitgeverij, Jasper Henderson is mijn uitgever. En de uitgeverij bestaat 60 jaar. Die is in 66 opgericht door Thomas. En mijn vriendschap met Thomas was echt bijzonder. Was echt wederzijds. Wij waren echt hele grote vrienden.
1: Thomas Rapp, ja.
3: Thomas Rapp. En toen zei hij, zou je over hem wat willen schrijven? Toen dacht ik, hartstikke leuk. En toen ging ik erover nadenken. En het verhaal tussen Thomas en mij is ook wel vrij succesvol. Hij had een kleine uitgeverij waar het allemaal niet zo goed ging. En ik had ook nooit een boek verkocht.
1: Nee.
3: En de eerste 3 boeken liepen echt ook helemaal niet. De 1 12, de ander 25 en toen 36. En toen het 4e boek was een titel die hij verzonnen had. En daar werden er 250.000 van verkocht.
1: Mm-hmm.
3: En daar waren we allebei redelijk verbaasd over. Maar op dat moment begonnen ook al die andere boekjes heel goed te lopen. En ja, en die vriendschap daarin werd heel, heel vrolijk eigenlijk. Heel, heel grappig.
1: Ja, en dat was niet alleen met hem. Mijn indruk was dat ook met de andere vrienden over wie het gaat. Dat was misschien ook wat jullie bond. Het was van het leven vieren. Hè? Niet te veel somberen. Het leven was voor hen en ook voor jou een vrolijk avontuur.
3: Ja. Ja, het was ook in de jaren 90 dat ik... Ik had eerst 10 jaar gewoon voor bijna geen publiek opgetreden. Tot 1984. En toen had ik een soort doorbraak op televisie. En daarna waren de zalen uitverkocht. Altijd uitverkocht. En mijn boekjes liepen. En mijn column in NRC werd als een gek gelezen. En dat overviel mij ook. En Thomas ook. En Joop Koopman, die ook in dit boek voorkomt, ook.
1: Mm-hmm.
3: En... Ja, maar dat waren wel de jongens van de begintijd.
1: Ja.
3: Dus toen Jasper zei weer boek, dat ik wil eigenlijk al die mensen wel eens bij elkaar brengen. Hoeveel die voor mij betekend hebben.
1: Ja.
3: Ja.
1: En over Thomas Rapje, want toen het zo goed ging, hè, in de jaren 80 met jou, is hij naar jou toe gegaan om te vragen van, mag ik misschien wat geld lenen zodat ik zelfstandig kan worden?
3: Ja, hij was imprint van de boekerij of zo, van een ander. En dat vond hij verschrikkelijk. En hij zat in dat gebouw de Rivierstaten.
1: Dat, aan de Amstel in Amsterdam. Amstel.
3: En hij had mij ooit, toen ik bij hem toen wij contact hadden en wij waren begonnen, zei hij, ik wil jou nooit in dat gebouw zien. Gewoon nooit. En ik ben er ook nooit geweest.
1: Dat is een deprimerend gebouw.
3: Wij spraken altijd af in een kroegje of in een dingetje. En toen heb ik hem een klein bedrag geleend. En toen is hij daarmee heeft hij zijn voorraad kunnen kopen. En is hij in de Staalstraat boven een groentewinkel, is hij die uitgeverij begonnen. Ja. Zijn eigen uitgeverij.
1: En dat vond ik zo mooi om te lezen. Want daar beschrijf je een wereld waar jij je ook heel erg in thuis voelde.
3: Ja, waanzinnig. Ja. En Jasper, die nu de uitgever is, liep daar toen stage.
1: Maar wat was er zo leuk?
3: Ja, het was leuk. Er zaten een aantal bedrijven erin. Allemaal artistieke types. Half impresario. Allemaal dat soort bedrijfjes. Dat was een hele rij bellen. En bij Thomas, ze belde, zat een briefje op. En daar stond ook dat je, als hij het niet doet, en hij deed nooit, dan moet je of roepen of gooien, steentjes gooien.
1: Oh ja, en dan werd de sleutel naar beneden gegooid.
3: Ja, dan werd de sleutel naar beneden gegooid en dan gingen we naar boven. En als je dan naar boven ging, dan lag het helemaal vol met pakjes. Toen ook al dozen, pakjes, zowel van Thomas als van al die andere bedrijven. En als je dan bij Thomas binnenkwam, ja, dat was zo'n geweldige chaos.
1: Heel studenticoos.
3: Ja.
1: Komt het over.
3: Het deed ook een beetje denken aan mijn eigen kamer. En toen ik later zelf het bureau Hekwerk begon, dus de productie, dat is eigenlijk ook altijd een beetje dezelfde sfeer als Thomas.
1: Ja, maar je schrijft dan van, ik vond het zo mooi, ook de types die daar rondliepen, die allemaal zelf schrijver wilden worden. En jij wilde dat ook.
3: Ja.
1: En je was al, want je kende Thomas Rapp al, want je was op je 15e al een keer naar hem toegegaan met een schrift vol met poëzie.
3: Ja, ik kom uit een gezin van 8 kinderen. En daarin had ik dat nooit verteld, dat ik schreef. Maar ik had wel een schriftje. Ik heb die schriftjes nog thuis, een paar van die schriftjes. Met wat ik dan zelf noem rijmend puberproza. En daar heb ik een keer de trein gepakt vanuit Naarden. En toen ben ik gewoon de trap opgegaan bij hem. Nee, ook de bel het niet. Trap opgegaan, op één oog aangeklopt. En daar zat toen, dat bleek later, Heren Heresma, de schrijver. Mm-hmm. Die zat met hem te praten. Die zat op een verwarming en ik kwam er binnen. En toen was ik net zo groot als ik nu ben. En dat is niet hoog. En toen zei ik, ja, meneer Rapp, ik heb een ding. En toen gaf hij mij die. Hij pakte het aan en zei, nou, prima jongen, tot ziens. En toen kreeg ik 3 weken later een brief. En toen zei mijn moeder, waarom krijg jij een brief van een uitgever? En toen zei ik, ja, iets met school, zei ik toen. Het ging niemand wat aan. Maar in die brief stond wel, heel bemoedigend, wat je naar een kind van 15 schrijft. Goed zo, ga door, vooral doorgaan.
1: Nou, dat is wel belangrijk geweest voor je, toch?
3: Ja, dat vond ik heel ook heel leuk. En toen was ik nog 15, toen dacht ik, ja, wat nou. En toen in 1984, toen belde hij bij mij aan en kwam de trap op. En zei, ja, je kent me niet, ik ben Thomas Rapp. En zei, ja, ken je wel. En toen herinnerde hij zich dat ook. Ja. Zei hij, ja, en toen hebben we daarna zo hard gelachen dat het kleine jochie daar stond. Ja.
1: Nou, daar is dus een levenslange vriendschap. Een heel innige vriendschap. Jullie spraken elkaar dagelijks. Hè? Ja. Maar over zijn ziekte en het feit dat hij doodging, niet.
3: Nee, dat was. Hij was ziek. Hij was ziek. En dat bleek. Eerst leek dat als hij via een soort hernia achteruit pijn in zijn rug. En opeens bleek dat prostaatkanker te zijn. En daarna is hij eigenlijk in zijn bed gaan liggen of thuis gebleven. En ik kreeg hem ook moeilijk aan de lijn. Opeens was het ook, en ik begreep dat ook. Hij wilde het niet. En hij zat ook af te wachten. En ik hoorde via zijn vrouw en via zijn dochters ook dat hij behandelingen had in het Utrechtse academisch ziekenhuis en zo. Maar het ging niet beter. En als ik hem dan sprak, zei hij, prima, gaat helemaal goed. Nee hoor, gaat goed. Nee, ja, nog 1 kuurtje en dan is het allemaal klaar. Nee.
1: Maar vond je dat niet moeilijk?
3: Ja, vond ik heel moeilijk. Maar ja, ik wist ook dat dit zijn karakter was. Dus ik moest er ook wel weer om lachen. Dus dan kwam ik thuis en zei ik tegen mijn vrouw, nou, Thomas gaat helemaal prima. Maar wij wisten allemaal dat het helemaal niet goed ging.
1: Maar dat, we hebben het nu dan vooral over hem gehad. Maar je beschrijft dus ook die andere vriendschappen en ook hoe zij met de dood omgingen. En dat iedereen is daar, nou, natuurlijk, dat is ook logisch, maar iedereen doet dat natuurlijk op een heel andere manier.
3: Ja.
1: Je schrijft ook ergens dat je eigenlijk alles aan deze mannen te danken hebt, dat je zoveel van ze hebt geleerd. Heb je ook van ze geleerd hoe je nou zelf misschien ooit met een naderend einde om zou willen gaan?
3: Nou, ik denk dat je dat niet kan leren. Want pas op het moment dat je de mededeling krijgt, dan zal je toch geheel op je eigen manier. Ik heb toevallig gisteren jullie uitzending gehoord over Clary Polak.
1: Mm-hmm.
3: En ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat hoorde,
1: staat dat niemand verteld.
3: Ik begreep het
1: dat
3: wel.
1: Dat ze ziek was.
3: Ja, ik begreep het wel. Ik begreep wel dat je het, als je alleen bent en je man is al overleden of die was bijna dood, dat je, ja, het gaat naar punt. Ik vind het ook wel een mooie verrassing eigenlijk. Ik vind wel,
1: ja,
3: bij mij zal dat niet lukken, want ik heb echt te veel vrienden en te grote familie. Maar ja, ik weet niet. Ik heb het nog niet gehoord. En ik denk, als ik het hoor, ja, dan zal ik kijken wat ik doe.
1: Ja. Door er zo over te schrijven, over je vrienden en over, ja, hoe zij zijn overleden, dat verlies, dat confronteert je natuurlijk wel ook met je eigen gedachten over de dood, neem ik aan.
3: Ja.
1: Heb je er veel over nagedacht?
3: Ja, mijn eerste gedichtjes, ook in puberproza. Een van de gedichtjes was: lach zoveel je lachen kunt, bewaar je tranen voor later, want de bloemen op je graf, die houden wel van water. Toen was ik 12 toen dat schreef. Dus ik ben altijd al heel erg met de dood bezig geweest. Ook met de dood van mijn oma's. En het heeft mij altijd enorm bezig gehouden. En ook altijd, alle mensen die aan mij hun villa willen laten zien, of die hun, ik denk altijd, ja, het leven, er is maar één ding. Jij en ik hebben allebei hetzelfde. Wij gaan allebei dood. Of we dat leuk vinden of niet, maar we gaan dood. Daar moet je ook niet te veel over nadenken. Daarom moet je ook altijd zingen, lang zal u leven. Maar dat is de kern. De kern is dat je zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk wil leven.
1: Zo vrolijk mogelijk wil leven.
3: Ja, en dat al het andere bezit en weet ik veel wat. Ja, het is allemaal gelul.
1: Ja. Het is een boekje, volgens mij, een ode aan vriendschap ook.
3: Ja.
1: Nou lijkt het me dan wel lastig kiezen over welke vrienden je wel en niet een ode brengt. Maar in dit geval zijn dat dan deze vijf. Maar aan het einde van je boek zeg je ook nog even tegen de vrienden die je nu nog hebt, die nog wel leven, van nou, kijk maar uit, hè?
3: Ik heb aan heel veel mensen veel te danken. Ik heb aan een club, ik heb al die jaren opgetreden met bijvoorbeeld een geluidsman die vanaf 1986 bij me was, Ton Scherpenzeel, mijn muzikaal leider. Vanaf 1984, Hans Floberg was volgens mij bij mijn geboorte, was mijn manager, die is altijd, weet je, ik heb altijd met een vaste club. En aan het eind van het boekje schrijf ik ook, dus er zijn veel meer mensen aan wie ik heel veel te danken heb. Alleen, ja, je moet wel eerst doodgaan.
1: Ja, die zijn al niet dood.
3: Ja, je moet even opschieten.
1: Ja, precies. Oké, nou, heel erg bedankt voor dit gesprek, Joep van 't Hek. En dat boek heet dus Vertrokken Vrienden. Dank je dat je daarover wilde vertellen.
3: Graag gedaan.

0: Blue Moon van Ella Fitzgerald. Ja, morgenavond is er zo'n Blue Moon, een zogeheten blauwe micromaan te zien. Maar hij is niet blauw en ook niet echt micro. En toch is het een bijzonder fenomeen. En waarom, dat ga ik bespreken met sterrenkundige Annelotte Derkink. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ja,
0: is die blauwe micromaan inderdaad zo zeldzaam? Hoe vaak komt het voor?
1: Ja, dus individueel een blauwe maan of een micromaan, nou, dat is minder zeldzaam. Maar het feit dat ze tegelijkertijd voorkomen, dat is wel vrij bijzonder. Want als we dan over de blauwe maan hebben, dat is eigenlijk gebeurt één keer in elke paar jaar. En dat is het fenomeen dat eigenlijk in een maand, zoals wij een kalendermaan definiëren, dat er een tweede keer een volle maan is. En toevallig is er dus op 1 mei al een volle maan geweest deze maand. En nu dan op 31 mei nog eentje. En dan is die tweede volle maan is een blauwe maan. Ja. Dus dat gebeurt wel eens. Eens in de zoveel jaar. De vorige was volgens mij al een tijdje geleden. In augustus 2023 had ik even opgezocht. Dus dat gebeurt niet zo vaak. En de micromaan, dat komt weer ergens anders door. En dat komt doordat het rondje wat de maan om de aarde heen draait, die maakt een rondje daaromheen, net zoals dat wij met de aarde een rondje maken rond de zon, draait de maan om ons heen. En ik zeg wel een rondje, maar het zijn nooit helemaal perfecte rondjes die zo'n planeet of maan dan maakt. En de maan heeft net een beetje een ellipsvorm in zijn baan. En dat betekent dat hij soms net iets dichter bij de aarde staat en soms net iets verder weg. En op het moment dat dan zo'n dat punt dat de maan dus net wat verder weg staat en het is volle maan,
0: dan lijkt hij klein.
1: Dat een micromaan. Ja. Precies, en dan lijkt die
0: volle
1: maan
0: zo ver
1: dus net
0: weg
1: iets
0: is.
1: Kleiner.
0: Ja.
1: Precies, ja. Je zegt al, hij lijkt kleiner. Het is wel lastig te spotten, hoor.
0: Ja.
1: Want we hebben ook het tegenovergestelde fenomeen. Dat is dan die supermaan, waar we het ook wel eens eerder in het nieuws denk ik wel eens over hebben. Dat ziet altijd indrukwekkend uit, omdat hij dan net wat groter is.
0: Ja, dan zie je ook echt een hele grote maan. Maar morgen zie je dus niet een hele kleine maan.
1: Hij is dus 10 tot 15% kleiner dan als het een supermaan was geweest. Dus dat is het verschil. Dus je kan foto's eens vergelijken, maar het blijft lastig te spotten met het oog.
0: En wat betreft die blauwe maan, dat komt dus wat vaker voor, maar dat blauw, dat heeft niks met de kleur te maken.
1: Nee, klopt. Nee, ja, het zou wel heel cool zijn, toch? Want we hebben ook wel eens een rode maan en dan zie je dus wel echt rood. Maar die blauwe maan is dat niet. Nee, op de een of andere manier is dus die Blue Moon is dus de naam geworden voor die tweede volle maan in één kalendermaand. Het is overigens wel mogelijk om een maan met een blauwe gloed te zien. Maar dat is over het algemeen iets minder goed nieuws. Want dan zit er heel veel rook en stof in de atmosfeer. En als dat gebeurt, dat kan bijvoorbeeld
0: als
1: bij
0: een vulkaan is uitgebarst of zo.
1: Vulkaanuitbarsting inderdaad. Ja, tegenwoordig met de bosbranden die je veel in het nieuws hoort natuurlijk. Dan zou het kunnen zien dat je zo'n blauwe gloed. En dat komt doordat er dan heel veel deeltjes in de atmosfeer zitten. En die zorgen ervoor dat met name dat blauwe licht goed zichtbaar is.
0: Dus het kan wel, maar dat is morgen als het goed is niet het geval.
1: Nee.
0: En we hoorden net ook een liedje over de Blue Moon. Er zit ook een beetje een romantische connotatie aan die naam. Weet jij waar het vandaan komt?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik weet wel dat in het Engels is de uitspraak once in a blue moon. Dat is er wel. Dat is een uitspraak die gaat over inderdaad dat iets een zeldzaamheid is. Nou, nu gebeurt het ook niet zo heel vaak, dus zo'n blauwe maan. Dus wie weet dat dat toch een bepaald romantisch effect heeft, wie weet.
0: Ja, dat zou kunnen. Nou, dat gaan we dan morgen nacht allemaal merken of dat zo is.
1: Ja.
0: En dit is dus best wel bijzonder. Maar ligt het nou aan mij of zijn er de laatste tijd best wel veel bijzondere dingen aan de hand in de hemel? Want eerder deze maand was bijvoorbeeld ook al Venus naast de maan te zien. En daar was ook iets over een hele rij van planeten die tegelijkertijd te zien waren, geloof ik. Is dat toeval?
1: Ja, dat is zeker wel toevallig. Maar ja, als je het mij vraagt, is het elke dag bijzonder om naar boven te kijken. Ik moet zeggen dat ik altijd, zeker nu staat Venus altijd aan de westelijke hemel, is mooi te zien. En ja, ik kijk zelf toch altijd dan even omhoog. En ja, als dit soort grotere planeten bij elkaar staan, of Venus bij de maan, dat blijft toch altijd wel een cool gezicht. En toch ook weer zo'n goede reminder van wat er allemaal om ons heen te zien valt. En dat we niet alleen hier op deze aardbol zijn, maar dat nog veel meer om ons heen is.
0: Ja, dat is een mooie, ook wel een beetje romantische interpretatie. Maar tegenwoordig moet je volgens mij als sterrenkundige ook langs allerlei satellieten en ruimtepuin kijken om echt het mooie uitzicht te zien, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, als het zo doorgaat, dan wie weet dat wij onze kleinkleinkinderen moeten gaan leren dat er tussen de satellieten door sterren te zien zijn. Dat vind ik wel echt een doemscenario, moet ik zeggen.
0: Ja, nou, maar daar hebben we morgen als amateursterrenkijkers allemaal geen last van. Hè? Als we toch naar die kleine blauwe maan gaan kijken.
1: Zeker niet.
0: En hoe
1: nee,
0: laat gaat
1: heel
0: we dan
1: mooi
0: naar boven
1: aan de
0: kijken
1: staan.
0: Morgen?
1: Ja, dus morgen volgens mij rond 11:15 tot rond een uurtje of 4, 5 kun je hem nog zien in de ochtend. Dus
0: Ja,
1: ga zeker even kijken.
0: Oké. Nou, voor het oog in ieder geval morgen. Dus voordat het oog aangezet wordt, moeten we allemaal even naar buiten en naar buiten kijken. Naar boven kijken.
1: Ja.
0: Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek, Annelotte Derking.
1: Ja, graag gedaan. Yes.
2: Het is 11:55.
0: Ja, hoe komt president Donald Trump toch aan die blauwe plekken op zijn handen? Daar is veel over gespeculeerd in de Amerikaanse media. En zijn lijfarts gaf vandaag uitsluitsel. Het komt namelijk door het vele handen schudden. Wat nou eenmaal hoort bij het ambt van president. In combinatie met veelvuldig slikken van aspirine, dat dan weer wel. Aan de lijn is schrijfster Lucinda Douglas, die studie heeft gemaakt van de perfecte handdruk, juist om er ongeschonden vanaf te komen, met 7 tips voor handen schudden tijdens het netwerken. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ja, heeft u wel eens blauwe plekken overgehouden aan een handdruk?
3: Nou, ik heb wel hele pijnlijke vingers overgehouden van een stevige ring op mijn rechterhand.
0: Ja.
3: Want het komt natuurlijk wel heel vaak voor dat mannen echt gaan knijpen, echt dat dominante hand geven, dat je echt denkt, auw, doe dat nou niet.
0: En vooral mannen dus. Van die Trump-achtige figuren.
3: Ja, er zijn wel bepaalde soorten mannen. Ja, het zijn wel de alfamannen die dit doen.
0: Ja, en u dacht van, nou, ik heb dus technieken nodig om dat handen schudden een beetje beter door te komen.
3: Ja, dat zeker wel. En ik denk ook als vrouw zijnde, je gaat natuurlijk wel netwerken. En als je ergens bent, of je gaat natuurlijk wel in gesprek met een klant. En als je ergens bent, dan ben je altijd een minderheid. Dus mannen willen heel graag laten zien. Kijk mij nou eens, ik ga jou een stevige hand geven. En ja, weet je, dan moet je gewoon kijken, hoe ga ik dit nou anders inrichten voor mezelf?
0: En dan willen we heel graag de tips horen. Of nou, in ieder geval 1 of 2 echt goede tips, hoe we dat kunnen doen.
3: Nou, ik denk in eerste instantie als vrouw zijnde, draag nooit je ring aan je rechterhand. Ik draag altijd hele grote ringen.
0: Ja.
3: En dat is no-go.
0: Want dat doet pijn.
3: Dat doet heel veel pijn.
0: Ja.
3: En het is natuurlijk wel, ja, weet je, als je iemands hand schudt, hou ook een goede afstand. Ga dan niet dichtbij, want sommige mannen hebben de neiging om toch wel heel dichtbij te komen. Hè, zo een beetje naar je toe trekken of zo.
0: Mm-hmm.
3: Steek de hand uit en geef gewoon ergens 50 centimeter.
0: Armslengte afstand.
3: Ja, ja. Hou eens lekker op ruimte en afstand.
0: Okay.
3: En zorg er ook voor dat je misschien wel 2 of 3 keer zo schudt. Hè, want je maakt toch een soort op en neer beweging.
0: Ja.
3: Dat mag 2 of 3 keer. 3 keer is wel mooi. En kijk diegene gewoon echt aan en dan is het ook klaar.
0: Oké. Okay. Nou, dit zijn 3 heel bruikbare tips. Hopelijk heeft Donald Trump ook een beetje meegeluisterd.
3: Hoop het voor hem.
0: Dankjewel, Lucinda Douglas. En dan laten we elkaar dan nu op afstand maar een stevige en niet te sterke squeeze geven. Bedankt voor dit gesprek. Dit was het oog. Morgen zit op deze plek Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.
4: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: Vroege Vogels gaat kamperen. Vanaf de camping in Zeeland onderzoeken we de natuur op en rond kampeerterreinen. Van vogels tot slakken.
7: Een bolvormig huisje.
8: Ja, leuk, het is een soort tentje.
6: Over beestjes die je in het toiletgebouw vindt.
9: Het eerste wat ik 's ochtends doe is naar het toiletgebouwtje rennen.
6: Welke dieren er onder je tentcel leven.
10: Mag ik even bij jullie onder de tent kijken?
6: En of er rond de camping nog wat wild te spotten valt. Verder muziek van een Zeeuwse troubadour en de column van Bibi Dumantak. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
5: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg.
7: Tickets, depont.nl.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
17: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League-finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Friesland non-stop.
22: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste muziek van Friesland.

er moet je leren en alles met een ander delen. Heb je rood haar, dan ben je rooie, met grote oren hiet je flap en staan

Morgen is het Wessa 4 om te voeren de mannelijkste test van de sirenes. Zodat ze wist hoe het klinkt als er echt gevaar is. Maar dat serieuze signaal had bij Omroep Friesland ook een mooie kant. Moet je bij uw kans op een Neetradio. Yes, de sirene. App dan Neetradio. Naar 06 20 499 99 of stuur die bericht naar de Omroep app. En onthoud, in dit geval, alleen een signaal op regionaal.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In de midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer in het zuiden, een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de berg.